gaat het meteen door richting Zeva. Nina! Die even die botsing had. Vlak voor rust. Nu de bal bij het zand. Het zand. Rolletje. Ja, het eerste schot op doel na dik 15 seconden. Van Ottele, die Yatare. Een meter achter het zand. Beeld weer terug. Van Roy gaat ingooien voor de ploeg van Van der Brom. Weghorst valt de bal daar een beetje stil. Goed. Hij moet hem heel rustig op. Schieten. Dan mis je. Het lijkt mee te vallen. Gaat de draai. Dan trekt hij niet op tijd zijn been terug. Daar. Je ziet dat het geen bal maar het hoofd van Michu is. Van Edouard Michu. Tik van Weidman.

streep dit van Seruki. Dat staat. Ik heb net even te verkeerd in te schatten. We moeten naar Iataren. Dat is bedoeld aan Taha. Teruggekomen van de achterstand tegen PSV natuurlijk nog. Maakte hij gelijk. Rijkman daarna de winnende. Zeefuik kon niet bij de bal. Rots. Pijn aan zijn dijbeen. Zoetige bal van Ottele. Zo de voeten bij Weidman. Seruki. Ook geen beste bal. En de Spito ertussen. Het is de derde keer balverlies na rust. Het spel. Escot naar Zeefuik. Zand. Struikelt. Niet op de doel van de tegenstander. Vindt de scheidsrechter. Monsieur lost het op. En dan kan Fortuna eruit als Monsieur en Zeefuik elkaar niet te veel in de weg lopen. Edouard Monsieur. Naar Iataren natuurlijk. Jatsa uit. En dan schot gesmoord door Nijstad.

Martijn. De Scott. Links is Hup nu helemaal vrij. En die had het wel heel graag willen hebben. De Scott had het niet gezien, denk ik. Maar is wel. Dit was een moeilijke optie. Naar het zand. En dan kijkt hij op. En dan zit hij teleurgesteld en boos. Boos is ook buis nu, dat Twente hier onderuit speelt. Er was geen aansluiting, er is ook geen middenveld nu. Dus kan Zerouki zo 30, 40 meter overbruggen. De bal aan Piazza geven. Daar is Weghorst. Ik probeer Taha te bereiken. Goed. Zeefuik heeft het shirt van Prupper vast en andersom. Hij staat nog, hij heeft de bal nog, Zeefuik. En daar is Descott. Descott tegen Nijstad aan. Buis staat nu in het veld. Een paar mensen uit de kaffer. Ja, dan komt er natuurlijk een vierde official naar je toe. Eerst dit. Duwen en trekken van beide kanten, maar Zeefuik gaat er gewoon met de bal vandoor. En bedient dan Descott. Dus. Hij stond echt 2 meter in het veld. Dat vond Vier Official niet zo leuk. Corner Iataren is gevaarlijk. Bijna Britijn.

0: Mottelen. Nou, het zat. Ander balletje. Wiskot. Mottelen is doorgelopen. Van Michu. Met Adelgaard getorpedeerd, dan raakt die Pinto. En krijgt Fortuna een vrije trap. Dat is vooral een beetje een ongelukkig moment. Waarbij meerdere mensen tegen elkaar opliepen. Adelgaard valt en valt dan op Pinto. Ja, daar kan Adelgaard niet zoveel aan doen. Die wordt als de boven gekegeld.
1: Terug hebt. Nou, blessure. Maar beter inbreken.

tegen zichzelf aan. Omdat hij wat last van zijn ogen heeft. Hier heeft hij hem alweer. De Scott. De Naïataren. Hier liet ze hem voor het eerst. Adelgaard. Time.

Jones. Even wachten. Van Roy moest een stap terug doen, anders komt hij buitenspel. Verdedigd door Heupner.

Weghorst. Michu naar Descott. Dan wil Fortuna natuurlijk counteren. Iataren. Pinto op stoop. Goeie tackle van Taha. Met een corner voor de thuisploeg. Deli Sinkgraven bezig aan een warming-up. 20 maanden eruit gelegen met een blessure. Contract getekend tot het einde van het seizoen bij Fortuna. Iataren, Descott bij de tweede paal. Trommel wil een vrije trap. De vraag, die heeft hij niet gekregen. Voetballen verder. Scott. In eerste instantie was hij weg bij Van Rooij, daarna gooit hij hem omver. Wat Van Rooij daar weer slim voor krijgt.

Je zag die schijnbeweging met zand. En daar gaat Descott weer. Nu is hij weg, Anthony Descott. Descott en Drobbel met een uitstekende redding. Het is echt een plaag voor de defensie van Twente, de Belg. Mooi weggestoken door het zand. Beetje naar de buitenkant, maar het schot is venijnig. En de redding van Drobbel. Een dikke prima. Bij de eerste paal. Taha. Aan de andere kant is Linsson. En Taha slaagt erin die bal daar in één keer te krijgen. Dat is een prachtige opening. Alleen Linsson komt niet voorbij. Goed. Adelgaard. Rots. Weidman. Wat meer ruimte. De wedstrijd wordt wat opener. Taha weg bij het zand. Nu is Taha. En goed. Zerouki, Weghorst.

Goeie bal. Weidman heeft iets te veel ruimte nodig om die bal aan te nemen. Van Rooij. Goed, Randoor zit mis. Krijgt een vrije trap. Zat hij dan mis door Toeroe van de tegenstander? Van de Boer vindt overduidelijk van niet. Probleem bij Koep. Het is toch geen overtreding op Brandhorst. Trots draait zijn rug naar hem toe. Ergens snap ik wel de boosheid bij Twente. Het is Brandhorst zelf die ze toe uitkomt. Vragen of die aan de kant gaat.

tot kalmte gemaand wordt. Kijk, een uur. Heinzkens het al zonder kaart af. Ik dacht dat Van der Belt zou komen. Weidman als het goed is. Zeef uit. Het zand. Michu. Jataren. Geblokt door Weidman. Hier levert de bal in bij Michu. En dan komt hij voor het doel, bijna bij Zeefuik. Het zand.

0: Yataren, weer richting Descott. Dat scheelt niet zoveel hoor. Mooi in één keer richting Taha, maar dat was dus door Van Ottelen. Ruimtes voor de grote op het veld. De afgelopen 5 à 10 minuten.
1: Die bal in één keer naar voren te schieten. Er is zoveel voor zijn neus liep.

wedstrijd nog ongeveer. Rupper. Buitenspel van Roy over het randje. Aldus de grensrechter.

Jatar. Shoot. Fortuna dat met balbezit naar de ruimte voor een aanval zoekt.

doute. Biesje twijfelde even. Hopelijk dat hij daar de vrije trap mee krijgt. Gelijk af en toe Hensens, beide kanten op hoor trouwens.

Schots. Niet uit de verf. Het zand. Oh, daar ligt Popper en Zeefuik ineens op de grond. Ik hebben gesticht. Niets is minder waar. Ze zijn te mopperen tegen elkaar. Ondertussen Van Rooij.

Jans naar binnen toe. Die heeft ruimte voor een schot. Het schot is te makkelijk. Vanuit Branderhorst perspectief. Schepping Zerouki. De Belt. Veel te ver naar buiten voor Weghorst die bal. Spits best even chagrijnig over zijn. Weer niet heel veel bruikbare ballen aan wel voorzetten gehad weg hoor, deze wedstrijd. Peterson op de achtergrond die instructies krijgt bij Fortuna.

schoten. Genoeg schoten op doel ook in deze wedstrijd. Weghorst bijna Lienzo. Als bij een van beide ploegen tempo in de aanval even omhoog gaat. Wordt het vrij snel gevaarlijk. Adegaard. Handig gedaan. Weghorst. Achter Linsson en te ver buiten bereik van Seruki. Descott. Van Roy. Daar moet sowieso de eerste gele kaart van de wedstrijd komen. Die komt er ook. Van Roy. Ook wel in de gaten. Naar de kant. Belangrijk geweest voor Jong Oranje. Gescoord tegen Slovenië en Bosnië. Dus die play-off gehaald. Vervangen door Peterson. Die zal meer vanaf de linkerkant gaan spelen. Descott de punt in. Zand gaat het proberen. Weinig overtuigend schot. Ja, het loopt een beetje mokkend weg.

regen die dwars over het veld waait nu. Descott. Het gaat nog een interessante strijd worden in het laatste kwartier. Een stevige regen hier in Sittard. En een 1-1 stand. Goed op avontuur. Hij heeft de bal weer terug. Dat avontuur nog een goede afloop krijgen voor Fortuna als Iataren de bal heeft. Iataren geblokt door Adelgaard. Het zand. Prupper. Peterson. Echt diezelfde bal als laatste raak. Dat was Wielen. Om in te vallen. De indruk dat Oetelen wat last heeft. Hupner. Descott. Snel gevlacht. Door Overdoom, die dus zeker was van de zaak.

Peterson even gezien. Die liep naar Van Rooij toe. De Scott. Was de gevallen door Prupper. En uiteindelijk krijgt hij de vrije trap mee. Tot grote ongeloof van der Broek. Die helemaal onder zijn neus ziet gebeuren.

0: Lorenzo.
1: Twente. Dat Lietson daar stevig werd aangepakt. Heet stevig door vanochtend. Een overtreding. Hij trapt op een interessante plek voor Twente. Dat toch al een tijdje niet meer in de buurt van het doel van Brandenhorst is geweest. Bij Twente een wissel. Rot naar de kant. Van hem komt Vennegoor of Hesseling. Bij Fortuna staan Wielen en Siepenstra. Maar die zullen wachten tot deze te verdedigen spelervatting voorbij is. Zijn moment nog. Taha met de vrije trap. En gekopt door Descott. Balletje droog voor Van Rooy. Scott, Rupper wint het. Roy, die is voor Hübner.

voorzet van Voronha. Was Fennegorf Hesseling onderweg. Twente de vrije trap. Misschien de Scott die bal nog weg. Ze zijn natuurlijk bij hun Fortuna boos op deze beslissing. Buijs nog even in gesprek met elkaar daar langs de zeilen. Simons en Wielen, die staan er al een tijdje. Er nog steeds niet in van Buijs, omdat Twente op de helft van Fortuna voetbal. Nog een paar minuten. Dat is een hele vervelende bal van Brittany die daar krijgt. Fennegorf Hesseling. Daar is Linsson. Hier wordt Hübner in de problemen gebracht. Echt een misbeer van Linsson. Een beetje boos naar het veld kijkt. Wielen voor Pinto, de aanvoerder. En daar hebben we Sven Simons. Die gaat zijn debuut maken voor Fortuna. Hij kwam al afgelopen zomer over. Van FC Eindhoven. Na 3 maanden langs de kant gestaan met een hamstringblessure. Taren, de laatste 10 minuten naar de kant. Twente.

gebeld naar Prupper. Daar voorbij aan Vennegorov Hesseling. Daar is Michu.

is het Adelgaard over Vennegoor Wesseling heen, weggekopt door Goed. Dus weer een fase waarin Twente meer op de helft van de tegenstander voetbalt. Twee doelpunten in deze wedstrijd vielen allebei een beetje losklaps. Met de voorzet en naar de spelervatting. Ik heb het gevoel dat als er een winnaar komt, dat er nog één zo'n moment doorslaggevend gaat zijn. Is niet één ploeg duidelijk beter. Michu heeft de ruimte ineens. Kiest voor Brittijn. Maar voor de belt die hem weghaalt. Pedersen. Gaat Van Roy opzoeken. Peterson, Prupper. Het zand. Bal gespeeld. Zegt Henskens. En dus Twente met de H. Henskens ook niks. Laat het doorgaan. Twee boze trainers. Een paar seconden. Een juichende Pinto langs de lijn. Het kan nog wel een beetje strijd worden in de slotfase.

Peterson. Peterson komt ver. Schot geblokt door Van der Belt. De fractie te weinig tijd voor dat schot, Christopher Peterson. Is het weer Fortuna dat iets meer aandringt. Het zand. Achtergewild van Peterson.

wissel. De 90 minuten zitten er zo goed als op. Vennegorf Hesselink. 3 minuten extra, minimaal. Prupper levert hem zo in bij Despot. Aan de andere kant is het zand. Heeft Despot het gezien? Nee, hij gaat het zelf proberen. Bij de ingang van de blessuretijd. Nog een mooi moment. Namelijk de terugkeer. Op een voetbalveld. Betaald voetbal van Deli Sinkgraven. 20 maanden blessureleed. Geblesseerd geraakt in zijn tweede wedstrijd voor Fortuna. Zijn eerste basisplaats. Hele nare knieblessure.

Krupper. Van der Belt gepakt door Sinkgraaf.

0: Fortuna op bezoek in Nijmegen volgende week. Steghorst nog bijna bij die bal komt. Tegen Utrecht, maar eerst ook in eigen huis tegen FC Tuin. De Conference League dus. De laatste minuut loopt. Adelgaard. Van den Belt. En Brandenhorst. De bedoeling was Descott, maar hij kwam de bal niet bij in de buurt. Oh, tegen de hand van Zerouki. Michu wil snel verder. Zinkgraven. Wielen. En Michu. Het zal zo'n beetje de laatste aanval zijn. Zinkgraven gooit hem er nog een keer in. Prupper. De ingooi. Hoeft niet meer. Het is afgelopen in Sittard. Fortuna Twente eindigt in 1-1. De doelpunten vielen in de eerste helft. Al heel snel kwam Fortuna op voorsprong door de goal van Descott. 10 minuten voor rust volgde de gelijkmaker van een geëmotioneerde Robin Prupper. Kansen waren er daarna nog wel. Taha raakte de lat nog in de eerste helft. In de tweede helft waren de kansen uiteindelijk wat schaarser. Descott kwam misschien nog het dichtst bij met die uithaal die prima gepakt werd door Drommel. Over de gehele wedstrijd gezien is een gelijkspel. Geen gekke uitslag. Die zullen beide ploegen er vermoedelijk vrede mee kunnen hebben. Blijven ze allebei met dat puntje gewoon actief in de subtop van de Eredivisie. Twente gaan beginnen aan het Conference League avontuur. De wetenschap dat het vierde staat met 17 punten. En Fortuna daar 3 puntjes achter nog steeds. Mijmeren over wat had kunnen zijn als ze een van beiden had gewonnen. Hoeft niet meer. Want allebei schrijven ze een punt bij. En dus kunnen wij gaan napraten. Gaan we als eerste doen. Met de aanvoerder van Fortuna Sittard, Ivo Pinto, hij nu bij Bennett van Vessem.
1: Ivo, I think a lot of people enjoyed this match. How about you?
2: No, I think it was a really good match. When you look at our last games, I think we went way away. Twente beat PSV, so we expected a tough match. I think both teams played good football. A lot of transition, a lot of intensity. I think it was a good match to watch.
1: Who deserved the 3 points?
2: Yeah, I mean, I think we had our moments. I think probably the most clear chances were for us. A lot of times one-on-one with the goalkeeper.

0: mistaken cost the game. We didn't give them a lot. 1-1, I think we should be happy.
1: I want to end with a special moment in the end because Daley Sinkgraven, he played after 20 months of injury. How do you see that?
0: I said before the match in our small meeting, we are really happy that he's back. We are really happy that he signed a new deal. He deserved it. He's a fantastic guy, top professional, and we are really happy that he's back.
1: Thank you very much. See you next time.
2: Ja, mooie woorden van de aanvoerder over de terugkeer van Daley Sinkgraven. Ook al waren het maar een paar minuten. Hij heeft een contract tot het einde van het seizoen. Hij is uiteindelijk ook gewoon een voetballer die er als Fortuna zijnde prima bij kan hebben. Laten we hopen dat hij nu vrijwel al zijn blessureleed achter zich heeft gelaten. Maar niet voor niets zagen we bij hem misschien wel de grootste glimlach na afloop. Zij gaan terug naar Enschede in de wetenschap dat ze de komende twee wedstrijden in de eigen Grolsvest mogen komen kijken tegen FC Duin en FC Utrecht. Supporters van Twente. En wij gaan napraten met Bart van Rooij en Bernard van Pessen.
1: Bart, dit was een wedstrijd waarbij ik op een puntje van mijn stoel zat. Jullie delen uiteindelijk de punten. Hoe heb je het zelf ervaren op het veld?
3: Je ziet hoe Fortuna bezig is dit seizoen. Heel lastige ploeg om tegen te spelen. Veel vanuit het lage blok. En dan hebben ze gewoon wat gevaarlijke jongens voorop. Waarin ze in de counter gewoon hartstikke gevaarlijk zijn. We zouden niet echt in ons eigen spel komen. De intensiteit kregen we niet in. En de druk zetten lukt het ook niet als we graag wilden zien. Dus dan is het gewoon een ontzettend lastige wedstrijd hier.
1: Daar hadden jullie moeite mee, hè? Die uitbraak van Fortuna Sittard. Zij kon eigenlijk heel snel tot een gevaarlijke aanval komen.
3: Ja, Zeefuik daarin voorop. De Scott ook met zijn snelheid. Dat is gewoon hartstikke gevaarlijk. En daar hadden we het inderdaad moeilijk mee. Maar ik denk ook dat wij onnauwkeurig waren aan de bal. En daardoor ook niet in het spel kwamen wat we wilden gaan.
1: Toch had ik het gevoel, eigenlijk nadat jullie op achterstand kwamen in de eerste helft, dat jullie de bovenliggende partij waren. Dat je aan het misschien wel twee had kunnen maken in de eerste helft.
3: Ja, ik denk dat de laatste 15 minuten van de eerste helft wel goed waren. Dan zie je ook dat er meer beweging in het spel komt. Met iets geduldiger. En dat is denk ik gewoon de key tegen dit soort ploegen. Je moet je niet laten verleiden om de moeilijke ballen te spelen. Omdat zij gewoon heel laag staan. En dat hebben we wel iets te veel gedaan, denk ik.
1: Kleine beeld ook volgens mij op je hoofd. Heb je die opgelopen in deze wedstrijd?
3: Nee, deze had ik al. Die had ik al.
1: Nou, het was in ieder geval wel een wedstrijd met op het scherp van de snede een punt. Kan je mijn leven?
3: Ja, ik denk als je het spel wilt kijken misschien wel. Alleen, we willen gewoon omhoog kijken. En dan wil je eigenlijk dit soort punten hier gewoon meenemen. Dus dat is zonde.

Heel goedemiddag, beste voetbalvrienden. We kunnen weer na die ellenlange interlandperiode. Het is eindelijk weer tijd voor de Premier League. Dit is de venue waar we eraan gaan beginnen. Het Emirates Stadium van Arsenal. Terug Premier League. Een Premier League die de voorbije weken op zijn grondvesten heeft gedaverd. En misschien nog wat aan het natrillen is. Maar dan vooral voor wat er allemaal aan het gebeuren is rond Manchester City. Dat kunnen we vandaag heel even parkeren, even aan de kant zetten. Want we kunnen toch weer kijken naar het allerbelangrijkste. Naar wat er op die groene mat gaat gebeuren tussen die lijnen. Dat is toch nog altijd de prioriteit. We trappen speeldag 6 dus af in Noord-Londen bij de kampioen, bij Arsenal. Waar Leeds United op bezoek is. En dit kan wel eens een interessante en boeiende pot voetbal opleveren. De Gunners hebben drie weken op de tanden moeten bijten om die stevige nederlaag bij Brighton te verwerken. Een atypische nederlaag ook voor Arsenal. De zwaarste nederlaag over alle competities heen in meer dan 3 jaar. Dus dat zal wel even aangekomen zijn. En we moeten er eigenlijk ook van uitgaan dat ze gebeten zullen zijn om het een en het ander recht te trekken. We mogen niet vergeten dat Arsenal voor Brighton een perfect parcours heeft gereden met 7 zegens op een rij. Het feit dat ze bij Brighton een oplawaai kregen was natuurlijk wel zeer opvallend. Vooral ook de manier waarop. En bepaalt een beetje het narratief op dit moment in en rond de club.

Al hebben ze dat ook wel een beetje proberen sturen door afgelopen week het contract van de coach van Mikel Arteta tot 2030 te verlengen. Dat zat al even in de pijplijn, was al beklonken half september. Maar dit was een ideaal moment om dat ook wereldkundig te maken. Om er zo weer een positief verhaal van te maken natuurlijk. Als hij zijn verhaal blijft schrijven en zijn contract uitdoet, dan zal hij meer dan 10 jaar aan het hoofd van deze club hebben gestaan. Langer dan bijvoorbeeld een Pep Guardiola bij City. Arteta wil een legacy nalaten, wil zijn powerhouse nog wat verder gaan uitbouwen. En dan kan dat het best gebeuren door hier vanmiddag de puntjes op de i te zetten. En we gaan eens kijken met welke spelers hij dat gaat doen. Er zijn 3 wissels te noteren in de basisopstelling bij Arsenal. Niet in doel, David Raya blijft staan. White komt terug in de ploeg. De nadelen van Timber Konsa, Gabriel liever en Calafiori blijven staan. Rice, Lewis Kelly, dat is de tweede wissel. En Ødegaard vormen het middenveld. En voorin zien we Bukayo Saka. En Noni Madueke, de vervanger van de geblesseerde Christos Tsolis. Die spelen in steun van de diepe spits van Kai Havertz. Die ook gehavend uit die interlandperiode leek te komen. Probleem aan de hamstrings, maar toch fit genoeg. Up and running voor deze test tegen Leeds United. Waar we geen wissels noteren in de basisopstelling ten opzichte van hun 0-0 gelijkspel bij Crystal Palace. Dus Trafford in doel met daarvoor Justin Elvedi en Muharemovic. Bogel en Gudmundsson op de flanken. Ampadu, Tanaka en Stach staan op het middenveld. Met misschien daar ook Noah Okafor nog bij. Dat valt nog te bezien. Tenzij Okafor naast de diepe spits gaat spelen naast Dominic Calvert-Lewin. Sinds kort weer international. Opgeroepen door Thomas Tuchel. En 2 keer mogen invallen voor de Three Lions in een best succesvolle campagne in die Nations League. Alleen de duimen moeten leggen tegen het Spanje van David Raya. Maar de camera's focussen op Havertz. Ook Konsa was twijfelachtig. Er zijn wel een aantal geblesseerden bij Arsenal. Onder meer ook Saliba, Mosquera. White was ook twijfelachtig met een leaseprobleem. Declan Rice heeft rust genoten in de interlandperiode. Maar we gaan eerst even luisteren naar The Angel van Lewis Dunford. Dat is ook ondertussen een traditie geworden hier in het Emirates.

een traditie dus die dik 4 jaar geleden begon. Nota bene in een thuismatch tegen Leeds. Die toen met 2-1 werd gewonnen. Maar het is sindsdien dat Arteta en Arsenal dat ook hebben geïnstalleerd. Als beginpunt van de matchen van de Gunners in eigen huis. Het is natuurlijk al even geleden dat ze hier nog eens actief waren. Meer dan een maand van de match tegen Chelsea is het geleden. Nadat Arsenal nog eens een thuismatch heeft gespeeld. En dat gaan ze dus vandaag doen tegen Leeds United in het geel. Evident wordt het niet. Want Leeds nog altijd ongeslagen samen met Man City, Liverpool, Everton en Brentford. En ze staan momenteel toch knap 5e in de competitie. Leeds heeft vooral door een aantal zeer gerichte aankopen, zeker in defensie en in doel, van zichzelf wel een stabiele club kunnen maken. Ook al is de competitie nog jong. Het ziet er toch best veelbelovend uit voor de ploeg van Daniel Farke. Zij genieten van hun ongeslagen status. Voor het eerst in 25 jaar dat ze zo lang in een seizoen ongeslagen kunnen blijven. Maar een echte verrassing is dat eigenlijk niet. Want Leeds heeft sinds december van vorig jaar amper 5 matchen in de Premier League verloren. Op 30 in totaal. Dat is evenveel als bijvoorbeeld Arsenal. Saka. Strijd naar voren. Samen met Ødegaard zoekt hij de combinatie. Lewis Kelly is de verbindingsman. Hij is centraal op het middenveld. Lijkt toch het pleit te winnen van bijvoorbeeld een Bruno Guimarães. Die tegen Brighton een beetje door het ijs zakte. Madueke combineert met Ødegaard. Zet zich door en daar is Saka. Maar ook Trafford. Eerste mogelijkheid in deze partij. Alleen was er ook sprake van buitenspel van Bukayo Saka. Die zich gretig naar die bal gooide. Het was inderdaad even voorbij de laatste verdediger van Leeds United. Trafford zat er ook wel prima tussen. Dat zal hij vandaag nog een aantal keer moeten doen, James Trafford. Die in de Nations League ook zijn matchje heeft mogen spelen. Van Thomas Tuchel. 2 matchen kunnen starten. Is vandaag ook jarig. Wordt er 24. Lijkt bij Leeds eindelijk aan zijn Premier League carrière te zijn begonnen. Veelbelovend talent. Opgekweekt bij Man City. Nog niet al te veel speelgelegenheden gekregen. Via de lagere regionen heeft hij zich opgewerkt naar het allerhoogste niveau. Leeds heeft goed gekeken naar de match van Brighton. Meteen die defensie onder druk zetten. Het is aan de jongens van Arteta, vooral die defensie, om daar ook onderuit te voetballen. Dan helpt het als Havertz is in de bal komt natuurlijk. En Gabriel zich kan doorzetten. Is op zoek naar die paaslijn richting Madueke. Alleen was zijn paas niet van de zuiverste soort. Calvert-Lewin. Heeft wel aangetikt door Ezri Konsa. Benieuwd naar zijn wedstrijd. Dominic Calvert-Lewin toch ook alweer goed voor 3 doelpunten dit seizoen. In de competitie 4 in totaal. Een stekend moment zit in zijn carrière. Die overstap vorig seizoen naar Leeds was uitstekend. Was een geweldig idee. Was einde contract bij Everton. Hij heeft dan een goede keuze kunnen maken. Ben White, ook hij ex-Leeds natuurlijk. Hij heeft er 1 seizoen gevoetbald op uitleenbasis van Brighton. Dat is ondertussen toch ook al 7 jaar geleden. 2019-2020. Saka aangepakt door Gudmundsson. Voor de neus van Daniel Farke. Die ook hengelt naar een contractverlenging.
lezen toch veel positieve verhalen dat dat allemaal wel in orde zal komen. Dat is al even. De punten en de commas. Misschien de duurtijd van het contract. Moet nog helemaal juist komen te zitten. Bogel en Stag. Dat is redelijk blind naar voren getrapt. Door Jaden Bogel naar David Raya. Die voor Spanje nog op een zeldzame fout te betrappen was. In die interland tegen Tsjechië. Ook daar is er gealterneerd. De Spanjaarden in doel. Het werd rechtgetrokken door onder meer Mikel Merino. Havertz. Vaak komende van op die rechterkant om daar een soort van overbevolking te creëren. Doorkomen Ben White er ook doorheen lopen. Maar vertrok hij vanuit buitenspel. Bij de paas van Saka. Tweede keer dat de Gunners worden afgevlacht. Niet in deze, maar wel hier. White iets te snel of Saka net iets te laat, zo je wil. Arsenal gaat vaak die rechterkant opzoeken. Dat is een beetje een patroon tot dusver dit seizoen. Ook omdat Havertz daar vaak komt voetballen. Dat is een bepaalde twist van Arteta. Arsenal speelt natuurlijk vaker tegen ploegen die zich komen ingraven. En dan helpt het als daar wat volkssteun komt bieden. Zoals Havertz in deze weer prima doet. Goed die bal kunnen vasthouden. Saka Ødegaard, die kan kijken. Durft niet meteen te trappen. Vooral de man van de paas natuurlijk. Paas op Madueke. Die probeert een actie te maken. Goed gewacht door Lewis Kelly. Dacht ik te zeggen. We zijn toch in de val getrapt. De buitenspelval van Leeds United is prima aan de match begonnen. Bruno Guimarães heeft het wat fris. Geflankeerd door Merino en Gyökeres. Drie jongens die goed bij schot waren tijdens de interlandperiode. Maar Arteta heeft daar geen rekening mee gehouden. Gyökeres in alle vier de matchen van Zweden kunnen scoren. Het zal hem best wel wat deugd hebben gedaan. Na amper minuten in de competitie. Fout van Gabriel. En zo een vrije trap voor Leeds. Hij er uiteraard niet akkoord mee. Dat hoeft ook niet. Maar wel een moment van aandacht. Anton Stag heeft een uitstekende voorzet. Hij kan geweldig goed koppen. Dominic Calvert-Lewin, maar er zijn nog wapens natuurlijk. Net als deze Muharemovic. Allemaal mee in de 16 van Arsenal. Nou, de bal wordt verlengd en dan ook Okafor. Bal die nog afwik, maar ook opnieuw de vlag de hoogte in. Nou, Okafor was er toch best dichtbij. Goed verlengd hier door Justin. In de karambolle geduwd. En dan is er inderdaad Calvert-Lewin. In de baan van het schot van de Zwitser. Die bal wijkt af natuurlijk. Dus Calvert-Lewin kon zich niet weg te overen. Maar het spel wordt ook genegeerd. We krijgen een corner. Voor Leeds United met Anton Stag. Opnieuw hij achter de bal. Wegdraaiend exemplaar. Bijna Calvert-Lewin. En nu uitbraakmogelijkheden voor Arsenal met Bukayo Saka. Nou, goed gevolgd hoor. Door Bogel. Moet die angel daar uit kunnen halen. Uit die tegenaanval. En dat doet ook Gabriel. En de ploegen houden elkaar in evenwicht. In de eerste 10 minuten van deze wedstrijd. Die goed vertrokken is. Er zit leven in. Ook in Leeds United. Dat was positief.
besefte op zijn persconferentie, Daniel Farke, dat dit een zeer zware test zal blijken voor zijn jongens. Zeker ook door de omstandigheden, door die nederlaag van Arsenal tegen Brighton. Door het feit dat ze iets willen rechtzetten. Leeds heeft zich ook al van zijn beste kant kunnen laten zien hoor, in deze competitie tot dusver. Moeilijk te ontwrichten, amper 3 tegengoals. Tot dusver, dat is het minste in de Premier League. Dus Arsenal zal echt wel op de afspraak moeten zijn. Om het vertrouwen van Leeds te kelderen. Tanaka vraagt assistentie. Goedmundsson, dat is goed gelopen door Stach, dacht ik te zeggen, maar opnieuw buitenspel. Ook bij Arsenal zijn ze bij de les wat dat betreft. Dat is goed van Raya. White gevonden, die controle was niet de allerbeste. Tanaka zet goed druk. Arsenal kan wel opschuiven. Via de tussenkomst van Tarik Muharemovic. Dan gaat hij weer. Ao Tanaka. Raya. Hij kreeg niet de assistentie die hij wou. Konza lost het rustig op. Je ziet het, er is twijfel. De jongens achterin. Niet meteen aanspeelpunten, dat doet Leeds opnieuw prima. Door die paslijnen af te zetten. Dan moet er nagedacht worden. Dan duurt het allemaal net iets langer. Om die bal voorin te krijgen. Malowicke met de dreiging. Maar niet met de dribbel. Laat de pas aan Declan Rice die de andere kant op zoekt. Daar waakt deze Gabriel Goedmundsson. Hij nog altijd aan het recupereren. Leiden we toch af uit de berichten in de Engelse pers van het WK. Waar hij misschien zijn motor wat heeft opgeblazen. Na een heel lang en zwaar seizoen. En vandaag dus gewoon terug tussen de lijnen. Lewis Kelly. Rice in beweging. Het is altijd goed om in te spelen. Havertz voorlopig niet te bereiken. Opgeraapt door James Trafford. Die nog niet heeft moeten toveren tot dusver in de openingsfase van deze match. Om hier net iets te veel tijd. Heeft hij al eens vaker voor. James Trafford dat hij net iets te lang wacht. Dat was ook zo in de thuismatch tegen Newcastle. En dit is een lookalike. David Seaman. Ook aanwezig met zo'n afgrijzelijke half-en-half scarf. Maar hij kan natuurlijk niet anders. Hij opgekweekt bij Leeds United. En vooral carrière dus gemaakt. Bij de Gunners 3 keer kampioen geworden met Arsenal. Meer dan 500 matchen voor de Londenaars kunnen spelen, mogen spelen. Een clubicoon. Hij is aanwezig voor deze wedstrijd. Een van de genodigden die vooraf ook nog werden geïnterviewd op het veld. Dat was moeilijk van Ødegaard. Vrij eenvoudig stand. Onder de voorlopig nog niet echt gigantische druk van Arsenal. Okafor richtte de bal net iets te ver voor zich uit. Weet wel binnen te houden. En ook stap pauze bij zijn manager, bij Daniel Farke. Tanaka. Saka haalt het in de mot, wat de Japaner van plan was. Dus via Muharemovic gebeuren.
om Gudmundsson te bereiken. Kansa vastgehouden. En zo een vrije trap voor Arsenal. Die moet hernomen worden. Hij lag niet op de juiste plaats. Volgens Paul Tierney. Dat is de scheidsrechter van vanmiddag. De priemende blik van de spits van Dominic Calvert-Lewin. Het valt mee. Saka. Naar de linkerkant, naar Madueke. Daar is de overlap van Calafiori. De voorzet ook. Even stilstand voor het doel. Havertz. De snelste die reageert. En die ook de bal vast kan houden. Ødegaard, Calafiori. Even een tempoversnelling vanwege de thuisploeg. Met Madueke. Ødegaard die komt ophalen. Die er voorlopig niet doorheen geraakt. Dus blijft het zoeken, blijft het naar die kant gaan. Justin. Maar half en half kunnen wegwerken. Iets meer comfort bij Jaden Bogle om die bal weg te rammen. En krijgt hem bij Calvert-Lewin. Dat doet hij geweldig natuurlijk. In de bal komen. Kan niet als de allerbeste Dominic Calvert-Lewin. Alleen zijn zijn ploegmaats niet meteen op de afspraak om daar nog een verlengstuk aan te breien. Declan Rice en Bukayo Saka. Ook zijn doelpunten meegepikt. In de Nations League 2 goals gemaakt tegen de Kroaten. Opnieuw buitenspel. Van Ben White. Tweede keer al dat hem dat overkomt in deze match. Het is een item. In het openingskwartier van de wedstrijd. Even niet aan het opletten. Vooral naar de bal aan het kijken. En niet naar de laatste lijn van Leeds United. En dat heeft hij geweten.

Dus dan moest daar even tegen de zon in kijken. Even zwart voor de ogen. Ook af voor. Man op de kant. Een vinnige aanvaller, maar voorlopig raakt hij niet voorbij zijn rechtstreekse tegenstander. Voorbij Ben White. Calafiori eist de bal op bij Havertz. Een strijd naar voren. Alleen temporiseert Madueke. Dat hoort u ook aan de reactie van het Emirates. Moet er voorlopig ook maar een beetje naar zitten kijken. De decibelproductie moet nog op gang komen. En dat kan helpen als deze man bijvoorbeeld eens een goede actie kan maken. Lewis Kelly. Gabriel Madueke. En dan probeert Madueke snel die voorzet te trappen. Niet altijd kiezen voor stilstand. We hadden daar op die linkerkant misschien wel Eberechi Eze verwacht. Die goed inviel tegen Aston Villa in het begin van de competitie. Op die positie, op de positie van Solis, zeg maar. Die het ook prima deed in de laatste interland van Engeland. Maar Madueke heeft het vorig seizoen prima gedaan tegen Leeds. Zowel uit als thuis. Misschien zit dat in het achterhoofd van Arteta. Arsenal won vorig seizoen thuis met 5-0. En ook met zware cijfers op Elland Road met 0-4. Leeds heeft niet meteen de historie aan zijn kant in dit onderlinge duel. Arsenal heeft de laatste 7 matchen kunnen winnen met een doelsaldo van 24 tegen 5. Dat verraadt een bepaalde vorm van dominantie natuurlijk. Dat is goed van Konsa. White. Die spelen bij Rice. Die had moeten openen op Madueke, maar koos voor Kai Havertz. Alleen was dat moeilijker. Om de Duitser te bereiken. En zo gaan we snel naar de overkant met Tanaka en Gudmundsson. Ook af voor veel ruimte op die linkerkant. White moet er naartoe. Doet dat schoorvoetend. Wilde voorzet van Noah Okafor. Niet te belopen voor Jaden Bogle. Dus de excuses van de Zwitser zijn wel op hun plaats. De laatste zege van Leeds dateert van 4 mei 2003. En natuurlijk een hele tijd weg geweest uit het hoogste niveau, uit de Premier League. Dat was de laatste nederlaag vooraleer de Invincibles eraan begonnen. Met die 49 zegens of niet verliesmatje op een rij. Hier Havertz. Met een best goede kopbal. Was niet evident. Maar hij kopt hem recht op James Trafford. Eerste bal tussen de palen vanwege Arsenal. In minuut 21. Moest nog even achteruit Kai Havertz. Om die voorzet te halen. En dan kon hij er onvoldoende kracht in steken. En ook net te weinig richting. De juiste richting. Om die bal voorbij James Trafford te krijgen. Dat is een fout van Dominic Calvert-Lewin. Iets te enthousiast in het beukwerk. Deze twee zullen pittige duels uitvechten in deze wedstrijd. Rice. Calafiori. Moeilijk om drie mensen van Leeds te kunnen passeren. Staan goed compact. Staan solide te verdedigen. En leggen Arsenal op dit moment toch redelijk vleugellam. Tanaka. Daar
daar even stilstand. Niemand voorin die in de bal komt. Dus moeten we terug naar achteren. Is dit riskant natuurlijk. Druk van Rice. Heudegaard met overname. En nu kijken wat Havertz en Rice ermee gaan doen. Kan naar Saka. Lijkt een veilige optie, maar meteen twee mensen voor zijn neus. Lewis Kelly. Moest te lang zoeken naar zijn schot, naar zijn linkervoet. Om er iets geweldigs mee aan te richten. Heudegaard. Havertz. Tierney even in de weg. En met de verontschuldiging. De bal is niet van kant veranderd. We blijven voetballen. Met Konsta en White. Calafiori die daar de bal vraagt. Een stevige botsing komt met James Justin. En hier meteen naar het hoofd aan het tasten. Even dizzy. Even duizelig. Ricardo Calafiori, maar dat zal ook voor James West in het geval zijn. Na het contact. Maar het lijkt wel weer te lukken voor beide heren. Hij is nerveus, Daniel Farke. Aan te zien. Nog nooit kunnen winnen tegen Arsenal in zijn trainerscarrière. Eén keer een punt kunnen pakken met Norwich op Carrow Road. Dat was al in 2019. Dat is lang geleden. Hij ventileert zijn emoties op een andere manier. Mikel Arteta. Stevige opslag gekregen ook. Gaat om hem bij de 20 miljoen per jaar verdienen. Hij zit zo bijna in de regio van Diego Simeone. Altijd de allerbest betaalde. Goed Moedson. Dat is een goede voorzet. Daar is Tagmar. Hij knalt hem tegen Bogolan. Leeds ziet zichzelf in de voet. Ze lopen elkaar zelfs voor de voeten. En dat was echt wel een grote kans voor de bezoekers. Dan komen ze opnieuw. Opnieuw Gudmundsson met de voorzet. Maar de afwijking was een geschenk voor Raya. Die makkelijk de bal kan plukken. Nog even kijken naar het eerste moment. Daar Bogel die er vol voor gaat. Maar hij hoorde en voelde de stag niet komen. En die knalt er dan maar Boek tegenaan. Net zoals Heudegaard de bal laat liggen bij Anton Stach. Beste moment in de match. En het voelt ook het thuispubliek dat zich roert. Moet ook even schoorvoetend zich laat horen. Tegenstander lokken. En kijk. Gedwongen om White te zoeken. Omdat er centraal geen inspeelmogelijkheden zijn. Dan loopt het toch net iets te vaak fout. Dit was zeer spijtig voor Leeds. Prima verdedigd wel van Jadon Bogle. Maar het was niet de bedoeling. Dat had hij ook wel begrepen. De opening was er. De ruimte was er voor Stach. Tanaka dropt hem in de box. En daar is opnieuw Jadon Bogle, maar ook David Raya. Arsenal aan het afzien. Bogle die duikt gewoon overal op. Calvert-Lewin houdt 2-3 mensen aan de praat. Dat is zijn hoofdtaak natuurlijk. Dan valt er af en toe wel eens een bal goed. Voor een collega, zoals het in deze deed voor Jadon Bogle. Nieuwe corner voor Leeds. Ook van op die kant trapt Stachse.
Afgefloten door Tierney. Een fout op David Raya. Terug uit buitenspel. Het haalt er de schwung helemaal uit, dit soort momenten. De twijfel slijpt erin. Er wordt vaker naar elkaar gekeken, naar elkaar geroepen. Correcties aangebracht. Entente Calafiori Gabriel wist Calvert-Lewin van de bal te houden. Daar is hij opnieuw. Lewis Kelly, Heudegaard en Madueke. Meteen die aanname, meteen voorbij Justin. Zet zijn actie voort, balvoordeel gegeven. Heudegaard doet mee. Net als Calafiori, de voorzitter, daar is Madueke. Kan die bal niet raken. Rice half en half. En zo kan Anton Stach weer wegwerken. Houtje van Konsa. Hij is een goede vriend bij Dominic Calvert-Lewin. En Justin heeft een bloedneus. Als ik dat goed zag, misschien nog van die botsing daarnet met Calafiori. Hier was het Madueke. Dan valt hij vol met zijn gezicht op het gras. Is dat de aanleiding voor de verzorging die hij nodig heeft? James Justin. Hier een jaar of twee geleden. Twee keer wist te scoren voor Leicester City. En altijd de laatste bezoekende speler die dat voor elkaar kreeg hier in de Emirates. Tussen vaste waarden in het elftal van Daniel Farke. Een soort van halve drankpauze, maar ook het moment waarop de invallers naar buiten worden gestuurd. Naar de opwarming. Vandaar ook het applaus van op de tribunes. Kan sturen. Tactische opstelling. En dan laat hij even zitten. Even kijken. Nou, hoe ze de jongens het gaan doen. In het laatste kwartier van deze eerste helft. Voorlopig vrij kansarm. Maar wel zeer interessant om te volgen. Arsenal dat moeite heeft om tempo te ontwikkelen. We hebben elkaar natuurlijk een aantal weken niet gezien. En dan is het niet makkelijk, niet evident om daar iets van vlotheid in te krijgen. Hier David O'Leary trouwens. Even 20 jaar geleden 11 matchen op een rij ongeslagen bleef. Ja, of 4 trainer geweest van de Whites. Natuurlijk ook als speler een verleden bij Arsenal. Dus net als David Seaman een connectie met beide ploegen. Liet even met zijn tienen dus. Na die omzetting van Fark. Is
staat hij aan de kant nog, Justin, te wachten tot hij er weer op mag. Altijd het gevolg van die nieuwe regel. Het was zeker niet geveinsd. U zag ook het bloed uit de neus. Blijft het toch een beetje vreemd dat je dan nog een minuut moet wachten aan die kant. Staat er ondertussen terug op. En Saka. Die zoekt. Die heeft Tanaka voor zich. En dat is een driftige. Dat is een energieke. Hij wint het pleit van Bukayo Saka. Ging even meedansen en hapte dan toe. Het juiste moment. Goed verdedigd door de Japanner. Zij hebben al een lange trip achter de rug natuurlijk. Dan valt een geel moeilijk te onderdrukken. Het is ook niet de meest swingende partij natuurlijk. Dat helpt dan ook niet als je 's morgens vroeg om 6, 7 uur hebt moeten opstaan. Om de verplaatsing te maken vanuit Yorkshire naar de hoofdstad. Houtje Saka. Justin. Echt comfortabel kan dat niet zijn. Met twee wattenstaafjes in je neus. Nou, wat Lewin heeft veel te vertellen, maar dat heeft ook Tierney. Net iets te veel aan het opperen misschien, de jongens van Leeds. Nou, vooral hij. We gaan vooral kijken naar een nieuwe vrije trap voor Anton Stach. Raya, die al anticipeerde, die komt, die er half bij zet. Ampe doet slim. En Raya, vol in de remmen. Om niet in eigen doel te lopen. Komt dan met deze geweldige bal op Havers. Even een Raya-moment. Madueke. Saka en Udegaard zijn mee. Saka probeert voorbij of voor Anton Stach te komen. Wat niet meteen lukte, maar... Even de spotlights op David Raya. Dit was half en half. Dit was uitstekend. Even strekken en rekken. En dan vol remmen. Om niet over die doellijn te lopen. Niet evident. We gaan er ongetwijfeld nog een check-up krijgen. Het horloge van Tierney heeft geen signaal gegeven. Dit was wat erop volgde op die prima uittrap van Raya. Voorzet van Madueke. Saka die net te laat ageerde. Onza? Ja, niet evident, maar deed het uiteindelijk prima. Alleen heeft Leeds nog altijd de bal. En daar is Raya. Het leek veelbelovend, die paas van Okafor op Stach. Net te hard. Goed van Lewis Kelly. Die daar gepakt wordt door Tanaka. Eerste kaart. In deze partij is voor Leeds United. Is voor oud Tanaka. En ik kan hem wel begrijpen. Niet dat er superveel contact was. Maar wel gewoon Lewis Kelly de pas afgesneden. Gaan we hier beter zien. Het was de actie van Kansen. En dan die paas. Veel ruimte hoor voor Anton Stach. Maar net te ver. Om er goed bij te geraken. Ook al voor zijn passing vandaag. Helemaal niet op maat. Havertz. Als de stand met Udegaard. Calafiori kan er zich even mee moeien. Leek ook de bal te hebben. Maar Elvedi. In zijn naam hebben we nog niet al te vaak moeten noemen. Centraal in de defensie van Leeds. Hij heeft alles op orde. Okafor. Buitenspel. Deze schoot hier wel goed binnen. We gaan nog even moeten verifiëren natuurlijk. De
is helemaal juist. Calafiori hield zich net op tijd in. Helemaal bovenin uw beeld. Dat heeft hij ook gezien. Daniel Farke. Leeds heeft misschien het minste balbezit. Dat was ook te verwachten natuurlijk. Arsenal zit gemiddeld net geen 60% in de competitie tot dusver. Leeds heeft de dreiging, heeft de meeste drang naar voren. En dat is toch opvallend in een thuismatch voor Arsenal. White daar even gepakt door Ampadu. Die gaat ook in het boekje van Tierney. Dat was ook ver te laat komen van de Leeds captain. Niet in Ampadu. Als je zo inkomt, dan moet je op zijn minste bal spelen natuurlijk. En het was gewoon vol de man, vol Ben White. En dan mag je wel hoofdschudden, dan besef je zelf ook als de speler dat je daar gewoon te laat was. Het is op die manier dat ze Arsenal aan het frustreren zijn. Voel je aan alles. Tierney heeft nog ergens een kaart uitgedeeld, zo lijkt. Jammer genoeg niet in beeld. Kansa White. En nu. Geen goede diepe bal van Ben White. Een zeer slechte zelfs. Het is Farke die geel gekregen heeft. Muharemovic. Zaka probeert hem op te houden, maar dat is niet evident. Sterke Bosnier, buitenspel van Bogle. En dus opnieuw beginnen. Voor Calafiori en Co. Dit is echt wel de les die tegenstanders van Arsenal hebben geleerd uit die partij van Brighton. Dat ze die defensie onder druk moeten zetten. Dat ze hoog moeten gaan staan in eerste instantie. Om ervoor te zorgen dat Arsenal zijn stootroepen niet aan de bal kan krijgen. En dat doet Leeds uitstekend tot dusver. Misverstand, Bogle en Stach. Bogle die even inhield, Stach die hem er doorheen wou loodsen. En deze nog eens in beeld gebracht. Elvedi. De duels aan het winnen. Tegen Kai Havertz. En ik zei misschien wel dat Leeds minder balbezit heeft. Toch niet in de laatste 5 minuten van deze eerste helft. Ze doen uitstekend mee. Ze zijn een stevige test voor Arsenal. Madueke. Voorlopig redelijk onzichtbaar. Amper risico in zijn spel te leggen. Heeft met zijn status te maken natuurlijk. Niet zeker van zijn plek. Dan doe je vooral weinig dingen fouten. Heudegaard, Havertz. Dan gaat hij weer op die rechterkant. Opnieuw Martin Heudegaard. Zoeken tasten voor de Gunners. En zijn kanonnen nog niet geladen zijn. Dat is misschien iets voor tijdens de pauze. De nodige buskruid zoeken. Madueke. Toch dreiging. En dan Havertz even raken. Maar stuurt hem over het doel van James Trafford.
Een evidente bal om aan te vallen voor een spits. Wel een goede poging. Synchroon schrijven. Naartoe naar Arteta en Stuyvesant. Een moment klaarmaken voor zometeen in de kleedkamer. Fiori had graag een fluitsignaal gehoord van Thierry. En Pedou. Goed van Lewis Kelly. Goed voor zijn man. En Rice met de versnelling. Tanaka. Ja, die moet er toch afblijven. Deed hij net voldoende, denk ik. Had even het shirt vast van Rice. Liet net op tijd los. Staat al op geel. Hier komt Ødegaard. Bal in de box. Daar is Ampadu. Met het blok. Een goede tussenkomst. Knappe tik van Calvert-Lewin. En nu Okafor. Even moet inhouden. Die goed temporiseert. Die Justin aan de bal krijgt. Zo schuift Leeds met zijn vieren op. Alleen levert dat weinig op. Dan hebben ze wel een nabeurt. Opnieuw James Justin. Even van positie gewisseld met deze Jaden Bogle. Dan de voorzet trappen. Bijna Calvert-Lewin. Gudmundsson en Raya. Stevige hand ertussen van David Raya. Op dat staalharde schot van Gudmundsson. Ogen dicht en knallen. Vanuit een schier onmogelijke hoek. Maar dat deed het best prima hoor. Raya houdt hem tegen. Houdt hem prima tegen. Opnieuw een bal tussen de palen. Toch wel de derde voor Leeds. In deze eerste helft tegenover één voor de Gunners. Verre inworp. En weer Raya. Dan heeft niemand om die bal naartoe te gooien. Toch niet lang. Dan toch maar kort. Lewis Kelly. En Saka. Moeten ze toch vaker aan de bal zien te krijgen. Bukayo Saka kan wat meters maken. Heeft Gudmundsson voor zich. Paast achter Madueke. Opnieuw onzuiver. Veel slordigheden. Zeker bij de ploeg die het aanvallend probeert te forceren. Met name de Gunners. Even de hele defensie van Leeds aan de bal. Van Bogle tot Gudmundsson. Met daartussen Justin Elvedi en Muharemovic. Raya al de meeste reddingen moeten doen. De meeste tussenkomsten genoteerd. Het is James Trafford die geniet van een rustige namiddag hier in Noord-Londen. Terwijl we nog 3 minuten gaan overspelen in deze eerste helft. Nog even tijd om nog 1 keer te proberen. Waar naartoe? Dat is telkens de vraag die door het hoofd spookt van die verdedigers of middenvelders bij Arsenal. Maar kunnen we de bal kwijt voorin? Niet evident. Madueke met weer te makkelijk balverlies. Ja, maar hij probeert wel. Veel meer dan bijvoorbeeld de Saka. Het net iets soberder houdt. Hier Konsa. Die goed het duel aangaat en wint. Van Dominic Calvert-Lewin. We zullen toch even de handen op elkaar. Hier in het Emirates voor de nieuwe man. Daar centraal achterin voor Ashby Kansen. Een man van 51 miljoen. Saka wil graag diep. Gaf het signaal aan White. Maar dan is er Muharemovic. Die Saka daar even laat kennis maken met Bosnisch Graniet. Nou, goed meegelopen gewoon door Muharemovic. Saka knalde er zelf tegenop. Dan zal het nog even voelen waarschijnlijk. Ødegaard gepakt door Elvedi. Rice. Hier niet even.
even genade, ook even met de glimlach. Arsenal zet nog eens aan. Met Kai Havertz. En Miles Lewis-Kelly probeert hem erover te chippen. Hier is Calafiori bijna. Een goede paas op Saka. Was niet evident met het hoofd om die bal daar nog te krijgen. Maar de intentie zat juist bij de Italiaan. Goed gekeken naar de positie van zijn ploegmaat. De uitvoering was net te kort. Lewis Kelly. Tegen Tanaka aan. Mag het nog eens proberen. White en Rice. Kan je kopen in de supermarkt. White Rice. Dan zijn ze opnieuw. Ze worden achteruit gedwongen. Ze kiezen zelf eigenlijk om te gaan rusten met 0 tegen 0. Daar gaan we naartoe. We kijken naar Tierney. En dan is dit het moment waarop hij rust blaast. 0 tegen 0 dus. Leeds de ploeg met misschien wel de beste kansen in deze eerste helft. Onder meer voor Gudmundsson. Maar ook die karambolefase tussen Bogel en Stach blijft door het hoofd spoken. Leeds is aan een goede match bezig. Arsenal net iets minder. En dan krijg je dit natuurlijk. 0 tegen 0. Wij gaan kijken naar een reportage uit de Premier League. Over onder meer Kai Havertz. Tot over een klein kwartier. Welkom terug, dames en heren, in het Emirates. Liever helemaal klaar voor deel 2 van deze Arsenal tegen Leeds. 0-0. Dat is de ruststand. Hij heeft niet al te veel gemist in die eerste helft. We hebben 4 ballen tussen de palen gekregen. Maar voor vooral Leeds verantwoordelijk is, want zij 3 keer. Arsenal maar 1 keer. Een slappe kopbal van Kai Havertz was dat. Dus het kan zeker aan de Gunnerskant een pak beter, een pak dwingender en swingender om vandaag, en dat is toch de verwachting, de maat te nemen van dit Leeds. Ook al presenteren zij zich weer op een heel fraaie, goede, sterke manier. Benieuwd of ze dat ook kunnen volhouden in het tweede bedrijf van deze confrontatie. Eerste keer Saka. Die heeft last hoor met deze Muharemovic. Zeer solide Bosnische verdediger. Die in de zomer wereldnieuws was. Want hij was de man op wie Balogun zijn fout maakte op het WK. Waardoor hij rood kreeg na een VAR-tussenkomst. Waarbij Donald Trump zich even heeft komen moeien. De wonderenwereld van Infantino en de zijne. Daar was Muharemovic dus onderdeel van. Maar vooral een goede centrale verdediger. Die prima past bij het systeem van Farke. Met die 3 centrale mensen achterin. Weggeplukt bij Sassuolo. Madueke. Lewis Kelly kan terug naar Noni Madueke. Heeft Bogle voor zich. Dat is een taaie klant. Je ziet hem vaak inhouden. Saka. Hij koppel aan het vormen met Gudmundsson. White moeilijk om die te halen.

hem erop. Bovenop de goal van James Trafford. Uiteraard is hij tuk op een clean sheet op zijn verjaardag. Voorlopig heeft hij daar niet al te hard voor moeten werken. Hij heeft daar even aan de lat hangen. Hij straalt er niet uit, Daniel Farke, maar zal ongetwijfeld tevreden zijn met de prestatie van zijn jongens tot dusver. Calafiori. Moeilijke bal van de Italiaan. Omar tot bij Elvedi getrapt. Trafford. En nu de man die in de zon moet kijken. Samen met de Leeds defensie. Benieuwd of dat nog een rol van betekenis gaat spelen. Justin Dastalax. En Madueke weer buitenspel. Het verhaal van de eerste helft. Trekken we ook gewoon door in de tweede. Negende keer buitenspel. Tot dusver in deze wedstrijd. Dat is best veel. En nu dus opnieuw. Een vrije trap voor Trafford. Die ongeveer dit zicht heeft. Kijkt op de clock end. Waar die gigantische klok hangt. Die we nog kennen van op Highbury natuurlijk. Opnieuw buitenspel. En zo zitten we aan de dubbele cijfers wat dat betreft. Die klok is trouwens bij de bouw van dit stadion. Met een gigantische kraan. En 9 uur werk verplaatst. In 2006. En sinds die tijd heeft Leeds hier dus niet meer komen winnen. Maar hebben ze er wel nog altijd een kans toe. We zien het slappe presteren van Arsenal. Calafiori zet zich stevig door, maar heeft de bal ruimte voor Madueke. Zoekt naar Saka, vindt Ødegaard. Een beetje gekraakte poging van de captain. Wat de indruk dat hij niet vol die bal kon raken. En dat Trafford uiteindelijk makkelijk kon pareren. Ondertussen probeert Leeds om er ook iets van te maken. Gaan ze op zoek naar hun eerste kansen in deze tweede periode. Misschien heeft Ødegaard wel de toon gezet voor net iets directere voetbal. Voorzet van Gudmundsson schiet door tot bij Jaden Bogle. Die vergat even de bal. Justin, veel ruimte om te trappen en te krullen. Ah, goede poging hoor van James Justin. Net iets te ver geduwd, net iets te ver gebrosseerd. Misschien net iets lucider kunnen afgewerkt worden. Ook deze. Al van Ødegaard, binnenkant voet. Kwam niet helemaal juist uit met zijn passen. Waardoor je dit als eindresultaat krijgt. Arteta. Even meekeek vanuit zijn ooghoek. Gudmundsson dwingt Saka om mee te verdedigen. En zo leg je Arsenal natuurlijk ook lam als je backs hoog mee gaan opschuiven. We moeten die spitsen iets doen wat ze minder graag doen, dat is verdedigen. Rice laat daar de bal liggen, Tanaka ook trappen. Raya, goed ertussen. Hou Tanaka, even een streep getrokken. Zeldzaam balverlies van Declan Rice. Die hoogt ook niet altijd zijn allerbeste zelf. Ook zeker in deze match. Maar Rice.

Dan kan je een huis opbouwen. 3 keer Golden Glove op een rij gewonnen. De laatste 3 seizoenen. Dat is geen toeval. Corner van Stag. Opnieuw David Raya. Dan is er gefloten. Moet de bal op de grond. Dan had hij wel zin om snel een tegenaanval te lanceren. Het antwoord van Leeds hebben we gekregen. 2 afstandsschoten. Justin net naast. Tanaka net niet. Nee, Rice die wordt afgetroefd. Dat was zuiver, dacht ik. Anton Stag had de bal. Rice heeft het voordeel van de twijfel. Kijk, vol de bal. Tierney is zich nog aan het draaien. Heeft dat misschien niet allemaal juist meegekregen. Maar hier komt Leeds al opnieuw. Is Rice nu de spelbreker? Voor die poging tot tegenaanval. Hey, Madueke. Nu gaat er zo meteen uit. Dat kan bijna niet anders. Die heeft zichzelf op een zijspoor gevoetbald. Helemaal verdwenen uit de match. De angst regeert. De angst om iets fout te doen. Opnieuw, Anton Stag met ruimte. Okafor via Empedu toch naar de linkerkant, naar Gabriel Goodmundsson. Diepgang bij Empedu die de bal terugkrijgt, dacht ik te zeggen. Muharemovic even verblind. Maar zonder probleem, zonder druk van de Gunners. Goodmundsson en Okafor. Nou, hij haalt die hoor. En dan is de goal open voor Justin. En gaat hij erin? Het is 0 tegen 1, het is verdiend. James Justin, de man die weet te scoren. Dat heeft hij 2 jaar geleden ook al eens gedaan hier in het Emirates. Toen voor Leicester. Nu doet hij het voor Leeds United. 10 minuten weg in deze tweede helft. En Arsenal staat op achterstand. Geweldig beeld dit. Je ziet wat het betekent voor die meegereisde supporters. En innerlijk is Daniel Farke ook aan het juichen. Maar hij laat dat niet zien. Hij weet dat het wel nog even is. Maar je had het gevoel dat ze er op de een of andere manier gemakkelijker doorheen aan het voetballen waren. We hadden daarnet al waarschuwingen gekregen. Via Justin en Tanaka. En nu is het wel prijs voor diezelfde Justin. Kansa deed er nog alles aan. Of was het Gabriel? Dat was inderdaad de Braziliaan. Die nog probeerde om die bal weg te koppen. Maar raakte met zijn zijkant. En kreeg hem dus niet meer uit dat doelvlak. Dat had misschien beter gemoeten. Mikel Arteta en Arsenal in de problemen. Leeds United bevestigt zijn status. En hijste hier op voorsprong. 0 tegen 1. Dankzij deze James Justin. Zij dit nog een minuut of 35 zien vol te houden. Je voelde het komen. Niets begon er zelf veel meer in te geloven. En op basis ook van die eerste helft. Niet onterecht hoor. Slappe kost van Arsenal. Dan helpt dit natuurlijk ook niet. Misschien heeft Brighton een week of 3 geleden wel de doos van Pandora geopend. Vanuit Arsenal opzicht. Kijk naar deze statistiek. Wat nog eens onderschrijft dat het best verdiend is. Bogle, goede bal hoor, tussendoor. Calvert-Lewin probeert er leven in te houden. En kan dat doen. Dankzij een hoekschop, een blok van Gabriel. Weer geweldig, even die bal vasthouden. Mensen laten inschuiven, zelf positie kiezen. Ook af voor die vraagt. In de tweede zone was daar dan Calvert-Lewin. Die niet via Gabriel, wel via Kansa. Een corner versiert. Leeds is aan het duwen. Voelt dat Arsenal
wat slapjes aan het presteren is. Maar niet op deze manier. Ah ja, naar Rice. Met altijd weer Tanaka. De eerste jager van dienst. Kijk, als je die verdedigers de passing moet laten doen, dan heeft Arsenal een dik probleem. Saka, dat is goed. Dat was klassevol. En nu Ødegaard kan hem terug meegeven. Wat hij ook doet, maar Muharemovic waagt als de allerbeste. Alhoewel, want blijkbaar niet de bal. Wel, Bukayo Saka dus ook geel voor de Bosniër. En dat is helemaal terecht. De haakfout op Bukayo Saka. Hij roept jongens bij zich. Moeten wel de juiste zijn. Evident is het niet. Om goed te communiceren. Gyökeres. Mag hij dan komen? Een kans om zich te laten zien. Nog maar, als ik dat goed heb, 2 keer ingevallen dit seizoen. In de competitie. Ødegaard met de vrije trap, maar geen enkel probleem voor Trafford. Ook Bruno Guimarães lijkt zich op te maken. Twee keer op een rij verliezen, het overkomt Arsenal niet al te vaak. In de laatste 100 Premier League matchen 1 keer. En dat was eind vorig seizoen, toen de titel uit de handen leek te glippen. Nu is hier thuis verloren van Bournemouth met 1-2. En een paar dagen later met 2-1 verloren in het Etihad tegen City. Alleen foutloos gebleven. En de titel kunnen pakken. Je hebt niet meteen het gevoel dat er een bepaalde vorm van schwung in aan het komen is bij de thuisploeg. Ødegaard probeert wel door Saka mee naar voren te sturen, door hem mee druk te laten zetten. Maar die zit constant in dubio, omdat hij ook Goedmoedsel moet bewaken. Kijk nu weer naar de ruimte voor Okafor op die linkerkant. Maar binnenhouden lukte net niet. Dan zou iets toch net iets beter moeten kunnen uitspelen. Driedubbele wissel maakt zich klaar. Jurjen Timber, Victor Gyökeres en Bruno Guimarães zijn de jongens die Arteta gaat brengen. Ek Rice opnieuw te traag. Het zou best kunnen dat hij Declan Rice eruit haalt. Dan heeft hij natuurlijk een bepaalde status. En is hij hier aan de bal met Ødegaard. En komt ook Calafiori bijsluiten. Madueke. Naar binnen. En proberen om te trappen. Dat was een goede poging. Justin houdt de wacht. Madueke mag herkansen. Lewis Kelly, Ødegaard. Hier komt er tempo in. En ze moeten voorbij heel veel geelhemden. Nu voorzet van Madueke. Daar is Calafiori. En dan is het gelijk. Riccardo Calafiori. Het is een spits geworden. Scoorde al ook voor Italië. Scoorde al in de Community Shield. En scoort nu zijn allereerste doelpunt in het Emirates. Zijn 6e voor Arsenal. Allemaal op verplaatsing gescoord. Behalve dan deze. Een belangrijke goal in de match, in het seizoen. Dat ook misschien wel. Daar kunnen we later op terugkijken. Maar vooral de man die Arsenal een levenslijn gunt. Goed teruggekoopt door White. Havers die veel volk naar zich toe trekt. 2 mensen in totaal met Elvedi en Muharemovic. En dan Calafiori als een duivel uit een doosje. Heeft zijn neus voor goals meegenomen uit Italië.
Is van waarde voor Arteta en de Gunners. Nu de wissels. Zoals daarnet gezegd, Guimarães, Gyökeres en Timber. Kijken wie er naar de kant gaat. White, Havertz en Lewis Kelly. Wise mag dus blijven staan. Het zijn logische keuzes. Heel geëigd voor Gyökeres. Gyökeres die vorig seizoen zijn rekening kon openen. Een stopaankoop tegen Leeds met twee doelpunten. In die 5-0 overwinning. Vandaag zal het toch net iets meer hard bevochten zijn. Schot van op afstand. Gudmundsson. Maar ongevaarlijk. Hij wist het. Hij doelpunt niet gevierd. Niet meegevierd met zijn supporters. Gewoon stoïcijns voor zich uit blijven kijken. Beseffende dat ze misschien de beer hebben wakker gemaakt. Dan had je niet de indruk dat Arsenal op een gretigere manier aan het voetballen was. Zeer stroperig. Met veel horten, veel stoten. Maar we maken ons op voor een hopelijk doldwaas laatste half uur. Van deze Arsenal tegen Leeds. Madueke ruimte op links. De voorzet was zeker niet onaardig. Rice stond daar prima in positie. Rapidu ertussen. We hebben het volk mee. Ligt in het voordeel natuurlijk hier. Met die 60.000. Die op dit moment wel kabaal aan het maken zijn. Eerste hoekschop voor Arsenal. In deze wedstrijd. Zegt ook veel. De korter kampioenen. Van vorig seizoen. Dit jaar nog niet kunnen scoren op een standaard situatie. Corner van Rice, tweede zone. Weggewerkt door Justin. Hoog. Saka, die daar iets moet doen wat hij amper doet. Koppen. De bal wel bij Declan Rice krijgt. Middengaard terug naar Bukayo Saka. Drijvende Udegaard. Rice kan weer meegeven met zijn captain. Veel ruimte om voor te zetten met zijn linker. Net iets te diep. Was mijn indruk. Muharemovic neemt geen risico. Gunt Arsenal een tweede hoekschop. We hebben echt wel een match. Dat mocht ook wel. Even turen. Bukayo Saka. Kijken naar de afspraken van de setpiece coach. Dan troepen ze samen daar links in uw beeld. Net erbuiten. Kansa, Gyökeres en Timber. Daar komen ze inlopen. Is Saka daar met corner. Bijna Timber. Die ging er net onderdoor. Rice. Guimarães. Saka met de voorzet. Afvallende bal. Calafiori. Vrije schietkans. Maar iets te wild. Een echte spits is hij nog niet. Anders had hij dit misschien wel net iets beter en rustiger gedaan. Het is niet dat de doelmond gapende was. Er stond veel volk voor. Hij raakte hem compleet verkeerd. Tot grote ontgoocheling van deze mensen. Maar ze zien nu wel een reactie van hun Arsenal. Weet Leeds het hoofd boven water te houden. Nog een kwartmatch te gaan. Trafford. Geen clean sheet op zijn verjaardag.
Wel een geweldige bal op Okafor. Timber probeert te waken. Konsa kan wegkoppen. Ødegaard met altijd weer de rust. Gyökeres. De bulldozer. Die nu moet gaan opposten tegen Nico Elvedi. Wil ook Leeds. Gaat wisselen met Brandon Aaronson en Harry Wilson. Dat is ook kwaliteit. Die Farke van zijn bank kan halen. En ook aanvallende jongens. Guimarães greep zich al naar de haren. Liet Gabriel even spurten. De Brazilianen onder elkaar. Stremt op die manier een beetje. Het ritme dat Arsenal aan het opbouwen was. Een verre inworp, dat is een wapen van Leeds. Ethan Empedu heeft sterke armen. Hij weet meestal wel een ploegmaat te vinden. Saka, Ødegaard, Guimarães, diepgang bij Gyökeres. Kijken wat Guimarães met deze bal kan aanvangen. Veel volk meteen terug. Guimarães gaat dan op de bal liggen. Had het bij het rechte eind. Was wel degelijk een fout. Gabriel. En Madueke. En het is nog altijd opstaat. Ook problematisch voor bijvoorbeeld Tenezen. Dit is weer prima gecombineerd. De kans voor Guimarães en 2. Perfecte wissel van Mikel Arteta. En Bruno Guimarães met zijn tweede. Na zijn streep op Sunderland nu ook een streep in het Emirates. En dan laat hij zich dat wel gevallen. Zoekt hij de liefde van zijn supporters op. Gaat hij daar kaart voor krijgen. Maar dat maakt hem op dit moment helemaal niks uit. Arsenal keert de scheve situatie op een bijzonder correcte manier helemaal om. In een klein kwartier tijd draaien ze het om. Bruno Guimarães met 2-1. Met Saka erbij betrokken. Met Ødegaard uiteraard ook. Het hakje. De assist is van Declan Rice. Zijn derde van het seizoen. Maar vooral zuivere afwerking van Bruno Guimarães. Wegdraaiende bal bij James Trafford, die kansloos is. Zo schiet je van op 16 meter. En zo keert Arsenal deze situatie redelijk vakkundig en impressionant op. Of om liever. Het heeft lang geduurd. Vooraleer ze konden schakelen naar een hogere versnelling. Maar het is uiteindelijk wel gelukt dankzij dat doelpunt van Calafiori. Aaronson en Wilson ingevallen.

komt liefde nog aan te pas. Het hoofd boven water houden heeft niet lang geduurd. Calafiori, Rice. En Madueke. Gabriel, ja, krijgt de ruimte. Probeert erin te duiken. Dat was ver uit zijn comfortzone, maar... komt al wel Dominic Calvert-Lewin tegen, die daar ook mee moet verdedigen. Niets geraakt er niet meer uit. Moet even zijn meerdere erkennen.

Indrukwekkend. En die is ook helemaal in de match gekomen. Niet alleen door die assist van daarnet, maar omdat hij weer vrij uit kan voetballen. Weg van het juk om telkens mee te moeten verdedigen. Foutje Madueke. Het bijhouden van Saka, het overzicht van Ødegaard. De finesse van Rice. En de klasse van Bruno Guimarães. 2-1. Hij is op deze manier tot stand gekomen. En dan doe je toch even de ogen dicht. Als je omgeven wordt door een tiental mensen. Voor gekregen heeft. Dat is me toch niet opgevallen. Calafiori. Ja, Gabriel. Het was redelijk nonchalant. Zo weer even balbezit voor de jongens van Varken. Stach geeft hem zomaar weg. Rice. Goed gescand. Dan maakt hij wel de fout. Maar iets in Ampedu. Even de heup erin. Zou hij er nog in geloven, Daniel Farke? Je moet er eigenlijk altijd in blijven geloven. Want je bent liet zijn de goede match aan het spelen. Naast het kwartier is het bijzonder lastig. Dat kan gebeuren op Arsenal. Hier komt Saka naar binnen. En dan zoekt hij ruimte op de trappen. Maar kan hij niet kadreren. Bukayo Saka. De eerste keer in de match dat hij echt helemaal los was. En dan gaat hij zijn kans. Dan zag hij wat andere aanspeelpunten over het hoofd.

vertrouwen weer helemaal terug. Maar de Gunners was het 60 minuten lang gewoon heel erg lastig hadden met Leeds. Het voelt weer vertrouwd. Het voelt weer Arsenal. In het laatste kwartier van deze wedstrijd. Rice duwt de bal over de zijlijn. Hij krijgt een low five van zijn manager. De match gaat nog komen bij Leeds. Nou, Farke niet van plan om zonder slag of stoot de zege aan de Gunners te gunnen. We gaan er toch nog voor moeten blijven werken. Althans, dat is toch de intentie. Leeds moet er ook voor zorgen dat ze die ballen daar kunnen krijgen. Dat doet Goodmanson uitstekend. Timber, ja, neemt hem even vast. Hij heeft op die manier een vrije trap weg. Een knappe inspanning van Gabriel Goodmanson. En zo iedereen weer mee. De stoottroepen. De grote jongens, de kopbalsterke mannen. Dit soort situaties hebben ze nog niet al te veel kunnen puren. Maar je weet het maar nooit. Anton Stach is ook iemand die het wel eens rechtstreeks kan doen. Zoals tegen Nottingham Forest. Al is deze ook nu wel net iets scherper. Zet hem gewoon voor. Maar Declan Rice kan wegkoppen. Wilson terug het pak in. Opnieuw Declan Rice die boven iedereen uittorent. En Arsenal dan probeert te ontsnappen. Fout van Justin. Geel voor de doelpunt te maken. Dan kan je alleen maar je duim opsteken. Pakken om te pakken. Dan zou hem niet laten lopen. Bruno Guimarães die dan ook nog naar de enkel tast. Maar dat is een reflex, denk ik, bij voetballers. En als ze neergaan, is het toch vaak de enkel. Maar nu was het gewoon een grijpfout. Een vergrijp van Justin. Eerst wisselen, zegt Tierney. Of wat gaan we doen? Het is Goodmanson die naar de kant moet. En dan moet hij dat langs die kant doen. En dan kiest hij voor de grote ronde. Want hij wil nog eens richting eigen supporters natuurlijk. Die daar achter het doel zitten. Van David Raya. Maar er is iets aan de hand. Farke niet akkoord. Goodmanson er terug op. Er is iets met het bord. Een verkeerde naam doorgegeven. Hij kan ermee lachen. Farke net iets minder. Het is Justin die eraf is gehaald. Dat is de centrale verdediger eruit voor een diepe spits. Lucas Nmecha. Farke heeft zijn systeem aangepast. Met vier achterin nu. En hopen dat er nog eens een bal goed valt in het laatste van deze wedstrijd. Een wedstrijd die Leeds helemaal onder controle had. Tot op het uur. Tot Ricardo Calafiori er 1-1 van kon maken. Zakka. Slingert zich weg naar achteren en naar de voeten van Brandon Aaronson.

0: the wicket. Twee keer goed gekopt. Kan nu meegrijpen en dan loopt hij Ødegaard voor de voeten. Of omgekeerd. Een beeld van de match van Noni Madueke. Dan kon hij er in deze weinig aan doen wat mij betreft. Declan Rice. Toch ook weer zijn rol gespeeld. Zeker niet zijn beste match. Wel aan een goed moment bezig. Saka. Guimaraes. Dan naar Ødegaard. Kiest voor Timber. Die kiest dan weer voor Saka. Dan komt de voorzet van Saka. Afgeblokt. En Erbensen. Uiteindelijk ook kan wegwerken. Eerste keer een match. Opgesloten. Kijk eens. Constant Calafiori. Die er alles aan doen om hem van die bal te zetten. Komt er wel als winnaar uit. Jero Hincapier gaat ook komen. Maar Arsenal. Komt voor de man die de boel heeft toch in brand staat. Riccardo Calafiori. Eerste goal in het Emirates. Kwam op deze manier tot stand. Met zijn linker Trafford. Die er misschien net iets meer had mee mogen doen. Maar het was van dichtbij. Hij had niet meer de juiste reflex in huis. Om het nog te keren. Belangrijke goal van Riccardo Calafiori. Hincapier is de vervanger. Ook hij geen interlands gespeeld. Ook hij rust gekregen. Stag. En Gudmundsson. Opgejaagd door Saka. Die verovert. Ødegaard. Korte ruimte. Gyökeres komt even kaatsen. Rice kan naar Madueke. Die er even op moet wachten. Guimaraes. Ødegaard. Steun van Timber. De voorzet van Timber. Rice houdt hem knap bij. Goeie beweging. En dan krijgen ze hem er niet in. 3-4 mensen voor dat doel van Trafford. Met Gyökeres, Ødegaard en Saka. Niemand die kon raken. Alweer geweldig hoor van Rice. Weg uit dat keurslijf van mee in die defensie te moeten gaan helpen. Gewoon weer voetballen. Kan hij toch nog altijd als de beste. Kijk eens. Je verwacht het niet van Declan Rice. Omdat we het ook gewoon te weinig te zien krijgen. En dit was uitstekend. Is uiteindelijk via Muharemovic en de rechtervoet van Ødegaard. Dat die bal weer in de handen gaat van Trafford. Was er dichtbij. De topschutter van de Gunners. Tierney heeft de kaart uitgedeeld. Is het voor Ødegaard? Jawel. Te lang gewacht om de vrije trap te nemen. Dat is ook geen goeie. Dus waar heeft hij dan op gewacht? Gabriel. Guimaraes. Die is helemaal teruggeplooid. Enkel een match diep. Oh wel, die staat ook mee te verdedigen op Gyökeres. Is behelpen voor de Whites. De controle weer bij de Gunners. Guimaraes zocht de combinatie met Saka. Op deze manier gaan ze er echt niet meer uit geraken. Gaan ze geen bal meer voelen. Laat Raya even eenzaam in zijn doel staan. Hij heeft ook alweer zijn rol gespeeld hoor, David Raya. Voor Arsenal is een Champions League match Komende dinsdag thuis tegen Lille. Volgende week zondag naar Nottingham Forest. En dan ook een hele leuke en interessante match op de agenda. Met een verplaatsing naar Bayern München in de Champions League. Vorig seizoen kwamen ze elkaar hier in het Emirates tegen. We kunnen ervan op aan dat Vincent Kompany tuk is op revanche wat dat betreft. Het is weer de tijd van de drukke dagen. Om de drie dagen een match. Bij Leeds gewisseld wordt Jaden Bogle. Dat is traditioneel dat hij eruit gaat. Ook Elvedi naar de kant. Voor Bijot. Bogle vervangen door Jean-Matteo Bahoya. Komt Mikel Merino nog. Voor de slotfase, voor de toegevoegde tijd in plaats van Martin Ødegaard. Nu toch weer Arsenal bij de hand heeft genomen. Waardige kapitein zijnde. Voor wie is de band? Nou, in principe voor Saka moeten zijn, denk ik. Heeft u hem nu zelf aangedaan, Mikel Merino. Het is ook maar wat het is natuurlijk. Dan ligt dat soms best gevoelig. Nog minstens 5 minuten. Zo lang duurt dus de levenslijn van Leeds. En geraken ze nog eens in de 16 van Raya. Trafford. Hinkapje kopt hem over de zijlijn. En Pedou. Nog even in vijandig gebied. Verre worp. Matcha eronder door. En Gabriel. Die het rustig oplost. Oh, goed wel. Ook hij trapt hem richting eigen manager. Bruno Guimarães, voorlopig dus matchwinnaar. Dank je, Chris. Trafford laat zich daar in de maling nemen. Gyökeres, wat kan hij ermee doen? Victor Gyökeres gaat voor eigen succes. Alleen, er was weinig plaats. Trafford ondertussen weer in doel. Madueke, ook hij wel tuk op een doelpunt. Uiteindelijk komt Trafford weer met de schrik vrij. Maar dit heeft hij toch te vaak voor. Dit soort fases. En als je daar komt als doelman, dan moet je gewoon die bal wegrammen. Dan hoef je niet over na te denken. Dan hoef je zeker niet te gaan voetballen. En dan geef je Gyökeres een kans. Kijk, Muharemovic die inhoudt. Trafford die hem eigenlijk terugpaast tot bij Gyökeres. En dan doet hij het uiteindelijk wel prima. Met vallen en opstaan. Maar toch voldoende. Om Gyökeres van zijn eerste van het seizoen te houden. Guimarães. Afgetroefd door Stag. Ah, fout inderdaad van de Braziliaan. Je hebt wel het gevoel dat Arsenal dit onder controle heeft. Nog 2,5 minuut. Er zijn al een aantal mensen die naar de metro aan het gaan zijn. Of misschien iets halen om te drinken. Timber. Ah, weg is weg. Het doel is duidelijk bij Arsenal. Dit over de streep trekken. Vijfde zege van het seizoen boeken. Druk leggen op leider Man City, als dat nog nodig zou zijn, gezien de omstandigheden. En Calvert-Lewin. er ook niet meer aan te pas is gekomen in deze tweede helft. Saka. Meer moeten verdedigen dan hem lief is. Hij heeft zich wel goed van die taak gekweten. Ze zijn toch wel weer met een kater terug naar het noorden. Terug naar Yorkshire. Tenzij Ampadu in deze fase nog een ploegmaat weet te vinden. Hij geraakt ver. Arsenal best standvastig op dit soort momenten. Merino met de rugspeelbal op Arteta. Die nerveus is. Dat is hij altijd, dat zal hij niet verleren. De dagen dat hij niet meer staat te molenwieken. Het is de dag dat hij geen trainer meer is van Arsenal, denk ik. Stag. Calvert-Lewin wil graag een vrije trap. Krijgt hij niet van Tierney. Guimaraes. Komt eruit. Saka loopt in de weg. Geen fout gefloten. Goodmoedson kan voorzetten. Maar doet dat niet naar een ploegmaat. Die al iets te ver waren doorgelopen. Net niet juist genoeg. De bal van Gabriel Goodmoedson. Varken wil dat er tempo gemaakt wordt. Vindt dat er tijd gerokken wordt. Ampadu. Gabriel. Merino die raakt. Gyökeres krijgt hem tot bij Saka. Die is onside gebleven. Wordt dit de doodstik. Bukayo Saka mist hem. 1-1 met James Trafford. Te veel tijd nodig, te veel gedachten die door zijn hoofd spookten. Hij laat de 3-1 liggen. Maar dat maakt hoegenaamd niet uit. Het was een voetnoot in deze toch interessante wedstrijd tussen Arsenal en Leeds. Leeds heeft het een uurtje uitstekend gedaan. Maar heeft uiteindelijk toch de duimen moeten leggen voor de klasse van de Gunners. En van Mikel Arteta. Die zijn vijfde zege van het seizoen weet te boeken.
1: Later meer muziek. Nu eerst over naar een belangrijke wedstrijd van Ajax op Gode Zone FM.

kleine fanatieke achterban. Altijd aanwezig bij de thuiswedstrijden van Jong Ajax. Heel veel om voor te juichen hebben ze alleen niet gehad in de afgelopen twee thuiswedstrijden. Scoorde Jong Ajax namelijk niet. Werd de 18e met 0-0 gelijk gespeeld tegen Roda JC.

En hij werd voor de goede orde over de 18e van september. Dat is nogal even geleden dus. Dat jonge Ajax in actie kwam. Als de wissels zo langzamerhand richting de bank gaan. En de vorige keer dat zij hier zaten waren de jassen niet nodig. Die nu weer massaal terug te zien op de tribune. Ook Jekia. Dat is guur. Het waait hard op de toekomst. Wie weet dat dat nog wat gaat doen. Dat nog invloed gaat hebben op het spel van vanavond. Jong Ajax. De 17e met 8 punten. 2 wedstrijden gewonnen. 2 gelijk. Daar, Damian van der Vaart. Die zou er eigenlijk helemaal niet bij zijn. Daarover later meer. Deze Puño. Een heleboel mensen toch ook wel aan de punt van de aanval hadden verwacht. Maar die Italiaan op de bank

Er zijn er nogal wat die de oversteek moeten maken. Zo, oké. Okay. De trainer. Die natuurlijk nu wel eventjes heeft gehad. Of in ieder geval met een deel van zijn ploeg. Carlos Garcia Marias. Om het allemaal weer iets meer tot een geheel te smeden. Dat zal toch zijn plan zijn geweest. In die lange interlandperiode. Daar komen ze, de hoofdrolspelers. Voor speelronde 10 dus in de keukenkampioendivisie. De allerlaatste speelronde van de eerste periode. Met misschien dus wel de verrassing in positieve zin. Tot nu toe VVV Venlo op bezoek bij een traditiegetrouw, wispelturig jonge Ajax. En VVV doet niet meer mee voor de periode. Maar het hijgt wel in de nek van Almere City en Heracles. En dat is natuurlijk al heel knap. Ploeg met zo ongeveer de 13e begroting. Terug te vinden op plekje 3. Jong Ajax, de nummer 17. Dus bijna aan elkaars overzijde van de ranglijst te vinden, deze twee ploegen.

opstelling van jonge Ajax. Daar zou eigenlijk Tijn Peters op het middenveld staan. Maar die wordt vervangen door de man met nummer 6, Johnson. Heeft ermee te maken dat Peters vlak voor de wedstrijd is afgehaakt. Niet helemaal fit. En zoals ik net al eventjes zei, Damian van der Vaart daardoor op de bank. Zou eigenlijk helemaal niet bij de wedstrijdselectie zitten. En het is de eerste basisplaats. Zijn basisdebuut dus. Voor Leo Salazar. De man met nummer 7 zometeen. En zoals bij elke wedstrijd wordt de scheidsrechter eventjes in het zonnetje gezet. Moet je bloemen? De week van de scheidsrechter. Onmisbaar element, zoals deze Martin Perez. Steeds minder mannen en vrouwen zijn bereid om de fluit of vlag in de hand te pakken. En dus is het goed dat er nu gewoon eventjes aandacht is voor deze mannen. Ook aandacht voor de opstelling natuurlijk van VVV Venlo. Ja, tegen Roda speelden ze met 5 verdedigers. Nu gewoon weer met 4. 4-3-3. Geen Lars de Blok. Dat is een hard gelach. Man van 7 assists al, de linksback. Wordt vervangen door de man met nummer 16, Heijzen. En verder geen Verstraten, maar Ismaël Oulat Mand. En deze Dijkhuizen, genomineerd voor beste trainer van de eerste periode. En dat is niet zo'n hele grote verrassing, gezien de prestaties van VVV Venlo. Derde dus. Of ze in het spoor kunnen blijven van Almere en Heracles, dat moet nog blijken. We weten het over dik 90 minuten. We zijn begonnen. De VVV heeft afgetrapt. Wat kan het op bezoek bij Jong Ajax? Plek waar ze de laatste 2 keer hebben gewonnen. De laatste 2 keer dat ze hier op bezoek kwamen. VVV won überhaupt al 3 keer van Jong Ajax sinds de jongploegen zijn toegetreden tot de keukenkampioendivisie. Kunnen daar dus 4 van maken. Dan hebben ze het meest van Jong Ajax gewonnen dan van alle andere jongploegen. De teller staat dus op 3, net als tegen Jong PSV. Dat kan 4 worden. Maar hier gaat Oenouvar erachteraan. Die claimt, ik denk Hens van Clancy. Ja, nou, stuivertje wisselen. Wat betreft het balbezit is het uiteindelijk een vrije trap voor VVV. Ja, was het Hens? Ja, dat lijkt me wel heel streng. Giuliani. Makkelijk van de bal gezet door Johnson. Nash. Abdallah gelooft nog wel in die bal. Maakt geen overtreding daar in de hoek. Dus hij heeft jonge Ajax VVV nu toch wel behoorlijk onder druk. De Falco. Wat onduidelijkheid over waar de scheidsrechter nou precies voor heeft gefloten. Licht duwtje van Mohamed Abdallah. Het is een vrije trap voor Jong Ajax. Nash en Montserrat bij de bal. Het wordt Pharrell Nash. Het zal natuurlijk zoeken worden naar bijvoorbeeld Muzungu. Maar dan komt de bal überhaupt niet. Nash. Bal een beetje in niemands land. In ieder geval geen spelers van Jong Ajax daar. Salazar. Krijgt nu dus eindelijk de kans. Maar is een beetje ongelukkig. Krijgt de bal als laatste tegen zich aan. Dus een doeltrap. Is het wel een positief begin van jonge Ajax dat meteen VVV
naar de strot grijpt. De Falco. Nash. Voorbij Vullers. Nou, de bal bij de eerste paal. Dat is een prooi voor Schoonerwald. Die ook genomineerd is. Maar dan in de categorie beste keepers van de eerste periode. Zegt natuurlijk wel wat over hoe goed VVV het heeft gedaan. Oké, okay, Lars de Blok heeft de nominatie te pakken. Maar hier is het al 1-0. Zuliani. Uit het niks eigenlijk staat hij ineens 1-op-1 met Zetford. En die snapt daar ook helemaal niks van. En wat een begin zo voor VVV. Deze bal van achteruit lijkt eigenlijk voor niemand bestemd van VVV. Muzungu en de Falco reageren dan veel te laat. En Zuliani, die als enige nog wel gelooft in die bal, gaat ervoor en prikt binnen. En de blijdschap natuurlijk. Maar toch een vrij curieuze goal. Met dat halve ingrijpen achterin bij jonge Ajax. Heeft Zuliani alweer zijn vierde van het seizoen te pakken. Spina. Met een lange bal richting Salazar. Die gelooft er nu ook wel in. Heeft gezien wat dat allemaal teweeg kan brengen. Maar maakt nu wel de overtreding op Heijsen. Overduidelijke duw van de jonge Spanjaard. Deze bal is buiten geweest. Wordt hij aan naar jonge Ajax gegeven. En je ziet het aan de reactie van Dijkhuizen. Die snapt daar helemaal niks van. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ook dacht dat die bal voor VVV was. Maar goed, dat heeft allemaal geen consequenties. In ieder geval niet voorlopig. Salazar. Laat zich vallen. Te makkelijk. Schoonerwald. Deze Carlos Garcia. Nu al tegen doelpunt nummer 15. Sorry, 23 voor jonge Ajax. Dat zijn er best wel wat. Komt de volgende aanval weer van VVV. Met Ait Mouhou voorzet. En die belandt uiteindelijk in de handen van Zetford. Muzungu. Abdallah. Bal kwijt. En een hoekschop verdiend door Schmid. Die tegen Roda zijn basisdebuut maakte. Meteen opleukte met een goal. Een goed spel. Dus is niet zo gek dat hij ook tegen jonge Ajax de punt van de avond begint. Ze staan er klaar voor deze corner van VVV. Hierin wordt gedraaid al twee keer het X-signaal. Dat betekent dan waarschijnlijk tweede paal. Daar komt de bal en uiteindelijk de schot uit de tweede lijn van de lijn gehaald. En zo overleeft jonge Ajax en VVV nog geen tweede treffer te pakken. Meen ik dat Abdallah was daar op de doellijn.
die een horrorstart voor jonge Ajax voorkomt. Hier is het. Oh, Dries. Dan wordt de bal al dan niet bewust nog even aangeraakt. Redding op de doellijn van Abdallah. Goed begin van VVV. Monserrate speelt de bal iets te ver voor zich uit. Blankaar zit ertussen. Maar jonge Ajax kan wel verder voetballen. Niet buiten geweest. Zetvert. Muzungu. Bal even aangeraakt door Schmid. Giuliani. Het spel van VVV, mede zo goed door al die

van Zuliani. Die niet echt onder stoel of bank steekt. Dat hij daar niet helemaal mee eens is. Hij heeft ook wel veel weg van een schouderduw. Goed gevoetbald door jonge Ajax. Johnson. Vooral Nash. Richting de tweede paal. Dat is een aardige bal. Maar Monserrate raakt hem niet goed. Schiet de bal dan uiteindelijk gewoon huishoog over. Goeie actie van de linksbuiten van jonge Ajax. Eigenlijk twee man die één. Had hij wel heel veel vrijheid. Gano Monserrate. Schmid. Muzungu. Vullers zit daar goed tussen voordat Nash zich ermee kan bemoeien. Onuvar afgetroefd door Clancy. Die heeft een heerlijke lange bal ook nog eens in huis. Zuliani. Zuliani wil hem dan voor de goal wippen. Maar de Falco is op tijd. En haalt die voorzet eruit. Salazar. Het is wel ontzettend vermakelijk tot nu toe in Amsterdam. Het gaat alle kanten op. Dan maakt Salazar de overtreding op Heijzen. Dus is deze aanval van jonge Ajax. Eventjes aan de arm, het is wel licht. Niet heel gek geweest als scheidsrechter Perez daar gewoon had laten doorspelen. Maar goed, beslissing is al genomen. Van der Pavert. Monserrate. Johnson. Wordt gecoacht dat hij moet schieten, dat doet hij dan ook. Maar de bal recht op Schoonewald af. Die heeft er natuurlijk geen moeite mee. Moest dus ineens beginnen. Gennaro Johnson. Aangezien Peters er dus uiteindelijk niet bij is. Hij is... Knappe technische paas. Uit Mohoe. Legt het af. Johnson. Unuvar. Unuvar. Die werkt zichzelf in een lastige hoek. Kan dus niet schieten. Maar hij heeft ook niet echt aansluiting. Het is een overtreding van Van der Pavert. De VVV kan geschiedenis schrijven. Dat heeft het eigenlijk al een beetje gedaan dit seizoen. Derde club ooit die in de eerste 9 wedstrijden minstens 2 keer scoort. Samen met ADO, dat was wel in het seizoen 1956, hier 2 maken. Zijn ze de eerste ploeg ooit op het tweede niveau van Nederland die er dus in de eerste 10 wedstrijden 2 maakt. Dat zou historisch zijn. Zuliani maakt het dus al de eerste. We zijn onderweg. Als laatste geraakt door Spina. Muzungu. Dat is misschien niet het beste idee om Schmid door de lucht te zoeken. Want Muzungu wint heel veel luchtduels. Nu aan de andere kant. Unuvar. Dat is slordig. Veel te hard, die bal van Monserrate.

mocht u nog niet geloven dat het bar en boos is op de toekomst, dan is dat nu wel duidelijk in beeld. Echt herfstweer. Het waait dus ook behoorlijk. Maar goed, tot nu toe hebben we daar nog niet heel veel van gemerkt. Misschien een beetje met die lange bal op Giuliani. Overtreding nu van Vullers. Spina. Muzungu. De Falco kan hem laten lopen. Clancy. Vullers. Clancy. Vullers. En met wat geluk Vullers weer. Schoonewald. Thijssen. Die gaat een heel eind. Gaat aan de wandel, maar doet dat veel te laconiek en ook veel te lang. Unuvar, jonge Ajax met veel. Monserrate, Salazar. En geweldig verdedigd door Clancy. Die zich er echt voor gooit. En dan is het gewoon een doeltrap. Had jonge Ajax dit natuurlijk ook wel veel beter moeten uitspelen. Hier een matige actie toch wel van Philip Heijzen. Die zelf ook niet helemaal door had waar hij nou aan was begonnen. Unuvar, Monserrate. En dan uiteindelijk is het Salazar die maar eens de trekker overhaalt. Stond er ook nog wel wat vrij voor de goal. Tijd Mohu. Schmid kiest positie voor de goal. Natuurlijk doet hij dat. Ries. Even terug. Ja, zo is de seizoenstart. Geweldig van zijn ploeg. En ook is het begin aan deze wedstrijd niet onaardig voor VVV. In ieder geval niet qua stand. Giuliani, even van kant gewisseld. Kiest voor de ingooi. Schmid op goed geluk. Giuliani. Aanname was niet onaardig, maar De Falco had het in de smiezen. En dan een overtreding van Ulatemhand op Nash. Iets te fel, maar het zegt wel wat over het druk zetten van VVV. Het gebeurt massaal. Het is een echt collectief. Blankaar. Mannelijk duel, laten we het zomaar noemen dan, tussen De Falco en Giuliani. Het is de doelpuntenmaker die het duel dan uiteindelijk wint. Uit Mohu. Goeie tackle van de Pavert. Al niet binnen te houden voor Salazar. Het geduldig opbouwen weer bij VVV. Dat geen haast meer heeft na die vroege openingstreffer. Maar Giuliani zal het misschien toch ook wel ergens bezig zijn met dat unieke record. Ulatemhand, lage bal, Muzungu.
De Falco. Hoe laat hem Hans zitten tussen Schmid. Snel geschoten, maar misschien wel iets te gehaast. Raakt hem helemaal verkeerd. Bal uiteindelijk vrij ruim langs de goal van Zetford. Maar hij bemoeit zich nadrukkelijk met het spel. De spits, Gino Schmid. De Duitser. Die aangaf dat hij echt nog niet alles begrijpt van de coaching van Dijkhuizen. Waarbij wel veel hulp krijgt en ook druk bezig is om het allemaal te gaan begrijpen. Clancy. Giuliani. Vullers. Het is een vlotlopende aanval van VVV. Vullers richting de tweede paal. Maar daar staat niet echt iemand van VVV. Hij is er helemaal. Maar dan is de kans toch wel een beetje verkeken. Dit zag er allemaal zeer, zeer goed uit aan VVV-kant. Dit was een wereldgoal geweest als het überhaupt een schot was van de linksback. Het is een overtreding op Unuvar. Buitenom bij Vullers. En dan is die voorzet niet onaardig. Maar staat Clancy niet voor het eerst vanavond op de goede plek. En vervolgens de overtreding van Abdallah. Dus gaat dit allemaal niet door. Misverstandje. VVV. Het is Giuliani niet bereikt. De Falco. En Spina. Dat is natuurlijk ook wel een moment om te reflecteren voor jonge Ajax. In die interlandperiode. Voor een jong ploeg toch aardig wat aanwinsten. Is het nou allemaal stabieler? Is het beter? Meningen zijn er enigszins over verdeeld. Monserrate. Die maakt jonge Ajax wel echt een stuk beter. Johnson. Weer vanuit de tweede lijn. Spina. Serrate. Maakt een overtreding. Ik kwam weer een beetje in een misverstand met Salazar. Hoewel, Monserrate nam de bal eigenlijk gewoon niet goed aan. Hoopt op hulp. Van Leo Salazar. Die was net diep gelopen. Ja, hier toch wel degelijk de invloed van de wind zichtbaar. Deze bal seconde of drie langer onderweg. En ik denk ook 3 meter korter dan normaal. Vullers. Giuliani. Vullers. Weer die tandem op rechts. En de corner. Voor VVV. Niet echt de specialiteit van het huis van VVV, wat heet. Maakte nog geen goal. Dit seizoen uit een corner. Jong Ajax, misschien wel de ideale tegenstander. De Amsterdammers kregen er al 2 tegen uit hoekschoppen.
deze is voor Zetvert. Die is heel opgehouden met zachtjes regenen. Abdullah. Je ziet het ook op de tribune. Iedereen is er nu wel klaar mee. Die zoeken een plekje hogerop op. In de droogte. Je moet er wat voor over hebben. Jong Ajax VVV op de vrijdag. Maar ze zien wel wat Vullers er vandoor is. Vullers Schmid. En daar is dan bijna de tweede. Zo is dit VVV. Dat de meeste aanspraak maakt op de volgende goal. Heel veel ruimte voor Vullers. Nog net aangeraakt door Spina. Anders was het kassa voor de Duitse spits. Nu scheelt het overigens ook niet zo heel veel. Neemt u maar van mij aan dat daar nu ergens een hoekschop gaat worden genomen. Het is bijna niet meer te zien. Dan is het wel handig dat VVV in het geel speelt. Bij de eerste paal weggehaald door Muzungu. Herkansing. Nu voor de lage variant gekozen, maar ook dan is daar Muzungu. Nu is er ruimte voor Pharrell Nash. Ze zijn met z'n tweeën. Unuvar is mee. En daar is Unuvar. Nou, die mist normaal gesproken niet vaak zo'n kans. En doet dat nu wel. Met dank aan de redding van Schonewald. Wat een megakans voor de spits van jonge Ajax. Een razendsnelle counter. Uit een hoekschop van VVV nota bene. Dan zijn ze er met z'n tweeën vandoor. De speler zit bijna perfect uit. Maar Schonewald komt goed snel uit zijn goal. Maakt zijn goal klein. En brengt redding. De grootste kans tot nu toe voor jonge Ajax. Met stip ook. Monserrate, deze variant gaan ze denk ik niet snel nog een keer proberen. Want het levert balverlies op. Uit Mahou. Lekkere actie. Kijk eens even. Nog even ergens in het gezicht geraakt. Voordeel voor VVV. Maar Boulatemant doet daar niet zoveel mee. Nash. Dalla. Vastgepakt en gaat dan toch hoog op het been. Van Schmid. Gaat de vrije bal naar jong Ajax. Maar let eens. Oh ja, dat is wel pijnlijk zeg. Op het linkerbeen van Schmid. Daar. Oh ja, hij raakt wel eerst de bal. Dat is absoluut waar. Maar daarna raakt die Schmid vrij hard. Het is best bewonderenswaardig dat die zomaar weer opstaat. En nu gaat verdedigen. En de VAR ben ik benieuwd wat hiermee was gebeurd. Het is echt zo'n moment dat ze stil kunnen zetten. En er met rood vanaf moet. Goed, dat is hier allemaal niet het geval. Nash met deze vrije trap. En zelfs te hoog voor Muzungu. Ja, daar sta je dan. Dat is extra balen. En het water belet op de toekomst. Schonewald.

overtreding. Dus mag Jong Ajax er vandoor. Abdallah, geen buitenspel, wel buitenspel voor Nash. Die is het daar niet helemaal mee eens. Ja, lastig te zeggen vanuit deze hoek. Maar ik ben geneigd om te zeggen dat hij het goed zag. Assistent scheidsrechter, die wel keurig op één lijn stond. De Falco, linksback, helemaal daar. Muzungu. Nash. Goeie bal door Das. Montserrat laat lopen. Salazar. Montserrat, technisch begaafd. De Falco. Muzungu. Even een sterke fase dit van Jong Ajax. Nash. Moeten de Amsterdammers weer helemaal opnieuw beginnen met deze aanval. Salazar. Montserrat. Salazar, die heeft tijd en ruimte om de bal voor te geven. Maar die kan worden weggekopt door Blanca. Ik denk een andere variant dan die van zojuist. Toch eigenlijk. Meteen misging. Nu lijkt inderdaad iedereen positie te kiezen voor de goal. Nou, niet iedereen. De bal gaat wel in één keer voor de goal. Maar recht in de handen van Schoonewald. Half uur gespeeld. Hebben beide ploegen een sterke fase gehad. VVV één keer gescoord en Jong Ajax niet. Dat is de belangrijkste statistiek. Doelpunt echt totaal uit het niets viel. Het is een overtreding van Muzungu. Op Aitmohu. Dan komt daar weer zo'n snelle lange bal. Schmid. En dan net op tijd Zetford. Ze loeren op dit soort momentjes voorin bij VVV. Als de defensie van Jong Ajax af en toe misschien net iets te passief is. Dit is een lekkere actie van Abdallah. Pharrell Nash. Dat was redelijk opzichtig wat hij van plan was. De Falco. Dat was redelijk opzichtig wat hij van plan was. De Falco. Dan maar op duelkracht. En die raakt hem zelf als laatste. De linksback van Jong Ajax. En dus is het gewoon een doeltrap. Heeft het weer ook voor invloed op het spel. VVV durft het nog wel via de grond. Zeg je dat de bal ook nog wel prima lijkt te rollen op het veld. Vullers neemt dat duel knap van Nash. Schmid met Muzungu. Wel gewonnen voor die boomlange verdediger. Clancy. Giuliani. Lattemand. Zo mag VVV eventjes weer combineren. Schmid. Veel aanspeelbaar als aanspeelpunt in... Een aanval bij VVV. Voorzet op goed geluk een beetje. En dan helemaal verkeerd geraakt door Spina.
daardoor is hij wel goed te pakken voor Zetvoort. Schmid. Nou, heel slordig balverlies van jonge Ajax. Deze tackle is op de bal. En dan is die uitstekend van Spina. Voorkomt daarmee een 100% kans voor VVV. Geweldige ingreep van die Argentijnse centrale verdediger. Want Odris was echt op weg naar de 0-2. Vullers schat die bal net niet helemaal lekker in. Ja, het waait ook wel echt. Nogmaals. Als ze zelfs de harde kern van jonge Ajax wat hogerop is gaan zitten. Monserrate. Muzungu. Spina. Voor jouw Ajax. Als VVV iets minder hoog op het veld druk komt zetten. Intussen is het even vooral achterin rondtikken. Besluit Spina daar een einde aan te maken, maar is zijn bal niet echt lekker. Dan maakt hij daarna een overtreding. Bezoekers. Een andere Clancy mee naar voren. Ook Blanca heeft zich gemeld. Hij is voor de spits van Jong Ajax. Zo nu voor.

staat weer. Valt wel mee. Dit is veel te laat. Die valpartij van Aitmohu. De Falco. Nash. En dan de overtreding van de Falco. Op Clancy die dat ook wel slim uitlokt. Wil nog niet heel erg veel lukken bij Jong Ajax in aanvallend opzicht. Deze aanval. Gaat dat er ook weer duidelijk zien. Dat het af en toe wat moeizaam is bij de thuisploeg. Boezungo. Nash, ja, dat is allemaal toch een stuk lastiger geworden nu met die drijfnatte grasmat. Het zijn van die acties die altijd lukken op een droog kunstgrasveld, maar daar is dit bijna tegenovergestelde van. Blankaar, hier helemaal de centrale verdediger van VVV. Blankaar met een hakje zelfs, uit Mohu. Maar al ergens in die aanval is buitenspel en dus gaat deze niet door. Ja, positiewisselingen te over bij VVV Venlo. Is mij een beetje onduidelijk waar het dan buitenspel had moeten zijn. Misschien even daarvoor al. Blijft voorlopig bij 1-0. Nog geen historische treffer voor VVV. Blanca weer op zijn vertrouwde positie. Muzungu. Lastige bal voor Blanca. Unuvar, ook omdat Schonewald niet komt. Giuliani. Clancy, weg is weg. En dan altijd aanspeelbaar. Schmid. Die met een judo-worp naar de grond wordt geworpen door Muzungu. VVV. Zo, vlak voor de rust. Zetvoort met één vuist. Van de Pavert. Salazar. Geen overtreding, dus kan VVV door. Heeft het nog aardig wat mensen voor de goal. Schmid op zoek naar zijn linker. Niet gevonden, dan maar van afstand. Bal aangeraakt door Muzungu. En een hoekschop voor VVV. Giuliani, die op zoek was naar zijn tweede. Dit was overduidelijk wat Schmid ging doen. Giuliani op goed geluk. En dan is een hoekschop natuurlijk helemaal niet heel slecht. Hij natuurlijk weer mee. Blancaar bijna overal te vinden tot nu toe in de eerste helft. Deze bal achter alles en iedereen, dus ook achter Clancy. Van de Pavert. Dat is gevaarlijk balverlies. Aitmohu.
een ingooi voor VVV. Dan gaat Heijzen weer snel terug naar zijn plekje links achterin. Giuliani. Daar komt VVV weer. Lage bal, maar die voorzetten. Die komen allemaal nog niet echt aan. Bulatemand. Deze bal. Toch ook wel weer vrij makkelijk inleverd bij de defensie van jonge Ajax. Of de bezetting voor de goal is niet goed van VVV. Het is één van de twee. Maar vaak uit kansrijke posities levert het vrij weinig op voor VVV Venlo. Abdalla. Monserrate heeft even wat ruimte gekregen. Dan had hij hem denk ik beter naar Salazar kunnen spelen. Dan gaat hij nu via Unuvar over de doellijn. Maar wordt er een corner gegeven. Begrijpelijk dat ze daar bij VVV totaal niet mee eens zijn. Want dit was een 100% doeltrap. Dit is gewoon de binnenkant van de voet van Unuvar. Je ziet het ook aan zijn reactie. Cadeautje voor jonge Ajax. Het zou toch wel wat zijn als jonge Ajax hieruit scoort. Een spookhoekschop. En dan is dit denk ik misschien wel een goed makertje. Meteen de laatste actie van de eerste helft. Het was behoorlijk gelijkwaardig. VVV Venlo misschien wel wat beter dan jonge Ajax. Wat betreft positiespel. En natuurlijk ook de belangrijkste statistiek, namelijk de stand. Ze staan met 1-0 voor. Nog een curieuze goal toch wel een beetje van Giuliani, die als enige op een lange bal reageerde. Het zorgt er allemaal voor dat VVV de uitstekende seizoenstart in ieder geval met 45 minuten heeft verlengd. Staat in de ongelooflijk harde regen in Amsterdam. Meteen nog voor tegen jonge Ajax. Kijk of ze dat vast kunnen houden. Zometeen in de tweede helft. Heel graag. Tot zo. Welkom terug op de toekomst. Het is droog. Dat zagen we toch niet helemaal aankomen. Zo bij de beelden in de eerste helft. Dus maar hopen op een doelpunt te regen. Het staat 1-0 voor VVV door een doelpunt van Giuliani. Goal uit het niks eigenlijk. Als we zien dat de Amoer van jonge Ajax een behoorlijke warming-up heeft gedaan in de rust. Giandro Amoer lijkt ook zijn opwachting te gaan maken om er zo in te komen bij jonge Ajax. Droge shirtjes, zo te zien. Ook bij de scheidsrechter van dienst. En daar dus inderdaad de entree van Amoer. Die er zo te zien in is gekomen voor de Falco. Daar dus de enige doelpuntenmaker tot nu toe. VVV zal op zoek gaan naar de historische tweede. Maar jong Ajax zal er alles aan doen om dat niet hier te laten gebeuren. En wie weet wat het dan nog kan. Het heeft zeker wat kansen gehad in de eerste helft. Met name Unuvar. Die een 200% kans kreeg. Hier in één beeld gevangen. De twee spitsen. Allebei nog op zoek naar een doelpunt vanavond.
We zijn begonnen. VVV heeft niet gewisseld, zo te zien. Dus enige mutatie is aan de kant van jonge Ajax. En Amoer, die dus binnen de lijn is gekomen op linksback in plaats van De Falco. Salazar. In zijn basisdebuut nog niet echt kunnen opleuken. Met heel veel geslaagde acties. Het is een overtreding, een vrij duidelijke van Vullers. En dan nog even ruzie ook met Nash. De laatste waarschuwing voor de rechtsback van VVV. Die best een pittige overtreding maakt. Zo begint de tweede helft met een vrije trap voor jonge Ajax. Op een kansrijke positie. Getrapt door Nash. Countermogelijkheden voor VVV. Aitbouhou zet de actie net te lang door. Van der Pavert. Muzungu. Abdallah. Drie man tegenover hem, maar hij komt er op een of andere manier nog uit ook. Lage bol. Blancard haalt weg. Even zijn ploeg meteen scherp krijgen. Vindt hij het allemaal iets te half bakken bij VVV. Weer een hard duel. Twee slachtoffers blijven achter. Voorlopig voetballen we verder. Duim omhoog. Dus denk ik dat ze allebei weer zijn opgestaan. Amoer. Dalla, dit is wel iets te gevaarlijk. Kwam hij er een paar keer uit op die manier, maar je kan niet altijd zes gooien. Nu kan jong Ajax er wel uit. Met Pharrell Nash. Genoeg mensen mee voorin. Waaronder Monserrate, die hier helemaal vrij staat. Maar de bal dan zeer teleurstellend inschiet. Had alle tijd en ruimte eigenlijk. Op zich is de keuze om meteen te schieten niet heel gek. Maar dan moet het wel echt een stuk beter dan hoe hij het nu doet. Met alle tijd en ruimte eigenlijk om die bal ook nog aan te nemen. Maar goed, de keerzijde van het verhaal is dat jong Ajax wel goed is begonnen aan de tweede helft. Dit is een overduidelijke duw van Abdallah in de rug bij Ulatemand. Blanca. Hij is... Aitmohu. Schoonderwald. Odris. En de rust bij Van der Pavert.
Schenkhuizen. Uit Mohu. Oh, eigenlijk gewoon overgenomen door Oulad Umhand. Lage bal richting Schmid. Goed verdedigd door Mozungu. Schenkhuizen. Vullers. Suliani. Vullers. Krijgt net iets te veel ruimte om de bal voor te geven eigenlijk. Van Nesh. Maar Mozungu zit er maar weer eens tussen. En dit is dan wel heel slordig van Suliani. Die bal zomaar weer cadeau geeft aan jonge Ajax. Het is niet heel scherp. Wat de ploeg van Dijkhuizen laat zien zo aan het begin van de tweede helft. Veldduel daar aan de zijlijn. Gewonnen door Abdallah. En dan staat Salazar daar helemaal vrij bij de tweede paal. Maar goede ingreep. Net op tijd van Heijzen. Had door waar het gevaar was. Hij loopt eigenlijk gewoon veel gedecideerder door dan Salazar die even inhoudt. Misschien bang voor buitenspel, wie zal het zeggen. Hij had daar veel beter gewoon door kunnen lopen. Nu moet jong Ajax het doen met een hoekschop. Ongeveer alles en iedereen in het 5 meter gebied. Maar daar is dan Schoonewald de baas. Giuliani. Beetje een vreemde valpartij. Glijpartij misschien. Spina. Monserrate. Levert in bij Aitmohu. Maakt dan de overtreding. Dat is wel heel duidelijk. Reactie van de speler van VVV. Maar de gele kaart gaat toch echt naar de Spanjaard in dienst van de jonge Ajax. Daarover valt niet te twisten dat dit een gele kaart is. Misschien dat de reactie van Aitmohu ook niet echt de schoonheidsprijs verdient. De Schil, de eerste van de wedstrijd. Uit Mohu. Oulad Umhand. Richting Schmid, daar gaat de bal net overheen. En ook Giuliani kan niet echt die bal inschatten. In ieder geval niet op waarde, want Zetvert zit ertussen. Amour, dat is iets te gehaast. Is het van beide kanten wat slordig zo, begin van de tweede helft? Het is zoeken. Er liggen wel oplossingen bij dat zoeken, maar dan moet het wel wat zorgvuldiger. Hier ligt nu al ruimte voor Aitmohu, maar ja, dit is dus eigenlijk het verhaal van de tweede helft tot nu toe. Dan is die bal weer te hard. Giuliani. De Vullers. Weer die twee. Die wil een goede indruk maken daar aan de rechterkant van VVV. Nu
De Blok natuurlijk afwezig is aan de linkerkant. Akbou. Harde actie. Maar dan. Lastige bal zeg voor Zuliani. Veel te moeilijk de oplossing. Misschien ook wat te weinig beweging voorin. Kon hij de bal niet echt goed kwijt, maar dit lijkt dan toch ook niet helemaal de oplossing te zijn. Amoer, geen hands. Dus kan VVV verder. Nou, ook deze aanval weer van zeer korte duur. Al is het balbezit van Jong Ajax dat ook.

Hij is... maar deze is voor Setford, zou je zeggen. Maar die zit mis. Dus moet Amoer een corner weggeven. Deze zou toch eigenlijk voor de aanvoerder van Jong Ajax moeten zijn. Die grijpt hem echt helemaal mis. Daar had Amoer nog weer niet op gerekend. Corner van VVV. Bij de eerste bal weer Muzungu die die bal weghaalt. Dat is eigenlijk wel standaard tot nu toe. Bij de dode spelmomenten van de bezoekers. Maar nu komt hij in tweede instantie wel gevaarlijk voor. En is het opnieuw een corner. Bijna Schmid. Die verwikkeld was in een behoorlijke worstelpartij. Met Van der Pavert. Treintje van VVV. Dat nu inloopt richting het 5 meter gebied van de goal van Sepford. Helemaal vrij. Is daar de historische goal van VVV Venlo. Gemaakt door Gino Schmid. De eerste ploeg ooit op het tweede niveau van Nederland. Die in de eerste 10 wedstrijden minstens 2 goals maakt. Het is een eretitel die VVV nu in handen heeft. Na deze goal van Schmid. Het is geen hele mooie, maar daar zullen ze in Venlo op malen. Eerst tegen Van der Pavert aangekopt. En dan uit een vrij lastige hoek schiet hij hem nog wel goed binnen hoor. Echte spitse goal, laten we het zo dan maar noemen. Het is in ieder geval 2-0 voor VVV. En historie is geschreven op de toekomst. Gaan we ook nog wisselen. Tsigkas en Verstraten. Komen erin bij VVV. Volgens mij was het de laatste actie ook meteen van Schmid. En ook Capuño is erin gekomen. Die logischerwijs aan de kant van Jong Ajax.

iemand tegenover hem. Geen van hen maakt een overtreding. Unuvar is hem kwijt, is nu de rechtsbuiten geworden. Daar gaat Ait Mohu. En die is langs Mohu. En die is langs Spina. En kapt hem nog een keertje. Goeie redding zeg van Zetford. Maar ook een aardige actie van de buitenspeler van VVV. Hij is razendsnel. Nassim Ait Mohu. Spina is gezien. De kap is ook nog vrij. Van de Pavert in de luren gelegd. Maar de redding van Zetford verdient toch ook een ruim voldoende. En dan blijft er dus weer een corner staan. Vorige was dus doeltreffend. Deze op het hoofd van Unuvar. Ingedraaid. Nu wordt hij verlengd. Daar is alles mee gezegd. Grote kans voor de linksbuiten van VVV. Die wel laat zien dat hij gebruik kan maken van de ruimte achter de laatste linie met zijn snelheid. In de korte hoek had hij gezeten. Risico genomen door Clancy. Daarna ook nog eens in de passing. Dan maar eens van heel ver. Pharrell Nash tekent ook wel een beetje de aanvallende onmacht in de tweede helft van Jong Ajax. Muzungu. Deze lijkt er voor Jong Ajax. En dat is die ook. Rustig aan, het is de week van de scheidsrechter, Muzungu. Aardig doen. Vrij bal nu. Training gemaakt door de invaller, Straten. Ja, het was Clancy met de overtreding. Nash. Hij heeft al een aantal van dit soort ballen mogen nemen. Deze is wel redelijk gevaarlijk, maar net over Muzungu heen. Tsigas. Ait Mohu. En dan daar heel veel ruimte. Schenkhuizen. Verstraten. Giuliani. Giuliani mag toch wel vrij makkelijk naar binnen en wordt aangetikt. Penalty VVV. Ze willen hem met z'n tweeën afstoppen. Zowel Amour als Nash. En dan lijkt het Nash te zijn die uiteindelijk de overtreding maakt. Die gaat hij er vandoor. Giuliani. En dan wordt hij daar eventjes gehaakt door Nash. Het is wel licht. En hij gaat gretig naar de grond. Maar contact lijkt er wel te zijn.
En dus de kans op de 0-3. Is het de linksback die hem gaat nemen? Philippe. En die schiet hem onberispelijk binnen. Hele fraaie penalty. En die schiet hem onberispelijk binnen. Hele fraaie penalty. Oh, Philip Heijzen. En zo is het. 0-3 na ruim een uur voetbal. Hier nog eens lichte contact tussen Nash en Zuliani. Het is voldoende voor een strafschop. En zo moet je die dus inschieten. Geen enkele kans voor Sedford. En de blijdschap bij VVV. Hij is, ondanks al zijn ervaring, zijn 35 jaar, lijkt er ook een beetje te zijn vergeten hoe hij moet juichen. Het is niet per se een doelpunt te maken. Het is dus ook het eerste van het seizoen. En zo is het ineens heel comfortabel geworden voor VVV, deze voorsprong. Blijft de ploeg van Dijkhuizen verrassen, verbazen, geef het een naam. Hoe lang is het nog verrassend als het aan een stuk doorgaat? Johnson. Nash, om zijn fout misschien eventueel goed te maken. Het is een goede bal. En dan de bal recht op Schonewald aangeschoten door Puño. Wat een mega kans voor jonge Ajax. Afweten, Unuvar miste er al eentje in de eerste helft geschoten. Puño die daarna ook nog een penalty wil. Maar die bal natuurlijk gewoon in eerste instantie meteen tegen de net had moeten schieten. Zo blijft het bij 0-3. Kan je nou ook weer

Amour. Nash. Nijssen. We zitten tussen. Zichtkans wil een vrije bal, maar die gaat hij niet krijgen. Monserrate. Johnson. Muzungu. Nash. Ja, corner weggegeven door Vullers. Die wel prima stond te verdedigen overigens. Deze momenten zijn nog niet echt gevaarlijk geweest. Gewoon de wand nu met één arm. Unduvar. Muzungu. Het is daar heel druk. Te druk voor Muzungu.

0: Hem lukt het niet.
1: De stromende regen gingen ze door. En ook nu zijn zij eigenlijk de hele tijd wel te horen. Kunnen ze ook nog een keer juichen. Deze bal wel weer recht in de handen van Schoonerwald. Het zijn dit soort voorzetten die eigenlijk allemaal voor de keeper zijn van VVV. Feiten zijn wel dat Jong Ajax de laatste twee thuisduels al niet tot scoren kwam. Mochten ze daar 3 van maken, is dat voor het eerst sinds maart 2025. De belofte uit Amsterdam. 3 keer op rij thuis niet weten te scoren. Ze hebben de kansen gehad. En ze hebben ook nog wel even. Dat is natuurlijk wel de andere kant van het verhaal. Nina wederom Vullers tegenkomt. Die ook opnieuw de overtreding maakt. En nu in ieder geval een waarschuwing gaat krijgen. Het is zijn laatste. Hij heeft nu in de afgelopen paar minuten wel wat overtredingen nodig gehad om Nash af te stoppen. Soort ballen hebben er zoveel tussen gezeten. Overigens best stijlvol weggewerkt door IJzen. En daar is hij weer, Schoonerwald. Die niet echt wakker ligt van dit soort ballen. Hoe ver is die bal binnengebleven? Nou, nu in ieder geval niet meer. De techniek hem eventjes in de steek. Iets wat hem toch niet al te vaak overkomt. En een frustratie. Voilà. Die blijft trouwens staan. Het is Johnson die naar de kant gaat. Simeon. Komt voor hem in de ploeg. En ook Nash mag iets warms aan gaan trekken. En de camera. Komt er dan bij op het middenveld. Dat betekent dus dat Simeon op de flank komt. Camera.

Op het middenveld. Hier is hij meteen, Camara. Het is Abdallah. Fraaie actie, Camara. Simeon. We zijn in ieder geval de bal een keer aangeraakt. Spina. Van der Pavert. En Unuvar bijna, maar Heijsen verlengt die bal nog net. Waardoor Unuvar totaal niet kan inschatten. En dan is dit een overtreding gemaakt. Op Tsigas. Tijd bij Schoonewald. Dat is te begrijpen. Tsigas wel weer een overtreding mee. Die krijgt hij niet. Of wel? Ook bij de spelers. Wat onduidelijkheid. Maar laat gefloten. In het voordeel van VVV. Eigenlijk na het kopduel. Mozungu met de overtreding. Deze is heel lastig voor Aitmahou. Bal van Ulatemhand. Die na alle wissels als een soort team is gaan spelen. Plek van Odries. Die dus is gewisseld. Unuvar. En dan een glijpartij van Puño, die helemaal klaar stond om die bal binnen te koppel of volleren. Een van de twee. Werd geen van beiden. Simeon. Puño. Komt een eind. Het is allemaal niet even gepolijst. En dan maakt hij een harde overtreding. En krijgt hij rood. Zo. Dan is dat een vrij teleurstellende invalbeurt voor Diego Puño. Dat is zacht uitgedrukt. Italiani deze week nog in een interview zei dat hij al stiekem aan het dromen was van eventueel een debuut bij Ajax 1. Maar hier in het korte aantal minuten dat hij zich mag laten zien, een rode kaart krijgt. En heel vroegtijdig naar de kant mag. Het is allemaal wat wild ook wat hij hier laat zien. En dan is de tackle hard, noppen naar voren. En is dit de trieste aftocht van de spits. Gaat het gelukkig wel goed met Ulatemhand. Het slachtoffer van het hele voorval. Ja, het is wel echt met de noppen vooruit. Het is geen fraaie tackle van Puño. Die zich alleen totaal had ingesteld op een gele kaart. Maar geel werd dus rood. Dus tot overmaat van ramp moet de jonge Ajax ook nog eens verder met 10. Reis klaar staat bij VVV. Man die scoorde. Tegen Roda. Fraaie goal was dat. In overtal nu dus VVV. Laatste kwartiertje zo ongeveer. Unuvar wel heel ver. Ja, dat heeft hij ook wel eens beter gedaan.
wissels. Bij VVV. Maar het einde wedstrijd is voor Ulad een hand. En hetzelfde geldt voor Giuliani. En Jansen, een andere invaller. Buit lijkt toch wel een beetje binnen bij de bezoekers. Dus de handjes voor Giuliani die de 1-0 maakte. Hij lijkt nu de vrije man bij VVV. Omdat Puño dus is weggestuurd. Is Unuvar naar het centrum gegaan. Hij heeft jonge Ajax geen rechtsbuiten. Unuvar, daar zat toch ook wel wat frustratie bij die tackle. Abdallah. Naar de grond getrokken door Blancard. Dit was toch ook best hard van Unuvar. Heeft hij eigenlijk geluk dat hij Blancard niet raakt. Spina. Monserrate. Helemaal de hoek. Dat is nooit echt een lekkere plek om uit te komen. Monserrate. De Pavert. Camara. En ook deze aanval. Vroeg in de kiem gesmoord.

0: Chicas. Er lag echt wel wat ruimte voor VVV, maar de bal. In ieder geval, de spits was niet zo best. Hier is hij weer, de Griek. Chicas, nu krijgt hij geen vrije trap mee. Schenkhuizen. Clancy. Vullers. Blanca. Uitmohoe. Nog eventjes als een linksback. Blanca gaat maar eens op avontuur. Hij is ze. Er ligt zoveel ruimte achter die laatste linie nu bij Jong Ajax. Het is randje buitenspel. Net erover blijkbaar van Jansen.
1: We zijn de zijde van de VVV 38. Tristan Schenkhuizen verlaat het veld voor hem. De plaats van de 29. Luis Geuner.
0: Speelde goed. Schenkhuizen, een beetje anoniem. Maar in die rol is hij misschien wel op zijn best. Het zorgt er dan voor dat VVV lekker kan tikken. Hij wordt vervangen door Gorlieg. Het is daarmee ook meteen de laatste wissel van VVV. Prima gevoetbald door VVV. Doorgelopen. Is Verstraten. En dan Zetvoort met een handje. Uitmohoe. Aanval nog niet voorbij. Heijzen. Uitmohoe. Richting de achterlijn. Maar daar wacht Van der Pavert hem op. En is de corner voor VVV uiteindelijk. Moest hij nog even ingrijpen. Charlie Zetvoort. Uiteindelijk moest hij nog even ingrijpen, Charlie Zetvoort. Nou, dat kansje. De man die er eigenlijk net in staat. Luis Geuner. Corner VVV. En die valt voor Clancy. Heijzen. Dat is wat minder. Dat was bijna Chicas. Raakte hem eigenlijk helemaal niet. Druk op zoek. Dat is een goaltje nog. Maakte er al eentje. Het shirt van VVV. Blancaar kan zomaar terugkoppen, maar daar helemaal niemand van VVV. Weggeroeid door Simeon. Verstraten. Clancy raakt hem eigenlijk helemaal verkeerd. Van der Pavert. Spina. Jong Ajax. Nog wisselen is het einde wedstrijd. Wonuvar. Paulo da Silva. Komt erin. Het is niet echt lekker invallen. Met 3-0 achterstand. 10 man. Deze 18-jarige aanvaller. Monserrate. Die er ook niet echt een vuist kan maken. Rijs, Verstraten. Rijs loopt door. Krijgt hem hier ook uiteindelijk. Rijs. Aitmohou. Dan komt de volgende kans aan voor VVV. Maar jonge Ajax dekt het centrum goed af. Geen ruimte om te schieten. Rijs, die wel weer energiek invalt. Rijs, beetje ruzie met de bal. Naar Silva van de bal gezet. Aitmohou. Jansen was doorgelopen, kreeg de bal vol tegen zich aangeschoten door Spina. Twee ballen in het veld. VVV zal geen haast hebben. Aitmohou. Vullers. Heijsen. Het hoeft van VVV niet echt meer. Nou ja, aan de andere kant. Rijs is alweer doorgelopen. Er komt de kans aan. Geen mensen van VVV op de plek waar Rijs ze wel liever had gehad. Dan kan het nog steeds. Maar Muzungu op de goede plek. Camera. Da Silva. Kan hij zich dat nog een keertje laten zien? Niet al te veel speelminuten voor hem, een jonge Ajax. Dus dan maar zelf natuurlijk. Met Camara was hij er vandoor, maar die stond redelijk snel onder dekking. Dus moest hij ook wel zelf. Blanca. Aitmohou. Hij is een schitterende trap. Geweldige bal op Rijs. Amour is hem dit keer de baas. Hij is nog een overtreding gemaakt op Abdallah. Trap voor jonge Ajax. Als we bijna 90 minuten zijn. Toen er nog wel blessuretijd bij gaat komen. Hoeveel weten we zo. We gaan in ieder geval deze vrije trap kijken. In één keer. Maar geen probleem voor Schoonewald. Al was die op goal geweest. Schot van Abdallah. Als er minimaal 3 minuten bij komen. Lamoureux. Camara. De Pavert. Spina. Ingooi, VVV. Vullers, die met de entree van Geurlich centrale middenvelder is geworden. Dan ben je ook wel multi-inzetbaar. Uit mijn hoek. Heijsen. Wipt hem richting Tsigas, maar te hard en te hoog. Is dan nog de Griek. Heijsen. Wipt hem richting Reis. Opgepikt door Geurlich. Heijsen. Wordt aangemoedigd door het uitvak om maar eens te schieten. Dat doet hij dan ook meteen. Maar het schot vrij snel gesmoord. Jansen. Jong Ajax krijgt de bal eigenlijk helemaal niet meer weg. Uit Mahou. Monserrate. Jansen. Uit Mahou. Er komt nog een grote kans aan. Maar hij vergeet eigenlijk te schieten. Uit Mahou. Dan kan het nog steeds voor Vullers. Reis. Het is een belegering om de goal van Jong Ajax heen. Maar uiteindelijk overleven de Amsterdammers. Dan had hij de 0-4 op de schoen. Daar vergeet hij dus eigenlijk te schieten. Uit balans schiet hij dan uiteindelijk tegen Mazungu op. En dan zit het erop. VVV wint maar weer eens. De Noord-Limburgers, de eerste ploeg ooit in de eerste divisie. Die in de eerste 10 duels minstens 2 goals maakt. Hij heeft de boel aardig op de rit, zeg. Want het is nu 10 gespeeld, 7 overwinningen voor VVV. En voor Jong Ajax is het natuurlijk allemaal wat minder. Derde keer op rij dat zij in een thuiswedstrijd geen eens een goal kunnen maken. En de 6e nederlaag alweer van het seizoen voor de Amsterdammers. Blijdschap bij VVV is te begrijpen. Zeker voor Schmid, die historische goal dus maakte. En VVV kan het vizier gaan richten op Jong AZ. En een uitwedstrijd bij Dordrecht. Dat zijn de 2 volgende duels voor VVV. Zij blijven in het spoor van Heracles en Almere City. Natuurlijk gaan er interviews gemaakt worden. Die kunt u allemaal terugvinden op de site ESPN.nl. En vanavond in ESPN Vandaag. Voor nu houden we er op dit kanaal mee op. Dus hartstikke bedankt voor het kijken. En heel graag tot de volgende. Fijne avond nog.

touch. Our lips can touch here.

New Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke dj's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

I wish that it was just at a different time.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump heeft de raketaanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh onaanvaardbaar genoemd. Onder de 12 dodelijke slachtoffers van de aanval door de pro-Iraanse jemenitische Houthi-rebellen is ook een Amerikaanse burger. Trump zei tegen journalisten dat hij met de Saoedische kroonprins en premier Mohammed bin Salman overleg heeft over de aanval. Of de VS zich aansluit bij Saoedische aanval op de Houthis was hij onduidelijk. Saoedi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en zegt hard te zullen terugslaan. Door een Oekraïense droneaanval is een datacenter van de Russische techreus Yandex in de stad Vladimir beschadigd. Volgens het bedrijf is het de derde aanval in 3 dagen tijd. Vrijdag meldde Yandex dat een droneaanval een datacenter in de regio Kaluga had beschadigd. En een dag eerder was er een aanval op een andere faciliteit van Yandex, dat wel Google van Rusland wordt genoemd. Het bedrijf beheert de populairste zoekmachine van het land en wordt door tientallen miljoenen mensen in Rusland gebruikt. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker vanavond 11 uur geen treinen na een brandstichting bij een spoorbrug. ProRail sluit sabotage niet uit, nadat bleek dat een deur naar een technische ruimte was opgeslepen en tientallen kabels waren beschadigd. Het spoorwegtraject is een van de drukste van Nederland, waardoor reizigers rekening moeten houden met forse vertragingen en uitval. Treinreizigers naar onder meer Zeeland en Limburg worden geadviseerd om de reisinformatie goed te checken. De New York Times meldt dat het Amerikaans ministerie van Justitie bekijkt of een aantal grote televisienetwerken de wet hebben overtreden. Het gaat om de zogenaamde Sherman Act, waarin de netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox verantwoordelijk zijn voor het filmen van de bezigheden van de president. Uit protest stopten ze daar vorige maand mee, nadat CNN-journalisten van president Trump niet meer naar het Witte Huis mochten komen. Een rechter draaide het besluit van Trump later terug. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden zit op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: De twee eredivisieloze weekenden zitten er eindelijk op. Dat betekent dat we weer terug kunnen naar ons normale voetbalritme. En dat is maar goed ook. Dan begint je zondag met Goedemorgen Eredivisie. Met naast mij Bram van Polen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We hebben de trainer van Heerenveen, Robin Veldman. Manager scheidsrechterzaken van de KNVB. Hele mond vol. Raymond van Menen, welkom. En Hans Kraaij junior mag natuurlijk op de zondag ook niet ontbreken. Hans, we hebben van alles op tafel liggen. Scheidsrechter bedankt. Het is de week van de scheidsrechter. Ja. Moeten de kijkers bang zijn dat je Raymond gaat sparen vandaag?
2: Nee.
0: Dus het klonk niet heel duidelijk. Nog één keer?
2: Nee.
0: Nee, nee. Nou goed.
3: Maar mag ik één ding zeggen? Week van de scheidsrechters. Alle amateurscheidsrechters die het veel zwaarder hebben dan de betaald voetbalscheidsrechters, chapeau.
0: Ja, waarvan akte, want ze zijn ontzettend belangrijk. Veel te bespreken. Dit staat je allemaal te wachten. Kijk mee.
4: Het is een belangrijke dag voor de onderste zes ploegen, want ze spelen tegen elkaar. We beginnen in Utrecht, nummer laatst. Willem II komt op bezoek, waar het afmaken van kansen een groot thema is.
5: Dat is het verschil tussen waar we nu staan en waar je misschien hoort of zou kunnen staan.
4: Telstar staat een punt boven de degradatiestreep en ADO wacht nog steeds op de eerste overwinning van het seizoen. Bij PEC staat het water aan de lippen. Na twee dikke nederlagen komt nu Cambuur op bezoek.
6: We kunnen daar niet ingaan van nou, dat wordt even een 1-2'tje, want dat wordt het zeker niet.
4: Excelsior en Groningen doen wel lekker mee in het linkerrijtje. Een overwinning in Kralingen betekent aansluiting met de subtop.
0: Ja, en met Raymond aan tafel betekent dat ze twee kinderen van Varkenoord aan tafel hebben. Want Hans, van jou is dat bekend. Maar Raymond, jij hebt leren voetballen bij DHZ.
1: Klopt.
0: Dus we hebben altijd mooie pareltjes van Hans van vroeger. Ja. Maar van jou kwamen we ook een mooie tegen. Kijk eens, Hans.
1: Och, ja. Daar zal mijn broer blij mee zijn. Ja. Linksboven mijn vader. Mooi, ja, dit is de F1 van DHZ.
3: Maar DHZ is toch 10 meter naast Varkenoord?
1: Dat is aan de overkant van waar vroeger Sportclub Feyenoord zat. Dat is natuurlijk helemaal veranderd.
3: Ja, ja.
0: En het is inmiddels IJsselmonde.
1: Het is FC IJsselmonde. En wij gingen daar op 5-jarige leeftijd voetballen. Wij zijn echt grootgebracht op het voetbalveld. Ja, mooie foto. Ja, leuk. Maar,
7: was jij de keeper?
1: Ik was de keeper, ja. Ja, ik begon als linksbuiten. Ik werd linksback en ik ging keepen. En uiteindelijk werd ik scheidsrechter. Ja, dat is een beetje de want jij zei leren voetballen, maar...
0: Hans, hij is en keeper dus en scheidsrechter.
1: Ja.
0: Als ik even tussen jullie in moet zitten, dan moet je het aangeven. Ja.
3: Zijn aparte vogels, hoor.
1: Klopt, ja, kan ik behalen.
7: Wij ruilen nog.
3: Ja, ik vind het wel leuk een keer.
1: Ja, toch?
0: Ja, dat gaat helemaal goed komen. Ja, het is de week van de scheidsrechter. Ja. Waarom is deze week nog zo belangrijk?
1: Nou ja, kijk, omdat fluiten op zich is natuurlijk een hartstikke mooi vak. Het is een mooie hobby als je in het amateurvoetbal actief bent. Maar het is ook moeilijk soms. En het is belangrijk om waardering uit te spreken voor onze scheidsrechters. Hans zegt het net heel terecht. Waardering voor al die amateurscheidsrechters die week in week uit wedstrijden fluiten. En het is goed dat daar op breed niveau aandacht voor wordt gevraagd.
0: Ja, dit zien we dan voor de wedstrijden. De meeste clubs pakken het allemaal een beetje anders aan. En dit gaat volgens mij vrij natuurlijk toch ook?
1: Ja, en dit is ook hartstikke mooi dat het op betaald voetbalniveau ook gebeurt. Dat is echt symbolisch voor alle scheidsrechters, ook in het amateurvoetbal, waar ook acties worden uitgevoerd, waar ook de scheidsrechters worden bedankt. En nogmaals,

0: Er kan niet genoeg waardering zijn voor al deze mensen die op het voetbalveld weer die wedstrijden fluiten.
1: Ja, we zijn...
2: Ik zit even... Ja, mag dat?
1: Tuurlijk, ja.
2: Robin, er wordt heel veel geageerd door trainers richting scheidsrechters, maar ook naar vierde man. Ben jij een no-ageerder?
3: Nee, absoluut niet. Nee? Maar ik probeer het wel altijd netjes op te lossen aan het einde. Ja. Dus er is altijd emotie volgens mij in het spel, waardoor je altijd een reactie hebt. Maar ik hoop ook dat dat de feedback is die jij krijgt.
4: Zeker.
3: Dat ik altijd daarna nog wel even contact zoek van... hey, maar je snapt al even de situatie. Of in mijn geval ook gewoon sorry durf te zeggen tegen de scheidsrechter... als ik vind dat ik verkeerd gereageerd heb.
2: Ja. Oké, dus ook jij bent nog wel eens...
3: Heel menselijk.
0: Oh. Maar dat is ook prima hoor. En vier officials snappen ook dat er soms een reactie kan komen. Als daarna... de mogelijkheid is om gewoon een normaal gesprek te voeren. Ja. Trainen, dit is hoe de scheidsrechter heeft gezien. Dan is het prima.
3: Ja.
1: Ja. Raymond, ben je blij dat weer... Robin, ben je blij dat het weer begonnen is? Want die break was wel lang, hè?
3: Ja, het was een lange break. En misschien ook wel wennen. We hebben hem met de WK-break natuurlijk gehad in Qatar toen. Maar ik vond deze break toch wel anders. Want je bent eigenlijk net begonnen. En dan heb je gelijk eigenlijk twee competitieloze weekenden. Waarbij ik snap dat het voor de topvoetballers in al die bewegingen zo zit. Maar volgens mij blijven er ook heel veel voetballers over die daardoor thuis zitten. En ook heel veel supporters die daardoor thuis zitten. Dus ja. Ik zit ook een beetje aan de andere kant voor de seizoenkaarthouders.
1: Ja, nou ben jij met het gezin even naar Disney geweest. Lukt het dan ook om gewoon helemaal eventjes alles uit te zetten... en niet over voetbal na te denken?
3: Ja, dat lukt. Ook omdat mijn telefoon werd gebruikt als kaart voor Disney... voor hoe lang de wachtrijen waren en noem maar op. Dus je bent wel even uitgeschakeld. Het leuke was dat ik Jerry St. Justin daar tegenkwam.
1: Oh, serieus?
3: Ik ken Jerry nog vanuit de jeugd van Heerenveen. Dus dan gaat het toch wel snel weer over voetbal. Maar dat hebben we ook maar even heel kort gehouden. Want hij was met zijn gezin, ik was met mijn gezin.
1: En jullie hadden allebei van die Mickey Mouse oortjes op toen?
3: Ja, ik zou niet durven.
1: Ah, dat had ik dan toch mooi gevonden, zo'n foto van Robin en St. Justin samen. Bram, waar hoop jij op vandaag?
5: Eerlijk?
1: Ja?
5: Dat PEC wint. Dat zou ik wel heel fijn vinden.
1: Ja, vind je mooi dat je over voetbal begint?
5: Ja.
1: Maar je snapt waar ik het over heb, of niet?
5: Huh?
1: Kijk. Ja, jij dacht dat wij jouw verjaardag waren vergeten, maar dat zijn wij niet vergeten hoor, Bram. Kijk eens.
5: Oh, dat lief.
1: Bram,
5: gefeliciteerd.
1: Mag je even uitdelen?
5: Ja, dankjewel.
4: Ja. Oh, jong. Sorry, dat staan we daar niet bij.
5: 35 is dit.
1: 35?
5: Nee, met de vader. 41.
4: 41.
1: Ja, je mag even uitdelen.
5: Wat lief.
1: Ja.
5: Dames eerst dan, hè.
1: Nou, hier. Kijk, heel goed.
5: Kijk eens, welke kleur
1: ik neem de roze om het ook.
5: Oh, ik hoopte echt dat jullie het vergeten waren.
1: Nee. Oh. We zijn het natuurlijk niet vergeten. We hebben lekker niks gezegd, ook vanmorgen toen hij binnenkwam.
3: Hij zelf ook niet.
1: Nee, hij zelf ook niet.
4: Het zijn wel hele goedkope gebakjes, Bram.
1: Ben je een beetje van je verjaardag vroeger, Bram?
5: Nee, echt totaal niet. Nee.
3: Kijk eens, dankjewel.
1: Nee, ik schatte jou een beetje in van of je houdt er helemaal niet van... of je komt zelf binnen met een facemutje op en taart.
5: Nee, echt totaal niet. Nee, ik hou helemaal niet van mijn eigen verjaardag. Nee. Heb ik altijd, dus ik vier het eigenlijk ook nooit. Dus ik hoop ook oprecht, hoor. Het zou leuk zijn als PEC mij die 3 punten op mijn verjaardag zou willen schenken als cadeautje.
1: Ja, ik gok dat ze zelf ook wel graag die 3 punten hebben... maar we geven even door dat het voor jouw verjaardag extra fijn zou zijn.
5: Ja, zo fijn.
1: Goed, deze laten we nog heel eventjes voor wat het is... maar daar gaan we straks aan beginnen. Dan gaan we de dilemma's erbij pakken. Robin, ik begin bij jou. Wat wil je liever? 2 keer winnen van Cambuur of Europees voetbal halen?
3: Europees voetbal halen.
1: Denk je dat alle supporters daar ook zo over denken?
3: Ja, want dan hebben we ook 2 keer gewonnen van Cambuur.
1: Ja, het kan ook zonder natuurlijk. Raymond, het Nederlandse arbitragekorps is van Europees topniveau. Eens of oneens?
0: Eens.
1: Bram, voetbal is eerlijker dankzij de VAR.
5: Eens.
1: En Hans, de titelstrijd gaat tussen PSV en Feyenoord.
4: Eens.
1: Nou, dat zijn allemaal duidelijke antwoorden. Gaan we straks allemaal erbij pakken en uitgebreid bespreken. We gaan eerst even terug naar vrijdagavond. Want toen zat eindelijk die lange interlandbreek erop. We begonnen in Eindhoven met PSV tegen de ploeg van Robin.
6: In een speciale Koen Dille shirt hervat PSV de competitie tegen Heerenveen. De Friesen scoren dit seizoen niet makkelijk. En dat is vrijdagavond in Eindhoven niet anders.
7: Rivera helemaal vrij. Maxence Rivera met links in de lange hoek. Beste kans voor Heerenveen. Daar gaat Rivera. Juist met vertrokken. Ziet daar Kovar voor zijn goal staan. Dat is een mooie poging van de linkerspits. Koertens, dat is een schitterende paas. En de vlag blijft omlaag. Enorme kans voor Rivera. En wat gaat hij daar lichtzinnig mee op? Alle tijd en ruimte om iets beters te verzinnen dan dit.
6: Rivera dus niet. Aan de andere kant staat het vizier van Guus Til wel op scherp.
7: Til is voor de goal. Klaverboer half en Til helemaal. En dan komt PSV in de 29e minuut toch op 1-0.
6: In de tweede helft blijft Heerenveen gevaarlijk. Het is nota bene Sam Kersten die opduikt voor doelman Matej Kovar. Kersten gaat neer, maar scheidsrechter Joey Coy laat het gaan. Ongeloof bij Heerenveen. De Vriezen kunnen hun ogen een paar minuten later weer niet geloven als Armando Obispo geen tweede gele kaart krijgt voor deze overtreding. PSV komt goed weg en krijgt ook nog wat hulp van Heerenveen.
7: Weer eens iets met de hoekschop. Klaverboer gaat terug. En bal valt dan binnen of niet? Ik denk dat hij erin zit. Ja. Coy wijst naar de middenstip. En hoe ze dat doen, doen ze dit. Maar PSV komt hier op een 2-0 voorsprong.
6: 3 punten voor PSV tegen Heerenveen. Dat wel blaft, maar niet doorbijt.
8: Eigenlijk is natuurlijk wel, vind ik, voor Heerenveen de bare minimum. Dat je, als je zoveel ruimte wordt geboden, dat je daar onderuit kan spelen. En dan is het heel slecht dat je gewoon de kansen niet afmaakt. En daar hoort absoluut geen trots gevoel of wat hebben we het goed gedaan of iets daarbij. Als dat zo is, ja, dan blijft Heerenveen gewoon Heerenveen. Beetje ja. Vlees nog vis.
1: Ja, Kenneth, die is altijd wel uitgesproken. Kun je een beetje vinden in wat hij zegt?
3: Nou, op het laatste gedeelte zeker. Om wedstrijden te winnen moeten wij echt doelpunten gaan maken. Want ik denk dat we, om tot doelpunten te komen, hebben we het volgens mij heel aardig voor elkaar. Zowel tegen PSV als ook andere wedstrijden. Alleen ja, die bal moet tegen het net of over de doellijn zijn. En dat is ons te weinig gelukt, waardoor je nu ook staat waar je staat. Want ik denk dat als je gewoon naar het spelbeeld kijkt, dat we eigenlijk heel positief kunnen zijn over hoe we het voor elkaar hebben. Alleen, het gaat niet enkel om je spelbeeld. Het gaat om het maken van die goals.
5: Maar het is wel hier zo in. Kijk, hier kunnen jullie als staf kun je hier dit soort dingen niet zo heel veel doen. Dat ze uiteindelijk, jullie creëren het zo dat ze in die posities komen. Ja. Dat ze tot grote kans kunnen komen. Alleen, ja, dat ze niet inschieten. Daar kunnen jullie als staf, daar kun je mee aan de slag. Maar dat is ook wel een stukje individuele kwaliteit waarom ze bij Heerenveen zitten.
3: Ja, en nu hebben we even de kans van Maxence Rivera. Die komt een jaar geleden van Dunkerque uit Frankrijk. Die is het eerste half jaar heeft het heel moeilijk gehad. En die is in de tweede helft van het seizoen is hij gelanceerd eigenlijk. En nu moet je eigenlijk weer opstarten daarin. En wat we net ook bespraken, Dylan Vente. Ja, nu 9 wedstrijden, 0 goals. Ja, dat doet ons op dit moment pijn.
2: En hebben jullie dan misschien toch te zuinig ingekocht? Want de concurrentie is niet groot voor hem.
3: Nee, maar zuinig inkopen zonder groot budget is altijd zuinig volgens mij. Want wij hebben niet een budget dat wij zomaar een spits van 2,5 miljoen euro kunnen kopen, waarvan we weten die maakt tussen de 15 of 20 doelpunten. Dus wij moeten het hebben van spitsen die zich bewezen hebben. Nou, dat heeft Dylan. Spitsen of talenten die eraan komen en misschien wel een soort dark horse zijn en ons gaan verrassen. Nou, en daar vinden we van Dylan in dit geval zeker dat het een speler is die zich heeft bewezen. We hebben erachter lang Roy Machine gehaald uit Frankrijk.
2: Ulrikus?
3: Ulrikus hebben we gehaald in de laatste dag.
2: Maar dat is geen starter, hè?
3: Nou, Ulrikus kan een starter zijn, maar dat is eerder een speler dat als we het spel anders gaan beleven, dus sneller met voorzetten gaan komen, of misschien ook wel als we een voorsprong moeten verdedigen, hè, dus als je een lange bal vanuit achteruit op hem wilt kunnen spelen, dat je hem gaat brengen. Dus het is een heel ander type dan Dylan, en dat is ook de reden waarom we hem bij onze selectie hebben gehaald.
1: Maar Dylan Vente ging het net achter de schermen dan even over. Op wat voor manier kun je hem het beste helpen om er wel mee bezig te zijn? Het feit dat hij nog droog staat? Of het juist eigenlijk niet te doen?
3: Nou, we leggen er niet te zwaar erop. Maar we zijn wel bezig met de voorwaarden, wat Bram net ook zegt. Van welke momenten, waar ben je dan? Dus we zijn ook bezig met de bezetting in de 16 meter... waardoor Dylan in zijn kwaliteiten komt. Dus dat kan zijn dat we met de middenvelden over hem heen lopen, waardoor een verdediger weggetrokken wordt en Dylan meer tijd heeft bijvoorbeeld. Of juist Dylan in de eerste zone te laten lopen om die simpele intikken, zeg maar, binnenkant voet te pakken. Ja, daar heb je het steeds met hem over in de timing. Maar dat betekent ook dat de buitenspelers en de middenvelders hem moeten begrijpen, of dat ze elkaar moeten begrijpen, hoe ze elkaar het beste in die kwaliteiten gaan krijgen.
1: Ja,
3: en dat is die laatste stap.
1: Net hoorden we Kenneth Perez het hebben over de trots. Zeker ook met de kansen die jullie geboden kregen. Vind je dat die trots wel kan bestaan, ook als je zo'n wedstrijd verliest?
3: Ja, ik vind dat we spelen wel tegen PSV. Dus ik vind dat we zeker hartstikke trots mogen zijn op een heel groot gedeelte. Maar we moeten heel kritisch zijn naar dat laatste stuk. En nogmaals, dat is wel wedstrijdbepalend voor ons.
1: Ja, snap ik.
2: Hebben jullie te weinig, het mag het woord niet zeggen, hebben jullie te weinig bijters in je ploeg?
1: Welk woord wilde jij nou eigenlijk zeggen? Nou, wil ik het ook wel weten.
2: Ja, je weet wat ik wil
3: zeggen. Mooie aanvulling.
2: Ja, nou ja, wat zijn we hier?
5: Twee klootzakken waarschijnlijk.
2: Ja, dat mag je nu nog niet zeggen. Hebben jullie te weinig klootzakken in je ploeg?
3: Nee, want als ik kijk naar ook de evaluatie in de kleedkamer na de wedstrijd al... en ook gisteren op het trainingsveld, of binnen met de nabespreking ook... dan wordt het gewoon echt met man en paard benoemd. Ik zou die bijter, die jij zo omschrijft, die zou ik veel meer om een situatie willen hebben dat er misschien een tweede gele kaart moet vallen. En dat we daar in het veld op reageren en ergens voor staan. Niet een bruggetje te maken, maar die bijters, die zou ik veel meer willen hebben. Want als je kijkt naar de bijters die een duel willen spelen, de bijters die de organisatie willen bewaken, die mannen, die hebben wij absoluut.
2: Maar je wilde heel graag een bruggetje maken.
1: bruggetjes gemaakt. Laten we over dat bruggetje heen lopen.
2: Je hebt het over Obispo, de tweede. Ja. Dan vind je dat er geageerd mag worden.
5: Ah, dat deden ze wel. Voor mij ging die echt wel 5-7 man meteen op.
3: Ja, alleen degene die niks zei, die krijgt een gele kaart.
5: Ja, dat is ook de liefste volgens mij.
3: Ja.
5: Dat is ook best wel.
1: Lindé was dat?
3: Lindé. Ja. Kijk, die zit nu echt van... Ik?
1: Ja, want Raymond, hoe kijk jij naar dit moment?
0: Nou, ik begrijp wel de discussie over moet dit een tweede gele kaart zijn... omdat je kan spreken over het onderbreken van een veelbelovende aanval. Maar er is één belangrijke voorwaarde die daarvoor geldt... en dat is dat de aanvaller wel de bal onder controle moet hebben. En je ziet dat de bal, die springt echt 20 meter van zijn voet af naar een PSV-verdediger. Daarmee is die veelbelovende aanval is er niet. Dus het is wel een overtreding, maar naar ons idee niet een tweede gele kaart.
1: En eigenlijk het gedeelte waar Robin het over heeft... dat het eigenlijk het ageren, hetgene wat we er in zekere zin een beetje uit willen halen... juist in het voetbal... Toch zien we wel dat een beetje appelleren en zo, dat toch wel werkt. Het blijft een beetje lastig veld om je in te bewegen.
0: En er is niks mis met appelleren. Kijk, wat wij niet willen is dat 4, 5, 6 spelers om een scheidsrechter gaan heen staan... omdat ze duidelijk aangeven, we zijn het hier mee eens en echt protesteren. Kijk, het is natuurlijk ook een beetje een spel tussen spelers en scheidsrechter... en de scheidsrechter bepaalt wat hij toelaat. En als speler mag je best wel iets roepen, als dat maar op een normale wijze gaat. Maar ga je met 1, 2, 3, 4 spelers op een scheidsrechter afrennen... Ja, dan moet er in ieder geval een gele kaart krijgen.
1: Ja, er waren meerdere momenten in de wedstrijd. Komende dinsdag is er weer een nieuwe aflevering ook van Extra Tijd te zien. Joey Kooi was de scheidsrechter, Manschot de VAR. En dit was onder andere het moment tussen Ruben van Bommel en Kersten.
7: Lang. Prima. Oudfluiten verdedigend. Hoogbeen.
2: Hey. Hij raakt hem ook.
7: Maar hij gaat voor de bal.
9: Check complete. Ja. Hij raakt hem inderdaad wel op het gezicht. Alleen maar zicht op de bal.
1: Nou, vrij duidelijk moment eigenlijk, als je het mij vraagt. Maar toch, met de regels die er op dit moment zijn... dan moet, nou ja, je ziet dat Kerst daar gewoon geraakt wordt... en die moet dan een minuut aan de zijkant staan. Hoe frustrerend is dat deel van die regel, vind jij?
3: Los van dat ik de regel heel goed vind, hè, dat hebben we ook besproken... Ja. Ik vind, hier moet volgens mij een beetje gevoel bij komen dat er... Dat het heel ongelukkig is. Sam Kersten heeft gewoon echt een heel groot gat in zijn lip... aan de binnenkant van zijn mond. Ja, ik snap dat de scheidsrechter niet gaat kijken aan de binnenkant van de mond. Maar dat er hiervoor een speler een minuut naar de kant gaat... Ja, hiervoor voel je je wel benadeeld, zeg maar, ook in aantallen. Dus ik ben hier met de vierde man bezig... dat er ook in een minuut in 10 seconden voorbij kan zijn. Alleen ja, dat mag niet en dat weet ik ook. Maar ik vind dit wel heel zwaar dat we hierdoor benadeeld worden.
1: Ja, nou zijn jullie... tot een bepaalde hoogte ook afhankelijk van de IFAB... wat jullie wel of niet mogen aanpassen in de regels. Welke bewegingsvrijheid hebben jullie daarin?
0: Nou, eerst, ik begrijp Robin heel goed. Hè. Kijk, als hier de scheidsrechter van Bommel een gele kaart geeft... mag Kersten op het veld blijven. Tenzij er echt zoveel bloed aan zijn lip zit... dan moet hij toch langs de kant, want daar mag je niet mee voetballen. Kijk, wat wij kunnen doen is dit soort voorbeelden eruit halen. Want ook wij voelen wel die onrechtvaardigheid... in dit soort specifieke situaties. We kunnen niet zomaar de regel veranderen, dus we moeten ons echt... vasthouden aan die 1-minuut-regel. We hebben wel op internationaal niveau afgesproken... dat we dit soort voorbeelden verzamelen... en dan na verloop van tijd met elkaar overleggen... van hey, wat kunnen we hier nog mee op internationaal niveau? En het is na 7-8 ronden te kort om daar nu iets aan te veranderen... maar we zullen dat zeker de komende
1: tijd... Maar je hebt hier toch niet heel lang voor nodig... je hoeft toch geen momenten te verzamelen? Iedereen ziet toch dat deze regel is ingevoerd... dat iedereen ziet, ja, dit is eigenlijk wel echt superkom.
0: Jawel, maar je wil ook voorkomen dat spelers gebruik gaan maken... van die uitzondering en daardoor dat er weer extra blessurebehandeling komen... komen. Spelers niet naar de kant hoeven omdat daardoor het spel wordt onderbroken. Dus in die zin denk ik dat het goed is dat we echt even strikt vasthouden aan die nieuwe regel. Dan krijg je dus dit soort momenten. Ja, dat is nou eenmaal de situatie. En na een aantal wedstrijden, dat kan zijn een half jaar, dat kan zijn een seizoen, dan hebben we genoeg informatie om met elkaar mogelijk te kunnen afspreken wat kunnen we met dit soort specifieke situaties.
5: En waar zit je aan te denken dan? Ja, nou, je zou vrijheid geven aan scheidsrechters?
0: Nou, je zou kunnen denken aan...
2: Dat zou wel goed zijn, dat Joey Coyne hier zegt van... Precies, wat Van Meenen ervan vindt, interesseert me geen reet. Hij mag er weer in.
3: Ja. Groot voorstander van...
0: Ja, je zou kunnen denken aan bij hoofdblessures. Hoe komt die hoofdblessure tot stand? Krijg je een bal tegen je gezicht? Heb je dan even 10 seconden nodig? Is er niks aan de hand? Kijk, de scheidsrechter moet nu affluiten omdat er mogelijk hoofdletsel is. Dus het gaat ook om veiligheid van spelers. Maar daar zou je het in kunnen zoeken. Maar wel van belang is om te weten... wij kunnen als KNVB niet heel veel veranderen. Dit zou een mogelijkheid kunnen zijn. En dat gaan we ook op internationaal niveau verder
2: spreken. Jullie zijn heel snel gegaan, want... Over Obispo. We zijn heel snel gegaan naar het volgende. Maar ik begreep je uitleg niet, dus ik moet er toch nog even op terugkomen. Ik snap als trainer van Heerenveen, als speler van Heerenveen... dat gewoon een tweede geel is. Want Peter Bos, ik moet volgende week naar PSV, dus dan zullen ze boos op me zijn. Maar Peter Bos haalt hem niet voor niks een minuut later eraf. Dus die heeft ook gezien dat het een tweede geel had moeten zijn.
0: Maar die heeft in ieder geval gezien dat hij met een gele kaart op zak waarschijnlijk wel een risico loopt. Maar nogmaals, als de speler van Heerenveen de bal onder controle houdt en hier wordt overtreding gemaakt, dan is er sprake van een veelbelovende aanval. Geen discussie, dan moet het de tweede gele kaart zijn. Die bal gaat naar die PSV-speler. Dus nou ja, wij zijn het echt eens met de beslissing van Joey.
2: Maar hadden jullie hem gekapiteld als hij rood had gegeven?
0: Ja, anders zou wat ik hier uitleg zou nergens op slaan.
5: Maar komt hij niet, hij speelt die bal niet zo ver vooruit... doordat hij wordt aangetikt door Obispo. Dat gevoel heb ik namelijk bij dit moment ook. Ja. Dus ik ga helemaal met Hans mee. Ja. Ik vind dit ook echt een tweede geel. Ja. Ja.
0: Maar dit is nou precies waar het dus in ons vak om draait. Dat is dus interpretatie. En wij willen heel graag alles heel zwart-wit maken. Hè. Ook wij willen dat. Dat gaat nou eenmaal niet. De scheidsrechter moet hier in een split second beslissen. Die ziet die bal bij de PSV-speler eindigen. Dus die moet die totale actie beoordelen. Overtreding, geen discussie. Bal komt bij PSV-speler. Dan is in zijn hoofd, in een fractie van een seconde... is hier dan sprake van het onderbreken van een veelbelovende aanval. Antwoord is voor de scheidsrechter nee. Dan is de beslissing overtreding zonder kaart.
3: Ik denk ook nog dat er een impact is op de voet. Dus een controle over de bal, is het een veelbelovende aanval. Ja. Maar volgens mij is het de overtreding aan zich ook een impact op de voet van Levy... die behoorlijk is, schuin van achter.
0: Bedoel je dan onbesuist?
3: Zit ik veel meer op, waardoor de veelbelovende aanval onderbroken wordt. Maar er is ook een direct contact op de voet, waardoor het een... gewoon een overtreding is, die voor mij wel een tweede geel is.
2: Ik snap jou wel dat je... ik weet wel, je mag niet meer met te dicht bij scheidsrechters komen... maar ik snap wel jou wel dat je wil dat ze ageren. Dat die scheidsrechter voelt, ik zit ernaast. En dan denk ik even aan het Feyenoord dat kampioen werd onder Van Hanegem... met Ruud Heus, met Blink, met De Wolf, met Vreese. Die gingen op een scheidsrechter af, maar tot 5 meter. Mm-hmm. Ik denk dat die scheidsrechter... Dat die scheidsrechter voelde van ja.
3: Maar ik denk dat het zit in die momenten, zeg maar. Want we hadden net even over diegene die dan de klootzak moet zijn, zeg maar. Die is volgens mij ook in het veld tijdens een lopende aanval nog even wat tegen de scheidsrechter zet. Dus de momenten die we niet zien dat het allemaal eromheen staat. Maar wel bijvoorbeeld als er een corner is en die scheidsrechter loopt voorbij. En dat er dan nog even iets gezegd wordt, zeg maar. En dat spel tussen de speler en de scheidsrechter beïnvloeden. Ja. Die leider. Die is denk ik daar ook een hele belangrijke.
0: En scheidsrechters staan dat ook toe. Hè? Als een speler een scheidsrechter op een normale manier benadert... zal een scheidsrechter normaal gesproken ook gewoon terugpraten. En een korte uitleg geven over wat hij heeft gezien of wat hij heeft gesloten.
3: Ik noem dat, je moet in het oor van de scheidsrechter zitten.
1: Was jij daar een beetje van, Bram?
2: Ja, Bram wel.
5: Zeker.
2: Vertel Bram wel.
1: Wat waren jouw geniepige trucjes om een beetje invloed te
5: doen? Nou, ik gaf wel de momenten dat zo'n twijfelgeval... die gaf hij dan een keertje mee aan of tegen ons. Dan zei ik, ja, je hebt ook gelijk, weet je. Het is wel een beetje dat bespelen. Ja, ik vond hem ook, die moest in de wedstrijd zelf ook... wel zo'n soort van nemen soms. Als je zelf iets fout deed, ja, nee, heb je ook een punt, weet je. Maar ook wel heel erg op momenten, zo die 50-50... En er wordt nog niet gefloten meteen ageren dat hij voor ons is. Ja, juist dat kan misschien net even een beetje over de streep trekken. Ja, dat is toch een beetje bespelen wat je wel doet.
2: En je hebt wel eens, ik had wel eens, toen ik wat ouder was, dat er het spel even stil lag. En dat ik tegen mijn scheidsrechter zei: je gaat niet lekker, hè? En dat ze denken: oh, ik ga niet lekker. Totdat ik dat een keer tegen Mario van der Ende zei: ik zeg, jij gaat niet lekker, hè? Toen zei hij: van nee, jij loopt lekker te ballen. En toen dacht ik: van je hebt nog gelijk ook.
5: Hey, maar als ik dan mag vragen, wat je wel vaak ziet is: de jonge scheidsrechters die een beetje doorkomen, die hebben aan het begin een beetje, en dan ben ik, dat is een beetje mijn vraag, of dat vanuit de KNVB wordt meegegeven vanuit jullie, dat ze een beetje, ja, ik vind ze dan soms een beetje pedant overkomen. Dat ze, ja, ik weet niet, dat je dan niks tegen ze kunt zeggen. En op een gegeven moment gaan ze een bepaalde persoonlijkheid ontwikkelen. En dan kun je dat spel een beetje spelen. En dan kunnen spelers ook vaak veel meer hebben van scheidsrechts. Wordt dat vanaf het begin meegegeven aan scheidsrechts van: ga eerst maar zorgen dat er geen communicatie is? Of hoe
0: nee, totaal niet. Nee, want ik ben heel erg een voorstander van: iedereen heeft zijn eigen persoonlijkheid. En ik hou heel erg van mensen die gewoon doen wat heel erg bij hun past. En we moedigen ook jonge scheidsrechters aan: ga gewoon dat gesprek aan. Stel je kwetsbaar op als het kan. Durf ook gewoon jezelf openstellen. Ben niet bang voor een waarnemer, een coach of wie er op de tribune zit. Doe gewoon je ding. En dat heeft ook gewoon tijd nodig. Je moet jezelf ontwikkelen. Je moet ervaring opdoen. Als je 2 wedstrijden in de keukenkampioendivisie hebt gefloten, dan ben je nog lang niet zo ver als iemand die 5 jaar Eredivisie heeft gedaan. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je bent er gekomen omdat je in het amateurvoetbal in de top goed hebt gefloten. Die lijn moet je voortzetten. En juist, ga gewoon dat gesprek aan. En niet helemaal niet terughoudend of met afstand of pedant, zoals je noemt. Dat moeten we
2: totaal. Maar Raymond, het voorbeeld wat ik net gaf, Mario van der Ende. Ja. Die was verbaal sterk.
0: Zeker.
2: Die kon je van een repliek dienen dat je denkt van: oh.
0: Ja.
2: Even rustig met Van der Ende.
0: Ja.
2: Maar scheidsrechters die verbaal niet sterk zijn, dan vond ik het irritant, maar voor de scheidsrechter heel goed. Tuut, weg. En overal weg bij blijven. Dat je er geen grip op kan krijgen.
0: Als dat jouw aard is. Hè? Kijk, niet iedereen heeft de verbale kwaliteiten van scheidsrechters die bijvoorbeeld vanuit de grote stad komen. Ik noem maar wat.
2: Ja.
0: Nou, als dat nou stel, jij hebt die persoonlijkheid, je bent wat minder verbaal, ga dan ook die confrontatie niet aan. Want dan ga je dat verliezen. Maar dan kun je nog steeds een middenweg vinden om wel eventjes in een rustig moment even dat gesprek te voeren. Kijk, het moet echt bij je passen. Als je van nature niet assertief genoeg bent. En je gaat ineens heel druk doen met gebaren, of je gaat ineens je heel erg anders gedragen. Dat komt niet over.
1: Nee, maar toch voelt het zo alsof sommigen het een beetje aanzetten, terwijl ze dat nog helemaal niet hebben. Dat ben je toch wel eens?
0: Nee, zeker. Maar dat komt ook. Kijk, als jij nieuw bent, dan wil je jezelf ook bewijzen. Dat geldt ook voor spelers, jonge spelers in een elftal. Je wil jezelf bewijzen. Dan doe je misschien soms extra dingen die misschien net even te veel zijn. Dat je voor de dugout ineens een sliding inzet, omdat je denkt: daar staat de trainer te kijken. Ik zal eens even laten zien wat ik waard ben. Is niet nodig, maar wel begrijpelijk. Want die mannen willen mannen en vrouwen willen natuurlijk wel die Eredivisie halen. Die willen de top halen. En dan zullen ze toch ook wat meer misschien de afspraken nakomen. En de ervaren jongens die denken: ja, precies wat jij zegt. Ik doe mijn ding, zo ben ik er gekomen. En dat is ook prima.
2: Dus eigenlijk wil jij zeggen, jij fluit.
0: Ja.
2: Jij geeft geen tweede gele kaart voor Obispo.
0: Ja.
2: En 3 minuten later loopt er een Heerenveenspeler langs. Hey, dat had rood. Dan zeg jij van: misschien wel.
0: Ja, maar als dat het gesprek is, dan is dat prima.
3: Ik denk ook dat de scheidsrechter een hele goede spelleider moet zijn.
0: Ja,
3: dus niet alleen maar op de regels moet zitten.
5: Ja. Je hebt SEALs gedaan, hè?
3: Ik heb SEALs gedaan, ja. Maar, ook, maar dat doen wij zelf. Wij fluiten zelf ook.
0: Ja,
3: en wij zijn op trainen, zijn wij soms regels aan het bedenken, zodat ze zo min mogelijk gaan zeuren.
1: En kan jij het een beetje op de training?
3: Nee, ik heb gelukkig 2 hele goede assistenten die fluiten, zodat ik op de inhoud kan blijven. Maar ik denk dat er wel een kracht is van een scheidsrechter die het verbaal zo goed kan begeleiden. En dat hij ook een speler gewoon op zijn plek zet zonder dat daar gelijk een kaart aan vast zit. Maar wel dat hij weet: dit is de grens.
1: Het meest opmerkelijke moment dit seizoen waar de arbitrage bij betrokken is, dat is tussen Bouwman en Van Bommel natuurlijk, tijdens de wedstrijd tussen Ajax en PSV. Jij hebt eigenlijk in de media aangegeven dat dat rood had moeten zijn. Van Boekel, die de VAR was, die heeft op zijn beurt dan weer laten weten dat hij het eigenlijk meteen weer zo zou beoordelen. Was eigenlijk wel vrij duidelijk dat jullie niet op één lijn liggen.
0: Nou, dat behoeft wel wat nuance hoor. Want hij heeft in een interview 2 weken daarna ging het vooral over 10 jaar VAR. En natuurlijk is het logisch dat die vraag wordt gesteld. Dit was zijn reactie. En hij zei ook van ja, ik vind het best wel lastig als deze beslissing wordt genomen. En ik daar op dat moment een andere beslissing heb genomen. Dat is prima. Dat vind ik ook helemaal geen enkel probleem. Want we zitten ook niet altijd op één lijn. Ik moet wel zeggen dat in dit specifieke geval, we hebben het woensdag met alle scheidsrechters besproken. Kijk, als je kijkt naar de kracht, intensiteit en snelheid waarmee dit duo wordt aangegaan, dan is de veiligheid van de tegenspeler in gevaar. Van Boekel heeft als VAR heel erg gekeken naar het contactmoment tijdens die wedstrijd. Die zoekt naar bewijs om een scheidsrechter altijd niet naar de kant te halen. Tot op dat moment heeft hij de beslissing niet genomen. Dat kan, want ja, dat is een interpretatie van hem. Afgelopen woensdag hebben we met elkaar ook Van Boekel gezegd, achteraf gezien had ik moeten ingrijpen en had ik de scheidsrechter naar de kant moeten laten gaan.
1: Oké, dus achteraf gezien had Van Boekel dit waarschijnlijk dus niet in de krant gezet.
0: Zoals ik met hem gesproken heb daarna, zeg maar rondom dit interview aan afgelopen woensdag, was hij daar vrij duidelijk over, ja.
1: Goed. Hans, jij wil heel graag nog een college van jouw buurman over toch de hensballen.
2: Ja, echt.
1: Dat blijft toch een beetje linksaf, rechtsaf.
2: Ik ben zo blij dat je er bent, maar ik snap er helemaal niks meer van.
0: Ja, wat wil je weten?
2: Wat is nou wens?
0: Ja.
2: En wat is een penalty?
0: Ja.
2: En wat is geen penalty? En wat is een natuurlijke beweging? Sorry, meer vragen heb ik niet.
1: Nou, laten we het aan de hand van wat momenten doen. Ja. Om het een beetje duidelijk te krijgen. Dit is de eerste handsbal. Dit is tijdens de wedstrijd Fortuna Sittard tegen Excelsior. Ja, vertel.
0: Ja, kijk. Ook voor ons is hens, elke keer als wij met scheidsrechters bijeenkomen, een onderwerp van gesprek en soms ook echt een stevige discussie. Want de bal op de hand of arm raken is niet strafbaar aan zich. Daar heb je natuurlijk een aantal criteria voor nodig. De afstand, is de speler, heeft hij een natuurlijke houding, steekt hij zijn arm uit of maakt hij zich breed waardoor zijn lichaam groter wordt. Wat is de snelheid van de bal, is het een onverwachte bal? En hier, als je dit beeld stilzet, dan zie je dat deze Excelsior-verdediger zijn arm zo uitsteekt. Dus dan zou je zeggen, strafbaar hens. Maar er is één belangrijk detail wat hier wel zichtbaar is. De bal komt van de linkerknie op de rechterarm. En als een bal van het eigen lichaam komt, dan is het geen strafbaar hens. En dus had hier geen strafschop moeten volgen.
1: Ja, en die was dus wel gegeven. Toch vind ik dat altijd wel een beetje een gekke regel. Want het is een beetje onkunde van de verdediger. Mm-hmm. Want je probeert de bal te controleren en hij komt via jezelf dan op je arm. Dat voelt toch ook een beetje gek?
0: Ja, maar er is wel een belangrijk verschil. Als de bal je lichaam schampt en komt tegen een uitstekende arm, dan is het strafbaar hens. Maar als het echt een richtingsverandering is, dus van linkerknie naar rechterarm of andersom, dan verandert de bal van richting. Ja, dan kun je onmogelijk een speler verwijten dat hij de bal tegen zijn arm krijgt. En dan wordt er niet gesproken van strafbaar hens.
1: Voorbeeld 2. Dit is tijdens Sparta PSV.
2: Penalty.
1: Hier is geen penalty voor gegeven. Dat gaat om dit moment met Van Aanholt op de lijn.
2: Penalty.
0: Uit welk seizoen is dit? Twee seizoenen geleden,
1: ja.
0: Was ik toen al...
2: Nee.
0: Ik weet het even niet, hoor.
1: Maar je kan er wel wat van vinden, toch?
0: Ik kan er wat van vinden. Als ik het zo zie, hij houdt de bal tegen met zijn arm. Mijn eerste reactie op dit fragment zou zijn, dit is niet een natuurlijke situatie. Want als hij de arm daar niet heeft, gaat die bal zeer waarschijnlijk in het doel. Dan had een strafschop naar mijn idee logisch geweest.
5: En rood?
0: Dat is als je een doelpunt voorkomt, en dat is hier het geval, dan zou een rode kaart logisch zijn. Ja.
1: Dan het derde moment tijdens Telstar tegen Volendam is dit moment. Het is uiteindelijk Noslin die de bal op zijn arm krijgt, op zijn hand krijgt. Er wordt geen penalty voor gegeven.
0: Ja, dit was vorig seizoen, begin vorig seizoen, kan ik me nog wel herinneren. Hier zie je dat de speler, de verdediger, die werpt zich als het ware voor de bal. Nou, dan moeten de scheidsrechter en de VAR moeten kijken, is dit een natuurlijke situatie? Hij steekt zijn arm uit en de belangrijkste overweging voor een VAR en voor een scheidsrechter is dat een steunarm? Heeft hij die arm echt nodig om te steunen om deze sliding uit te voeren? Dat is naar ons idee achteraf niet het geval. Bovendien, een schot op doel maakt het verzwarend. Dus hier had de VAR op de knop mogen drukken en de scheidsrechter naar de kant moeten laten gaan. Dus hoe kijken jullie daarnaar?
3: Nou, qua timing in de wedstrijd. En was dit richting de play-offs ook van de...
0: Nee, het was
1: begin van het seizoen.
0: Nou, tweede, derde ronde.
3: Ja. Ah, oké.
0: Okay. Maar hoe zien jullie dit?
3: Het zit op winnen en verliezen. Ik vind het ook een penalty. Het gebeurt in minuut 88.
0: Ja.
3: Dus dit vind ik wel een hele zware.
2: Ja. die er niet in zit. Maar dat was eigenlijk mijn grote vraag. Kunnen we stoppen met die spelers? Kan je gewoon zeggen, dat hoeft niet meer?
0: Dat hoeft niet meer.
2: Gelukkig, dat hoeft niet meer. Maar Bram komt...
1: En je moet even iets duidelijker uitleggen. Want je bedoelt dat de spelers zo gaan proberen...
2: Dat ze zo bang zijn om...
0: Kijk, als je springt, dan heb je je armen nodig. Dat is dus een natuurlijke houding.
2: Ja.
0: Maar je hebt springen met je armen in een natuurlijke houding... of je maakt jezelf breed. Kijk, en dat is het onderscheid wat scheidsrechter en VAR steeds moeten maken. Maar ik ben het helemaal met je eens. Verdedigers hoeven zo niet.
2: Hoeft ze helemaal niet meer. Nee. Maar goed...
5: Ik deed het altijd. Nou, ik zei het ook
2: tegen onze verdedigers.
5: Nee, weet ik. Maar ik vond... Want je wil niet in een situatie terechtkomen... dat ze misschien wel een keertje dat moment niet goed genoeg zien... of dat die arm te wijd is. Dat je wel een keer een penalty kunt krijgen. Ik zei, gewoon die arm op die rug verdedigen. Het is onnatuurlijk, snap ik echt
2: wel. Dan nog een vraag. Robin is aanvaller. Ik ben verdediger. Ik ben in de 16. Hij komt recht op mij af en maakt een schijnbeweging naar rechts. Dus dan moet je meebewegen.
0: Ja.
2: En... Dus ik beweeg dan niet zo mee, dat hoeft toch niet?
0: Nee.
2: Dus ik beweeg zo mee en je schiet hem op mijn hand. En dan?
0: Ja. Nou ja, dat hangt als dat de normale houding is... dan verwacht ik van scheidsrechter en VAR... dat ze dat als normale houding interpreteren en doorspelen. We hebben overigens in januari van het afgelopen van dit jaar... hebben we onze aanpak voor hands en strafschoppen... echt even grondig onder de loep genomen tijdens trainingskamp. We hebben een aantal voorbeelden gezien sinds mijn aantreden... dat we wel heel erg makkelijke penalties voor hands gaven. Dat hebben we in januari met elkaar besproken. Daar wilden we een beetje vanaf. Naar ons idee, en dat meten we natuurlijk en dat noteren we... hebben we minder penalties gegeven en is er ook minder discussie... omdat we ook veel meer zijn gaan kijken naar die natuurlijke houding... en niet te snel penalties geven, want niet elk contact is een hensbal.
1: We hebben de hensbal gehad.
2: Nou ja,
1: dan zit Robin zit
2: in Heerenveen, maar gelukkig... die schaatshoudingen hoeft niemand meer te doen.
1: Nee, joh.
2: Helemaal niemand. Ook in Heerenveen niet.
1: Nee. Straks gaan we ook nog een dingetje erbij pakken van Hans... op zijn lijstje, dat is het plukken aan elkaar bij de corners. Daar horen we Hans elke week over. Wij gaan trouwens nu ondertussen beginnen aan ons gebakje van Bram. Bram, ik ga beginnen met je hoofd, als je het goed vindt.
5: Ja, snap ik. Ja.
1: Utrecht tegen Willem II, daar wordt als eerste gevoetbald vandaag. 11:15 is daar de aftrap. Zometeen gaan we daar ook buurten. Tot zo.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Goal Alert.
11: Vrijdagavond blijf je natuurlijk gewoon thuis voor de leukste schakelshow van Nederland.
12: De hele Keukenkampioen Divisie is werkelijk een feestje. Een zeer vermakelijke vrijdagavond.
11: Met alle doelpunten.
12: Ja, ja.
13: Het is echt prachtig, hoor.
11: En natuurlijk het schakelorakel Oscar Junior.
14: Wat een goals. Wat moeten we allemaal kiezen?
15: Om van te dromen.
16: Denk je al aan de Eredivisie?
11: De perfecte start van het weekend met ESPN Schakelen. Dat wil je niet missen.
17: Dit is pure voetballiefde.
11: Op ESPN.
17: Fantastisch.
18: Oké, dit is een shout-out naar iedereen die niet doemt.

0: Tim Slim Douchekort. We maken van besparen een sport.
1: Wie doet er mee? Wie doet er mee?
0: We hebben wind mee als de wiek draait. Laden op als het hard waait.
1: Wie doet er mee?
0: Er waait een nieuwe wind. Wie doet er mee? Eneco.
1: Wie doet er mee?
0: Sommige momenten mogen nog even duren. De nieuwe elektrische Mercedes C-klasse. Tot 325 kilometer bijladen in slechts 10 minuten. Ervaar het zelf. Boek nu je proefrit.

0: Dit is Huub van Hubo. En het is weer zover. Hij kan het niet laten om te helpen, hoe hoog de nood ook is. Dat is onze Huub. En bij Hubo zijn er nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, horen, raamdecoratie en meer. Dus, of je nu zelf klust of het door ons laat doen, Hubo helpt.
1: 1 op de 5 Nederlanders leeft in verzorgingsarmoede. Daarom komt Kruidvat in actie. Nu bij aankoop van Unicura handzeep of Odorex Man 1 plus 1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
2: Ontdek de nieuwe Tempoor Pro, onze meest innovatieve matras ooit. Ontstaan uit ruimtevaarttechnologie. Met ultragevoelige cellen die 20% meer druk verlagen. Tempoor, the future of sleep, is here.
3: Zo, willen ze niet bijten?
4: Nee, ik geloof dat ze net zo moe zijn als ik.
5: Wat jij nodig hebt is een Red Bull. Het energiedrankje.
4: Ik heb toch geen energie nodig om te vissen?
5: Niet voor jou, voor de vissen.
4: Voor de vissen?
5: Ja, let maar op. Red Bull geeft je vleugels.
4: Oh. Lang niet slecht. Oh. Maar zo goed werkt het nou ook weer niet.
6: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Je eigen plek. Die kleine, een hele grote zien worden. In een wereld met minder grijs en meer kleur. Samen maken we de toekomst. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
7: Starten, checken, scannen. En de voorraad is op orde. Roeren, denken, tikken, beslissen, maken. Alleen nog even factureren. Haasten, typen, sprinten, plannen. En de cijfers? Die kloppen. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Goed voor je wooncomfort en je energierekening.
8: Met Bol Select zit je altijd goed.
9: Extra relaxed.
8: Zo betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Geef mij maar even.
8: Kies je eigen bezorgmoment.
9: En toen werd iedereen weer relaxed.
8: En schiet je altijd raak met korting op de populairste producten.
9: Meekomen jullie.
8: Even bollen is extra relaxed met Select.
9: Boys, even relaxed.
10: Met KPN Goal Alert krijg je elk doelpunt in de Vriendenloterij Eredivisie direct als video op je telefoon.
11: Oh!
12: Zo kun je je club overal volgen.
11: Yes!
12: Ook als je een keertje iets anders te doen hebt.
13: Absolute silence, yeah.
12: Al levert het soms ongemakkelijke situaties op. Je mist in ieder geval geen enkel doelpunt. Met KPN Goal Alert.
14: Ik wist niet hoeveel mijn auto waard was. Maar toen zag ik de advertentie van wijkopenauto's.nl. Met jou.
15: Voer gewoon je autogegevens in en ontvang direct jouw topprijs.
14: En in een filiaal als dit
15: verkoop je hem.
14: Krijg nu je prijs bij wijkopenauto's.nl.
16: Leven is beginnen.
17: When you are.
16: Durven.
17: Through a storm.
16: Ontdekken.
17: Hold your head up high.
16: Vallen.
17: Walk home.
16: En weer opstaan.
17: And you'll never.
16: Omdat je weet dat je er niet alleen voor staat.
17: Alone.
16: Het leven is ontdekken. Wij helpen je daarbij. Met verzekeringen, pensioenen en bankzaken.
18: Bezorgt jouw business je grijze haren? Vertrouw dan op Strato. Bij Strato vind je alles om online succesvol te zijn. Domein, e-mail en website. Dankzij AI in een paar minuten gemaakt en meer dan 1 miljoen tevreden klanten. Zo maakt je business nog meer indruk. Strato, start nu vanaf 1 euro.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Goal Alert.
1: Welkom terug bij Goedemorgen Eredivisie. Nu nog leeg, maar straks dan is de Galgenwaard goed gevuld voor de wedstrijd na de interlandbreek. Ze hebben de koppen bij elkaar gestoken. Het moet anders bij FC Utrecht. We gaan zien of dat gaat lukken vanmiddag tegen Willem II. Hij is inmiddels op, hoor. Bram, hij was heerlijk. Bedankt voor het trakteren. Heel charmant. Hans, jij hebt er echt een slagveld van gemaakt.
2: Ja.
1: Ik weet niet wat daar is gebeurd bij jou.
2: Die goedkope gebakjes eet ik niet op, hoor.
1: Hij heeft één hapje genomen, hè, om het te keuren. Hans, het is tijd voor Hans Draait Door. Vertel.
2: Is dit een nieuwe bumper?
1: Ja, het is een nieuwe bumper.
2: Ik vind hem wel leuk.
1: Ja, toch? Ja, dat is een mooie.
2: Moest ik op wachten even.
1: Met je strakke jasje, ja. Even een kleine pauze afvallen. Het is gelukt.
2: Ik heb een wat andere Hans Draait Door. Ik kom zelfs op ijshockey terecht zometeen. Maar laten we beginnen met op 3. Eli Grootvaan. Geweldig talent. Heeft al minuten gemaakt in Feyenoord 1. Is pas 16. Het was Oranje onder 17 tegen Frankrijk onder 17. En onze grote vriend deed dit. Zonder stuiten tegen het netje aan. En het gezien hebben, dat is al knap. Want hij moet eerst nog die bal onder controle.
1: En die bal ligt nog best wel onder hem, hè?
2: Die ligt ook, dat zeg je heel goed, die ligt ook nog een beetje onder hem. Ja. En om hem dan 65 meter... dus Eli Grootvaan, volgens mij was dat de jongen die ik interviewde toen, dat die Van Hanegem niet kende.
3: Ja,
1: klopt.
3: Ja.
2: En dat Van Hanegem en Wessel hem hebben uitgenodigd in de podcast.
1: Ja, klopt.
2: Is toch geweldig?
1: Ja, dat is mooi. Robin, jij was meteen al aan het knikken. Je had deze al voorbij zien komen.
3: Ja, dat. En ik ken Eli nog vanuit de onderbouw, vanuit Ajax. Ik was in de middenbouw en Eli speelde in de onderbouw.
2: En?
3: Ja, een grote speler al daar. Nee, een hele vaardige speler. Een hele gezonde agressie in zijn spel met heel veel drijf naar voren. En toch al in een aantal jaren al een paar goede stappen gezet.
2: En in hem zag jij een eerste elftal speler van Feyenoord?
3: Nee, want dat was in de jeugd van Ajax. Dus dat was lastig.
2: Ja, maar, ik kom opnieuw, zag jij daar een eerste elftal speler van Ajax in?
3: Ik dacht dat het een hele talentvolle speler was. Op dat moment zag ik zeker. Waar die nu staat, dat vind ik moeilijk te voorspellen. Het was onder 9, denk ik, onder 10. Dus om dan al als tempel te zetten van die gaat
2: hij halen. Hij heeft wel een heel fijn linkerbeen, hè?
3: Ja, nou, dat zie je. Maar ook in kleine ruimtes echt heel fijn.
1: Nummer 2, Hans.
2: Die moet ik eventjes inleiden. We gaan naar ijshockey. De Detroit Red Wings tegen de Winnipeg Jets. Dat doen wij ook op ESPN.
1: Zit je nou uit te lachen, Bram?
3: Ik vind het zo mooi. Ik geniet hier zo van. Als hij continu met ijshockey aan zit.
2: Ik ben, wat nog niet instart hoor. Ik ben enorm van ijshockey gaan houden. Ik speelde bij de Edmonton Drillers en de Edmonton Oilers. Wayne Gretzky, de beste ijshockeyspeler ooit. We waren allebei 19. Ik stelde niks voor. Hij was de grote held in Edmonton omstreken. Maar ik ben zo van ijshockey gaan houden. Alleen ik snap niks van dat achterlijke mekaar in mekaar slaan. Nou,
1: mogen
2: kom maar
1: eventjes.
2: Ja hoor. Terrell Bauer en Keegan Colliers. Die hebben anderhalve minuut mekaar helemaal tot losgeslagen. Het wordt nog erger hoor, jongens. Scheidsrechters die enthousiasmeren het bijna.
4: Wat doen die dan?
2: Wat doen die dan, joh? Kijk, ze staan, die koekenbakkers, met die gestreepte shirts aan.
1: Ja, het hoort bij deze sport. Ja. Hoe gek ook. Is echt...
2: Colesa, die heeft zijn helm afgedaan, want die weet dat hij sterker is. Deze rode jongen is twee voortanden kwijt. Colesa, die heeft zijn jukbeen gebroken.
1: Zij zijn het een beetje aan het ophypen.
2: Die vinden het geweldig. Maar, weet je... Dit vind ik, dat vinden de toeschouwers mooi. De medespelers vinden het mooi. De scheidsrechters vinden het leuk.
4: Worden zij eruit gestuurd? Of hoe werkt dat?
1: Nou, ja, allebei.
2: Allebei
1: dat
2: vijf.
1: Gewoon allebei, want dat is het ding. Je gaat gewoon knokken en dan moet je allebei even brommen.
2: Dit is
1: een paar minuten zitten en dan ga je weer door.
2: Ik vind het verschrikkelijk.
1: Sorry, wat zei je dan?
3: Dat is een slecht voorbeeld voor kinderen die dit zien. En ik vind ook, dus met scheidsrechters, dit moet onderbroken worden.
2: Bram vindt het mooi?
4: Ja, ik geniet ervan.
2: Jij geniet ervan?
4: Ja, nou, weet je wat het is? Als je bij dit spel hoort...
2: Jouw kinderen kijken die naar dit programma?
4: Dat hoop ik niet. Nee, maar ik snap jou volledig, hoor. Maar als dit bij de spel hoort, Ja, als ik supporter zijn, ja, ik zou dit geweldig vinden.
1: Ja,
4: meen ik, misschien een beetje simpel, maar als dat bij die sport hoort. Maar en iedereen weet dat.
2: Maar het gekke is, ik vind het belachelijk, maar je gaat dus voor 1,5 minuut elkaar voortanden eruit staan. Ja. 5 minuten straf krijg je. In de voetballerij mag je 5 jaar niet op een veld komen.
4: Ja. Nou, dit hoort dus blijkbaar bij die sport.
1: Nou, had jouw schorsing ook al meegevallen, Hans?
2: Ja, want ik heb ooit... Laat maar gaan.
1: Andere keer, nummer 1.
2: En wat ik wel, waar ik wel van... Ik hou wel van hele mooie agressie. Het was Dordrecht Emmen afgelopen vrijdag in het schakelprogramma. Allemaal kijken. Was het Alessandro Hoyapapoor.
1: Hoe?
2: Hoyapapoor van Emmen. 2 heerlijke tackles. 1 heerlijk. 2 heerlijk. En daar komt ook nog een goal uit. Je was bij de wedstrijd, Raymond, ja. Jack Cooper Love. Geweldige naam. Dit vind ik nou mooie agressie. En ik vind het ook uitstekend gefloten, niet gefloten van Ruperti. Dat mag ook wel een keer gezegd worden. Omdat jij naast me zit, heb ik mijn vrouw beloofd eventjes ook wat verteren bij scheidsrechters.
5: Fijn, dankjewel.
2: Maar goed gedaan. Dit zie je graag, hè?
5: Maar goed gedaan door Clay, want hij herkent dat hier gewoon een tackle op een faire manier wordt uitgevoerd. De bal wordt 2 keer gespeeld. Ja, dit is natuurlijk geweldig. En het was super slecht weer, dus dat veld was echt drijfnat. Hij herkent het op een goede manier. Er komt een doelpunt uit, dat is wat je als scheidsrechter wil. Niet ingrijpen, lekker laten voetballen. En dit resultaat.
2: En een goed voorbeeld, Bram, voor kinderen.
4: Ja, ook nog.
2: Robin.
6: Ja, ik ben toch wel een voetballiefhebber, dus voor mij staat nummer 3 wel op 1, hoor.
2: Maar daar ben ik ook mee begonnen.
6: Oké.
1: Ja, goed. Grootvader dan op 1, wisselen we die even om, toch?
2: Ja, doen we even. Beginnen we opnieuw? Ja. Hebben we een bumper deze keer?
1: Wil jij de bumper nog
2: even
1: zien,
2: Hans? Ik vond de bumper mooi, hoor.
1: Ja, nee, dat snap ik. Kijk. Ja, mooi. Mooi. 3-1 en dan zijn we er doorheen. Dan gaan we nog even kijken naar een heerlijke wedstrijd van gisteren. Een strijd om de koppositie in de Kuip. Feyenoord tegen AZ.
7: Beide ploegen zijn de interlandperiode niet ongeschonden uitgekomen. AZ mist Kees Smit en daardoor keert Kelvin Stengs terug in de Kuip. En bij Feyenoord is Watanabe geblesseerd teruggekeerd uit Japan. En dus staat Gavi Lopez in de basis. Wie er ook bij is aan Rotterdamse zijde is Nacho Ferri.
8: Goes kopt op Ferri. Die kan op de bussel af. Ferri! En weer een treffer van de Spanjaard.
7: AZ speelt weinig kansen bij elkaar. Een slechte terugspeelbal van Zegiel komt bij Meerdink. En dan is de vraag of de spits van AZ neergaat door toedoen van Chark Ernst. Na lang beraad luidt het antwoord geen penalty. Na rust is de eerste kans voor Feyenoord. Nacho Ferri laat de kans op zijn tweede doelpunt liggen. Even later is het Ferri's landgenoot die wel kan juichen.
8: Meerdink zit mis en anders het raak. En is het Lopez die er 2-0 van maakt.
7: In het laatste kwartier zijn er nog wel wat kansjes over en weer. Maar aan de stand verandert dat niets meer. Feyenoord verslaat AZ. En misschien nog wel belangrijker is de nieuwe koploper.
9: Het klikt. We werken voor elkaar. En we beginnen echt een familie te worden. En ik denk als we iets willen bereiken dit jaar. Dat we dat zo moeten volhouden. En dat de band alleen maar sterker wordt.
10: Want je hebt het gevoel er zit iets in.
9: Nee, zeker. Absoluut. En het gaat me niet zozeer om de laatste 3 wedstrijden, hoor. Ik voel gewoon dat er iets groeit in het team. Een bepaalde familie. Ook wanneer het even minder gaat, dat we voor elkaar blijven vechten. En ja, dat heb ik wel gemist.
2: Ja, goed, hè?
1: Ja, mooi dat Valente trots is op Feyenoord. 3 belangrijke punten voor de ploeg uit Rotterdam. Eigenlijk waren we allemaal, of tenminste, ik was heel erg benieuwd van, oh, Max Meerdink, die zal wel een beetje gegroeid zijn. En de grote Max Meerdink zijn nu die in Oranje heeft gespeeld. Zegiel heeft zijn debuut erop zitten. Maar er was iemand anders die jou opviel.
4: Ja, nou, en dan was het eigenlijk nog wel één, Riet. Maar die werd gisteren al door Mario
1: uitgelicht.
4: Mooi uitgelicht.
2: En terecht.
4: En terecht, zeker terecht. Maar ja, voor mij is dat Valente. Het is echt... Ik heb elk moment dat Feyenoord in de aanval komt, heb ik zoiets van, doe alsjeblieft die bal naar Valente. Echt, alsjeblieft. Want hij geeft zulke mooie ballen. Het ziet er zo makkelijk uit met dit soort balletjes. Daardoor kom je vaak onder een bepaalde druk uit. En hij geeft die met zoveel. Hij kwam heel vaak op de bijna links achteruit. En moet je kijken hoe makkelijk hoge druk. Zo'n balletje. Overigens, ja, ik geniet hier zo van. Als CGL dat goed doet, is het meteen een kans. En deze ook. Dit vind ik niet eens een heel makkelijk balletje, want er komt een soort van stuiten. Maar hij geeft hem wel nog precies op het juiste been mee. Juiste snelheid. Ja, het is zonde dat hij niet afgemaakt wordt. Ja, dan is dit misschien wel de bal van het weekend. ik vond dit echt. Hier kun je mij, deze zou je mij dus wakker voor kunnen maken. Deze ballen geeft, bij het Nederlands elftal zie je deze ballen. Veerman kan deze ballen geven, maar die geeft ze vaak door de lucht. Maar zo laag er doorheen, ik geniet hier zo van.
1: Terwijl we zien hem natuurlijk nu hangend linksbuiten vanuit vrije rol, hoe je het wil noemen. En niet op het middenveld, maar hij heeft nu wel helemaal door hoe hij zich moet positioneren om dat gewoon nog te blijven doen, toch?
4: Ja, hij heeft door die vrijheid wat ze van Bronckhorst krijgen. Ja, je ziet ze allemaal door elkaar bewegen. En hij gaat ook wel heel goed op die vrijheid. Weet precies hoe dat in te vullen, op welke momenten waar te komen.
2: En je wordt als tegenstander word je wel elke keer geconfronteerd met een man meer op het middenveld. Want hij komt erbij, ja, van buiten. En dan kan je zeggen van ik ga met mijn rechtsback mee. Maar de linksback van Feyenoord klapt er volle bak overheen. Of het nou Marmol is of gisteren Lopez.
4: Ja, het wordt super dynamisch door hoe hij dat invult. Ja, dus ik vind dat echt een meerwaarde, zoals hij het nu invult vanaf die linkerkant / middenveld.
2: Robin, hoe moet je dat afstoppen? Valente die helemaal vrij als extra middenvelder.
3: Nou, ik denk dat je moet uitkijken dat je niet in een soort van middenblok uitkomt met veel ruimte in je rug en weinig of een hele moeilijk moment om druk op de bal te gaan krijgen. Dus het is volgens mij of hoog en je staat man tegen man, of je komt volgens mij in een lage blok uit en dan zit je niet eens in zo'n.
2: Maar laat jij je bek met hem meegaan? Als die start op de linksbuitenplek? Of is het doorpraten?
3: Ja, vaak wel doorpraten. We zijn wel van overnames. Alleen dan proberen we wel vaak in die zone zeg maar een lagere middenvelder te hebben. Ja.
1: Had je niet een beetje toen je Feyenoord zag tegen PEC, tegen Utrecht, dat je dacht, nou, ik ben wel blij dat wij ze nu niet hebben. Want ze waren echt in een vorm. Dat is echt ongekend.
3: Ja, nee, absoluut. Als je kijkt naar het aantal doelpunten wat ze scoren en de wijze waarop ze die doelpunten scoren, maar ook eigenlijk het speelse gemak waarmee ze er doorheen snijden. Ah, dat is wel echt wel heel knap voor elkaar. Ja,
1: 8 november, hè?
2: Gisteren. Ja. 8 november. Gisteren was het eerst 25 minuten heel goed. En daarna was het een beetje op, toch?
4: Ja, dat gevoel had je wel een beetje. En dat komt misschien toch wel door die break ook. Dat gaat verzekeren.
1: Meerding
4: zeiden dat ook al. Het is, ja, ik weet niet. Ik ben helemaal niks een voorstander van deze langdurige break. Bram, omdat wij zonder de Eredivisie zitten. Maar überhaupt niet. Ja, ik weet niet.
2: Jij bent ook gecharmeerd van Hartsmoester, hè? Maar hij moet wel wat vaker gaan afwisselen.
4: Ja.
2: Of zeg je van raak hem maar kwijt en doe maar weer. Ja, en raak hem maar kwijt en doe maar weer.
4: Ik vind echt dat aanvallers zelf, buitenspelers, continu die actie moeten opzoeken. Want dat is zo irritant voor backs.
2: 2-1.
4: Weet je ADO nog thuis? Dat zei dat hij 70 minuten lang echt geen knikken raakte.
2: En toen maakte die.
4: En dan in één keer komt hij los. Doordat hij wel elke keer die actie blijft aangaan. En
2: maar ik vraag aan jullie allebei. Als hij 3 keer 1-1 gaat, binnendoor, buitenom. En de 4e keer speelt hij in 1 keer dus Ferry aan. En dan beweegt hij zelf door. Wordt hij dan niet minder voorspelbaar?
3: Ik denk het wel. Maar ik denk dat hij voornamelijk ook in een combinatie met Riet heel erg zit. Hè. Dus Riet die zowel onderdoor gaat als aan de buitenkant overlapt. Dat maakt volgens mij ook dat hij ruimte krijgt op zijn linkerbeen om dan wel te gaan. En in andere situaties, als Riet bijvoorbeeld er niet is, dan zou ik inderdaad de combinatie ook als middel zien. En tegen ADO verrast hij volgens mij door misschien wel even overdreven 10 keer dezelfde actie te laten mislukken, maar daarna wel 2 keer beslissend te zijn in die actie.
2: En als trainer zijnde, Trensco bijvoorbeeld, zou die 10 keer mislukken, dan word je niet boos?
3: Maar als die wedstrijd bepalend is met de actie daarna, dan ben ik heel blij met hem.
1: Okay. Ja, laten we het hete hangijzer er even bij pakken van die wedstrijd. Een penalty in principe gegeven voor Meerding, dat moment met Ernst. Die penalty is uiteindelijk teruggedraaid. Is dat de juiste keuze geweest, vind jij, Raymond?
5: Je moet die 2 dingen uit elkaar halen. Dat is de technische beslissing, strafschop of niet. En zeg maar de VAR en de snelheid waarmee die moet optreden, is het duidelijk fout. Ik moet zeggen, als je dit beeld gewoon in normale snelheid afspeelt, dan denk je aan strafschop. En dat is ook de scheidsrechter die dat heeft beslist op dat moment. En de VAR gaat dan kijken, is er nou contact waardoor Meerdink ter val komt, of is het contact nadat Meerdink al naar de grond gaat? Dat heeft de VAR vastgesteld. En op basis daarvan heeft hij gezegd, Danny, ik wil dat je komt kijken.
1: En wat vind jij?
5: Nou, ik kan dat helemaal begrijpen dat de VAR dat heeft gedaan. En, ja. Ik ben benieuwd naar de voetbalmensen. Hoe jullie hier naar
1: voordat we echt naar het moment gaan, wil ik eerst even 1 ding weten. Want wij zien nu net die laatste herhaling vanaf de achterkant eigenlijk. Waar heel helder en duidelijk is
2: niet gezien
1: dat het contacten is. We zien Makkely superlang inderdaad voor het scherm staan, Hans. En hij heeft deze herhaling niet gezien. Hoe kan dat?
5: Nou, de VAR die zit in het replaycenter en die beslist dan welke beelden zijn voor mij voldoende om de scheidsrechter te laten zien. De scheidsrechter kan daar overigens ook zelf om vragen. Heb je nog andere camerastandpunten? Dit is een super slow-mo. Het probleem van een super slow-mo is, als je een super slow-mo keer op keer gaat herhalen met contact, dan wordt het contact altijd erger. Denk aan een tackle met een gestrekt been. Als je dat 5 keer herhaalt, gaat alles van geel naar rood. De VAR heeft besloten om dat niet te doen. Dat moeten we overigens nog met elkaar wel echt kritisch bekijken. Is dat voldoende geweest? Had de VAR dat niet toch moeten doen? Die analyse hebben we nog niet gemaakt. Feit blijft dat de scheidsrechter op basis van de beschikbare beelden die op het veld heeft gezien, ook heeft vastgesteld, het contact is niet de oorzaak van de val. En daarom trek ik mijn beslissing terug.
1: Gaan we nu naar de overkant van de tafel. De voetbalmensen, wat vinden jullie?
6: Als je mij het filmpje 30 keer op rij laat zien in dezelfde snelheid als voor de wedstrijd, is voor mij 30 keer een penalty. Ja. Alleen door de hulpmiddelen te gebruiken en dus te kunnen constateren van het moment van vallen en het contact, ja. Ja, dat is volgens mij cruciaal. En daarvoor hebben we die hulpmiddelen. Maar als ik hem 30 keer opnieuw mag zien, dan zou ik 30 keer zijn penalty geven. Okay.
4: Het staat voor mij vooral heel erg in het moment wat Makkely dat doet aan het begin. Ja. Ja, dus misschien iets anders. Ja, ik snap jou.
5: Je bedoelt de overtuiging.
4: Ja, de overtuiging.
5: Ja, okay, ja.
4: En moet je, als je, moet je maar eens opletten. Als we die beelden zo nog een keer kunnen laten zien, moet je eens kijken hoe Van Houten reageert op het moment dat Makkely fluit.
1: Het is niet heel duidelijk dat hij naar de stip
4: dat een penalty is. Moet je zo eens opletten hoe die komt langs, klappend komt hij die langs. Alsof de goede ingreep is hier zo. Dan moet je 3 seconden letten op die Van Houten in beeld. Zie je, die klapt al. Het was voor mij super onduidelijk of dit een penalty was, wat hij nou deed. Het leek wel alsof hij leek te wachten op de VAR.
5: Na afloop zei Danny dat hij op dat moment meteen beslist de penalty en dat er voor hem geen twijfel was. Dus okay. Ik snap dat je dat zegt. Ja. Het ziet er misschien iets anders uit, maar hij was daar heel duidelijk over.
2: Okay. Ja. En als Danny Makkely wel dat andere beeld met die super slow-mo zou hebben gezien, dan zou hij bij zijn beslissing zijn gebleven.
1: Nou ja, penalty. Eerder denk ik.
4: Ja,
1: toch?
4: Eerder denk ik. Ja, alhoewel, ik ga ook wel. Ik snap jouw uitleg ook. Want ik vind ook dat hij laat zich al wel een beetje vallen voor je gevoel. Dus ik vind het ook wel goed dat dit geen penalty is, eerlijk gezegd.
5: Dit is ook weer niet zwart-wit, hè?
1: Dus, nee, dus je merkt het al hier aan tafel.
5: Discussies over krijgen. En dat zie je ook al op de socials gisteravond.

0: probleem.
1: Trainers bellen jij wel eens?
0: Nou, ik heb wel contact met trainers, ja, zeker. Ja.
1: Robin, jij belt vaak?
0: We hebben elkaar nog niet gesproken. Nee. Nee, ook niet na vrijdag. Maar hij wist natuurlijk dat ik hier was.
2: Ja, misschien
0: maar,
2: hij doen. Hij is een nummer
3: Ik heb het zelfs tijdens de wedstrijd nog tegen de vierde gezegd.
1: Oh ja? Ja. Wat heb je gezegd? Ja,
3: kijk maar uit, want ik zit zondag hier.
0: Ja, heel goed. Ja. Maar wat ik wilde zeggen is dat doordat we nu met een VAR van de 105 beslissingen er 85 corrigeren, gaat het niet meer over die 85 momenten. Terwijl dat uiteindelijk goede beslissingen zijn. We hebben het over die 20 tot 25 die we per jaar gemiddeld genomen toch nog als fout bestempelen. En dat is natuurlijk precies waar het voetbal over gaat. Het is een spel van fouten, zowel aan de spelerskant als aan de scheidsrechterskant. Het is een spel van interpretatie. Ik heb niet de illusie dat wij, ook ik niet, en ook mijn opvolgers niet en mijn voorgangers niet, dat het naar nul gaan brengen. Dat ik ervoor opensta om uitleg te geven, toelichting te geven. Dat is een keuze die ik zelf heb gemaakt met mijn collega's bij de KNVB. Omdat ik geloof er in ieder geval in om aan te geven hoe de technische beoordeling wat ons betreft is. Hoe de regel is, hoe de instructies zijn. En dan mag iedereen uiteindelijk zijn eigen mening erop loslaten.
1: Ja, en de beschaafde Robin Veldman.
0: Ja.
1: Die heeft het volledige recht om zijn spelers mee te geven. Tweede gele kaart voor Obispo. Ageren.
0: Van mij mag hij dat zeker doen. Als het maar op een correcte manier gaat. En zolang ze de scheidsrechter niet massaal bejegenen en met wegwerpgebaren komen, ja, dan zal ook een scheidsrechter daar geen probleem van maken.
1: Je had 30 minuten nog met een man meer kunnen spelen, met 1-0.
4: Hans, het wordt hier niet heel veel makkelijker op, denk ik. Maar het is duidelijk, toch? Je gaat het wel een beetje meegeven, toch?
3: Al gedaan, maar zeker.
4: Ja, zeker. Doen. Goed. Er waren nog drie wedstrijden gisteren. Die hebben we in een overzicht gestopt voor jullie. En dat beginnen we in Sittard.
5: Fortuna Sittard tegen FC Twente is een onvervalste subtopper tussen de nummers 4 en 6. Bij Twente vervangt Drommel de geblesseerde Oenerstal onder de lat. En Drommel mag al snel vissen. En hier valt wel een goal. Want Iataren legt maar weer eens een balletje op iemand zijn hoofd. Namelijk op het hoofd van Anthony Descott. Maar FC Twente laat het daar niet bij zitten.
6: Seruki naar Van Rooij. Nog net binnengehouden. Daar is Weghorst die de bal inglijdt. Maar wie geeft hem het laatste zetje? Dat lijkt toch Prupper te zijn.
5: Emoties bij Prupper, die waren er ook. Zij het op een andere manier bij Daley Sinkgraven. Voor het eerst sinds 23 februari 2025 speelt hij weer een eredivisiewedstrijd. Na alweer een slepende knieblessure. Maar dat is het dan ook wel vanuit Sittard. Fortuna tegen Twente eindigt in 1-1. Go Ahead en Sparta zitten er allebei niet lekker in. Beide ploegen wonnen voor het laatst in augustus. Gelukkig kan Sparta ook in lastige tijden altijd rekenen op spits Milan Zonneveld.
7: Het is wachten totdat Kittelhock echt in actie moet komen. En dat is nu het geval. En dat werk kan hij niet bekronen met de redding. Omdat Zonneveld scoort op fraaie wijze.
5: Maar na rust helpt Sparta Go Ahead een handje. Eerst ziet Michael Brouwer er niet goed uit. Toch wel een houdbare inzet van Soeray. En daarna gaat Milan Zonneveld nog een stapje verder en schiet hij de bal achter zijn eigen doelman. Eagles op voorsprong, maar dat duurt niet lang.
6: Martes, ja, het is alweer 2-2.
5: Waar Sparta altijd kan terugvallen op Milan Zonneveld, daar heeft Eagles Søren Tengsted.
6: Tengsted, het is weer Tengsted.
5: Maar dat was het nog niet.
7: Kostic. Dan voor de goal en dan valt hij voor Terrell. En is het weer gelijk.
5: Het blijft bij 3-3, allebei een punt. En dus is de conclusie...
8: Ik denk tweede helft knotsgek.
5: Voorafgaand aan Ajax-NEC ging het veel over de terugkeer van Dusan Tadic in de Johan Cruijff Arena. Hij krijgt een warm welkom van de supporters in Amsterdam. Maar de handen gaan al snel op elkaar voor een andere publiekslieveling.
6: Sterk van Mokio. Te hoog voor Tolu zou je zeggen, maar niet met zijn lengte. Dan is die bal dus op maat en is het 1-0 voor Ajax.
5: Na iets meer dan een kwartier spelen trekt Jordi Mokio Noé Le Breton naar de grond. Scheidsrechter Serdar Gözebüyük legt de bal op de stip.
6: Sharon Sherry en het is 1-1.
5: Even later is Mokio aan de andere kant van het veld dicht bij een doelpunt, maar hij raakt de lat.
6: Brand, Mokio en dat is de lat.
5: In de tweede helft heeft Ajax geluk dat het nog met 11 man op het veld blijft staan.
6: Oh, die is hard.
2: Het is op de voet. Dat is dan

0: Wellicht de redding voor Ouazzane.
1: Ouazzane komt goed weg en heeft even later de 2-1 op zijn schoen na een goede actie.
0: Adingra krijgt de bal in ieder geval bij Ouazzane. Die komt er langs. Ouazzane stuit op Kretas.
1: Ajax laat voor de derde thuiswedstrijd op rij punten liggen in de Eredivisie. En ziet Feyenoord en PSV steeds verder weglopen.
2: Juri, waarom willen jullie deze wedstrijd niet? Omdat we de kansen niet afmaken. Dat we echt meer dan genoeg kansen hebben gehad, zowel de eerste en tweede helft. Maar als je het niet maakt, dan wordt het lastig. Dat is weer een beetje hetzelfde verhaal. Ja, klopt.
3: Tegen een bandje.
4: Ja, en zo eindigt die wedstrijd dus in een gelijkspel. Bram, wat eigenlijk best wel bijzonder is dat als je het vergelijkt met de situatie een jaar geleden, heeft eigenlijk een punt minder. Alleen, het is een stuk rustiger dan vorig seizoen. Hoe komt dat, denk je?
5: Nou, dat is ook wel de manier van voetballen geweest. Wat ze bijvoorbeeld als je een Excelsior neemt thuis, dan zijn ze gewoon voetballend gewoon echt wel goed. En dat was vorig jaar, vond ik ook niet. Dus daar zit met name het verschil. Alleen ja, ze moeten die wedstrijden ook wel. Ik vond Excelsior dan het meest schrijnende voorbeeld. Die moet je wel over de streep gaan trekken. Want als je zoveel creëert en twee uitvallen, heb je twee doelpunten tegen. Daar zit hem vooral nog in bij Ajax.
6: Drie keer gelijk, hè? In het begin Heerenveen gelijk, Excelsior gelijk. Nu
4: NEC.
6: Ja, NEC. Ja. NEC. Dan word je geen kampioen.
5: Nee, dan word je zeker geen kampioen.
4: En want tegen jullie was het ook, het stort opeens gewoon in.
7: Ja, want na een half uur spelen waren wij bang voor hoe dit wij moeten uitkijken. Maar dat was eigenlijk wel een beetje een kantelpunt.
4: En in de tweede helft,
7: dit was vlak voor rust. En uit de rust zeiden we van, nu zitten we helemaal in de wedstrijd.
4: Deze tellen we ook, hè, Hans?
6: Ja, Trensco, hè.
7: En toen zaten we weer in de wedstrijd. En toen hebben we een hele grote fase. Ook gewoon dat wij aan het drukken waren voor 2-2. En uiteindelijk gebeurt dat nu met een bal die terugvalt hier. En ja, wie weet als het best wel langer had geduurd. Maar we hadden op dat moment wel het gevoel van als er wat te halen valt, dan is het nu.
6: Jij hebt ook nog even naast Tolu gestaan, hè?
7: Ja, die viel in die wedstrijd.
6: En toen? Wat zag je?
7: Ik was onder de indruk van zijn postuur. Ja, ik ben niet klein. Ik ben ook tegen de 1,90 aan. Maar toen hij naast me stond qua spiermassa en lengte, dacht ik al van, als je daar tegen moet spelen, dan een hele zware avond.
4: Wat zeg je dan tegen je verdedigers?
7: Succes. Bespeel de tweede bal.
4: Ik kan hem niet interviewen, of wel?
7: Jij hebt een ladder nodig.
6: Ja. Maar ook al is hij moe, laat hem staan. Want Leandro, dat is verschrikkelijk als hij erin komt.
4: Ja, hij had het zelf aangegeven, Tolu, dat het niet meer ging.
6: Nou, dan laat ik hem toch nog staan. Maar hoe kan jij... Er wordt 20 miljoen voor hem betaald, al is het een tiende. Maar hoe kan jij niet fit binnenkomen als jij door Ajax gevraagd wordt? Niet fit. Hij is nog niet fit. Ik vind het werkelijk ongelooflijk.
5: Ja, dat stuk ben ik heel mooi.
6: Ik heb één zomer geen club gehad. Toen zaten ze allemaal te slapen, die clubs.
7: Ongelooflijk.
6: Dan ga je 4 weken lang 3 keer per dag trainen. En dan komt er een club en dan zeggen ze... Ik zeg, ik kan 90 minuten spelen vanavond.
5: Ja, 100%. Ik vind het
6: het mooiste beroep op aarde. Dan moet je toch...
5: Ja.
4: Gisteren waren er eigenlijk wel meerdere momenten.
6: Jij vindt het niet interessant, wat ik allemaal
4: vertelde, jij bent maar... gewoon hartstikke fit, Hans. Dus dat is een andere discussie natuurlijk. Gisteren waren er meerdere momenten in die wedstrijd waar je het over zou kunnen hebben. Waaronder Mokkio met dat moment dat uiteindelijk een penalty is. Onze commentator Mark Verheijswijk die zei eigenlijk al heel snel van het is geen voetbalhandeling, dus dan zou het eigenlijk groot moeten zijn. Ben je het daarmee eens?
8: Ja, met die opmerking aan zich wel. Als je namelijk aan iemand vasthoudt, dan is het geen challenge zoals ze dat noemen. Dus dan is de kans op een scoringskans veel groter. Alleen hier staan er nog zoveel spelers van Ajax ook omheen dat de vraag is, is hier echt sprake van een duidelijke scoringskans? Dat moet het wel zijn. Scheidsrechter heeft het op het veld niet zo geïnterpreteerd. En de VAR heeft ook daarvan gezegd, ik steun dat besluit. En dat kunnen wij ook...
4: Maar je zegt, er staan veel spelers omheen. Maar ik zeg, het is bijna in de 5 meter.
8: Ja, maar dan zou ik het nog een keer moeten zien. Overigens, dit was een laatste wedstrijd. En ik was gisteren bij Feyenoord AZ. Dus ik heb het nog niet heel nadrukkelijk met de collega's geëvalueerd. Dus ik zie het nu echt even voor het eerst.
6: Maar Raymond, dit is wel een 100% kans, hoor.
5: Ja, ik vind dit beter deze kans dan een penalty, hoor.
8: Ja, maar heeft hij de kans om echt te schieten?
4: Ja, 100%.
5: Dus dit had rood moeten zijn.
4: Goed, nog een ander moment uit de wedstrijd. Ik weet niet of je die duidelijk hebt gezien. Dat is met Ouazzane op Brian Linssen.
8: Ja, die heb ik wel gezien, ja.
4: Oké. Kijk, we weten eigenlijk van als het been wat hoger is, dus je scheen wordt bijna aan gort geschopt, dan is het rood. En op de voet niet. Maar we zien hier zo duidelijk dat zijn voet bijna gewoon kapot wordt geschopt. Het voelt bijna een beetje krom of zo.
8: Ik hoorde Mark net zeggen in de terugblik dat de voetcontact zijn redding is. Nou, dat ben ik wel met hem eens. Het gaat om snelheid, kracht, intensiteit en waar wordt een speler geraakt. Dit is echt een gele kaart met een oranje randje. Of misschien wel een rood randje. Als de scheidsrechter die een rode kaart geeft, zal de VAR niet ingrijpen. De scheidsrechter geeft die geel en de VAR stelt vast, het is voor mij niet duidelijk fout, want ik zie dat voet-op-voet contact. Het is echt op de grond en dat is voor hem voldoende om het te laten aan de scheidsrechter. En dit bewijst ook weer dat het niet een zwart-wit situatie is, want het ziet er ook best wel gevaarlijk uit, want die snelheid is best
4: hoog. Schoen is gewoon kapot.
8: Dus in die zin, dit zijn echt van die randgevallen waarbij je als scheidsrechter op het veld een beslissing neemt en de VAR moet vaststellen, is dit, je ziet het, hè, duidelijk op de grond, op de voet. En dat maakt het niet minder pijnlijk. Maar het scheelt wel of je vol op je enkel wordt geraakt.
4: Ja, dus als hij rood was gegeven, dan had de VAR niet teruggekregen.
8: Mijn inschatting is dat de VAR dit had laten staan.
6: Dus eigenlijk, Obispo was rood, zijn we mee over eens. En Oezana was rood.
5: Ja, ik vind geel prima. Kan er wel mee leven. Sorry.
4: Nou, dan wordt het weer niet eens aan tafel. Zo zie je maar dat het allemaal een beetje grijs gebliept blijft. Zeker. Het is niet zwart of wit. Zometeen, al zijn we terug. We gaan het plukken bij de corners. Gaan we zeker nog doen.
6: Nee, Robin.
4: En we gaan Robin nog het vuur aan de schenen leggen. Robin, hopelijk ben je daar klaar voor. Willem 2 is gearriveerd. Zij hopen toch echt op die eerste 3 punten. Haan is in ieder geval in vorm. Zijn ze terug. Tot zo.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Goal Alert.

0: Nou, vertel eens iets over jezelf.
1: Ik ben klant bij Lebara.
2: Beste netwerk, blije klanten, belachelijk lage prijs. Lebara, keihard scoren.
3: Leven is beginnen.
4: When you walk.
3: Durven.
4: Through a storm.
3: Ontdekken.
4: Hold your head up high.
3: Vallen.
4: Walk on.
3: En weer opstaan.
4: And you'll never.
3: Omdat je weet dat je er niet alleen voor staat. Het leven is ontdekken. Wij helpen je daarbij. Met verzekeringen, pensioenen en bankzaken.
2: Nu bij Lebara. 40 gig voor maar €3,30. Keihard scoren.
5: Typisch Kerkstraat 2. Hey, het lijkt alsof hier is ingebroken.
6: Ja, nou, dat is ook echt zo. Ik ben gehackt. Kijk.
7: Niet alles wat je bezit, staat in je huis. Daarom dekt onze woonverzekering standaard online criminaliteit.
5: Typisch een idee van Univé.
7: Univé, daar pluk jij de vruchten van.
6: En ik heb ook nog wel een idee.
8: Misschien moeten wij samen
9: een keer wat gaan doen.
10: Huismerken. Net zo lekker en beter voor mijn budget. Maar thuis vreten we ook energie en internet.
11: Lijkt er wel mooi en wifi.
12: Het lijkt wel leuk
10: en
12: wifi.
10: En meer betalen voor hetzelfde mobiele bereik? Dat gaat er bij mij niet in. Daarom zit ik bij Budget Thuis. Dezelfde kwaliteit, maar dan voor een budgetprijs.
13: Het huismerk voor energie, internet en mobiel.
14: Of je nu net instapt of al heel lang klant bent, Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug.
15: Zo krijg je een Videoland cadeau.
14: Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen?
15: Hier kan ik wel aan wennen.
14: Krijg je korting op muziek- en theatershows bij jou in de buurt?
16: Hoe zit jij al bij Ziggo?
17: Waar zijn jij nog niet geboren, Jochie?
14: En met een VIP-upgrade is het net alsof je zelf op het podium staat. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Torenhoge prijzen voor hetzelfde bereik. Dat gaat er bij mij niet in.
13: Nu onbeperkt data en bellen de eerste 8 maanden voor €10 per maand.
18: Bezorgt jouw business je grijze haren? Vertrouw dan op Strato. Want bij Strato vind je alles om online succesvol te zijn. Domein, e-mail en website. Dankzij AI in een paar minuten gemaakt en meer dan 1 miljoen tevreden klanten. Zo maakt je business nog meer indruk. Strato, start nu vanaf €1.
19: Onweerstaanbaar. Met 1 pot Nescafé Gold 200 gram haal je maar liefst 120 kopjes rijke, zachte koffie in huis. Betaalbaar was nog nooit zo lekker.
20: Hallo, ik ben Tom Coronel. Wil jij weten wat je auto echt waard is? Ga naar wijkopenauto's.nl. Vul jouw kenteken en gegevens in en ontvang snel jouw verkoopprijs. Mijn advies, ontdek jouw prijs op wijkopenauto's.nl.
21: Dit is Huub van Hubo. En het is weer zover. Hij kan het niet laten om te helpen, hoe hoog de nood ook is. Dat is onze Huub. En bij Hubo zijn er nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, horen, raamdecoratie en meer. Dus, of je nu zelf klust of het door ons laat doen, Hubo helpt.
22: Ja, heel goed gepoetst. Hele mooie tanden. Ja, blijf maar daar. Ik kom wel naar boven.
23: Red Bull geeft je vleugels.
21: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.

0: Soms heb je een snelle pitstop nodig. Maar je auto nog niet. De nieuwe elektrische Mercedes C-klasse. Met tot 762 kilometer rijbereik. Ervaar het zelf. Boek nu je proefrit.
1: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Je eigen plek. Die kleine, een hele grote zien worden. In een wereld met minder grijs en meer kleur. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog tot en met morgen met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
1: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Goed voor je wooncomfort en je energierekening.
2: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Curaçao bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
3: It's the start of a new season. And it's a season of firsts. The first look at familiar faces wearing unfamiliar colors. The first run for a new group of first-round picks. The first time back after a little time away. We don't know who will be the last team standing. But we know where you will find them first.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Goal Alert.
5: Welkom terug bij Goedemorgen Eredivisie. Het is lekker herfstweer, parapluutje erbij. Zij zijn onderweg naar de Galgenwaard. Utrecht tegen Willem II. 12:15 de aftrap daar. Ja, gelukkig werken de regenpijpen naar behoren. Dat is wel zo handig als het met bakken uit de lucht komt. Nou, volgens mij zag het er niet uit alsof het een beetje druilerig, een klein beetje miezer, maar dat kunnen ze vast hebben. Het is dus de week van de scheidsrechter. Hans zei het al, begin van de uitzending. Is belangrijk op het hoogste niveau, maar zeker ook op het amateurniveau. En we hebben zelf allemaal vaak genoeg dat we thuis op de bank zitten, dat we naar die beelden kijken en denken, nou, dat kunnen we zelf ook wel. Onze eigen Marciano is de beroerdste niet. Hij neemt de proef op de som.
6: Als je door de week en in de studio A zegt, dan moet je ook wel eens ooit een keer B zeggen. Nou, en dit was een keer. En toen dacht ik, ja, laat ik het maar doen. Ja. Even laten zien hoe het moet.
7: Even een vraagje. Doen jullie zeg maar een halve cirkel staan of doen jullie ook in een rij?
6: Gewoon alle regels. Zitten allemaal in je hoofd. Maar volgens mij ga ik ze straks allemaal door elkaar halen.
7: Fijne wedstrijd, fijne wedstrijd, fijne wedstrijd, fijne wedstrijd. Een soort echo.
6: Nee, ik ga vandaag proberen zoveel mogelijk een Bas Nijhuis uit te horen. Niet fluiten, geen kaarten.
7: Wie had ook weer de aftrap? Ja, nou moet ik gaan schrijven.
8: Maar geen rugnummers, dus dat wordt heel
7: dat wordt leuk.
6: Ik heb nooit een wedstrijdformulier gezien. Maar die moet je ook invullen, de uitslag invullen. Dus ja, er komt wel meer bij kijken. Dus Danny Koevermans, ik heb gewoon iets meer respect voor je.
7: Achteruit.
9: Heeft u wel een spuitbus?
7: Ja. Op deze regen. Potverdorie. Hoe lang duurt dit?
10: Je ziet dat hij heel veel voetbalervaring en inzicht heeft. Ik vond het contact met de speelsters wat hij heeft gemaakt ook heel positief.
7: Mooi schot. Hartstikke goed. Mooie aanval. Mooie actie net. Goede redding. Leuk niveau. Echt superleuk.
11: Ik vond je behoorlijk complimenteus.
6: Ja, maar dat hoort ook. Je hebt een vrijdagavond ervoor opgeofferd om hier toch wel fris te staan. Dan vind ik dat je er ook eigenlijk een soort feestje van moet maken.
11: Waarom moet hij toch nog een beetje stappen zetten?
10: Nou, ik denk het volgen en positie kiezen. Bijvoorbeeld positie kiezen bij de aftrap. De hoekschoppen. Even iets dichter bij de situatie te gaan.
7: Ja, kom maar.
10: Als een terugspeelbal te kort is of een aanval wordt onderschept en er ontstaat een duel uit, dan kijkt iedereen naar de scheidsrechter. Wat is de beslissing? Is het een strafschop, is het een swalbe of spelen we door?
7: Wisselen. Ja, ja, alles onder controle.
6: Op de tweede helft vond ik dat ik beter in conditie zat dan in de eerste helft. Dus nee, dat ging goed.
7: Hou een beetje tempo in de wedstrijd. Anders fluit ik voor alles. Kom, spelen.
10: Ik denk dat het een scheidsrechter kan zijn waar we ook heel veel plezier aan kunnen beleven. Maar hij moet het natuurlijk ook zelf willen.
6: Ja, je kan je voorstellen dat sommige mannenwedstrijden best wel heftig zijn. Dat je daar ook in meegaat. En dit was heel relaxed, dus... Nee, dit was goed te doen.
7: Het was echt super. Het was echt super. Echt super.
5: Ja, fantastisch, toch, Eren?
9: Zo goed.
5: Ja. Hans, ik zou jou dit wel willen zien doen.
12: Ik ook.
13: Ik ga het wel een keer doen.
5: Mooi. Ja?
13: Ja,
5: kom we kunnen een wedstrijdje uitkiezen.
13: Ja, en dan jij als...
9: Ik als een soort van coach.
5: Nou, Hans, mijn team zoekt nog wel eens een scheidsrechter.
13: Maar ik moet zeggen... Maar Freesia, ik moet zeggen... Superleuk dat Marciano dat doet. En op een manier waarop iedereen hem gelooft.
5: Toch?
9: Ja.
5: Het staat hem goed, eerlijk?
9: Het staat hem fantastisch zelfs, dat meen ik echt.
5: Ja,
9: niets dan respect. Hij is echt de spelleider waar we het net over hadden. Want hij geeft ook nog een beetje commentaar. Dat is mooi, dat draagt bij aan de acceptatie. Dat vind ik echt mooi.
13: Maar als het tempo hoger wordt... kan die dan bijbenen?
9: Het is wel een middencirkel schrijfrechter.
13: Het is wel een middencirkel schrijfrechter.
5: Dan zou dit ook gewoon kunnen, hoor. Goed, we gaan naar onze eigen scheidsrechter. Want zo noemen we hem gekscherend en liefkozend het ook al een beetje. Danny Koevermans natuurlijk, samen met Aleta in de Galgenwaard. Danny, je hebt al even dat item gezien, ook voor Marciano. Heeft u het een beetje goed gedaan?
14: Ja, schitterend, man. Schitterend om te zien. Echt prachtig. Het zag er ook goed uit in zijn zwarte pakkie. Echt prachtig.
5: Ja. Ja,
14: ik vind dat hij het vaker moet doen. Hij heeft nu begonnen bij de vrouwen. En nu een keertje dadelijk gewoon onder 19 pakken en dan doorpakken. En Marciano heeft nu het goede voorbeeld genomen, vind ik. Dus ik kijk nu een keertje echt recht in de camera. Ik vind dat veel van onze collega-analisten dit ook eens gewoon moeten gaan doen. Dus Marciano heeft hier een uitstekend voorbeeld in gegeven.
15: Ja, je hebt Hans net gehoord. Die
5: Hans gaat het ook doen,
15: ik ga wel een keer.
14: Ja, zeker.
15: Wie heeft er talent voor, denk je, van onze analisten?
14: Ik denk dat we het allemaal hebben. We geven heel vaak af op de beste mensen, maar ik vind dat we dat echt vaker moeten doen. Doe het al natuurlijk, en nu zagen we Marciano, dus ik zie Bram aan tafel zitten. Voel je uitgenodigd om het ook lekker een keer te doen bij VVOG. En alle anderen van ons, geef maar eens het goede voorbeeld.
5: Heel goed, de oproep is handig. Aleta, nog even, want het is de week van de scheidsrechter. Danny weet hoe belangrijk die scheidsrechters zijn. Die is nu met lege handen aangekomen, hè, charmeur dat hij is, of wel?
15: Nee, Danny, goedemorgen trouwens, ook vanuit hier, vanuit Utrecht. Danny, ja, want jij kwam met een celebration aan. Ik zeg, ben je jarig? Nee, dat was niet het geval.
14: Nee.
15: Maar inderdaad, jij bent altijd pro-scheidsrechter. Dus je probeert er altijd positief over te zijn. Maar je had vandaag even een deeltje met Yannick van der Laan.
14: Ja, klopt. Nee, ik had afgelopen dinsdag had ik een arbitragebijeenkomst in Rosmalen. En Yannick was de gastspreker. Toen kwamen we erachter dat we allebei bij Utrecht Willem II zijn. Ik dan als analist en hij als scheidsrechter. Dus toen zei ik al, dan zal ik lief voor je zijn en dan zal ik wat lekkers voor je meenemen. En zo heb ik gedaan. Dus ik heb een doosje celebrations gegeven aan Yannick. En die zal het gaan delen met het
13: Nou, die is zeker.
15: Want alle gekheid op een stokje. Dat is natuurlijk de week van de scheidsrechter. Scheids, bedankt. Het blijft belangrijk. Jij hebt gisteren bij de amateurs nog gefloten. Jij komt wel die cirkel uit, toch? Af en toe heb je een beetje last van je Achillespees, geloof ik. Of je kuit.
14: Ja,
15: maar,
14: nee, ik ben niet de middencirkelscheids wat je nu even van Marciano zag. Je moet af en toe mee. Dat was eerste klasse. Prachtig, complex in Nieuw-Lekkerland was ik. En ik heb weer een heerlijke zaterdag gehad. Daarna kon ik naar jou en Jan-Joos kijken op de eretribune. Heerlijke zaterdag.
15: Maar het wordt gewoon steeds lastiger om scheidsrechters te vinden. Helpt zo'n week een beetje mee of wat moet er nog meer gebeuren?
14: Zo'n week helpt wel mee, maar ik denk dat het veel meer helpt dat Marciano dit doet. En dat op beeld komt. Om mensen aan te geven van, ga het lekker doen. En als je voetballen liefhebben, is het echt heerlijk om op het veld te staan. Je bent een beetje fit. En je kan als toeschouwer ben je dichtbij zijn op de situaties. Ja, een betere zaterdag is er eigenlijk niet dan een potje te fluiten.
15: Nee, complimentjes zijn ook mooi om dan om een beetje weg te kunnen geven.
14: Dat
15: gebeurt
14: zo.
15: Ook op het hoogste niveau. Hè? Als speler krijg je ook wel eens van een scheids zo'n complimentje mee als je hier in een stadion staat.
14: 100%. En dat is het managen van de wedstrijd. En dat doet Marciano helemaal top natuurlijk. Want die meiden vinden het hartstikke leuk. Als hij zegt, mooie goal, mooie actie, mooie paas. En dat hoort er ook bij om die wedstrijd tot een goed einde te brengen.
15: Nou, ik hoop inderdaad vooral dat dat vandaag ook gaat gebeuren hier in Utrecht. Want de hoogspanning is voelbaar.
14: Ja,
15: als je hier aankomt, natuurlijk, Utrecht staat er niet goed voor. Willem II staat laatste. Ja, ga er maar aan staan. We weten allemaal hoe het is gegaan. Bijvoorbeeld hier tegen Go Ahead Eagles. Wat voel jij? Wat denk jij?
14: Nou ja, ik wil niet dat dat nog een keer gebeurt.
15: Nee.
14: Maar je voelt een soort vulkaan. En ik denk wel dat Utrecht dadelijk echt volle bak uit de startblokken gaat. Maar je zal er toch niet aan moeten denken inderdaad dat met een kwartier van tijd dat het eventueel 0-2 zou staan. Dan hou ik toch mijn hart vast.
15: Ja, want het is een wedstrijd. Inderdaad, een soort van een kelderkraker kun je het bijna noemen.
14: Ja,
15: het is vroeg in het seizoen.
14: Noemen.
15: Maar goed, Utrecht krijgt heel veel goals tegen. Willem II scoort heel moeilijk.
14: Ja.
15: Nou ja, wordt het nou een beetje een leuke middag dan? Want er zijn wel wat wijzigingen in de opstelling natuurlijk. Ze hebben die oefenwedstrijden gespeeld. Bij FC Utrecht staat Dani de Wit in de spits vandaag.
14: Ja.
15: Geen Alarcon. Agogiel, een jeugdspeler, die mag zijn basisdebuut maken. Net zoals Broholm, die met Noorwegen onder 21 nog tegen Nederland heeft gespeeld.
14: Ja, nou, ze hebben deze 3 weken aangevlogen om het juiste te gaan vinden, om de juiste formule te gaan vinden. Waarbij ik het wel verrassend vind dat Alarcon gewisseld is. Maar ja, de trainer heeft besloten om dat te doen. Vesterbloem staat ook op die kant. Nou, dat Broholm de kans krijgt, kan ik ook wel inkomen. Natuurlijk gehaald is een speler die toch wel bekend staat als goed tussen de linies en die kan scoren. Ook een jeugdproduct. Zet het er maar gewoon in. Dus ik ben benieuwd of ze de juiste formule hebben gevonden voor vandaag.
15: Ja, maar dan dus toch nog zo zoekende. Waar hij aan het begin van het seizoen al zei, ik heb meer tijd nodig. Zijn dan die 3 weken heel lekker, maar je gaat dus wel in 1 keer van alles veranderen.
14: Ja, precies. Omdat het toch een onrust is. Omdat de resultaten niet komen. Natuurlijk hebben ze en PSV gehad en Feyenoord en AZ. Maar ja, het is wel verdedigend echt een gatenkaas gebleken. Dus ik snap wel dat hij een beetje is gaan wisselen. Ja, omdat er natuurlijk de resultaten niet zijn gekomen.
15: Nee, meeste goals tegen inderdaad in de eredivisie. En dan bij Willem II, nou ja, daar is Devin Haan in elk geval lekker teruggekomen van zijn avontuur met Jong Oranje.
14: Ja,
15: 2 goals in die laatste wedstrijd nog.
14: Ja,
15: en vandaag
14: absoluut.
15: Gewoon basis natuurlijk.
14: Ja, terecht. Dit is ook, Devin Haan is goed in de diepte ook. Met dieptebal natuurlijk heel snel is. Hier wordt je ook lekker tussen de linies aangespeeld. En dadelijk dan is het ook als een echte een echte spits is die ook voor een reboundje is die present. Maar ja, het is wel zo dat tot nu toe maakt hij de goals voor Willem II.
15: 3 van de 6, ja.
14: 3 van de 6 inmiddels. Of misschien 3 van de 7. Dit zijn ook lekkere spitsen goals. Dit is geen toeval dat zoiets voor hem valt. Hij laat het tot nu toe gewoon zien. Het is gewoon een goede spits, zeker voor Willem II. Nou ja, het is wel heel jammer, denk ik, dat hij met Willem II, ook zeker toen bij AZ en Ajax, dat hij heel ver terug moet verdedigen. Dat hij een beetje een eenzame strijder is, omdat hij heel veel meters moet lopen. Maar als spits zijnde in de diepte en het gevoel voor de steekpaas, ja, daarin heeft Willem II aan hem echt een hele goeie.
15: Ja, en een basisplaats voor Vito van Krooij. Nou, zometeen gaan wij hier nog spreken met de trainers. En dan beginnen wij om 12 uur met de voorbeschouwing hier vanuit Utrecht. Dus tot zo wat ons betreft.
5: Yes, ja. En leuk presentje dus voor Van der Laan. Maar als hij een fout maakt, dan moet je gewoon genadeloos kritisch zijn, hè? Danny?
14: Positief kritisch, altijd.
5: Positief kritisch, heel goed. Succes daar, dankjewel.
14: Yo.
5: Hans, jij wilde los over Heerenveen. Nou, waar ben je het meest benieuwd naar?
13: Nou, ik ben heel benieuwd naar hoe jij jezelf als trainer omschrijft. Ik heb heel veel met Lien, de Kozakkenboys, Danny Buijs. Die ken ik als. We hebben samen op de cursus gezeten. Ik ben fan van Danny Buijs. Maar kan je uitleggen wat voor trainer jij bent? Je bent een soort one-off.
12: Ja, ik overzie graag alles. Dus ik denk dat ik zowel op trainingsveld als ook naar buiten toe goed doordacht ben in alles wat ik doe. Wel net over, ja, af en toe ook gewoon kwaad. Hè? Dan kan ik ook vanuit emotie handelen. Maar ik probeer altijd vanuit een bepaald constant gedrag mijn spelers te beïnvloeden. Zodat we één met het juiste plan naar buiten gaan. En dat we met vertrouwen naar buiten gaan. En ook dat ik dat in mijn hele trainerskamer wil hebben. Zowel hoe we de wedstrijden voorbereiden als zeg maar het aansturen van mijn staf. Maar zodra het in het kantoor is, ja, dan vind ik altijd dat, dat er een ja-ma-vraag gesteld mag worden. Maar zodra we naar buiten gaan, is de loyaliteit voor mij heel belangrijk. En dat wil ik in. Ik denk dat loyaliteit uiteindelijk rust uitstraalt. En ik denk dat rust uiteindelijk weer duidelijkheid geeft.
13: Hoe vaak in de maand ben jij boos? Echt boos?
12: Echt boos? Dat heb ik denk ik 1 keer echt gehad. Dat was vorig jaar Utrecht uit. Dat ik na de wedstrijd echt wel geflipt ben in de kleedkamer. Want dan kregen we in de laatste minuut kregen we gelijkmaken tegen. Uit een moment wat. Het was gewoon. Eerst kregen we een goal tegen volgens mij. Omdat de keeper de bal te lang vasthield. En uiteindelijk een corner. En daar werd uitgescoord. En daarna een scrimmage voor de goal. En die scoorde David Min, geloof ik. Dat ik echt van. Hoe kunnen we dit nou weggeven? En toen ben ik echt een keer geflipt. De andere keren dat je boos bent is meer. Dat je een bepaalde agressie van je team terug wilt zien. En dat je een reactie wilt zien. En ja, na een wedstrijd hoef je geen reactie meer natuurlijk. Maar in de rust ben ik vrij gecontroleerd. En nogmaals, is de boodschap volgens mij heel belangrijk die ik mee moet geven.
5: Bram, jij hebt kerst ken jij goed. Die heb je ook even gecheckt, toch? Van wat is het voor trainer? Hij zal niet hele negatieve dingen nu opeens zou kunnen.
16: Ja, hij vond niks. Hij vond echt niks.
13: Nou, ga door, Bram.
16: Kerst is wel. Ik vond wat Kessie zegt ook wel, jij zet mensen ook wel echt in hun kracht in jouw staf. Dat jij een bepaalde verantwoordelijkheid ook geeft aan ze op bepaalde momenten. Ik denk dat je daar als trainer ook steeds meer naartoe gaat. Dat je echt die managerrol wordt natuurlijk. Want die groep waarmee je werkt wordt steeds groter.
12: Ja,
16: dus klopt. Dat stukje manager wordt denk ik nog belangrijker, of niet?
12: Ja, ook. En ik geloof ook in de kwaliteiten van mijn staf. Dus mijn videoanalist, die dus zeg maar in die tegenstander duikt. En dus het hele verhaal zeg maar, kent van die tegenstander. En die presenteert ook de tegenstander. En ik geloof er ook in dat er meerdere gezichten voor de groep kunnen staan om dat verhaal duidelijk te maken. Want ik zou er zelf niet aan denken dat iedereen, dat ik het een heel jaar alleen maar naar mezelf moet luisteren. En ik denk juist dat de kracht van meerdere mensen in hun verantwoordelijkheid rondom het team brengen, dat dat een hele leuke dynamiek geeft, wat energie behoudt, maar ook iedereen in zijn kwaliteit zet.
16: Heb je dat vanaf het begin altijd al gehad als trainer zijn toen je begon? Of heb je dit langzaam maar zeker, omdat het een ervaringsvak is, ja, handig gegeven?
12: Ja, dat groeit ook omdat je steeds meer mensen om je heen krijgt. Toen ik begon moest ik de waslijsten en de chauffeurslijsten nog maken. Dan doe je alles erbij. En nu heb je een performance coach om je heen die ook uitleg kan geven waarom we dingen doen. Een analist die kan uitleggen hoe een tegenstander dingen doet. En natuurlijk heeft die analist met mij besproken, zo hebben we het gezien. En ik wil uiteindelijk dit en dit als boodschap hebben naar het team. Maar hij heeft dat team in zijn hoofd. Hij heeft daar weet ik veel hoeveel uren in gestoken om dat team helemaal uit zijn hoofd te kennen. Los van dat ik het ook weet, hij zit er helemaal in.
5: Maar delegeren kan je dus prima.
12: Ja, maar ik kan het ook heel goed helemaal zelf doen. Maar ik geloof juist in de kracht van samen.
13: Ja, Robin, Andries Noppert. Die kennen we nog van WK tegen Argentinië. Zit hij nog op keeper?
12: Die zit zeker op keeper, ja. Maar wel achter Bernd.
13: Is hij wel je tweede keeper?
12: Ja.
13: Timo Schreuder is dan je derde keeper.
12: Ja, Sten Kremers, die is net transfervrij overgekomen van de Graafschap.
13: Maar als er wat gebeurt met Klaarvoer, dan zien we Andries.
12: Ja.
5: Gaan we Noppert ook zien in de beker?
12: Kleine kans.
5: Kleine kans?
12: Ja.
13: Dus
12: ja,
13: we gaan Noppert niet in de beker zien, hoor ik net.
12: Kleine kans. Ja, ik weet niet wat er met Bernd gaat gebeuren de komende weken. Maar als Bernd fit is, keep Bernd.
13: Maar jij gelooft niet in bekerkeepers?
12: Ik geloof in presteren. En voor presteren moet je constant zijn, volgens mij.
13: Oké.
12: Okay. En wij hebben geen Champions League periode, Europese periode. Dus voor ons is die bekerwedstrijd enkel een wedstrijd tussendoor en weer door. Dus ik neem die heel serieus.
13: Oké.
16: Ik ben nog wel benieuwd. Jij zei net flippende Robin Veldman. Hoe ziet een flippende Robin Veldman er in de kleedkamer uit?
12: Die heeft een rode hand, omdat hij op de metalen kist geslagen heeft waar de kleding in bewaard wordt. Die loopt wat rond. En die... dat mag niet op tv, hè? Nee, dat is
16: geld.
12: Die scheldt behoorlijk. En,
5: zijn spelers er ook een beetje van onder de indruk?
12: Of? Nou, dat is wel grappig. Ik had het later daarna met Andries over. Die dacht eerst van, maar zo ken ik jou niet. Is dit nou nep? Maar het was juist omdat het bijna niet gebeurt.
13: Dat ze schrikken.
12: Nou, dat was wel even. Het was eerst van, is het nep? Maar toen dacht ze, oh, het is nu wel echt menens. Dat is denk ik de kracht van boos worden.
5: Ja.
12: Want als je dat elke week doet, dan is het. Dan luisteren ze dat niet meer. Het zijn net kinderen.
5: Je contract loopt tot 2027?
12: Ja.
5: Toch? Medio 2027? Ja. Wat kunnen we daarin verwachten? Wat is jouw intentie, laat ik het zo zeggen?
12: Nou, Heerenveen heeft nog een eenzijdige optie om die te lichten. Dus het kan nog, nu nog zeg maar anderhalf seizoen zijn. Dus in die zin heb ik het gewoon heel erg naar mijn zin en verwacht ik nu niet zoveel. Maar ik heb er zeker ambities en ik hoop naar Heerenveen een volgende stap te kunnen maken. Maar of dat nu nog 5 jaar bij Heerenveen is of misschien deze winter, hè, want dat weet je ook nooit. Maar de ambitie is er, maar ik...
13: Hoe bedoel je deze winter?
12: Nou ja, stel dat er een topclub komt. Ja, dan ga ik luisteren. Maar ik heb helemaal niet de intentie om nu weg te gaan of om op de deur te kloppen bij Ferry de Haan van ja, hoe zit het nou naar volgend jaar? Ik zit hartstikke goed op mijn plek. Ik werk en woon binnen een half uur van huis en in het stadion. Dus ik maak gelukkig heel veel mee van het gezinsleven ook. Dus dat is mij ook heel veel waard.
5: Real Madrid mag bellen.
12: Die mogen dit met mijn nummer.
5: Hey, ja,
13: heb je een nieuws? Checken. Is Mourinho er inmiddels uit?
5: Nou, vooralsnog niet. Dus nou ja, goed, in ieder geval... het lijkt heel passend in ieder geval tussen Heerenveen en...
12: Zo voelt het ook, absoluut. Ja.
5: Tot en met 1 november kun je stemmen op de Top 1000. Elke keer een Goedemorgen Eredivisie. Geef een klein voorzetje op wie je zou kunnen stemmen. Nou ja, we hebben al een hoop parels de revue zien passeren. Vandaag iemand die echt een specialist is.
17: Een typische Bombarda-goal. Met de rug naar het doel. Aangespeeld worden, wegdraaien en scoren.
18: Peter R. de Vries vatte het ooit zo samen. Als iets 1 keer gebeurt, is dat een incident. Als het in korte tijd 2 keer plaatsvindt, is dat toeval. Als het 3 keer gebeurt, is er sprake van een patroon.
19: Zo kennen we hem. Zo kennen we
20: hem. Draaien, schieten, dat was ook mijn specialiteit.
18: Spelers die zich laten vangen in 1 specifieke actie zijn zeldzaam. Dat maakt Mariano Bombarda zo bijzonder. Maar hij scoorde uit alle hoeken en standen.
20: Ik heb ook heel veel goals met mijn kop gescoord.
18: Die maakte hij niet alleen in Tilburg, maar zeker ook in Groningen. En ook een handvol in Rotterdam. Maar zijn absolute toptijd kende hij toch echt in Tilburg draaien en schieten.
20: En dat was ook een beetje mijn handelsmerk.
5: Ja, mooi.
13: Een beetje zoals Brian Brobbey bij Ajax speelde. En,
5: draaien, schieten.
13: Ik heb vaak tegen hem gespeeld. En wat hij wil, dat we, en Brobbey ook, je aanraken. En je als draaischijf gebruiken. Dus toen hij al een paar keer gescoord had tegen me... en ik hem al gefeliciteerd had... ben ik toch maar op een half metertje. Je moet bij deze spelers niet in de kont kruipen. Is dat ordinair, wat ik zeg?
0: Ja, precies goed. Wel even laten voelen dat je er bent, maar niet dat je kort zit.
13: Ja.
5: Ja. Ja, maar toch op een of andere manier lukt het hem altijd.
13: Ja, dit was echt wel een hele speciale spits. Trainers noemen dat, met hem kan je uitstekend doorvoetballen.
0: Mooi gezegd.
13: Ja, toch?
0: Ja, absoluut.
5: Ja, mooi. Hij sowieso in de top 1000.
13: En waar staat hij dan ongeveer?
5: Hij staat 196 in de voorlopige tussenstand. Dus als je het daar niet mee eens bent, dan moet je nog eventjes gaan stemmen. Het kan dus nog tot en met 1 november. Bram, weet jij waar jij staat?
21: Nee.
5: 69.
13: Echt?
5: Ja, dat is toch mooi, hè?
13: Oh, dan sta ik vlak achter je.
21: Ja? Lekker, Hans. Beetje kort dekken.
13: Hugo Borst heeft mij op 84 gezet. Ja, daar ben ik wel heel erg blij mee.
5: Ja, maar Hugo Borst's lijst is niet de definitieve lijst, Hans.
13: Maar Hugo Borst zag me wel elke week spelen in de Eredivisie bij Excelsior.
5: Oké, nou goed, dan doen we er twee plaatjes bij.
13: Ik hou me vast aan Hugo Borst.
5: Dat is goed. Je staat in ieder geval voorlopig 178.
13: Nou, Mario stond op 253 en die kon veel beter voetballen dan ik. Dus dat klopt helemaal.
5: Ik vind het beide echt een prachtige score. Je kan in ieder geval dus nog stemmen, als gezegd, tot en met 1 november. We zijn zo meteen terug met Goedemorgen Eredivisie. Zij maken zich klaar, want over iets meer dan een half uur wordt daar gevoetbald. Tot zo.
13: Hugo Borst.
22: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Goal Alert.
23: Op 2 september 1956, nu 70 jaar geleden dus, gaat de Eredivisie van start. Bekende namen die op die zondag aan de aftrap staan zijn Abel Lentstra in Enschede, Rinus Michels in Amsterdam, Hans Kraaij senior in Utrecht en Koen Dille in Eindhoven. Sindsdien hebben ruim 8000 spelers in de Vriendenloterij Eredivisie en zijn voorgangers gespeeld. Samen met de fans gaan we de top 1000 favoriete voetballers kiezen. Wie halen de top 1000? Maar vooral, wie is de favoriete Eredivisie-speler aller tijden? Ga naar vriendenloterijeredivisie.nl/top1000 en stem mee.
24: Het lijkt misschien niet altijd zo, maar de mens is een sociaal dier. Zorgen zit in onze natuur. Elke roedel, elk nest. Wij zorgen voor elkaar. Voor je goudvis. Oeps. En hopelijk ook voor jezelf. En heb je hulp nodig? Dan is CZ er voor je. CZ. Zorg die verder gaat.
25: Leven is...
26: When you walk.
25: Beginnen.
26: Through a storm.
25: Ontdekken.
26: Vallen.
25: En weer opstaan. Omdat je weet dat je er niet alleen voor staat. Het leven is ontdekken. Wij helpen je daarbij. Met verzekeringen, pensioenen en bankzaken.
27: Pies familie van Beek. Nou, hier komt niemand ongezien binnen.
28: Nou, dat dachten wij ook.
29: Maar alles is weg.
30: Niet alles wat je bezit, staat in je huis.
28: Zie je?
30: Toch hoort dat volgens Univé net zo goed bij je inboedel. Daarom dekt onze woonverzekering standaard online criminaliteit.
27: Dat is nou typisch een idee van Univé.
30: Univé, daar pluk jij de vruchten van.
28: En je bestelling. Servetjes vergeten.
31: Pak ze maar even.
28: Thanks.

0: En die iconische frietjes zijn er nu tijdelijk met cheeseburger-stijl kruiden. I'm loving it.
1: Bezorgt jouw business je grijze haren? Vertrouw dan op Strato. Want bij Strato vind je alles om online succesvol te zijn. Domein, e-mail en website. Dankzij AI en een paar minuten gemaakt. En meer dan 1 miljoen tevreden klanten. Zo maakt je business nog meer indruk. Strato. Start nu vanaf 1 euro.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen zien. En daarom krijg je bij ons een bril met kraswerende glazen vanaf 15 euro. Ja, die prijs klopt. En het wordt nog beter. Je krijgt altijd de tweede bril gratis. Iedereen goed zien. Daar zorgen we voor. Specsavers. Maak nu een afspraak voor een gratis oogmeting.
3: Dit is Huub van Hubo. En het is weer zover. Hij kan het niet laten om te helpen, hoe hoog de nood ook is. Dat is onze Huub. En bij Hubo zijn er nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, horen, raamdecoratie en meer. Dus, of je nu zelf klust of het door ons laat doen, Hubo helpt.
4: Ik wist niet hoeveel mijn auto waard was, maar toen zag ik de advertentie van wijkopenauto's.nl. Met jou.
5: Voer gewoon je autogegevens in en ontvang direct jouw topprijs.
6: En in een filiaal als dit
7: verkoop je hem.
6: Krijg nu je prijs bij wijkopenauto's.nl.
3: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
8: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Je eigen plek. Die kleine, een hele grote zien worden. In een wereld met minder grijs en meer kleur. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.

0: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Goed voor je wooncomfort en je energierekening.
1: Kies dit jaar nog als auto van de zaak de ruime Skoda Kodiaq plug-in hybrid.
2: Sommige momenten mogen nog even duren. De nieuwe elektrische Mercedes C-klasse. Tot 325 kilometer bijladen in slechts 10 minuten. Ervaar het zelf. Boek nu je proefrit.
3: Zo, nieuwe auto met een Ora autoverzekering?
4: Yep, dat zijn wij. Wij wilden natuurlijk gelijk en met de kids op pad. En met de hond naar het strand. En boodschappen doen. En op vakantie.
3: Yeah. Ja, en weer door dus met de Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Kijk op ora.nl.
5: Ik krijg ze er niet uit.
6: Wat doe je toch allemaal?
5: En ik kom zelf ook niet omhoog. Help nou even.
6: Er zijn ook andere manieren om ze te pakken. Hier, neem een Red Bull en bedenk iets. En nu? Heb je het bedacht?
5: Ja, ik haal de bever erbij.
6: Zie je? Zo kan het ook.
7: Red Bull geeft je vleugels.
8: Huh? Oh.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Goal Alert.
10: Welkom terug bij Goedemorgen Eredivisie. We hebben een lekkere zondag die ons nog te wachten staat. En er zijn toch wel wat wedstrijden die in het rechterrijtje behoorlijk belangrijk zijn. Bram, ik begin even bij jouw PEC, want het is nog steeds jouw PEC. Begin je al een beetje zorgen te maken?
11: Ja. Ja, helemaal met het oog wat er nu gaat komen. Je hebt nu Cambuur thuis en dan tegen de Eagles de derby. Ja, dat zijn wel cruciale potjes nu. En de gemoedstoestand rondom PEC was niet heel positief. Ja, dat kwam met name door die grote nederlagen tegen eerst Feyenoord en de manier waarop ook tegen Groningen uit. Ja, dus dat ik me een beetje zorgen begin te maken, ja, dat lijkt me niet meer dan logisch.
10: Ja, toch was een beetje iets positiefs om naar uit te kijken. Namli komt weer terug, maar die is weer geblesseerd.
11: Ja, van de week op training geblesseerd geraakt. Ik sprak hem donderdag eventjes. Ja, hij is in ieder geval vandaag niet bij. Hij hoopte stiekem op volgende week. Maar ik denk, met de aard wat hij zei met zijn blessure, dat het ook heel minimaal gaat worden dat hij daarbij gaat zijn. Dus ja, Namli kan een PEC-vol heel goed gebruiken. Want als iemand creatief is en een manager voorbij kan spelen, dan is het Younes Namli wel.
12: En waarom moeten ze van Henry van de Vecht afblijven volgens jou?
11: Ach, ik ga daar niet over. Of ze van Henry van de... Ik wil uiteindelijk wat goed is voor PEC. Of dat nou met Henry is of zonder Henry. Ja, dat is het. Uiteindelijk moet je kijken wat goed is voor PEC-vol. Als het op een gegeven moment niet meer werkt, wat denk ik niet meer dan normaal is, dus dat je dat altijd gaat bekijken. Ja, dan moet je misschien ook eens een keertje. En dan wil ik niet zeggen, want anders komt het overwit staan, dat je dan conclusie moet trekken. Maar als je straks na 15 wedstrijden geen punt meer pakt, ja, dan is het toch logisch dat je daarna gaat kijken. En misschien moeten we dan voor iets anders kiezen. Ja. Lijkt mij dat het zo werkt. Zo werkt het volgens mij bij de scheidsrechters.
13: Zeker.
11: Overal werkt dat zo, ja.
10: PEC tegen Cambuur, de druk die zal er volop staan. Ook bij het wedstrijdje waar jij naartoe gaat, Hans. Telstar tegen ADO, wat gaat dat worden?
12: Nou, ik ben heel benieuwd naar de spits van ADO. Die hebben een Hongaarse spits die ze uit alle hoeken en standen erin gejast heeft in... jij weet het, de club?
14: De Bretsche.
12: De Bretsche. Ik spreek eens... Waarom spreek jij zo goed?
14: Ik doe mijn best. ChatGPT.
12: De Bretsche. 174. De Bretsche. 184 wedstrijden gespeeld en iets van 84 goals. Dat is niet slecht. Hij scoorde ook tegen Cambuur. Dus ik ben heel benieuwd naar hem. Ze hebben hoge verwachtingen. Ze hebben ook een 4-jaar contract gegeven. Dus ze kunnen wel wat doelpunten gebruiken daar in Den Haag.
10: Ja, dus je gaat hem nauwlettend in de gaten houden?
12: Die ga ik in de gaten houden. En die ga ik in de gaten houden.
10: Heel goed. Die we ook in de gaten gaan houden, dat is Anthony Correa met zijn FC Utrecht. Zojuist sprak onze collega George Blauw met hem.
15: Anthony, hoe heb je de afgelopen 3 weken beleefd ongeveer, zonder de officiële wedstrijden?
16: Best goed. Uiteraard, we willen elke week wel voetballen.
13: Het is helaas zo dat de interlandweken langer zijn dan voorheen. Ja, dan moet je er het beste van maken, dus, maar we hebben het goed beleefd.
15: Ja, het beste van maken. Je hebt veel kunnen trainen, maar ik las ook dat je een soort militaire oefening hebt gedaan. Hoe zit dat en wat hebben jullie gedaan?
13: Nee joh, het wordt natuurlijk veel groter gemaakt dan het is. We hebben gewoon een teambuildingsdagje gehad, van 's ochtends tot 's avonds. Ja, waarbij we moesten gaan samenwerken. En, ja, het stukje, als de druk hoog wordt, hoe dichtbij elkaar blijf je dan nog? En dat was een beetje de insteek. Echt een topdag gehad, ja, kan niet anders zeggen. Maar het heeft niks met militaire oefeningen te maken.
15: Wat is de belangrijkste ontwikkeling die je wilt zien in je elftal vandaag, na die periode?
13: Kijk, 3 weken terug, de wedstrijd tegen Feyenoord, dan gaat dat gewoon minder goed. Is Feyenoord echt veel maatjes te groot, om het zo maar te zeggen. Maar die week wordt tegen Excelsior spelen een prima wedstrijd. Geven echt super weinig weg. Vind ik dat we meer kunnen creëren. Daar zijn we verder gaan. Dat we defensief tegen Feyenoord zoveel steekjes laten vallen, dat we 24 goals tegen hebben, natuurlijk weten we dat. Natuurlijk zijn we daarmee in de gang gegaan. Hoe worden we defensief stabieler? Maar ook gewoon hoe we meer gaan creëren. En dat proces zitten we in. De groep ontwikkelt zich, maar dat moet gewoon nog een stapje sneller. Dus we hebben gewoon, we zijn doorgaan waar we mee bezig waren. Ik ben blij dat Joris weer in de basis kan starten. Ik ben super blij dat een Brom in de basis kan starten. Want die gaan zeker het voetbalspel naar een ander niveau tillen. En ik hoop dat ze dat vandaag kunnen laten zien.
15: Ja, je noemt er nu 2 die in de basis starten, maar je hebt 4 wijzigingen doorgevoerd. Ook Agogil gaat starten. Wat is de gedachte daarachter?
13: Agogil is een jeugdspeler, die doet het supergoed. Die komt van een pittige blessure vanuit het vorige seizoen. Is nu al een tijdje fit, heeft bij Jong zijn minuten gemaakt. Davy die is goed ziek geweest in de afgelopen weken. Die is nu ook weer terug. Maar Agogil heeft dat gewoon geweldig ingevuld en die krijgt vandaag gewoon de voorkeur. Ja, zo simpel. Dus compliment voor die gozer. Laat maar zien.
15: Als de mensen de 11 namen zien, dan weten ze wel wie de keeper is. En weten ze wie ongeveer een beetje links voor in de zone gaat zitten. Maar sommigen dachten, ja, gaat hij nou met 5 weer achterop? Zijn het er 4? Kan je wat duidelijkheid verschaffen voor de mensen die het nog niet helemaal hebben gelegd, de puzzel?
13: Nou, kijk, ik zag net jullie opstelling al op tv. Zag je een hele mooie formatie en ergens op het veld zal het recht zo uitgezien. Maar Brom zal gewoon dicht bij de spits spelen. En Niklas heeft de rechterkant aan de buitenkant. Dus zo ingewikkeld is het niet. En ik denk dat het vooral het stuk is wat we als team samen zonder een metbal gaan doen. Maar het is niet ingewikkeld dan er is. Sibis gewoon rechtsback, Niklas rechtsbuiten.
15: Dankjewel.
10: Ja, dat is nog heel eventjes duidelijk met hoe ze dus gaan spelen. Ze hebben even wat teambuilding gedaan. Heb jij ook wel eens door de modder gerold met...
16: Ja, toch als amateurvoetballer. In het harde, volgens mij. Op het legercentrum. Ja. Maar wij hebben dat zelf niet op die manier gedaan.
15: Nee. Oh, gelukkig.
11: We hebben het ook een keer gedaan bij PEC. Oh, want wij moesten om 6 uur 's ochtends weg. Maar we waren op trainingskamp. Waren we op stap geweest tot 6:30. Echt een aardig sapje op. En toen moesten we om 6 uur meteen met die militairen de hele dag. Dat was pittig, hoor.
10: Dus jij was toen nog beetje teut.
11: Ja, dat je was mooi omschreven. Ja.
15: Jij ging niet mee?
11: Nee, ik ging nooit mee.
17: Oh, dat gedoe, paintballen en...
10: Steengillen. Vergeet steengillen niet, Hans.
17: Steengillen, gedoe allemaal, joh.
10: Wat werkt nou het beste als team? Je moet toch wel wat doen? Ik bedoel, je kan toch niet zeggen...
17: Lekker trainen en de jongens heel veel vertrouwen geven. Ik hou van trainers die verliezen en die heerlijk trainen... en zeggen, Dylan, lekker jongen, en je hebt het weer, Dylan Vente. En als er gewonnen wordt, keihard trainen, ze afknijpen. Want dan kunnen ze het hebben. Ben jij ook zo'n trainer?
16: Nou, wat ik net zei, ik ben vrij constant. Dus ik probeer bij de feiten te blijven waarom we winnen en waarom we verliezen.
17: Maar geloof je daar een beetje in?
16: Er zit zeker ook zo'n een menselijke kant aan... van elkaar een gevoel geven en vertrouwen bouwen. Maar ik denk teambuilding is het belangrijkste... is dat je van elkaar weet wat je doet op het veld. Want uiteindelijk is dat het team wat moet presteren. Maar je moet ook elkaar vertrouwen. En ik denk dat dat de oefeningen zijn die dan geprobeerd worden. Hè? Want in het leger, ja, als je elkaar achterlaat... Ja, dan sta je misschien wel voor de vuurlinie en heb je een probleem. Dat is een beetje de boodschap die je meekrijgt.
10: Soms is het goed om gewoon heel eventjes weg te gaan bij de club.
17: Ja, ja. Maar het hoeft er niet
10: of
17: met
10: niet?
17: De,
10: ja,
17: het hoeft
10: de
16: kroeg in.
10: Ja, maar dat is toch ook teambuilding? Ja.
11: Nou ja, ik deed dat aan het begin van het seizoen altijd vaak. Dat wij waren ook wel op trainingskamp. Dat de nieuwe jongens die haalde ik dan bij ons op de kamer. Boertje en ik. En dan gingen we dus gewoon wijn drinken.
10: Ja, Diederik Boer.
17: En dan ging je wijn drinken.
11: En dan volgende dag meteen kijken of ze een beetje karakter hadden. Dus misschien meteen dat stukje kijken. Ja, dat deden we eigenlijk altijd.
17: Dus eigenlijk deed het gewoon voor jezelf.
11: Ja, dat was ik goed in.
10: Raymond, gaan jullie ook wel eens met het scheidsrechterskorp paintballen?
18: Nee, maar we gaan wel op trainingskamp in januari. Dan zijn we een dag of vier weg. En dan hebben we het vooral over de inhoud. Maar we doen ook wel tijd vrijmaken om gewoon leuke dingen te doen. Maar dat is echt gewoon in overleg met scheidsrechters. Kijk, ik geloof ook heel erg in vertrouwen. Ik geloof ook in dat je met die groep vier dagen weggaat om echt even bij elkaar te zijn. Om gewoon het eerste half jaar te evalueren. Wat gaat goed, wat kan beter? Dat doen we dit jaar, of komend jaar, januari, doen we dat in België. Zitten we aan de kust, kunnen we ook uitwijken naar het strand. Gaan we daar trainen. Het is dus fysieke training. We gaan beelden bekijken. Ze gaan in groepjes uiteen om met elkaar de belangrijkste momenten te bespreken. En over dat vertrouwen, ik hoorde Hans net zeggen. Dat is ook de lijn die ik heel erg wil aanhouden. Kijk, scheidsrechters hebben een doel. Die willen zoveel mogelijk goed zien op het veld. Daar zit wel eens een beoordelingsfout tussen. Dat maakt iemand niet een mindere scheidsrechter. Het is alleen een mindere beoordeling. Ik geloof erin om iemand dan meteen daarna weer op te stellen. En het liefst daarna nog een keer. En als het een reeks van wedstrijden wordt waarin het minder wordt, ja, dan zullen we een keer zeggen, nou, misschien een wedstrijd niet, want anderen presteren beter.
10: Hans, jij hebt wel eens geschreven in je column dat ze gewoon geschorst moeten worden.
17: Ja, volgens mij ben je een beetje boos op mij, want ik las in de VI een groot stuk van, en dat jij zei van sommige mensen op televisie roepen dat scheidsrechters geschorst moeten worden.
10: Dit was jouw column, uit jouw column in ieder geval, voor de duidelijkheid.
17: Ja.
11: Oké, nou, ik doelde niet per se op jou.
17: Maar ik heb het wel gezegd.
11: Maar als je het gezegd hebt, dan ben ik het daar niet helemaal mee eens. Want het antwoord is nee, we kunnen scheidsrechters niet een paar weken schorsen. Ik geloof daar niet in. Als een linksback de rechtsbuiten een paar keer laat lopen in één wedstrijd, hoop ik dat de trainer zegt, volgende keer moet je het beter doen. Doet hij dat vijf wedstrijden, dan zal de trainer zeggen, ik heb nu een andere voor je. Dat is ook de lijn die ik wil aanhouden. Want je wordt er niet beter van als je na één wedstrijd en een beoordeling, en hoe vervelend ook, die niet goed is, dat ik zeg, kom jij maar twee weken langs de kant.
17: Nou ja, ik bedoelde eigenlijk niet matig fluiten, maar dat je er echt een potje van gemaakt hebt.
11: Dat is wat anders. Kijk, want we mogen natuurlijk wel een hoog niveau verwachten. Hè? Ja. Het gaat om presteren. Het is, we zijn wel scherp in onze evaluatie. Maar die evaluatie beslaat meer dan één wedstrijd. Het gaat echt om een reeks van wedstrijden. En op basis daarvan stellen we onze scheidsrechters aan. Stellen we ze op topwedstrijden. Omdat je bijvoorbeeld goed presteert over een reeks. Het is ook niet zo dat als je één goede wedstrijd fluit, dat je dan meteen fijn dat Ajax mag fluiten.
10: Nu komt dus er veel meer.
17: Goed antwoord.
10: Nu komt er veel meer bij kijken. Ook in de begeleiding kan ik me voorstellen. Want het is, ik kan me voorstellen dat sommige scheidsrechters ook gewoon gebaat zijn bij een mental coach of bijna een psycholoog. Ja. Omdat het ligt zo erg onder een vergrootglas. Hoeveel procentueel gezien is dat deel inmiddels?
11: Nou, dat is een groot deel van ons programma. Omdat, kijk, het gaat natuurlijk over de beslissingen en over de technische onderdelen. Maar onze scheidsrechters, die hebben te maken met druk, die hebben te maken met aandacht. Die liggen onder een vergrootglas. Daar kiezen ze zelf voor. Dus het is ook wat je moet accepteren. Dat geldt voor de scheidsrechters, dat geldt voor mij. Dat geldt voor ons allemaal werkzaam in het voetbal. Maar we helpen ze en begeleiden ze er ook bij. Hoe ga je om met de druk? De snelheid, omvang en duur van reacties op beslissingen is in de afgelopen jaren enorm toegenomen. De scheidsrechter neemt een besluit. Twee minuten later staat er al een snippet op Snapchat of Insta. Dan is er al een mening gevormd. Dan hebben we twee analisten die er iets van vinden. Dan hebben we de algemene opinie. Dan heb je de podcast. Je hebt de analyseprogramma's. Daar gaan onze mensen, moeten ze mee omgaan. We begeleiden ze daarbij. Wat kijk je wel, wat kijk je niet? En hoe ga je nou om met onder druk presteren als je in de Kuip, in de Arena, in Eindhoven moet fluiten, met al die druk die je ook wel voelt? En dat is echt een belangrijk onderdeel van ons programma.
10: Maar moeten zij dan bijna als een soort kluizenaar leven om dit te kunnen doen?
11: Nee, want iedereen beslist dat voor zichzelf. We adviseren wel, ga niet je eigen naam googlen, want dat levert ook allerlei dingen op waar je niet op zit te wachten. Maar de een kan er heel goed mee omgaan. En je vindt het belangrijk om echt even te weten wat speelt er. Dat doen wij trouwens ook. Wij houden dat ook in de gaten. En een ander die zegt gewoon, oké, ik heb die wedstrijd gedaan, ik sluit me even een dag af en ik ga door met de volgende wedstrijd. Daar laten we ze vrij in. Dat begeleidingsprogramma is echt op maat. De ene scheidsrechter, daar hebben we een coach op zitten die heel erg gericht is op zelfreflectie. Een andere heeft weer een coach die heel erg gericht is op het technische aspect van het fluiten. En zo hebben we dat bij ons georganiseerd.
10: Vroeg aan het begin van de uitzending of het Europese top is, het Nederlandse scheidsrechterschilder. Jij zei ja. Gevoelsmatig zit er, zeg maar, na Danny Makkely en Serdar Gusebuyuk zit er wel een tijdje niks.
11: Nou, dat is ook logisch, denk ik, omdat Serdar en Danny zijn actief op Champions League niveau. Danny heeft al natuurlijk de nodige eindtoernooien gedaan. De jongens, de mannen die daaronder zitten, zijn op weg richting een mogelijke top
18: positie.
10: Wie zit
18: zowel
10: in dat
18: nationaal.
10: Poeltje? Moeten wij...
18: Ja, dan, ik heb daar natuurlijk al over gezegd. Hè. We hebben een talentspool, talentsgroep met scheidsrechters Sander van der Eijk, Joey Kooi, Mark Nachtegaal, Yannick van der Laan, Alex Bos, Martijn Vos, Robin Henskens. Ik ben blij dat ik ze alle zeven in één keer op kan noemen. Dat vinden ze zelf ook leuk. Ja. Dat zijn mannen van wie wij nu denken dat zij de potentie hebben om over 3-4 jaar die plekken die dan mogelijk vrijkomen kunnen opvullen. Is dat een garantie? Nee. Kijk, de mannen die ik noem, die gaan wedstrijden fluiten zoals PSV AZ, AZ Twente, Feyenoord AZ, Heerenveen Ajax. En dat is voor ons de volgende stap, om ze daarop te testen. En dan volgt mogelijk een volgende stap richting een topwedstrijd, een traditional.
10: Ja, mooi. We zijn er doorheen, heren. Snel de laatste ronde nog bij pakken. Raymond, ik begin bij jou. Op welke termijn is een far light mogelijk? In de keukenkampioen. Gaat het om beelden langs de kant, even snel, en dan
18: Ja, dat
10: beoordelen.
18: Is het voetbal video support. Ik durf daar nu nog geen termijn op te plakken, omdat we echt nog in die verkennende fase zitten. Wat betekent het? Wat hebben we daar technisch voor nodig? Wat vinden de clubs ervan? Hoeveel kost het? Clubs zijn geïnteresseerd. We gaan ons laten informeren door landen die daarmee bezig zijn, zoals België. En pas in januari verwacht ik dat we daar een gerichtere uitspraak over kunnen doen dan nu.
17: Heel, heel kort krachtig. Het gaat om challenges die je als coach mag aanvragen. 2 per wedstrijd. En als je gelijk hebt, dan blijven die 2 challenges staan.
18: Ja, en daarom is eigenlijk de term far light niet juist. Het gaat inderdaad om een challenge. En de scheidsrechter wordt dan door een trainer naar de kant gehaald op basis van het bestaande VAR-protocol. En gaat dan zijn eigen beslissing nog eens een keer terugkijken op een monitor.
10: Robin, ben jij ook zo verrast door de ontwikkeling van Koertens?
19: Ja.
10: Dat is niet normaal, hè?
19: Ja, ook heel blij
10: mee. Is er opeens?
19: Nou, opeens. We hebben hem een aanloop zien maken van 1 jaar tijd, zeg maar. En als je nu kijkt naar zijn bijdrage, zowel ook aanvallend, hè, dus met deze goal en ook de goal tegen Sparta uit, hè, dat hij in de 16 opduikt. Maar van de week ook afgelopen vrijdag tegen PSV, hoe hij op een heel sterk middenveld toch heel erg zijn mannetje staat en ook heel dominant aan de bal kan zijn. Zijn we heel blij met zijn ontwikkeling.
10: Ja, aardige middenvelders heb je te lopen.
19: Ja, toch? Absoluut. Zeker. Heel blij mee.
10: Ja. Thanks in ieder geval voor jullie komst. Laatste vraag voor jou, Bram. Mag je nog visite?
20: Met mijn ouders. Mijn schoonmoeder komt ook nog eventjes. Ja. Okay. Voor de rest niet. Je moet wel voetbal kijken.
10: Hey, dat is wel even duidelijk dat ze dat weten. Nou goed, mocht je Bram tegenkomen nog ergens bij het tankstation of ergens op straat. Hij is dus jarig. Hè. Pak hem even goed vast. Geef hem 3 dikke kussen. 41 jaar geworden. Raymond, dank je wel.
18: Graag gedaan.
10: We gaan ook aandacht vragen voor de scheidsrechter als het niet de week van de scheidsrechter is. Toch, Hans?
17: Absoluut.
10: En Hans gaat dus een keertje fluiten. Dus mocht je een amateurclub hebben, je hebt een scheidsrechter nodig. Dan,

0: Bedrijven een noodrem zouden moeten inbouwen, zodat ingegrepen kan worden als het misgaat. Na incidenten waarbij kunstmatige intelligentieagenten zelfstandig het web opgingen en onverwacht gedrag vertoonden, riepen ook managers van OpenAI en Anthropic op om de veiligheid van de nieuwe technologie te vergroten en de ontwikkeling te vertragen. Bij schietpartijen in de Amerikaanse staten Pennsylvania en Georgia zijn in totaal 14 dodelijke slachtoffers gevallen. Ook de beide daders van de afzonderlijke incidenten kwamen om. In Erie schoot een 45-jarige man meerdere leden van zijn familie en een vriendin neer. En ook in Douglas lijkt het om een gezinsmoord te gaan. Daar had de neergeschoten vrouw kort voor de schietpartij de politie nog gebeld en geklaagd over het feit dat haar man binnen aan het roken was. In het Gelderse Oldebroek zijn verschillende regenboogvlaggen verdwenen. De vlaggen wapperen in het hele land ter gelegenheid van Coming Out Day. Hiermee wordt vandaag aandacht gevraagd voor de acceptatie van de LHBTQ-gemeenschap. In Oldebroek was door het dit jaar aangetreden conservatieve gemeentebestuur bepaald dat de gemeente de vlag niet meer zou hijsen. Daarop deden verschillende mensen het zelf, maar nu zijn er dus meerdere verdwenen. De politie roept op om aangifte te doen van diefstal. Het weer. Het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden bij een mix van wolken en zon. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goldenzone FM.
3: Lekker gevoel is teruggekomen van Jong Oranje. Jong Oranje in de play-offs voor het EK van volgend jaar. En hij maakte 2 doelpunten als invaller voor Jong Oranje tegen Jong Bosnië. Dat wil hij voorzetten vandaag voor de Tilburgers. Die verrasten tegen AZ voor de Interland.
4: Van Aalst

0: Goldenzone FM.
1: Ja, het is niet mijn ding.
2: Nee, mij.
0: Goldenzone FM.
3: Ik geef me over, blijf maar zitten op je plek. Is wat ik mezelf zeg, nu heb ik een keertje pech. Ik geef me over, doe maar rustig aan. Want ik kan je niet verslaan. Neem maar wat je hebben wil en

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De politie weet nog altijd niet wie er achter de brandstichting langs het spoor bij Rotterdam zit. Het kan sabotage of kattenkwaad zijn. Spoorbeheerder ProRail zegt er zeker van te zijn dat het opzet was, maar heeft geen idee over het motief. Onbekenden vernielden een deur van een technische ruimte en stichtten brand waarbij tientallen kabels verschroeiden. Deze moeten vervangen worden. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft is tot zeker zondagavond laat gestremd. Voormalig premier Dick Schoof ambieert geen ministerschap of andere rol in de politiek meer. Hij is zich na enkele maanden van niets doen nu aan het oriënteren op een rol om de Nederlandse belangen te dienen bij een bedrijf of organisatie, ook internationaal. Schoof zei in een interview

0: Softwarebedrijf gepleit voor voorzichtigheid met AI-modellen. Op X schreef Microsoft-baas Nadella dat bedrijven een noodrem zouden moeten inbouwen, zodat ingegrepen kan worden als het misgaat. Na incidenten waarbij kunstmatige intelligentieagenten zelfstandig het web opgingen en onverwacht gedrag vertoonden, riepen ook managers van OpenAI en Anthropic op om de veiligheid van de nieuwe technologie te vergroten en de ontwikkeling te vertragen. Het weer. Het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden bij een mix van wolken en zon. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Bij Hoevelaken is de vertraging 5 minuten.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone. Er

0: vrienden, vriendinnen. Goedemiddag, hartelijk welkom bij GPR Sport Radio. Mijn naam is Olaf Mol.
1: En ik ben Jack Ploy.
0: En we zijn er voor jou het komende, nou, dik 1 uur en 50 minuten. Gokken wij zonder hetgene wat we niet willen benoemen. Dan komt het allemaal goed. En dat is dan dus de Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026, inderdaad. Over 2 weken gaan we spul verder in Amerika, maar nu eerst 62 ronden op het Marina Bay Street Circuit met een lengte van 4927 meter in zijn totaliteit. Alonso won de eerste, Vettel won het vaakst, George Russell was vorig jaar de winnaar en Verstappen heeft deze nog nooit gewonnen, want de sprint telt niet mee als een echte overwinning. Daar moet er ook weer aan zijn. Dit is het rubber wat de mannen van Pirelli bij zich hebben. Allemaal aan de softe kant. Het is natuurlijk een stratencircuit. De C5, C4, C3 zijn er de rode, de gele en de witte als soft, medium en hard. En zo ligt het Marina Bay Street Circuit er op dit moment bij. Het is daar 6 uur later dan bij ons. Het is daar even voor 8 in de avond. En dit is een startopstelling. Er komen 3 man vanuit de pit lane deze wedstrijd in. Dat is Isaac Hadjar, dat is Lance Stroll en dat is ook Fernando Alonso. En dat voordeel voor George Russell, want die had gridstraffen. Die mag vanaf 19 vertrekken. Alonso is 20ste. 18e stek voor Valtteri Bottas. 18e langzamer dan zijn teamgenootje Perez, die 17e start. 16e plaats voor Alexander Albon. Al 10 keer uit in Q1 dit jaar. En Franco Colapinto 1 plekje beter dan hij hier vorig jaar startte. Nu 15e. 14e plaats voor Gabriel Bortoleto. 3 wedstrijden is het pas de eerste keer die achter Hulkenberg start. Sainz de beste Williams. Ocon zijn beste kwalificatie sinds maart. En Berman, ja prima, hij staat voor Ocon en daarmee is het goed. Hulkenberg ook goed. Eerste punten gepakt in de sprint voor Audi. Arvid Lindblad zijn 11e top, 10 plek in 26. Liam Lawson zijn beste kwalificatie. Hier hetzelfde geldt voor Pierre Gasly, op dit circuit dus. En voor Oscar Piastri is P6 zijn slechtste al hier. Lando Norris startte in de sprint ook 5e. En Kimi Antonelli heeft na de sprint nu 89 punten voor op George Russell. Lewis Hamilton verloor het vooral in Q3, daardoor niet op de eerste rij. Die is er voor Charles Leclerc. 54.000ste kwam die tekort, is de 5e keer. En voor Max de 50ste pole in 250 Grand Prix. En zijn allereerste hier voor de officiële Grand Prix. En dan is het altijd belangrijk hoe het is met het weer. En wellicht ook met de startbanden. Want ja, wat gaan ze nou doen? Zien we een mengeling van dingen? Is er 1 band die wel meedoet? Of 2 banden die niet meedoen? Nou, we gaan het allemaal wel zien. En horen van Jack Ploy.
1: 30,2 graden is de buitentemperatuur. Het is 43,8 graden op het asfalt. Er is 69% luchtvochtigheid. En er is een druk van 1010,0 millibar. Zeg ik het nou goed?
0: Ja hoor, voor de echte fans.
1: Voor de echte fans. Ja, en de startbanden zijn bekendgemaakt. We beginnen maar gewoon lekker vooraan. Beide heren vooraan, Verstappen en Leclerc op de soft. Dan Lewis, verrassend op de medium. Antonelli, Norris en Piastri dan weer op de soft. Dan krijgen we weer een mediumband bij Pierre Gasly. Liam Lawson weer op de soft. Dan 2 mannen op de medium. Lindblad en Hulkenberg. Dan Ollie Bearman, Esteban Ocon en Carlos Sainz op de soft. Dan moeten we even goed opletten. Bortoleto op de medium. Colapinto op de medium. Dan gaan we naar Albon op de medium. En Perez op de soft.
0: Interessant, geen harde band, laat dat duidelijk zijn. En wat ik interessant vind, ja, het mirakel is nog de wereld niet uit. Ferrari kiest voor een split strategy.
1: Ja, bizar.
0: Gaan ze het dan eindelijk eens een keertje leren?
1: We waren bij Perez geweest, we moeten even doen. Bottas op de medium en Russell ook op de mediumband. Dan 3 man uit de pitstraat.
0: Ik was te vroeg.
1: Maar niet uit. Alonso en Stroll op de soft en Hadjar op de medium.
0: De klok ging zojuist naar 3 uur exact. Daar is het groene licht. En hier rollen ze dus weg. Verstappen heeft geroepen, er is maar 1 ding wat wij goed moeten doen. En dat is een goede start hebben. Want hij heeft daar ook aangegeven. Hij zegt, ja, de jongens van Racing Bulls hebben precies dezelfde motor met precies dezelfde software. Maar de Racing Bulls hebben vaak een goede start. En wij nog niet. Dus we zullen naar onszelf moeten kijken. En dan heeft hij nu Charles Leclerc en Lewis Hamilton achter zich aan. Daarachter Kimi Antonelli. Je denkt af en toe, oh, waarom blijft hij niet weg? Nou, we willen allemaal gewoon een lekkere proefstart maken. En deze George Russell, we gaan het nog maar een keer zeggen. Jack, schrijf hem op. Heeft zelf aangegeven dat zijn doel is om P6 te halen, ja, vandaag.
1: Nou, dat is wat mij betreft een beetje te hoog ingeschat. Ik geloof nooit dat hij die top 10 gaat halen. Misschien net op het randje.
0: Oké, nou, we gaan het zien. We hebben eerder dit jaar natuurlijk mannen gezien die van achteraf moesten komen. We moeten ook wel eerlijk zeggen, de top 4 teams en het midfield, daar zit vaak ook wel een dik gat tussen. Dus daar zou je normaal op een circuit terecht moeten kunnen komen. Maar ja, het is het Marina Bay Street Circuit. Dus wat is nou...

0: op de grid. Dus dat zou wel weer voor Lennon Norris wat gunstigs op kunnen leveren. Rode vlag in de eerste drie rondes van drie van de laatste vijf Grand Prix. Niet hier, maar gewoon aan zich. Verstappen in Zandvoort, Leclerc in Monza. En natuurlijk Sepang met die uitgestelde start en alles wat er daarna kwam. Geen safety car periode in geen van de laatste twee Singapore Grand Prix. En nu zeggen de mensen thuis, mol, gaat het nou niet zitten jinxen? Nee, dat doe ik ook niet, maar dit is wel een feit wat je moet benoemen. Dus ja, als het de laatste twee jaar goed ging, waarom dan nu niet? Nou, we zijn nu alweer te ver. Er zal een safety car komen. Maar goed, dat zien we dan tegen die tijd wel weer. En dan komt het ook wel weer goed. Eerst en allereerst het belangrijkste. Eén goede start op zondag 11 oktober 2026. Een koude, natte dag in Nederland. Een prima dag om binnen te zitten en je tv aan te zetten. Waar je maar hebben wil via Play, F1 Pro TV. En dan gewoon lekker op je Sonos of iets anders. Ons er lekker onder. We gaan proberen sync te krijgen met de lampen. En dus zien we zo dadelijk het veld gaan met Verstappen en Leclerc. Die eerste rij, Lewis Hamilton en Antonelli daarachter. En dan Lando Norris en Oscar Piastri.
1: De drie man
0: Je denkt dan weer, maar die moeten naar binnen. Dus laat het duidelijk zijn. Archer heeft niet één rondje sinds zaterdag op volle snelheid kunnen racen. En niet in de sprint en niet in de kwalificatie. Dat is ook wel een dingetje. Hebt hij ook wat. Daar is de groene vlag. Ze is bijna aan de overkant. Oh, ze gaat terug. Is ook goed. Hey. Toeren gaan ze raken omhoog om de turbo's te laden. En dan is het opletten der lichten. Vijf stuks in totaal. Eén lamp. Twee. Drie. Vier. Vijf lampen aan. Uit en we zijn onderweg. En heeft het een goede start van Charles Leclerc. Er is een goede start van Charles Leclerc. Verstappen probeert hem daar aan de binnenkant te houden. Remt hem later in.
1: Zo.
0: Neemt een goede lijn. Maar oeh, hij houdt hem net binnen in het blauwe. Verstappen houdt de kop. Hij kneep Charles Leclerc. En ik denk dat Charles Leclerc hem een beetje kneep. Want die denkt, ja, ik moet hier niet in de eerste bocht een probleem gaan hebben. En Kimi Antonelli zit meteen te pushen. Oh, daarachter zien we wat blokkerende wielen. Dat betekent dat, denk ik, Liam Lawson goed van zijn plek gekomen is. Die zit er achter de bijna McLaren's. Maar dit was. Het kan ook zijn dat ze allebei een slechte start hadden. Hè? Zo kan je het ook zien.
1: Volgens mij eerste zes zijn gelijk gebleven.
0: Nou, er wordt wel geduwd en getrokken. Kimi is een beetje aan het verdedigen. Piastri en Norris. Nou, Norris zit in dit geval voor Piastri. Dus dat kan. Daar achter zit wel Liam Lawson te prikken. En volgens mij heeft Hulkenberg wel een goede start. Want die zit er ook gewoon bij.
1: Gasly verliest een plekje, dacht ik.
0: Ja, Hulkenberg is naar acht gegaan. Nico Hulkenberg in die paars, lila, Audi. Allemaal in de kleuren van Singapore. Verstappen dus aan de leiding in die openingsronde. En alles is veilig door de eerste negen bochten heen gekomen.
1: Ja, ook een berg van 10 naar 8.
0: Schitterende circuit. Oei, dat was. Oei, die heeft een slecht start gehad. Lindblad zag ik ver achterin. Klopt dat? Ja.
1: Ja, de 12 rijdt hij nu.
0: Ja,
1: dacht ik.
0: Nou ja, ver achterin is dat niet het goede woord, maar.
1: Van 9 tot 12, ja.
0: Twee plekken verloren. De eerste van 62 ronden op dit circuit. Het Marina Bay Street Circuit. Waarbij de temperaturen hoog zijn, die 30 graden temperatuur, daar word je niet bang van. Het is die luchtvochtigheid van 69%. Maar als ze rijden valt het wel mee. Bij de pitstops wordt het allemaal heet en warm en whatever. En nu moeten ze in hun flow terecht gaan komen. Nu moet je het ritme zien te vinden. In zijn jonge jaren vertelde Max mij wel, het duurt bij mij een rondje of 5, 6, 7. En dan zit ik erin en dan kan ik al die rondjes daarna gewoon afdraaien zoals ik ze wil. In het begin ben ik nog veel aan het kijken, wie zit er achter me, wat moet ik doen? Kan ik bij hem weglopen? En Leclerc is op dit moment aan het weglopen bij zijn team gelopen. Die rijdt natuurlijk op een mediumband. Overtake is inmiddels enabled.
1: Het leek erop als Max wel een matige start had, want Leclerc zat er alweer naast. Maar duwen en trekken ging het goed.
0: Dat de Ferrari's een goede start hebben, dat weten we. En dat Max nooit de beste start hebben. We gaan zo wel naar de reactietijden kijken als ze komen. Maar aan zich, hij heeft het goed opgelost.
1: Ja, zeker.
0: Want wat hij natuurlijk slim doet, nu ik hem terug kan halen in mijn hoofd, hij hield hem op het vuil, en pakte vlak voor de bocht zelf. Ging hij terug naar de lijn waar de grip is. En dus kon hij daar wezen buiten om zijn eigen plek terugpakken. Moest hij natuurlijk wel opletten op de track limit die daar natuurlijk ligt. Dat blauwe lijntje. Dat is het wel. George Russell inmiddels opgeklommen naar de 17e plek, Jack.
1: Ja, twee plaatsen in de winst.
0: Die zie ik zomaar de top 10 binnenrijden.
1: Ja, ik dacht het ook. Ja. Nog even een klein dingetje. Dus Lewis Hamilton, de vreemde 1 in die top 7, hè? Ja. Op die mediumband.
0: Ja. Het rare is, als je de Pirelli data bekijkt, dan zeggen ze, ja, je kunt op de softband net zo lang rijden als op de mediumband, als je dat zou willen. Softband geven ze aan 26 tot 32 rondjes. En de mediumband geven ze aan 25 tot 31 rondjes. Dus die zijn om het even. Maar het gaat hier natuurlijk ook om trackpositie, trackpositie. En dat is wat je echt daadwerkelijk wilt. En wij willen natuurlijk dat er gevechten gaan komen. Hamilton zal dit ingecalculeerd hebben. Ik denk dat ze de wedstrijd zo gaan indelen, dat als het gaat lukken, dat ze Charles Leclerc straks gaan proberen een undercut te laten doen op Verstappen.

0: hij dan reageert. Dat daardoor Lewis aan de lijn. Nou ja, fijn.
1: Ja.
0: Zo zitten zij te kijken en te denken. Pitlane verlies hier 22 seconden.
2: Leclerc stevig in de aanval. Beerman wint een plekje op Ocon. En Ocon pakt weer een plekje terug. Die zijn aan het knokken samen.
0: Ja, twee teamgenoten zoals we het gisteren bij McLaren ook gezien hebben. Kijk, 21 van Leclerc, 25 van Verstappen. Dat is 14e in de reactietijd. Dat verklaart dan de net wat betere start. Maar ja, wat is reactietijd? Meten ze dat op de koppeling of meten ze dat op het moment dat die auto bij 50 km per uur is? Want dat is wat er gebeurt. Tot 50 km per uur doet er geen elektropower mee namelijk.
2: Beerman en Ocon zijn continu aan het stuivertje wisselen.
0: Ja, als teambaas zou ik nu wel roepen, doe het rustig aan jongens. Want we zitten in de buurt van de punten. Dus laten we nou niet twee auto's eraf rijden aan die Ocon. Die denkt, ik ga je volgend jaar weg, zal mij mijn reet roesten. Beerman weer buiten langs. Is weer voorbij. Misschien is die call wel geweest nu. Beerman naar 11, Ocon terug naar 12. Gebeurt allemaal links in de balk. We zitten in de derde van 62 ronden. Beeldje in de balk is weer verdwenen. Snelste raceronde in handen van Max Verstappen. 38-7-2. Leclerc 38-7-9. Lando Norris 38-8-7. En Lewis Hamilton dus 38-9. Hij verliest dus op die mediumband 2/10 in maximale rondetijd wat hij zou kunnen rijden. Maar ik denk dat Ferrari en de Ferrari-fans best blij zijn als ze twee van die gele schildjes zien op plaats 2 en 3. En denken, ja, aan boord bij Kimi. Eerste rang achter de beide Ferraris. Short shift. Onder de toer. Een betere exit te krijgen. Verstappen begint nu in deze gaatje te trekken.
2: George Russell inmiddels opgeklommen naar 16, denk ik.
0: 16. Goed hoor.
2: Hij haalt net Bortoleto in.
0: Lewis Hamilton, snelste raceronde. 1.38.4. En Hamilton zit nu ineens op 0.8 van Charles Leclerc. Leclerc is op 0.7 blijven steken bij Verstappen. Ja, dat was 0.8, maar goed. Hamilton snelste nu in sector 1 en sector 3. Lijkt wel of Verstappen, maar dat is ook logisch, want hij heeft ten opzichte van de Ferrari. Ik heb gisteren een filmpje gezien van de kwalificatie waarbij ze die twee auto's over elkaar leggen. Dan is de Ferrari sneller in het gedeelte waar ze nu rijden. Dus zeg maar bocht 7, 8, 9, 10, 11 en 12. En dan komt die Esplanade Bridge komt eraan, Esplanade Drive, die over het water heen gaat. En dan is daar de power van de Ford motors. Laat je niet foppen dat je steeds denkt, oh, die Leclerc. Ja, hier komt Leclerc dichterbij, hier komt Lewis ook dichterbij. Want op dit moment op de GPS is het nog steeds ongeveer 0.6, 0.7. Maar dit is het punt waar hij dan een beetje afstand kan gaan nemen.
2: Beerman heeft een risicootje genomen. Hij heeft wel een tracklimit aan zijn broek.
0: Moet hij oppassen dat hij hem niet terug moet geven. Ah nee, tracklimit wordt gewoon genoteerd.
2: Ja.
0: Kijk, zie je, dit is het deel waar Verstappen gewoon wel weer wat lucht pakt. Pakt hij gewoon een anderhalf autolengte ten opzichte van Charles Leclerc. En als hij dat weet, dan denkt hij, oké, nou kom dan maar voorbij op die andere punten.
2: Laat ons dan maar even zo'n halo zien. Dan kunnen we zien of het deployment is.
0: Hoe bedoel je die deployment
2: is? Dan kunnen we even zien. Accu, waar zit het met de accu? Wat doet Max? Wat doet Leclerc?
0: Ja, dan zou je het van allebei moeten zien.
2: Ja, okay. We zien weer niks.
0: Jawel, we zien dat hij op anderhalf autolengte komt. Stappen verbeterd de snelste race ronde. Dat brengt hem nu naar 1.37.9.4.9.
2: De tracklimit van Beerman heeft nog een consequentietje. Kijk, daar staat hij boven in beeld als je meekijkt. Leaving the track and gaining an advantage. Ja. Noted.
0: Dan was het dus inderdaad, hebben ze hem eerst als tracklimit gezien. Ja, maar dan moet hij teruggeven. Als hij dit niet snel teruggeeft, dan gaat hij straf krijgen. En de minimale straf is 5 seconden bij de volgende pitstop.
2: Russell heeft Albon te pakken. 15e positie.
0: Ja, tel maar door, Jack. Top 10, hè? Top 10 was lastig.
2: Nee, is 7.
0: Nee, hij zei 6 en jij zei 10.
2: Oh, gelukkig.
0: Oh, ze hebben hem gematst.
2: Ja, dat was het gevecht met zijn teammaatje dus.
0: Ja, nee, maar ja. Ze hebben ook gewoon goed kunnen kijken, hè? En ze zeggen van, het ziet er wel helemaal af. Nee, hij is er niet helemaal af. Piastri haakt een beetje af achter Lando Norris. Dat gaat dus nu een seconde. Maar ja, Antonelli zit op 1,3 van Hamilton. Hamilton zit nu weer op 1,3 van Leclerc. Leclerc zat op start-finish op 0,9 van Verstappen. Is dan hier weer naar 0,6 gekomen. Dus Leclerc is 3/10 sneller van bocht 7 tot en met bocht 13. En dan gaan we nu kijken of hij dat vol kan houden. Dus heeft Max de vorige ronde wat meer deployment gebruikt om te kijken of hij een gaatje kon trekken. Kijk, daar wordt ook weer de knipperende lamp achter. Geeft natuurlijk aan dat ze aan het laden zijn. Moeten we hopen dat het op start-finish wel weer een beetje gecorrigeerd is. Maar ik zie toch dat Leclerc wel wat dichterbij komt.
2: Berman is Sainz voorbij, rijdt nu in de top 10.
0: Olly lekker bezig. Goeie naam ook. 16e. Verstappen komt niet weg bij Leclerc. Dus Leclerc houdt op dit moment de optie open. Als je op deze plek rijdt achter de leider, hou jij, als je het zou willen, de optie open voor een zogenaamde undercut. En Leclerc heeft ook de snelste race om te pakken. 1.37.74. Dat is 2/10 sneller dan dat er Verstappen was. Heeft hij dit gedaan door veel van zijn elektriciteit te gebruiken? Kijk, hier loopt hij er naartoe, maar dat is gewoon een slipstreamgevecht. Hij zet hem wel vol onder druk. Dat lijkt op dit moment de tactiek van Ferrari. Want ze hebben gisteren ook geroepen, we moeten met 2 man het leven van Max zuur zien te maken. Ja. Nou, dat hebben ze bij Ferrari jarenlang, bij Mercedes jarenlang gedaan. Dus misschien dat we even bij Toto aan moeten kloppen. Hoe doe je dat? Maar ze denken het zelf dus te kunnen. En dit lijkt het te zijn. Mede door de bandenkeuze natuurlijk ook, dat Charles Leclerc de aanvallende partij is. Beetje utopisch als hij denkt dat hij Verstappen in een foutje kan dwingen. Die kans zie ik niet zo heel groot.
2: Gasly ook een treklimit aan zijn broek.
0: Is dat een Franse broek of een...
2: Ah, ja,
0: je hebt een batterij, Jack.
2: Oh, daar is hij dan. Nou, maar dat moet even kijken hoor. Half. Iets meer over de helft. Wat doet hij nu? Remmen.
0: Bijna vol. Het is geen probleem. Hier, we hebben geen last van superclipping, niks. Hier verbruikt hij wezen. Je hebt de rechte stukken. Dit is een wezenlijk rechtstuk. Hier verbruikt hij hem bijna helemaal om bij te blijven. Gaat hij hier weer aanremmen. Bocht 11, 17. Net over de helft, 3/4. Even liften. Hier verbruikt hij hem om bij te blijven. En dan gaat hij hem hier als het goed is leeg pompen tot op start-finish.
2: Maar Verstappen zit boven die seconde inmiddels.
0: Ja, nee, dat is ook zo. 1.2. Dus ik denk dat de rondes daarvoor hij daar druk mee bezig geweest is. En Max zet nu weer de snelste race onder naar 37.6. A, wordt de baan beter, want er komt meer rubber op. Na de regen van gisteren is dat natuurlijk allemaal alleen maar in de kwalificatie weer neergelegd. Dus de baan komt ook langzamerhand naar je toe. De auto wordt een fractie lichter, er is meer grip. Je zit zo langzamerhand zit je nu wel in de zone waar je wil zitten. En dan zie je dus ook alweer gebeuren dat er toch die top 6... want daar horen Hadjar en Russell normaal gesproken natuurlijk bij van de top 4 teams, maar er zijn er dus nu maar 6. Dan is er achter Piastri een gat nu al van 5 seconden naar de eerstvolgende man. Start van bovenaf gezien. Initiële start even goed. Daar begint zijn stappen te knijpen. Hij heeft er nooit echt naast gezeten. Hij heeft er nooit echt naast gezeten. En daardoor moest hij eruit. Slim. Goed afgeknepen. En hem op het vuil gezet. Hele mooie tactische start van Verstappen. Die niet een veel betere start had. Maar wel het slimmer deed dan dat Charles Leclerc dat deed.
2: En Charles koos eieren voor zijn geld.
0: Ja, je moet wel. Want je wint dit soort wedstrijden niet eerst. Maar let maar op wat er gebeurt. Hij zit er nooit helemaal naast. Rechts zien we Verstappen. Kijk. Dat is het. Hij weet, ik zit niet met mijn voorwiel goed genoeg naar voren. En dan is de bocht van Verstappen. En dan moet hij afhaken. Blind blad.
2: Die heeft een slechte start.
0: Ja. Beetje wielspin, hoor je de achtergras trillen. Hier is hij nog niet zoveel kwijt. Oh, er zit er even eentje aan de buitenkant.
2: En aan de binnenkant.
0: Sandwich. Nee, dat is een sandwich. Dat is een sandwich.
1: Dat is quite dangerous what Sainz did.
0: Ja.
1: Quite a break or three crash.
0: Dat klopt. Sainz die kijkt niet goed en dan krijg je die, dan rij je in een punt rijden, dan heb je net het probleem. Er zit het momentje van leaving the track and getting an advantage. Ja, hij zit nog net aan de goede kant, Berman.
2: Het gevecht tussen de twee teamgenoten.
0: Leclerc inmiddels weer op 19e, hè. Dus het is niet zo dat hij met hele grote stappen gauw thuis terugrijdt. Hier zit Berman. Bij de Williams, toch? Ja.
2: Maar de grote vraag is, terwijl we nog even naar die replay kijken, waar is George Russell?
0: Nou?
2: P14.
0: Ja, gestaag na 8 rondjes, hè, Jack?
2: Oh!
0: Hey,
2: stuk.
0: Audi kapot. Bortoletto?
2: Bortoletto.
0: Ja, zet hem wel goed neer. Gearbox is gone. Oei, wat gaan ze hier nu mee doen? Dit kan een virtual safety car worden, maar nee. Want je wil geen mensen de pitstraat in hebben. Dus nu zouden ze eerst moeten zeggen pitstraat, pitlane closed. Ja. Dubbel geel zwaaien op het rechte stuk. Kijken of de marshals hem daar weg kunnen. Hij heeft hem fantastisch neergezet. En dat is wel heel collegiaal. Want dan kan hem ook pontificale bocht 1 neergooien.
2: Ja.
0: Maar ik denk, dan moet ik zo ver teruglopen. En als ik aan de buitenkant zit, pak niet oversteken. Moet ik door het park, door al die mensen heen. Voordat ik mijn ijsje kan halen. Wat Kimi Raikkonen ook deed in Maleisië toen er een code rood was. Weet je dat nog? Ging je ijsje halen. Dat vent. Virtual safety car dan toch. Apart. Dan zal er toch ook iets moeten komen dat... Oh, yellow in pit lane hangen ze ook. Zie je Leclerc wachten? Of die een kool kreeg, zag je dat?
2: Ja.
0: Die ging van zijn gas af.
2: Ja,
0: bij
2: want
0: de
2: die dacht, misschien moet ik erin.
0: Misschien moet ik naar binnen geroepen worden.
2: Zou George het doen?
0: 9-0 is te vroeg. Ik denk dat George hoopt dat drie man voor hem het doen. Kijk, die marshals zijn er wel al bij. Dat is wel al goed nieuws. En we hopen dat als die gearbox ook nog eens vrij gaat. Dat zou een beetje helpen. We staan er een beetje bij te pieren.
2: Hij beweegt.
0: Ja, hij beweegt. Dat is al goed nieuws. Hier het moment van de versnellingsbak. Hé. Hey. Hij wilde dus naar binnen. Zag je dat? Waarom stuurt hij hier niet gewoon naar binnen? Ik meende te zien dat hij een lijntje naar binnen trok. En toen weer terugging. Dat is wel echt kapot. Geen punten vandaag. En een kruis door de naam van Gabri Bartoletto. We hebben ook een wedstrijd gehad hier zonder uitvallers, hoor. Dus,
2: inmiddels is de auto terug.
0: Virtual safety car ending. Dan kan je gaan tellen. Dan moet je wakker zijn. Dan moet je opletten. Charles Leclerc, die zich daar dus straks terug liet zakken, zat dus ineens op 2,1 seconden. En nu is de virtual safety car voorbij. En dan kijken of hij dat goed gedaan heeft. Lewis Hamilton lijkt ook weer wat verder weg bij Charles dan hij was. Ze hebben gewoon een pijl op een dashboardje. Voor de virtual safety car. Dat is een punt dat je ietsje sneller mag. Maar je moet hem een beetje in het midden houden. Daar is Isaac Hadjar. En Hadjar denkt van ja, ik heb het nu wel even gehad. Ik rit van die Checo Perez af. Dat lijkt mij heel verstandig. En dan moet je ook snel wegwezen. Want als er iemand is die jou zomaar ineens je auto in de kont kan zetten, dan is dat Checo Perez wel. Ik wil toegeven dat ik vind dat ik had meer verwacht van de twee ervaren coureurs aan boord van de Cadillac. Ik vind dat ze allebei zeker niet overleveren. Nou is de auto natuurlijk ook niet helemaal top. Dat mag ook allemaal. Het is een debuutteam voor het team van Cadillac. Maar er zit ook nergens een spike in. Er zit nergens wat vuur. En nee, ik heb niet het gevoel dat het goed is. En ik heb meer het gevoel dat zowel Bottas als Perez roepen van joh, lekker nog een jaartje over de wereld reizen. Mijn bankrekening spekken en ik doe wel mijn best in die auto. Maar we weten dat het niks gaat worden en daarmee is het goed. Leclerc weer terug op 17e. Oei, foutje van Leclerc. Op het clipping point had hij een moment onderstuur. Moest hij hem even opvangen. De achterkant begon daarna te glijden. Russell gaat richting de top 10. Dit is het beeld wat Charles Leclerc heeft. Hij leidt de mannen achter zichzelf. Dat zijn Hamilton, Antonelli en Norris. En hij heeft er eentje voor zich, dat is Verstappen. 10 van 62 ronden. 1 Verstappen, 2 Leclerc, 3 Hamilton, 4 Antonelli. 5 Norris, 6 Piastri en dan Lawson. Nu is de pitlane entry closed. En waarom is dat? Omdat ze die auto zetten ze niet aan het einde in. Die gaan ze terugbrengen naar het team. Dus dan heb je mensen die met zijn auto op zijn karretje rondlopen te duwen. Nou, het zou lekker zijn als je dicht naar 11 rondjes. Ja, daar gaan we pitstop maken. Ja. Was dan natuurlijk op dit circuit. Het was in 2008 dat Fernando Alonso won hem vanaf P18. Omdat die gele vlag er kwam. Nu heeft Sainz een incident check.
2: Ja. Gaining an advantage. Voor Carlos Sainz, bocht 1.
0: Leaving the track. Pit lane entry open. Dat is dan ook wel interessant. Dan zou je denken, is dan de exit closed? Ik zou gewoon zeggen, pit lane open.
2: Russell 13e, Hadjar 17e. Hadjar 5 plaatsen goed gemaakt, Russell 6.
0: Lewis Hamilton komt niet lekker weg op die mediumband. Ook naar die virtual safety car niet. Dat is toch wat ingeboet aan temperatuur, denk ik. Want hij kan het tempo daarvoor net niet meer helemaal volgen, zeg ik dat. Ja, hij verliest 3/10 op Verstappen. Die snelste ronde nog steeds heeft in 1.37.280. Dat heeft hij in de afgelopen ronde gedaan. Dus hij is wel aan het proberen om die vermaledijde Leclerc van zich af te schudden. Dus kijken we eigenlijk naar een tweesoortige wedstrijd. Wat gebeurt er tussen Verstappen en Leclerc als ze straks gaan stoppen? Wat gaat Lewis Hamilton doen? En hoe zit het dan daarachter met Antonelli, Norris en Piastri? Antonelli heeft natuurlijk 0,0 druk, hè? De Mercedes is op dit moment niet meer de dominante auto. Er zit een update op die niet helemaal lekker werkt, waarvan ze in de war zijn. Maar hij heeft een dikke voorsprong in het kampioenschap. Ze regen de pole positions aan elkaar met die Mercedes-motoren. Ja, tot in Maleisië. Nu is het al twee keer Red Bull Powertrain. Dat doet pijn, hoor, daar. Dat doet echt pijn.
2: Maar wanneer gaat Charles Leclerc die undercut doen?
0: Nou, nu nog niet. Dat is te vroeg. Denk ik minimaal 10 ronden te vroeg. Gevoelsmatig en misschien nog wel een paar meer. 15 rondjes nog. Een soort wielerwedstrijd aan het worden. Je hebt twee mannen die rijden voor het peloton. Het pelotonnetje daarachter. En dan daar moet je kijken naar die virtual safety car. Wat natuurlijk het gat niet kleiner maakt. Maar dan is Lawson P7 is 10 seconden achter Oscar Pérez. Dat is exact het gat waar George Russell op mikt. Want hij heeft niet gezegd, ik wil zesde worden op 1,5 seconde van Piastri. Hij kan ook zesde worden met 20 seconden achterstand. Want hij rijdt op dit moment maar liefst 30 seconden. George Russell rijdt in rondje 11 30 seconden achter de koplopers. Daaruit kunnen we straks opmaken of het logisch is dat hij daar makkelijk gaat komen of dat hij daar heel hard zijn best voor moet gaan doen. Heeft Russell een snellere auto dan Sainz? Antwoord ja. Dan Ocon, ja. Dan Berman, ja. Dan Gasly, ja. Dan Hulkenberg, ja. Dan Lawson, weten we niet.
3: I think plaats 3 en opposite to Red Bull.
0: Wat hebben ze hier nu meer bij verzonnen? Opposite to Red Bull. Dus hiermee geeft hij eigenlijk aan, als Max naar binnen gaat, ga ik niet naar binnen. En plan C is misschien wel, ik wil wel wat langer doorrijden, maar dat weten we dus niet.
2: Ik denk dat plan A en B zou wel die undercut of die overcut zijn.
0: Ja, maar wat hij natuurlijk niet verstandig doet, is openbaar, want alle teams horen dit, zeggen opposite to Red Bull. Of het is weer een trucje.
2: Ja, het kan allemaal.
0: Dan moet je dus weer niet, moet je niet raar staan te kijken dat we een boordradio gehoord hebben die zegt opposite to Red Bull. En zodra Verstappen dan, als het laat zou mogen zijn, naar binnen duikt,
2: gaat
0: hij meteen mee. Ja. Zeg, ja, hij zei toch opposite to Red Bull? Over de investigation for signs in turn 1, leaving the track and gaining advantage. Het onboordgeluid komt vandaan bij de jonge Italiaan Kimi Andrea Antonelli. Mooie naam. Toekomstig wereldkampioen.

0: Je luistert naar GPR Sportradio. Denk nou niet het geluid wat je zojuist hoorde van... wat maakt mijn auto weer aan geluid? Nee, dat komt gewoon bij ons vandaan. Dat is Kimi Antonelli. Waarom zeg ik toekomstig wereldkampioen? Ja, het is niet de vraag of, maar het is de vraag wanneer. Hier is Lando Norris.
1: Lando, do you remember the discussion we had in the strategy meeting? Do you still agree that your idea would be best?
2: Yeah, I think so.
1: Understood.
0: Weet je nog welke discussie we hadden in de strategie-meeting? Ga je er nog steeds vanuit dat jouw idee het beste is? En uiteraard zegt hij ja.
3: Ja, natuurlijk.
0: Zit hij nu in dat...
3: Nee, het is inderdaad een heel stom idee van mij.
0: Wel echt een kut idee. Nee, maar goed, zij bedoelen natuurlijk... Zij weten veel meer dan wij, Jack. Laten we het eerlijk in zijn. We kunnen dat natuurlijk makkelijk bagatelliseren, maar... Ja, hij is als vijfde gestart, licht vijfde. Oscar is als zesde gestart, licht zesde. Dat is een beetje de tendens hier. Dus ja... We staan op een softband. Wellicht heeft die groep gewoon zo lang mogelijk doorrijden tot we kunnen. En dan zien we het wel. Want er begint natuurlijk achter die twee auto's wel een gat te ontstaan. En in dat gat moeten zij voordeel van gaan pakken. Totdat Russell in dat gat zit. Want dan is het niet goed. Zij zullen gaan proberen, denk ik, om die auto van Lawson nog 10 seconden weg te rijden. Nou, wat rijden zij nu? 37,9. En wat rijdt Lawson? 39,0. Dus het gaat over 10 rondjes. Komt precies uit, met rondje nummer 23. Over 10 rondjes, let maar op. Over 10 ronden hebben ze met Piastri een voorsprong van meer dan 22 seconden oplossen. Dat is mijn
3: Russell voorspelling. Ging net Sainz voorbij. En waar Russell is die, nu 12e.
0: Oh ja, en wat zit er dan nog aan plaatsen voor je tiende ligt?
3: Ja, nog 2. Maar we zijn al een heel eind onderweg, hè?
0: Precies. Nee, het is ook de logica. We hebben in het verleden toch Grand Prix gehad, Jack, dat als iemand achteraan start, dat je wist, maakt niet uit wat er gebeurt. Max heeft hier een paar van die jaren gehad. Ik word altijd vijfde. Omdat de overspeed van die auto...
3: Dan hebben we het over Max, hè?
0: Hallo. Russell is ook geen pannenkoek, hoor. Maak je geen zorgen. Net niet helemaal leeg gereden, het akkertje, aan boord bij onze vrolijke vriend Piastri. Derde versnelling. Tweede versnelling en uitaccelereren. Antonelli zit daar gewoon uit luxe. Hamilton teruggezakt naar 5,7 seconden. Dus zijn medium band rijdt nu 38,0. Laat 16e per rondje liggen op Verstappen. Ook dat kan een keus zijn, zeg ik dan maar. Wat zegt Max?
4: If we can continue to eke this out, Max, it will only help our cause.
0: Goed woord. If we can continue to eke this out. Ik denk dat ze bedoelen, we hebben een voorsprongetje, stretchen. Let's eke it out, gewoon eek, weet je? Ja, ongeveer.
3: Dat is een elastiekie.
0: Jack is ook van de bijgeluiden.
3: Ja.
0: Maar ik denk dat dat wel het bedoel is, de bedoeling is. Dat hij eigenlijk zegt van je pace is oké, okay, je bent lekker bezig. 37,4, Leclerc nu 37,9. Hij heeft ze er goed bij zitten. Er zijn natuurlijk ook Engelsen in dit land. Slepen, ja, eruit slepen. Eek it out. Ja, dat is dus dat stukje voordeel. Stepje bij stepje. Kimi krijgt te lezen wat hij heeft op de ouderwetse pitborden. Dat is nog altijd makkelijker voor de coureurs. Als ze dat op hun dashboardje zien. Ze kunnen wel hun rondetijden zien. Ze kunnen hun rembalans zien. Ze kunnen, als ze dat voor kiezen, de bandentemperaturen zien. En op andere pagina's, dat heet toggelen. Dan ga je door dat beeldschermpje heen. Verstappen gaat versnellen. Hij gaat het out-eken. Ik heb maar één Ike. Dat is Ike Visser. Die is van de socials van Ziggo. Dat is Ike. Dat is IKE van Ike en Tina. Nou ja, allemaal. Prima. Snelste race ronde weer door Verstappen, 1.37.1. En daarmee pakt hij 16e op Leclerc. Dus Leclerc moet nu gaan oppassen dat hij, natuurlijk in secondes wel... maar je moet er echt voor een... als je die undercut zou willen proberen... moet je er echt binnen 1,1, 1,2 zitten. Dan kan de boel ook even terug laten zakken op dit moment. Hardjar inmiddels naar de 16e positie, zit achter Arvid Lindtot. Dat gat is dan 16e van een seconde.
3: En dat is natuurlijk wat ze met Red Bull aan het doen zijn. Proberen dat gat weer zo groot mogelijk te maken... zodat die undercut geen zin heeft.
0: Ja, dat moet je dan ook wel weer doen zonder je banden over de klis te jagen. Want anders ga je dus in rondetijd inleveren... waardoor het doel wat je doet, ik ga harder rijden, tegen je gaat werken... zodat de ander achter je, als hij een steady pace houdt... gewoon weer dichterbij komt en je hem automatisch zelf daarin helpt. Maar goed, Verstappen kan dat goed aanvoelen. En ik kan alleen maar hopen dat daarachter... dat daar zeg maar op een gegeven moment onrust komt. Dus ja, maar moeten nu moeten we toch wat. Nou, als er dan een team is die soms ook al denkt, is het wel Ferrari. Kijken op de achtervleugel van Lewis Hamilton. Daar zie je dus, en dat mag allemaal van die kleine flapjes en oortjes. En ook op de actuator van de Macarena-vleugel, die we daar prachtig omgekeerd zien worden. Blijft een apart ding. Hulkenberg. Bandendegradatie ziet er goed uit gedurende het hele veld. Zelfs voor de mannen op de zachte band. Ja, dat is natuurlijk slecht nieuws voor Lewis Hamilton. En ook voor Hulkenberg, die op een medium rijdt.
3: Het krijgt Hulkenberg te horen van zijn engineer.
0: Sorry, goed uitgelegd. Jack, neem niet kwalijk. Maar dit is wat het is. We hebben het hele weekend nog niet mensen gehoord over blistering of andere dingen of megadegradatie. Kijk, laten we eerlijk zijn. Een asfalttemperatuur van 43 graden is perfect voor een band. Vindt hij heerlijk. En die buitentemperatuur van 30 graden, ja, dat wordt warm als je een pitstopje maakt. Die jongens hebben het sowieso in de cockpit meestal 60, 65 graden... door het werk waar ze zitten en in de krappe omgeving waarin ze zitten. Dus dat is ook allemaal niet zo spannend. En die auto's, dan denk ik, ja, het is wel warm voor die remmen. Ja, die remmen worden 1600 graden. Zullen die remmen echt in de vlekken gaan van 5 graden buitentemperatuur? Denk het niet.
3: Hadjar inmiddels opgeklommen naar een mooie P15... naar de keurige inhalactie op Lindblad.
0: Nou, ik zie Hadjar wel... achter worden. Ik zie Hadjar wel achter worden. Achter George Russell, die dan zevende wordt. Hij zal het hebben. Ben je toch even lekker klaar met je voorspellingen? Dan moet je vanavond niet in de toto meedoen. Nee, de helft van de competitie is al geweest. De Vriendenloterij Eredivisie. Moet het wel netjes benoemen zoals het is, hè? Goed, je luistert naar GPR Sport Radio. Later vandaag natuurlijk nog heel veel meer live sport. Als het livecenter bemand gaat worden door allerlei mensen die alles wat er in de sportwereld gebeurt en op de velden gebeurt voor je bijhoudt. Weet je, als je dat heel vroeger had, als je een hele middag naar Sportradio zat te luisteren. Ja, Grand Prix en GPR Sportradio, ja, dat is ons DNA. Dus wij eisen de middag op. En dat vinden we helemaal niet erg. De collega's zitten lekker buiten. Buiten de studio bedoel ik dan, want buiten zitten is op dit moment zeker niet het ding. En die hebben daar een natje en een droogje en een koffietje en een snicker en noem het allemaal maar op. Tot en met een vulkoek. Jack, ik ga het benoemen.
3: Een vulkoek. George Russell rijdt achter Esteban Ocon op een 12e positie. En dat was op lap 15 4,2 seconden, toen 3,7 en inmiddels 2,5 seconden. Dus dat gaatje is hij langzaam aan het dichtrijden.
0: Maar je zegt het goede woord, langzaam. Je ziet al dat hij bij deze jongens komt en dat duurde 2-3 rondjes om daar even te komen. Dan zit hij straks aan de start van Esteban Ocon en dan zal hij nog een hele goede plek moeten vinden om er voorbij te gaan.
3: Ja, dus hij komt niet verder dan P10.
0: WK-stand, Antonelli naar 3,37. Russell naar 2,36. Hamilton op de radio.
5: Well, plans here, we need to pick up the grip, jumping off. I don't have any more face. Copy, then we move to plan B.
0: Om plan C te houden, zullen we harder moeten gaan rijden. Ja, maar ik kan niet harder rijden. Ah, nou, dan gaan we naar plan B. Ik vind dat FOM in alles wat ze willen met show en dingen moeten verplichten dat als teams dit uitspreken, dat ze een dingetje hebben, dat wij een boekje krijgen.
3: Ja, dat wij het weten.
0: Maar dan heb je van de meeste teams heb je plan A of plan B. En dan heb je van Ferrari heb je een boekje met plan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.
3: Enzovoort, enzovoort.
0: Daar zijn al hele grappige filmpjes van gemaakt door de Lollipop Man op het internet. Dan moet je maar zoeken op YouTube. Lollipop Man.
3: Verstappen is lekker aan het uitchecken.
0: Ferrari Strategy. Ja, dit is
3: 3,8 seconden inmiddels.
0: Zoals Gianpiero vroeg. Lonners.
6: You think you can undercut the cars ahead?
7: Yeah, I mean, the pace is a lot better. My pace feels strong, honestly.
0: Kijk. Nou, heb je het ook prachtig in beeld. Want hij zegt zelfs tegen Norris, denk je dat je de auto's, dus allebei, hè, Hamilton en Antonelli een undercut kunnen geven? Ja, ik denk het wel. Maar dan moeten ze wel rekening houden van Lando Norris, dat als hij nu gaat stoppen, dat hij op... Oh, daar ook weer op een van het ding. Oh my god. 22, 32, 3, 35 seconden. Dan komt hij achter... Gasly terecht. Gaat hij terugzakken naar P9. P10. Dat is wel een risico.
3: Toch wel een beetje opvallend dat met de zwaardere auto's vol met peut, die soft het toch wel wat beter lijken te doen dan die medium van Lewis. Want Lewis kakt er een beetje in.
0: Ja, maar hoe zit het dan met Hulkenberg? Ja, hij zit ook boven de 39. Ja, de softband gedijt bij A, wat ik net schets, bij de temperaturen. En B, ronde na ronde komt er meer rubber te liggen. En dat vindt de softband dat wel prettig.
3: Ja, ja.
0: Goed, Lando Norris. Ik ga het even opschrijven. Daar hebben ze dus in rondje 18 hadden ze een vraag.
3: Over een undercut.
0: Over een undercut.
3: Russell op 2 seconden van Ocon.
0: Ja, dat was dus 2,4. Heeft hij dus in de ronde maar 16e goed gemaakt.
3: Verstappen voor Leclerc, voor Hamilton, voor Antonelli, voor Norris, Piastri. En Ferrari gaat naar buiten.
0: Ja. Lewis Hamilton, plan B is dus ASAP. En daar hebben we de eerste officiële pitstop na 19 ronden op een medium. Oei. Ik vind hem vroeg.
3: Ja.
0: Dan kan hij niet anders dan aan een harde band gaan.
3: Soft.
0: En dan gaat hij soft. Goed, hè? Ja, als je ziet dat die soft zo goed is.
3: Nou, wat voor tijd verlies je hiermee, Lewis?
0: Ja, maar dan ga je twee stoppen doen. Nee, het gaat met name de plekken die hij verliest. Ik denk dat hij achter de eerste... Lawson terechtkomt. Valt wel mee, hoor. Kijk, daar zit hij. Voor de deur bij Hulkenberg. Daar hebben ze hem voor uitgerekend. Dus Lewis valt terug.
3: Naar P7.
0: Van 3 naar 7. Maar goed, 42 rondjes op hem zetten van deze. Dan zou je er aan een tweestopper gaan zitten denken.
3: Ja.
0: Maar wat ze natuurlijk ook nog kunnen doen, en gezien de laatste wedstrijden die we gehad hebben, dat ze een safety car incalculeren. En dan kan hij die nu, als hij nu valt, kan hij die overslaan.
3: Ja.
0: Maar ja, goed, dan heeft hij wel inmiddels 34 seconden achterstand. Dus dat gaat hij ook geen voordeel van hebben. Norris.
7: Track limits, give me turn one. Keep an eye on this. You've got quite a lot, turn one. Keep an eye on this.
0: Snitch. Lando Norris is een snitch. Nee, hij heeft het volste recht om dat te zeggen. Want als hij dat ziet en hij merkt niet dat de wedstrijdleiding er wat van zegt... en die kunnen wij ook niet zien. Jawel, Antonelli heeft nu een time deleted.
3: Ja.
0: Ja, maar dan heeft hij het dus ook goed gezien.
3: Ja.
0: Laten we daar eerlijk in zijn. Los van dat jij en ik alles wat nodig zouden hebben... handen, ogen, oren, noem het allemaal maar op om die auto op de baan te houden... zit hij te rijden. Hé, hij doet even dat, hij doet even dat. Ik kan het ook nog aan zijn team overbrengen. Ik kan er wel van genieten, in die zin. Niet in, dat hij het doet.
3: Ja, toch in ronde 11 of zo had je gezegd... dat Russell 30 seconden achter de leiding reed.
0: Ja.
3: En hij heeft in 9 ronden 10 seconden goed gemaakt.
0: Dat vind ik interessant.
3: Nee?
0: Ja. Want hij rijdt er nu
3: verloren.
0: Drie. Juist, hij heeft 10 seconden verloren. Hij zit daar nu klem.
3: Bij het team van McLaren staan ze klaar dat als die undercut komt voor Lando Norris, zijn ze er klaar voor.
0: Ja, het spel is natuurlijk wel veranderd, want hij heeft het nu alleen nog maar op Antonelli te doen. Ja, kijk, target plus 10. Dus dat is voor Piastri. Target plus 10, die willen ze dus langer door laten rijden. Maar dat is, hoor even goed wat ze zeggen, hè? Target plus 10. Dus als je gepland had om in 23 te komen, ga je nu in 33 komen, hè?
3: Ja, dus die softs zijn heel goed.
0: Ja, de softs.
3: Die verlengen ze gewoon.
0: Nou, dan gaat Lewis Hamilton dan nu zien als hij Liam Lawson gaat proberen te pakken. Die natuurlijk uit hoofden van alle Red Bull kleuren op die auto hier wel wat kan doen. Blauwe vlaggen geldt namelijk niet. Dus hij zal ze wel netjes moeten doen. En hij moet met name, denk ik, in het gebied van bocht 7 tot en met bocht 10, 12. Daar zal hij moeten proberen Lewis achter zich te houden. Maar Lewis zit al aan de binnenkant en kijkt. Ja, en heeft een beetje extra power en zegt, oké, jammer dan. Het is wel verrassend dat hij dat daar op het rechtstuk noemt. Maar het heeft te maken met de grip van zijn banden en de exit. Want het setje banden van Lewis Hamilton is namelijk geen nieuwe set banden. Want die had die ook niet meer. Verstappen heeft 1 set nieuwe softs, 1 set nieuwe mediums en 1 set nieuwe harde banden. Nou, hij heeft dus de softs eronder zitten. Maar met deze keuzes denk ik dat men de harde band gaat vermijden... als de pest waar vorige week nog over gesproken werd.
8: Tire phase update when you can, please.
9: As I said, I cannot go for petrol.
0: Oké, tire phase. Dus nu zeggen ze niet over tactiek, maar dit is meer van... wat is de fase waarin die band zit? Ja, ik heb niet het gevoel dat ik hier nog heel lang op kan doorgaan. En dan gaan ze Kimi Antonelli naar de tweede plaats halen. En die rondetijden van Kimi Antonelli zijn eigenlijk prima. 37-6. Ja, Leclerc kakt ook in, hè. 38-2. En 6,5 seconden achterstand inmiddels. Het is allemaal tactisch. Het is allemaal kijken. Het is allemaal voelen. Het is allemaal bekijken wat er gebeurt. Je weet dat dit soort wedstrijden zomaar in één keer... maar dat is met alle Formule 1 en alle gemotoriseerde sporten... dat kan in één keer andere donderklappen naar andere hemel zijn. Niet een letterlijke, maar dan is er wat gebeurd. En dan, blablabla, dan gebeurt er van alles. Safety car, als die komt, waar komt die? Kun jij naar binnen? Ben je net de pitstraat voorbij? Dan is het ineens best weer een lang circuit. Met een lengte van 4940 meter. We have 2 track limits. Turn 2. Oké, copy, zegt Kimi Antonelli tegen Peter Bonington. dan vraag ik me weer af of Norris allebei die tracklimits gezien heeft. En ik zeg ja, jawel, want hij riep, he had several. Dat riep hij ook nog. Kijk er even naar, want hij heeft er wel een paar. En dat mag, hè?
3: Ja, zeker.
0: Ja, want met de meest verse sloffen eronder zet nu ook snelle tijden neer, maar dat mag duidelijk zijn. Maar zit wel op 34 seconden van de kop.
3: Maar goed, Lewis rijdt dus op de band van voorkeur op dit moment.
0: Ja.
3: De leiders moeten straks allemaal dan gaan wisselen naar die mediumband.
0: Ja, klopt.
3: Wat gaat die dan doen op een half volle auto?
0: Daar heeft hij minder stress. En die mediumband die er dan onder komt, heeft weer een andere situatie dan toen hij eronder zat bij Lewis Hamilton. Omdat de mediumband die er dan onder komt bij Lewis Hamilton ook alweer meer rubber op de baan heeft. En dus minder snel zal, omdat het de compound iets harder is, minder snel zal oververhitten. Want ik denk wat er bij Lewis Hamilton gebeurt, is de zwaarste auto, de minste grip op het asfalt. Dan ga je snel die band overhitten, dat kost je rondtijd. Nu is hij voor deze keuze gegaan. Maar of hij hem ermee uit kan krullen, ik zou dat niet weten.
3: Ik denk dat ze het wel proberen, dat dat wel het plan is bij Ferrari.
0: Zeg, 40 ronden.
3: Ja,
0: nou ja, nee, de fout. We kunnen het zelf zien. Want als of Verstappen, of Leclerc, of Antonelli, of Norris, nou, die lijkt er niet te willen, of Piastri, of Lawson, die vanaf de start naar de 40ste ronde kunnen tillen, ja, dan kan het dus wel.
3: Ja. Die Kimi Antonelli in free air, die is wel een beetje gas aan het geven, zeg.
0: Zie je dat Russell nu pas, hoe lang is dat geleden, nu pas aan de start van Ocon zit. En dat wordt dan dus straks bij Berman nog een tandje lastiger. Want dan moet hij eerst de 2 seconden dicht gaan rijden. En dan komt hij bij Gasly. En Gasly heeft weer betere rondetijden dan dat Berman heeft. Dus wordt dat weer lastiger. Het valt niet zo mee, hoor. Dit kost hem heel veel tijd. En dat gat van die topteams, nu met die stop van Hamilton erbij. Hamilton nu op 17,4 van Piastri. Dus Piastri heeft geen vrije stop op Hamilton. Die heeft Norris ook niet. En
3: nu is hij hem voorbij. Hangen. George Russell voorbij en Esteban Ocon.
0: Ronde nummer 23. Had je op 16e van Franco Colapinto.
3: Lop 15. Lap 15 zat hij al achter Ocon. Ja, 4 seconden. Ja, 3,7, 2,9. Ja. En toen werd het 0,4. En pas in ronde 23.
0: 8 rondjes, hè?
3: 8 ronden.
0: Daar doe je 8 ronden over. Dus kun je ook stellen, nou, dan gaat hij er minimaal weer 8 ronden over doen om het bij Berman te doen. Dan gaat hij er 10 rondjes over doen bij Gasly. Tenzij die jongens voor hem een stop maken en daardoor verdwijnen. Maar dan komt hij wel weer in een mooie vrije lucht te zitten. De banden van Russell, die mediums zijn ook trouwens al 22 rondjes oud. 23 inmiddels. Norris, ook hij, target plus 10. Dus eerst werd daar gesproken over de undercut bij Lando Norris. Dat gebeurde in lap nummertje 18. Nu zeggen ze, ja, maar we denken nog wel 10 ronden verder te kunnen gaan. Omdat ze natuurlijk ook zien dat Ferrari ook naar die softband gegaan is.
3: Dat was helemaal de snelste ronde op dit moment, 37-1.
0: Logisch, banden zijn 18 ronden nieuwer dan van wie dan ook.
3: Hij rijdt dus 1,2 seconden sneller dan de mannen voor hem.
0: Albon is binnen en Antonelli komt binnen.
3: Yes, voor Kimi Antonelli.
0: Hey, interessant. Plus 22. Plempen ze hem net voor Liam Lawson. Zal de bedoeling zijn.
3: Stop van Antonelli. Auto omhoog, band eraf, band erop.
0: Soft naar medium.
3: Medium, goeie stop. 2,5 seconden.
0: Antonelli kreeg dus die derde plek. Lewis ging van 3 naar 7.
3: Dan zal Albon gewisseld zijn naar de soft.
0: Kijk. Zeg dus, ze willen hem voor Lawson plempen. Dat is gelukt. Dus Lewis ging van 3 naar 7 met zijn stop. En Antonelli gaat van 3 naar 6. Dus heeft hij het net een toefje beter gedaan. Leclerc gaat ook in de box. Dit is de mazzel voor Verstappen. Hier wachten die op.
3: Want dan
0: heeft hij ten opzichte van Leclerc. Ja, maar dan nog even de andere, hè. Als Max nu stopt, komt hij nog steeds achter die beide McLaren's terecht. Dus ze gaan hem uitrekenen tot aan Lewis Hamilton. Tweede begonnen. Tweede op dit moment. 24 van 62 ronden. Norris, we are now thinking target plus 15. Kan je nagaan. Die zijn een partijtje aan het trekken. Ja, kijk, en 15, dan kom je op halve wedstrijd. En als je een halve race op soft kan rijden, kun je dat ook op de mediumband rijden.
3: Absolutely.
0: Plus dat je ook weet dat er een hele batterij jongens aan die mediumband gegaan zijn. En dan zou Lewis Hamilton op die soft de vreemde eend erbij zijn. Maar hij moet hem wel eken. Hij moet hem wel stretchen. Om dat te redden. Ferrari naar buiten voor de stop van Charles Leclerc in de 25e, of wordt dat 26 op het moment dat Verstappen binnenkomt? Nee. staat er al 9 seconden achter. Dus Charles Leclerc, lap 25. Gaat dus van 2.
3: Ook niet meer. Helemaal foutloos.
0: 3.1 is geen fijne stop. Kon ik dat als je het net zien of het medium of het hard was? Ik denk dat het.
3: Daar komt Hamilton medium aan. Is. Hamilton zit er dicht op hoor.
0: Antonelli.
10: Degradation looks low. We're happy for you to lean on this time. See what it can do.
0: Antonelli krijgt te horen, de bandendegradatie is laag. Je mag best een beetje leunen op deze band. Ofwel, trap ze maar een beetje naar de galamies. Dan kunnen we kijken wat ze doen. Vind ik interessant. Wat zou kunnen implementeren? We willen nog een keer een stop maken. En nu heeft Leclerc het zo goed gedaan dat hij van 2 naar 4 teruggezakt is bij die stop. Hij heeft Verstappen nu de ruimte op Leclerc voor een veilige stop. Dus de bedreiging zijn nu Norris en Piastri. Zeg ik er dan bij. Verstappen weet, die moeten ook nog gaan stoppen. Maar ja, die zijn nu een spelletje aan het spelen. Dat ze roepen, ja, we gaan nog 15 rondje. Het liefste wat Verstappen wil, is dat eerst Piastri binnenkomt, dan Norris binnenkomt. En dan heeft hij zijn vrije pitstop. Maar door wat McLaren nu roept, ja, wij denken dat we nog wel 15 rondjes kunnen rijden. Zitten ze daar dan zo, keur, moeten we doen, moeten we doen, moeten we doen, moeten we doen. Waarschijnlijk, want die hebben we toch ook eerder gehoord. Alleen, dat was Leclerc, opposite Verstappen. Weet je nog, dat, nou, dat gaat dus, ja, dit is wel opposite. Wij gaan eerst en hij dan later. Het kan zomaar zijn dat er een van die McLaren's meeklapt. Maar ja, 16 seconden, dat maakt je ook niet zomaar meer goed. Situatie na 26 van 62 met stops die er geweest zijn voor Leclerc, Hamilton en Antonelli. Is 1 Verstappen, 2 Norris, 3 Piastri. Dan vechtend voor P4 Leclerc en Hamilton. Dan 6e Antonelli, 7e Lawson. 8e Hülkenberg, 9e Gasly en het laatste punt voorlopig voor Berman. En dan 11e Russell nu op 1,7 seconden van Ollie Berman. Daar was hij vanaf rondje 23 mee bezig uit mijn hoofd. Dus ja. Roundabout ongeveer precies.
3: Ongeveer dat, van die dingen.
0: Van die kant. What's new, Pussycat? Nou, wat ik best nieuw vind. En veroordeel mij niet dat ik dingen wil gaan jinxen of ga jinxen. Ik heb nog geen gele vlag gezien. Psst. Ja, we hebben een virtual safety car gehad, maar ja. Oké, dat was vrijdag. Maar voor andere dingen.
3: Bortoleto was de enige, denk ik, hè, waar we even een vlaggetje gezien hebben.
0: Ja, de virtual safety car die kwam, dat ik hem daar neerzetten. Maar niks wat zeg maar race interruptive zou kunnen zijn.
3: Laatste ronde van Lewis Hamilton, 38-8. Dat is minder goed dan de rest van het veld.
0: Hij zit klem, Jack, achter Leclerc. Hij zit klem. Hij heeft net niet genoeg overspeed om Leclerc in te halen. In vrije lucht zou hij een klap harder moeten gaan. Maar hij zit aan uw klem. En dat hebben ze dus eigenlijk aan die kant van de garage bij Ferrari heel slim gedaan.
3: Was toch een boordradio van Lando Norris dat als je een undercut zou doen op die gast en hij zou in de vrije lucht rijden, dat hij meer speed zou hebben?
0: Dat weet ik niet, maar ze hebben het eerst over een undercut gehad. Nou, dat verhaal gaat inmiddels niet meer op, want de eerste man voor hem rijdt 16 seconden voor hem. En ze hebben net geroepen, we gaan hem even 15 seconden stretchen. 15 ronden, excuseer, dat is iets anders dan seconden. Stappen zitten in een mooi ritme, 37-6. Dat zijn wel de fijnere. Dat zijn wel de gezelligere.
3: Wat zeggen ze tegen Hamilton? Wat zegt hij zelf?
10: Ja.
0: Ik zeg dus, hij zit klem. Hij zegt ook, we lost 2 seconds in that lap.
3: Stappen 17 seconden voor Norris. Dan Piastri, Leclerc, Hamilton, Antonelli, Lawson. En waar zit Russell? P11. 19e achter Ollie Bearman.
0: Maar belangrijker, 53 seconden achter de kop. En dan zit hij precies 20 seconden. Kijk, nu wordt het interessant, Jack. 20 seconden van Hamilton af. Want die zit met zijn stop al 33 seconden. Daar moet Russell ook nog weer stoppen, dus daar gaat hij ook geen winst van hebben. Maar hij is niet zo raar als hij zegt dat hij daar, there or thereabouts, in dat window terecht zou moeten kunnen komen.
3: Lance Stroll in de pits. En die zag ik nog meer. Lindblad, volgens mij.
0: Heeft hij dorst, Stroll?
3: Ja.
0: Kom even drinken, jongens.
3: Ja.
0: Heb je thee met melk?
3: Nee, dat wilde hij niet, hè.
0: Ik hoor het hem zeggen.
3: Lance Stroll start op de medium. Gaat naar de soft.
0: Oké. Interessant. 2.1 is wel een goede stop. Hoef je er niet voor te schamen. Laat dat duidelijk zijn. Laat dat heel duidelijk zijn.
3: Ik vind dat Max dat wel lang volhoudt op die softs, hoor.
0: Ja, maar hij heeft toch geen druk nu, Jack? Ah. Hij kan nu rustig kijken wat hij doet. En hij rijdt hem een ritme. Dat is 37.9. Dan rijdt Lando Norris daarachter. Die rijdt 38.3. Dus stel, hij rijdt hier met marge. Ja, logisch dat Leclerc de snelste race onder gaat pakken naar die pitstop. Hij rijdt met marge. En hij loopt verder uit. Ik denk, ja, het zal mijn tijd van nu. Hij is nu Norris en Piastri hopen dat hij hun bordje leeg eten achter hem.
3: Wat is ook alweer de pitstop window?
0: 22.
3: Max reed 9 seconden voor Leclerc in lap 24. Toen ging Leclerc naar binnen. Even kijken, waar zit Leclerc nu?
0: 32. Dat is 10 seconden.
3: Ja, dan blijft hij ervoor.
0: Ja, nee, maar zo rekenen ze ook. Als hij nu stopt, valt hij nog steeds achter Piastri. Maar nogmaals, McLaren, in mijn optiek, speelt dus het tactische spel door openbaar te roepen, ja, we gaan nog 15 rondjes verder. Maar misschien kunnen ze het en hebben ze gelijk. En dan zeg ik weer, ja, als zij dat kunnen, dan kan Verstappen dat ook.
3: Ja.
0: Want Jean-Pierre riep toch ook van, joh, het kost misschien een beetje moeite, maar probeer ze gewoon van je af te rijden. En ja, de Madring heeft hij niet gewonnen, want dan riep iedereen, ja, nou heeft hij op alle circuits gewonnen, behalve de Madring. Ja, daar hebben we 1 Grand Prix gehad, weet je. Moet iemand wel even een kans geven. Maar dit is er wel een die tot op heden nog redelijk stak. De balans van de auto vaak niet goed was met de hobbels. Dat is allemaal beter geworden. De update in Baku is erg goed geweest voor deze auto, de RB22. En wat wij niet moeten vergeten, we luisteren naar Hamilton.
11: We need to use the speed limit. We need more management in 10, 18 voor tires en performance.
0: Oké, okay, we hebben meer management nodig in bocht 10 en 18 voor banden en performance. Ja, maar ik heb snelheid nodig en... 18 is opkomen rechterstuk. Dat is bij de brug, bij de Anderson Bridge. Antonelli zegt van die 3 seconden ga ik wel redden. En hier kijken we dus
3: naar Behrman en Russell.
0: Nou, dan heeft Russell dus de mazzel dat Behrman naar Gasly gereden is. Want dat scheelt hem straks dat gat dichtrijden.
3: Esteban Ocon in de pit.
0: Ik wist niet dat hij dat ook kon. Maak hem gewoon in.
3: Start op de soft, wisselt naar de medium.
0: De laatste keer dat er hier vanaf pole gewonnen werd, was Russell in 2025. Dat er vanaf P2 gewonnen werd, was het Checo Perez in 2022. Dat er vanaf P3 gewonnen werd, was het Vettel. Vanaf P4 is er nooit gewonnen. Slecht nieuws voor Kimi Antonelli. Vanaf P5 won Lewis Hamilton in 2017. En vanaf 6, 7 tot later niks. Behalve 2008 toen Fernando Alonso met hulp van Crashgate, waarbij Nelson Piquet zijn auto in de muur zette en er een hele gunstige safety car kwam, won Alonso vanaf P15. En dat is het dan ook.
3: Charles Leclerc zet alle zeilen bij op dit moment om te proberen bij Verstappen in de buurt te blijven als die gaat pitten.
0: Ja.
3: Leclerc rijdt snelste rondetijd op dit moment van het hele setje.
0: Ja, maar hij heeft ook de nieuwste banden, Jack.
3: Pierre Gasly in de pits.
0: Dat is wel grappig, want Leclerc, Verstappen en Lando Norris liggen op dit moment allemaal voor op Kimi Antonelli. En dat is voor hem maar goed ook. Want als zij achter Antonelli zouden rijden, zouden zij allemaal vandaag geen aanspraak meer kunnen maken op het kampioenschap. Het wordt natuurlijk sowieso een lastig verhaal, maar je hebt de mathematische kans, theoretisch. Met SCA. Soft.
3: Pierre Gasly van de medium naar de soft.
0: Dat was in rondje nummer 30. Kijk, we komen.
3: Matige pitstop.
0: Ja, maar we komen er nu wel, hè.
3: 30. Waar rijdt Russell?
0: 30 ronden op een soft is dus ook wel 30 ronden op een medium.
3: George Russell inmiddels op P10.
0: Beland. Ja, zeker. Hij gaat ook nog mazzel hebben van jongens die daar pitstopjes gaan maken. En dan moet je gaan kijken hoe ver zit Russell vandaan bij Lawson. Nou, heb ik nieuws voor je. Dat is maar 7 seconden. En die is ook al niet gestopt. Dus ja. Hey, yellow. Oeh.
3: Colapinto?
0: Ja. Franco Colapinto. Auto loopt nog.
3: Hij probeert hem te draaien, denk ik.
0: Hij denkt dat ze achteruit zoekt. Neutraal 1, hij heeft hem. Turbodruk. Ze denken dat hij kapot gaat.
3: Proefstart.
0: Ja, dat zei ik al. Maar hij heeft die turbodruk gewoon nodig. Uitkomen 7 staat hij. Hopen dat dat blijft. Virtual safety car nu is gewoon er binnen.
3: Vergesse, dan zal die achteruit aan het rijden zijn, denk ik. Hulkenberg in de pitstraat.
0: Ja, zou te vroeg kunnen zijn voor Hulkie. Lap 31.
3: Nou, hij parkeert al.
0: Goed gedaan. Ja, in het land. Veilig gedaan. Daar de stop van Hulkenberg. Hij naar de soft. Ja, jongens die op medium gestart zijn, gaan naar soft. Jongens die op soft gestart zijn, gaan naar de mediumband. En wat zien we dan in rondetijden als je naar mediums kijkt? 37-2 voor Leclerc op een medium. 37-2 voor Lewis op een softband. De andere, Russell, rijdt nu 39-3 op een medium. Dan rijdt Berman op een net zo oude soft 39-1. Dus het ontloopt elkaar niet veel. Er gaat niemand, doordat hij nu die keuze, die tactische keuze heeft gemaakt van ja, maar dat is nou zij op medium, steek op soft. Een heel groot verschil pakken ten opzichte van de concollega's.
3: Verstappen 19,3 seconden voor Norris. Dan 3,4 seconden naar Piastri. En dan naar Leclerc.
0: Oftewel, wat zeg jij? Hij heeft nu een vrije pitstop. Als hij hem nu maakt, komt hij voor Piastri terecht.
3: Ja.
0: Dus hij heeft dat precies weer geëekt. Vind je het zo leuk woord?
3: Ja.
0: Ja, onze oude producer Kim die stuurt mij net een dingetje dat... Wat zei ze nou over het Ike?
3: Kim heeft dat weer uitgezocht.
0: Ja, nee, ja, goed. Ik bedoel, het is hier ook uitgezocht, daar niet van. Maar ik moet even snel lezen. Hoe ze het verwoorden. Managing to earn, to win or achieve something through hard work and struggle, such as eking out a living or eking out a small profit. Nou, in dit geval is het eking out a couple of seconds.
3: Ah.
0: Een paar seconden weer. Dankjewel, Kim.
3: Dankjewel, Kim. Had jij de P12 inmiddels?
0: Ja, en Russell?
3: P8.
0: Ja.
12: I feel something lick in between my feet.
13: Kijk op eens, step by.
0: Kim Antonelli klacht hier niet over zweetvoeten. I feel something leaking between my feet. Wat zit daar, wat problemen zou kunnen zijn? Power steering.
3: Rem
0: zit in die potjes. Verstappen, box, box, box. Want hij heeft... Zijn vrije pitstop op Oscar Piastri. Gaat pal voor Piastri weer op de baan komen in de 33e, 32e ronde. Let maar op. Van de soft.
3: Norris gaat mee. Ja. Zag ik dat goed?
0: Aluminium. 2,2 topstop. Let op. Maar hij is er nog niet eens. Kijk dan. Nou, hij moet nog wel even een stukje.
3: Ja, Norris gaat mee.
0: Ja, oké. Okay. Nou, kijk, van de leiding. Uitgerekend. En voor Piastri. Perfecto gedaan. Kijk. Oei.
3: 2,7.
0: Ja, halve seconde. Maar ook niet heel schokkend. Maar je ziet dan. Het stomme is dat je zegt oei, omdat je een soort onbalans bij het naar beneden gaan ziet. Je denkt van nee, het was niet helemaal perfect. Ja, dat is dan een halve seconde niet perfect. Wij zouden er niet in 10 seconden kunnen. Jij hebt het in het strand geprobeerd, maar dat was allemaal gerikt. Dus daar geloven we niet in. Dat was volledig gerikt.
3: Nee.
0: Ik heb die klok gezien. Dat was volledig.
3: Ik was gewoon heel slim.
0: Leg uit wat je gedaan hebt daar.
3: Ik heb een pitstop oefening gedaan.
0: Met een gerikt systeem?
3: Nee, niet met een gerikt systeem. Ik werd een klein beetje geholpen door die monteur.
0: Gerikt.
3: En die zei, je moet je handen omhoog steken. En iedereen voor jou heeft het verkeerd gedaan. Die ging met die band omhoog. En toen staken ze pas hun handen omhoog. Jij moet gewoon die band erop doen en meteen je handen omhoog steken.
0: Gerikt.
3: Nee.
0: Nou, I rest my case.
3: Nee. Ik heb gewoon die bandenwissel heel snel gedaan.
0: Je neus wordt langer.
3: Nee, helemaal niet. Ik heb gewoon verdiend gewonnen.
0: En dan ook nog
3: en dat vind ik zo gemeen dat jullie mij dat gewoon niet gunnen.
0: Dan ook nog rondspringen als een kip zonder kop omdat je een keer wat gewonnen hebt. Ja,
3: teringlaaiers.
0: 33 van 62 is de juiste pitstop geweest van de leider in de wedstrijd. Max Verstappen. Piastri is nog niet gestopt, ligt tweede. Piastri gaat terugvallen tot achter Lando Norris weer. Maar nog voor Oliver Berman. Die dus niet George Russell in zijn nek heeft. Zeg, hebben we dat goed? Jawel, heeft wel een beetje in zijn nek. Piastri komt dan nu binnen, box, box. En dus is het hele verhaal van McLaren. We gaan 15 ronden stretchen. Is niet goed. Duwen trekken. Gezelligheid. Hadjar en Gasly. Gasly net de stop gemaakt, toch?
3: Ja. Maar ik zag ook een treklimmetje volgens mij van Hadjar.
0: Maar bij Hadjar klopt iets niet. Dat staat bij Hartje dat hij op 6 ronde oude mediums rijdt. En hij heeft geen pitstop gemaakt. Ik ken niet. Hier de stop van Piastri. Waarbij ik dus voorspelde dat hij voor Berman terecht zou komen. En achter Lando Norris. Links op de voorgrond Lando Norris. Rechts in de pitstraat uitkomen. Daar is Oscar Piastri. En dan is dat een gat van 37 seconden naar Ollie Berman. En dat is het gat waar ik roep, daar wil George Russell in terechtkomen. Ondanks die stops van die jongens zit Russell nog op 39 seconden nu. Maar met 22, dat is dus gewoon bijna 60 seconden waar hij op zat.
3: Ollie Berman.
0: Berman binnen, Russell op 7, Jack. Ik zeg het nog maar een keer.
3: Maar waar gaat Russell straks naartoe als hij moet stoppen?
0: Ja, die heeft ook best een gat, hoor. 40. Ah, alhoewel. Maar hij komt niet zo lekker terug, dat heb je gelijk. Berman was dus stop in 34.
3: Hadjar in pit.
0: Ja. En die geven ze dus op de computer hier dat hij op 6 ronde oude mediums rijdt.
3: Dat duurt wat te lang.
0: Maar softs.
3: Dat duurde wat te lang.
0: Kan dit zien nog? 24,5. Ja, ze zetten het er niet bij. Als het 22 is, dan is het dus 2,5 seconden
3: voor Lindblad, ja.
0: Ja. Achter Sainz. Grote vriend. Sainz is filijn nog in de auto. Oeh. Ik denk dat het een belangrijkere vraag is of Hadjar die Red Bull naar de punten kan krijgen, of dat George Russell uiteindelijk die zesde of zevende plek binnen kan halen. Ik denk wel dat zevende dus een beetje het maximaal moet zijn.
3: Even recapituleren overvlak 1.
0: Doe eens gek.
3: Ronde 24 geeft Verstappen 9 seconden voor Leclerc. En nu ronde 35 rijdt Verstappen 4,8 seconden voor Leclerc. Dus Leclerc heeft inderdaad met te blijven pushen, met die goede rondetijden, dat gat wat kleiner kunnen maken.
0: Ik denk dat Verstappen deze band nu in zijn outlaps voorzichtig benadert. Dat hij wel zal gaan voor goede rondetijden, maar op een nette manier. En dan zou ik me niet verbazen als hij gewoon weer uitloopt. Hier is Piastri.
3: Daarom zien we dat terug.
0: 4,2, slow stop.
3: Ja.
0: Stom is, ja.
3: Ja, rechtsvoor.
0: Ja. Extra wheelgun. Leider in de wedstrijd. 35 van 62 is nog steeds Max Verstappen. En kijk, zei het al, dan heeft hij die band eronder zitten. Nu derde rondje voor die band. En nu wil hij hem wel gaan belasten. En dat heeft natuurlijk Leclerc in die zin gedaan met die. Maar die Leclerc is gewoon 8 ronden eerder naar binnen gegaan. En deze doen niet voor elkaar onder. Want ik denk dat Verstappen nu op die medium laat zien dat hij gewoon de snelste band er op dit moment onder heeft zitten. Omdat hij nieuw is. Dan gaan we zo op de race pace. Kijk, komt even. 1.35.6 rijdt hij er. Sorry, 36.5. Net even anders onder de komma.
3: Maar straks aan het eind van de race heeft Verstappen dus betere banden dan Leclerc. Kan Leclerc niet meer aanvallen.
0: Ligt eraan wat Max nu met die banden doet. En dat is dus wat Jean-Pierre steeds al weet. Maar houd ze netjes, doe het goed. Ga niet overdriven. Kijk, deze Hadjar denkt van ja, oh, aan de binnenkant bij Sainz goed. Ik denk, ja, ik heb een setje soft.

0: pas op, Kimmy.
1: Ja, hoor. Ja.
2: Oeh.
1: Dat is er een.
0: Het is de derde.
1: Oké. Maar het is hier niet vier strikes je wout, hè, toch?
0: Nee, het is... krijg je black and white bij de volgende.
1: Het was wel mooi. Bij de tweede riep hij van... Oké, ik heb het wel onder controle. Maar ja, hij heeft vloeistof. Komt Alonso daar binnen? Ik denk het wel. Fernando Alonso. Niet te zien, maar wel in de balk. Ik had meer van hem verwacht dit weekend. Ik had echt gehoopt dat hij met de Aston Martin... net een toefje verder naar boven kwam. Maar ja, dan ga je weer iets opzoeken.
3: Car is trying to pick up the pace. He is now on plan C. We are on B.
1: Charles is trying to pick up the pace. He's on plan C. We are on B. Zou dan de vroege stop van Lewis er op geënt zijn dat hij nog een keer een stop zou gaan maken? Ja. En dat Leclerc hem gaat willen uitrijden op die mediumband? Zou ik wel wat vinden. En als hij de pace moet oppikken, dan gaat hij die softband meer belasten. Maar ja, Hamilton heeft zeker niet de luxe daarvoor. Want als hij nu zou stoppen, komt hij achter Piastri terecht. Nou, dan zullen ze daarmee de pace een beetje omhoog willen gooien, maar... Antonelli, track limits, goed gezien, Jack.
0: Black and white.
1: Dus nu al.
0: Kimmy Antonelli, ja.
1: Dan was het dus wel zijn vierde.
0: Ja, zijn vierde, ja.
1: Oké, nou, dan komt er een boordradio zo. Dan gaat hij weer roepen, oké. Ik vind hem toch grappig dan, hè? Zo van, ja, is goed, weet ik toch?
0: Ja, wist ik al.
1: Ik had het net over Alonso, dat ik meer van hem verwacht had. Maar dan pak ik een lijstje erbij. Hier, Antonelli.
4: Can you
5: copy? We'll have a look.
1: Maar...
5: It says to us, Kimmy, the concerns. Report if you see anything else.
1: Hij heeft natuurlijk eerder gehad dat hij zei... die auto die was volgens mij op Silverstone... dat er een stukje van het bodywork loshing van zijn vleugel. Had jij zet de snelste race onder neer. Maar hij wordt wel wat nerveuzer, want ja. Kijk, één ding... Ja, nou ja, Jack, nul scoren is niet oké. Als Antonelli vandaag finisht waar hij finisht... en Verstappen pakt weer punten, die staat het vers bij hem vandaan... die zal maar in wezen worst wezen en leuk dat Max hem wint. Maar de nul scoren kan hij niet leiden. Dus hij wordt wel wat nerveuzer. Ik ga even terug, als jij die even in de checker houdt... naar waarom ik meer verwacht had van Alonso dat er niet uitgekomen is. Gaan we even kijken naar de Speed Trap. Daar reed van Alonso als maximale snelheid 296 km per uur... En George Russell reed daar bijna 306. Dus daar laten ze veel liggen. Als je dan dus ook nog gaat kijken bij de diverse intermediates... ja, dan is het 7 km per uur te langzaam. En bij intermediate 2, dan heeft Alonso het nog redelijk voor elkaar. Maar dan is het ook nog altijd 11 km per uur.
0: Toch. Ook Lance Stroll heeft een black and white.
1: Ja, die zou ik hem standaard geven.
0: Ja,
1: alleen al. Vanwege het feit dat hij meedoet.
0: Ja.
1: Nee, dat mag niet. De Canadezen gaan het niet leuk vinden. Maar het is wel leuk om te zeggen af en toe. Daar moet ik gewoon eerlijk in zijn. Ik vind dat de dingen best wel... je moet toch even iemand hebben waar je af en toe op kan zeuren. Ik bedoel, elk voetbalteam, daar speelt er iemand in. Al ben je fan van het team. Je zegt, ja, dat vind ik zo'n flappie. Of, dat mag allemaal niet, weet ik.
0: Ook Russell heeft een track limitje aan zijn broek.
1: Hamilton weer op de board radio.
3: Is I-36.
6: What's I-36?
3: It's the pace of the other car. They are doing 36, 5, 7, 8.
6: Yeah, they got two tires. I said, at the end of their stint, how fast were they going?
3: Pace will be similar by the end of the race. At the moment, we don't think to have the life.
1: Ze snappen het niet. En er is een gele vlag. Ja, Lewis Hamilton is aan het twijfelen. Ja, Oh, Lance Stroll, ja. Nou ja, waarschuwing vriend, je moet wel doorrijden. Het ging over I-36. En dat is dus gewoon 1 minuut, zeggen ze I voor. Maar Lewis begreep dat niet, dus gaan ze 1.36 roepen. En wat doen wij dan? En hoe zit het aan het eind? Ja, maar hij heeft nieuwe banden. Ik rij 37.2 op soft.
0: Ook Stroll gaat kapot.
1: Kapot ski. Hij wist wel snel zijn achteruit te vinden.
0: Ja. Maar daarna moest hij niet parkeren.
1: Ja, maar waarom de haast met die dingen? Virtual safety car. Wie moet er dan nog? Ja, dit is het moment voor Russell. Als Russell nu niet naar binnen gaat... Ah, koppeling. Oh, leuk. Hij weet hem wel zijn achteruit te krijgen, moet hij wegrijden... en is de koppeling kapot. Als Russell nu niet naar binnen gaat, dan is hij een dief van zichzelf. Simpel zat. Russell moet nu naar binnen. Hulde al.

0: trouwens aan alle coureurs die hun auto stilzetten op zeer goede punten.
1: Ja.
0: Daar is een lijstje van de wedstrijdleiding. Als je een probleem hebt, moet je daar aan de rechterkant en daar aan de linkerkant. Ook als je langzaam rijdt, moet je daar aan de rechterkant, daar aan de linkerkant zitten. Als ik rustig was, zou ik met de hoogst mogelijke snelheid daar naartoe rijden. Dan kan het niet allemaal. En natuurlijk staan ze klaar, want het is een virtual safety car, maar dit is gewoon een no-brainer, Jack. Als je nu niet gaat, dan zou ik het niet meer begrijpen. En Lewis denkt ook van, weet je wat, ik geloof het wel.
1: Dat kost me de minste tijd.
0: Gebruikt zoals ze gaan Leclerc naar binnen halen, joh. Want zij waren plan C en plan B. Leclerc durft dit dus ook nog wel.
1: Inmiddels alweer 8 seconden achter Verstappen.
0: En Antonelli gaat mee.
1: Ja.
0: Ja. Wat had Leclerc nog aan nieuws? Een nieuwe set mediums, maar gaat nu voor een gebruikte set softs. Ja, de soft is de beste band. Gebruikte set softs. 2.6, stop. Niet heel slecht, niet heel goed. Antonelli
1: ook soft.
0: Ook gebruikte softs. En Verstappen denkt, doe maar lekker. Zweretje. Die zegt, het zal mijn tijd wel duren. Tenzij hij er lang wordt. Dan heb je kans dat ze nog een dingetje gaan proberen.
1: De vraag is dus, gaat dit Leclerc zijn podium kosten?
0: Nou, wie zou er binnen zijn?
1: Ja, wat denk je?
0: Voor wie staan ze klaar? Perez is al binnen. Dat is de enige die al niet gestopt was. Aan degene die gaan draaien waren vanaf P7. 17 seconden op Lawson. Maar ja, dat is het voordeel dus nu. Dus dat wordt de Helwoord 11. Hij zal voor Lawson kunnen blijven. En dan rijdt hij al P7. Ook naar softs. Veertig ronden erop gereden, die medium. Nou, het is prima. 23.6 lijkt mij een goede stop te zijn. Ook zat even verkeerd kijken met Russell. Excuseer, hij valt terug weer naar de 10e stek. Zag dat er een gat was. Oh, dat was het gat van Piastri naar los. En dat was een groot. Daar was hij nog niet.
1: Kijk, nu worden de kansen voor Russell weer wat beter. Want nu kan hij met een snellere auto die mannen toch wel voor hem aanvallen.
0: En we zijn weer volle bak bezig.
1: Ja.
0: Meest verse banden van iedereen op dit moment in handen van Checo Perez. En van Gasly en van Hulkenberg. En in die zin ook wel van Charles Leclerc.
1: En Russell dus.
0: Ja, SCC. Logisch. Papa. Mooi, hè? Even uit die slipstream komen. En dan die auto die begint te bottomen. Hier, ja, die over die curbs alleen. Dus de plank van de auto die daar een beetje opgeschuurd wordt. Want daar moet je 10 mm van overhouden voor aan het einde van de wedstrijd. Er zijn 2 McLaren's vorig jaar, of tenminste 1 McLaren in China voor gedisqualificeerd. Omdat de plank te dun was door het afslijten. Wat roepen ze?
2: Cannot understand anything, Max. Sorry.
0: Oeps. Ja, dit vind ik tricky, hè. Max roept dus iets. Aan zijn stem te horen is hij ergens echt niet tevreden mee. En Jean-Pierre moet roepen, ja, ik versta niks. Sorry.
1: Ja,
0: het
1: is vrijdag, toch? Vrijdag hadden ze ook een probleem met de radio.
0: Ja, maar je hebt hier al die hoge gebouwen. Je hebt hier, als je ziet wat hier allemaal aan staal zit met al die lampen. Dat is allemaal Kooi van Faraday-werk. Maar goed, zij zitten natuurlijk allemaal op digitale frequenties. Dus het zou goed moeten komen. Maar we moeten even wachten tot de rondetijden zich gaan herstellen. Tot we er een echt oordeel over kunnen vellen. Dat we nog met 20 ronden, 21 rondjes dichtgeknepen billen moeten gaan zitten. Of dat hij hem wel naar binnen gaat slepen. Deze band voelt natuurlijk wel anders aan. Want volgens mij begon hij met tires, maar geen idee. Even kijken waar die zit. Daar komt hij over start-finish.
1: Of hij zat te refereren naar Leclerc natuurlijk.
0: 36-9. Hamilton 37-5. Charles Leclerc 35-2. Op die softband. Antonelli.
3: Mate, there's no break. I just went straight.
4: Okay, stand by, we'll have a look.
3: Pedal was so long.
0: McLaren, dit is toch niet waar? Heb je net een virtual safety car? Ga je 3 ronden daarna iemand binnenhalen? Oscar Piastri in dit geval. Ja, lekker altijd. Draaiende camera, onzin, nonsens. Beeld vastgelopen, 2.7, goede stop. Hij ook naar de soft. Nelly is al 2 stops gemaakt. Dit is ook Piastri zijn 2e. Ah, ze hadden een leeglopende rechtervoorband. Dus Piastri moest stoppen vanwege een...
1: Oké, slow puncture. Ja.
0: Leeglopend. Zeggen ze in Rotterdam, hè. We hebben leeglopend. Maar goed, jongens, dit
1: Weet
0: vind ik ook...
1: Weet je wat ik nou over zit te denken?
0: Ja, even snel.
1: Zou die Antonelli dat niet verzonnen hebben?
0: Zoals?
1: Hij had een treklimit aan zijn broek namelijk.
0: Nee. Zo klinkt dat niet, nee. Nee, hij begint natuurlijk... Dat
1: hij schoot
0: slecht.
1: Rechtdoor, dan heb je dus een treklimit aan je veten.
0: Maar daar kijk, hoe jij tot die treklimit komt... I don't give a fuck, je bent buiten de baan, dus die wordt altijd gemeten. Ja, maar ik had geremmen. Jammer, dan moet je auto maar parkeren. Wat er gevaarlijker aan is dat hij nu tegen Joe Bauer eigenlijk zegt... ik heb een onveilige auto en daar mag je niet meer rijden.
1: Dat is linkersoep,
0: Dus er zou een meatball kunnen komen nu... en dan is het meldje bij de team om te kijken wat er aan de hand is. Als je roept I have no brakes, dan zou ik als team altijd zeggen... ja, we're looking into it. Als het goed is, is het nu beter. En als je dan ja zegt... Want die Bauer, dat is natuurlijk ook zo een, hè? Die zomaar met zo'n zwarte band rond zijn arm door de pit kunnen lopen.
1: Max Verstappen heeft het gaatje naar Lewis Hamilton nu op 10,2 seconden. 10,4. Ja,
0: dat zei ik net al tegen.
1: 5,3 zit Leclerc daarachter. Ja. Hoeveel gaat hij goed maken op die nieuwe banden?
0: Ja, Leclerc wil wel naar 2 en dan gaat Lewis Hamilton daar zitten brullen. Komt ie.
5: Lewis
0: is...
5: Fine.
0: Lewis, die dus ook iets met remproblemen heeft. Zou er dan ergens vloeistof liggen? Zou nog ook nog kunnen, hè? Een beetje vloeistof wat Kimi Antonelli lekt dat ze daar last hebben van. Maar ja, dat gebeurt dan achter Lewis Hamilton. Dus dan zou dat eerder bij Piastri en bij Lawson zou moeten gebeuren. George Russell.
1: Op P10 achter Gasly.
0: Op 3/10 in een veel betere band. Maar ook aftellende rondjes. Maar goed, hij heeft ze wel allemaal in zicht nu, hè? Hij wil in dat gat wat er is. Dat gat van 26 seconden. Fout, dat gat van 12 seconden wat Piastri heeft. Voorsprong oplossen. Piastri door die tweede stop. 26 seconden achterstand. Op de man voor hem. 52 seconden achterstand op de leider. Gelopen race. Antonelli.
5: Okay, Kimmy, that looks like heat soak. Looks like the pedals come back. Just that reminder on track limits. It's keeping it clean.
0: Heat soak. Ook een nieuwe voor mij. Ik ken wel vapor lock. Maar dat gebeurt met je brandstof als het buiten te warm is. Je hebt een ouderwetse carburateur. Dan heb je luchtbelletjes in je... in je hydraulische fout in je brandstof. En dan gaat die haperen en stotteren en doen. Ik kan mij voorstellen dat als het om hydrauliek gaat... dat heat soak ongeveer hetzelfde effect zou hebben. Maar dat is meer een aanname dan dat ik heel bij de hand ga zitten roepen van... ja, maar zo is het. Ik zit nu alleen maar heel logisch te denken. Want zij geven het dus aan alsof het geen probleem is.
1: Ja. Even kijken. Leclerc 35-6.
0: Charlie.
1: Komt dus met rassen er bij Hamilton.
0: En dan komt het bij Ferrari aan, omdat ze gaan zeggen... ja, maar wacht even vrienden, wat gaan wij doen? Want in Le Kampioenschap staat Hamilton wel 2e... en Leclerc staat 5e. Hamilton.
5: We are on plan B, we are getting close. Can I not just hold it up? Me back to you. And we are 6 laps short to do plan C.
0: Oké, ik denk dat ze aangeven dat ze nog een stop willen maken. Die zeggen, ja, maar kan ik dat niet eiken? Kan ik dat niet uitstellen? Komen denk ik 6 rondjes tekort om dat op een goede manier uit te stellen.
1: Cas heeft even opgezocht wat heat soak is. Hoping van de restruimte. Onze assistent-producer hier die naast ons zit.
0: Oké.
1: Van de redactie. Heeft opgezocht. Ophoping van de restwarmte van de auto. Door te weinig koeling en luchtstroom langs de auto.
0: Oké, maar dan in dit geval bij de remmen en de remleiding in de buurt. Dus dat is wel eens een beetje... Ja, ik ga het hier maar zelf toetrekken. Een beetje vaporlok op een ouderwetse auto met een carburateur. Dat is het eigenlijk.
1: Opwarmingsophoping.
0: Ophoping van... Nee, maar dat
1: had ik voor mij ook een beetje, hoor.
0: Ja. Dat was meer oprisping. Daar heb ik van alles van gehoord en gevraagd of je niks gebroken had. Van die dingen. Ronde 45 van 62. Je luistert naar GPR Sport Radio. Wij zijn bij jou voor de Formule 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026. Op het Marina Bay Street Circuit. Waar George Russell van achteraf naar de 10e plek geklommen is. Isaac Hadjar vanuit pit lane naar de 13e plaats geklommen is. En waar Max Verstappen vanaf het moment go de wedstrijd in handen genomen heeft. En in het kampioenschap nu als we zo zouden finishen zoals we finishen... op, en dat vind ik bizar weinig... 16 punten komt van George Russell in het kampioenschap. Max zou nu vierde staan met 2.21 als ze afvlaggen.
1: Ja, gisteren een plaatsje gewonnen. Ja, en vandaag dus weer.
0: Ten opzichte van Leclerc. Nee, hij is gewoon dichterbij aan het komen. Leclerc die had hij gisteren, nou, die heeft hij al te pakken gehad. En dit is het verschil, hè. Snelste sectortijden, niet één bij Verstappen. Waarom? Hij rijdt een prachtig en goed gemiddelde. Ik hoef nergens een spike van een ding te hebben. Want ik rijd dik en vet vooraan. En waar jij het er straks over had, het was 4 seconden op Leclerc. Die heeft dan weer een stop gemaakt. Die komt wel weer dichterbij. Het is 12 seconden op de eerstvolgende.
1: Ja.
0: Virtual safety car wil nu zeggen dat hij een stop kan maken en aan de leiding blijft. Als ze het allemaal doen. Want ik heb wel het gevoel dat als er bij Ferrari nu een virtual safety car komt, dat Lewis Hamilton naar binnen gaat. Omdat hij 600 tekort komt. En Charles Leclerc gaat zo dadelijk over de boordradio lopen brullen. I have more speed. En dan moeten ze daar weer aan nadenken.
1: Ik denk dat Leclerc hem gewoon voorbij mag.
0: Nou. Ja, hij heeft zo'n veel betere banden. Maar goed, we zitten wel met de situatie 1 Verstappen, 2 Hamilton, 3 Leclerc. Dat zijn wel de mannen die daar ook gestart zijn. Kijk, en dan zie je toch weer, ik zei het straks al, Kimi Antonelli vanaf 4. Dat is niet zo'n gunstige plek. Daar begon Antonelli en hij ligt nu 5. Daar is Lewis Hamilton, die kijkt. En die ziet dat Charles Leclerc hem voorbij is.
1: Charles Leclerc weer terug op P2.
0: En nu wordt het jagen. Heeft Charles Leclerc op die softband... Even kijken, 10... Oei, het zijn al best veel. 16. 14 seconden heeft hij 1 seconde per rondje overspeed ten opzichte van Verstappen op die mediumband. Ik heb ze eerder nog niet gezien, laat ik het zo zeggen. Maar goed, we moeten ze wel even bijhouden. Lap 46, 14 seconden. Russell zit nu achter Gasly te knokken op 3/10 van een seconde. Gasly is een man de 16 ronden oud. En die van Russell 6 ronden oud. En van Russell waren nieuwen. Verstappen heeft trouwens gisteren ook gewoon de eerste kwalificaties op een gebruikte set gereden. 1 rondje tijd zetten op een gebruikte set. En daar denkt Russell aan uitremmen. Maar dit is Marina Bay Street Circuit. Dat gaat niet zo makkelijk.
1: Pierre Gasly is niet makkelijk in te halen, hoor.
0: 3 mannen uitgevallen. Dat zijn de heren Stroll, Colapinto, Bortoleto. Er is een batterijtje in beeld. Zesde versnelling. Tot naar 3. Half volle batterij. Hier gebruikt hij niks, zie je dat? Richting Anderson Bridge. Hier laat hij op. En dan komt die Esplanade Drive op. En nu gebruikt hij hem. Deploy, kijk het even. Hij heeft ook boost overtaken, dus nou, dan heeft hij alles wat hij nodig heeft. En dan komt hij. Ja. Nee hoor, Gasly. Oh, Gasly laat ruimte. Dat doet hij, zag je dat? Gasly laat echt de ruimte aan Russell, maar hij duwde niet door. Dat was heel netjes van Gasly om te doen wat hij daar deed. En Russell met net niet genoeg B om door te zetten.
1: Hadjar wel. Hadjar pakt Ocon en schuift door naar P12.
0: Hadjar kan ik een punt.
1: Ja, dat wordt lastig hoor, denk ik. Boah.
0: Want wat zit er dan voor?
1: Ja, er komt niemand meer voor hem. Nee. Die eraf moet.
0: Nou, hij heeft maar 9 seconden in de bermen.
1: Oh, Antonelli heeft weer een tracklimit aan zijn broek. Dan houdt hij eraan.
0: En dan nu? Krijgt hij 5 seconden?
1: Ja.
0: Daar komt Russell nu wel. Dit lange rechte stuk is goed genoeg. En daar laat hij het zien aan het einde van Raffles Boulevard. En daarmee is hij weer onderweg naar waar hij wezen wil. Hij heeft maar 3 seconden naar Hulkenberg. En dan is Lawson de volgende. Het maximaal haalbare vandaag. Hij hoopt op een P6. Wordt dus P7. Punt. Want als hij tegen de tijd dat hij ook nog Hulkenberg en Lawson voorbij is... gaat hij geen 20 seconden meer dichtrijden. Hier het moment dat het nog niet lukte. En echt Gasly fantastisch ruimte liet daar. Daar moeten we heel reëel zijn. Toen drukte hij niet door. Toen kwam hij op Raffles Boulevard... Dan zit hij het knipperende licht dat hij aan het opladen is. En dan hij aan het opladen is, in dit geval Pierre Gasly. En dus zijn we door. En is George Russell terug naar de 9e stek. Situatie na 48 van 62. Verstappen aan de leiding vanaf het uur U. Heeft niet de snelste race ronde in handen. Dus het wordt geen Grand Slam. Voorlopig nog. Leclerc 2e, Hamilton 3e, Norris 4e, 5e, Antonelli 6e, Piastri 7e, Lawson 8e, Hulkenberg 9e, Russell en 10e, Gasly. Hartjar wil graag naar die top 10. Track limits Antonelli. Time deleted. Ja, die tracklinger had wel. Time deleted 2.03. Wat is dat voor rondetijd? Is hij dan ergens doorgeschoten? Wat wij niet gezien hebben. 2.03 is een belachelijke rondetijd.
1: Ja, ja.
0: Maar we hebben geen geel gezien ook. Althans, ik niet. Maar ik zat even op de computer.
1: Nee.
0: Kan niet alles, dat hij even ergens rechtdoor geblaft is. Maar ja, hij heeft maar 2,5 seconden weer op Noors. Dus dat is ook wel weer raar. Kan ook nog zijn dat die virtual safety car periode gebeurt. Maar ja, dat is weer zo lang geleden. Alhoewel, we zien er hier nu ook een blauwe vlag. Getimed op 21:23. Ja, dat is wel eens een beetje van nu. Ze zijn wel bij. Het is niet dat de wedstrijdleiding zegt van we drinken even een wijntje en over 5 minuten plaatsen we wel wat we willen plaatsen.
1: Ja, dat was. Je zegt het nu wel, maar het was dus op 21:21 Antonelli time deleted. Turn 7 in lap 40. Wanneer was de virtual safety car?
0: Ja, dat is 9 ronden geleden.
1: Ja,
0: ja, klopt. Nou, dan hebben ze het goed na moeten. Maar dat is toch weer.
1: Dat is te lang geleden.
0: Ja, want hij zei zelf nog, I went straight. Ja, bizar. Ja, terugzoeken, kijken. Wij hebben hem volgens mij ook niet erg gezien, maar dat maakt niet uit. Want René was er in ieder geval wel eerlijk over. Dat was in de periode die ook natuurlijk over die, die remmen en de heat, ja. Dingen, heat leak.
1: Long brake pedal, hè?
0: Long sleeve. 49 van 62. Het goede nieuws is dat ze toen ze dit circuit nu aangepast hebben, de laatste jaren, dat we dus niet meer langs het water gingen blazen en kijken en rijden. Dat de ronde, de racetijden een beetje normaler geworden zijn. Vorig jaar ging deze race in 1 uur en 40 minuten. Vroeg al, ben ik een oude lul, dat weet ik. Was deze wedstrijd al. Er werd vaak aan het einde van de rit op tijd gereden, omdat ze het gewoon niet haalden. Dat was een 62 ronde, maar de race gewoon langzamer dan dat ze met deze auto's ook rijden. Terwijl deze auto's weer langzamer gaan dan vorig jaar. Maar de baan is dus korter geworden. Er zijn 3 bochten uitgehaald. En dan was het, ja, na 2 uur moet er, vanaf de start na 2 uur moet er een vlaggetje vallen. En dan halen we het aantal ronden niet. Dat is wel een x-aantal keren is dat gebeurd. Dat was namelijk alle voorgaande wedstrijden, toen die 61 rondjes lang was, die werden geknipt. In 2012 waren het 59 rondjes, in 2014 60, in 2017 58 ronden en in 2022 59 rondjes. Toen werd die Singapore Sling Chicane eruit gehaald, daar haalden ze het nog niet. En natuurlijk, het laatste jaar hebben ze dus die tribune, dat heette de Float, bij Marina Bay, waar ze eerst onderdoor gingen, dan linksaf en dan rechtsaf. Daar waar ooit Nelsinho Piquet eraf ging. Toen werd het weer beter. En toen dan zitten we weer in de betere tijd. Want moet je voorstellen dat vanwege het tempo en alles, deze race, en dat ging dan echt zo, die zou dan nu nog 35 minuten moeten duren. Terwijl het veld is gesetteld en. Ik had er altijd van geroepen, dit zijn van die wedstrijden van ja, leuk. De hottest race on earth noemen ze het dan. Ja, leuk, maar waarom zou je dat dan zo extreem? Nou, vorig jaar, volgend jaar worden ze sowieso korter. Dat ze natuurlijk volgend jaar meer gebruik willen maken van een beetje power uit de normale verbrandingsmotor.
1: Verstappen een foutje gemaakt?
0: Could be. 36,8. Leclerc op 11 seconden. 1,9 seconden gewonnen.
1: Verstappen heeft een foutje gemaakt, denk ik. Want het was eigenlijk al stabiel, zo rond de 14, 13 seconden.
0: Ja, maar als we hem niet gezien hebben, heeft hij hem niet gemaakt, hè?
1: Nee.
0: Nee, ik heb het niet gezien.
1: Maar nu is het wel opeens 10 seconden, zeg maar 11 bijna.
0: Dat is ook mijn favoriete emoji met die twee handjes voor je ogen.
1: Ja.
0: Mina si. Onboordgeluid Antonelli vandaan, zitten handen te koelen. Geweldig, hè, zie je dat? Het is toch wel heftig. Ik hoop dat de camera's een beetje goed zijn bij het uitstappen. Antonelli, wat zit hij? 2,2 seconden achter Lando Norris. Daar, in de achtergrond. Op de voorgrond is Lewis Hamilton. Dan Norris, dan Antonelli. Dit zijn ze voor 3, 4 en 5. Nee, op 3 in 4 en 5. En dan moet ik het altijd goed zeggen. Ze vechten om P3. Er zijn er mensen die zeggen, ja, ze vechten om P3, 4 en 5. Nee, ze zijn allemaal bezig om P3 te halen. Alleen het resultaat is, ze worden 1 derde, 1 vierde en 1 vijfde. Dat is een beetje zoals het in elkaar zit. Leclerc en Hamilton zitten keurig op 10 seconden en 10 seconden. Maar goed, de ronde tellen niet in het voordeel. Want dan moet Charles Leclerc 35. Ja, deze afgelopen ronde van Verstappen was ook weer 37,9.
1: Ja, Verstappen verliest veel tijd.
0: 36,2. Dan gaat het wel hard namelijk. 35, 36, 2,5 seconden. Nou, komt hij aan. Oeh, die knetters. Dat is wel een track limit. Dit doet hij, dat slingeren, om zijn banden meteen schoon te vegen. Mooie blessure, hè? Lap 50, B-bell, brake balance. 9,8 seconden. Want de volledige rondetijd viel het dan nog wel weer mee.
1: Nog 10 rondjes te gaan.
0: Ja, maar ze gaan ook rekenen. Ja, het is, maar dit is weer ook weer de wet. Terwijl George Russell nu echt serieus probeert om Nico Hulkenberg voorbij te komen. Links in de balk. Dit is ook weer, en die horen we niet altijd. Dit is ook weer Red Bull Racing. Die uitrekenen, oké, je kunt de pace laten zakken naar dat, dat, dat. Dan komt Leclerc dichterbij. Dan kan je nog 2 keer een push geven dat Leclerc denkt, ja, nu is hij voor mij. En dan laat je hem in je kont vallen. En in principe kan Leclerc niet inhalen, tenzij je een mega probleem hebt, vanaf bocht 4. Wat zegt hij?
2: Max, under a safety car, we would lose position to Leclerc. But I'm worried about restarting on this tire, sir. If you would accept pitting behind Leclerc, say nothing. If you don't want to pit, key up on the radio, try to say something. Okay, mate, understood. Thank you.
0: Heel gedoe.
1: Radio doet het niet.
0: Ja, maar als hij. Oei, dat is te lastig. Wat heeft hij nou aangegeven wat hij wil? Wil je pitten of
1: if
0: wil je niet?
1: Don't want to pit, if you agree with his matches, volgens mij zei hij, do nothing.
0: Ja.
1: And if you don't want to pit, push the button before you speak.
0: Dank je. Die ging even.
1: Die was ook wel lastig, hè?
0: Maar dat zijn van die dingen. Dat klinkt van helemaal heel logisch. En dat heeft het Engels altijd. Dat klinkt zo lekker en het is allemaal zo goed. Feitelijk zegt hij van, ik krul hem al uit met alles wat erbij komt. Maar ze zijn daar dus mee bezig, hè? Wat doen we als we nu een safety car
1: komt? Als de safety car komt, ga je mee naar binnen met Leclerc of niet?
0: Proactief. Nee, ja, als een Leclerc naar binnen gaat, zou ik sowieso niet naar binnen gaan. En hij kan niet kiezen. Oeh, Hamilton en Norris. We zijn nog niet klaar. Lewis Hamilton met zijn keus.
1: Waarom is hij niet mee naar binnen gegaan met die virtual safety car? Met Leclerc.
0: Hij was daar vlak voor. Hij was al eerder. Hij heeft snel voor die softband gekozen. Want hij dacht, dat is de band. Maar ja, nu komt hij erachter dat Lando Norris achter hem al even een beetje overspeed heeft. 38-1 om 36-5.
1: Maar hij had toch mee kunnen gaan voor nieuwere softstand, of niet?
0: Ja, maar dan denk ik dat hij te veel plekken verloren had. En dan zitten we jongens achter zich. Maar goed, ik kan hem niet meer terughalen.
1: Nee.
0: De keuze is gemaakt. Nee, fout. We moeten wel positief terug. De een stond op plan B en de ander stond op plan C. Dus dan zou je het weer helemaal moeten omgooien. Ik denk dat je rijder dan in de war brengt. Want dan moet je dit soort boodschappen gaan doen. Wil je naar binnen, ja of nee? En die hebben ze daar ook eerder gehad. Dus. Lando Norris naar het podium, dat zou wat zijn. Een Red Bull, een Ferrari en een McLaren. Als je niet geen fan van een van deze drie teams bent, is dat natuurlijk een mooier podium dan een Red Bull en 2 Ferraris. Als je Ferrari-fans bent, dan zeg je, ja maar hoela, 2 Ferraris op het podium, dat is goud waard, snap ik. En Verstappen dus onderweg om die race, waar het nooit lukte, te winnen. En ik dacht ook niet dat hij hem zou winnen vandaag.
1: Het is nu stabiel met die rondetijden. Hij verliest een klein beetje aan Leclerc.
0: Als in? 36-6?
1: Ja, 10/14 per ronde.
0: 36-2, 36-0, ja oké. Dus gaat Leclerc die 8 seconden... Hij mag tot op 0,8 komen.
1: Ja.
0: Ook goed.
1: Ja.
0: Weet je? ZAU. Antonelli wil ook nog wel wat meer. Want die gaat misschien wel mee met Norris. Dus Norris moet ook slim zijn bij Hamilton. Nou, hij moet niet doen wat hij gisteren bij zijn 10 geleden deed. Daar komt hij al. Oeh, Lewis remt laat. Bottomen van de auto. Dit gaat wel weer voordeel opleveren aan Charles Leclerc. Want dat gat van Lewis is al zo groot.
1: Ja, maar ook van Antonelli.
0: Ja.
1: Die vindt dit
0: Hamilton,
1: geweldig.
0: I'm losing these tires, mate. Ja. Mooi, hè? Zit hij nu als samen met zijn andere Ferrari-genoot op die softband. Hij probeert het wel. En dan hoort ze, dit is leaving the track. En dan zat hij er nog voor. En Antonelli valt aan. Antonelli profiteert. Maar wat heeft Lewis Hamilton daar nou precies goed of fout? Hij heeft niet meer langs de goede kant het paaltje gegaan. Maar waar zat hij op dat moment? Was hij ingehaald of nog net niet? Ik denk nog net niet. Neemt dus, zoals het heet, evasive action. En dit zie je ook weer. Dit is zeg maar het gouden aanhangsel van een kampioen gisteren. Antonelli niemand ingehaald. Gewoon 3 plekken gewonnen. Russell die crasht. Die 2 auto's van McLaren die eruit vliegen. Nu zit hij eerste rangs. Valt die auto van Norris stil? Nee.
1: Maar hij moet het laten gaan.
0: Ja, maar ja. Heeft te veel gegeven aan zijn batterij. En dan zeg ik tegen de regie in Engeland. Waar blijft die slow-mo? Het is nogal een belangrijk punt. Want dit gaat om een podium. ben al blij dat we vandaag in de wedstrijd niet allemaal van die mensen in beeld hebben zien komen die weten, nu moet ik zwaaien als het lampje brandt. Dat zie ik ook te veel de laatste tijd.
1: Alleen Kim zagen we.
0: Nu kan Antonelli nog naar het podium.
1: Goed, Verstappen 8,4 seconden voorsprong op Leclerc.
0: Hier, zie je. Hamilton leaving the track and gaining an advantage is noted. En als hij dan wat moet, dan moet hij hem teruggeven aan Norris. Want daarmee was hij in gevecht. En Verstappen pas hij ook in. Daar gaat Kimi Antonelli naar de derde plaats. Tjonge jongen, als het mee zit, zit niet tegen. Hè? En wat heeft hij er echt voor hoeven doen? Ja, niks. Foutjes vandaar. Nu kan Lewis die ene plek wel weer terug laten vallen. Maar ik denk dat ze hem er wel voorbij kan. Veel uitroepteken achter zijn naam. Under investigation. Geef hem terug. Nee hoor, hij gaat hard verdedigen.
1: Het is Hadjar inmiddels naar 11.
0: Het is zijn eer daarna. Dat is al op een halve tiende van Hulkenberg. Waar kan deze Lando Norris Lewis Hamilton te grazen nemen? Hier, komt hij aan. Nu is hij goed. Hamilton blijft daar. Wil hem via de buitenkant sturen. Nee. Terugkruisen. Ja. Door accelereren. Ja, maar de volgende knik is rechtsaf, dus dat gaat ook weer niet. Wel mooi gevecht. Hier heeft hij overspeed en weer aan de verkeerde kant. Kom op, Lando. Je weet hoe het werkt. Nu zit hij goed. Nu zit hij goed. Ja. Lando Norris verwijst Lewis Hamilton terug naar P5.
1: Maar hij is wel zijn podium kwijt.
0: Eigen woorden. My tires are gone. Ja, want ga nou maar weer 3 seconden dicht tikken naar die Antonelli. Het is heel vaak, je gaat aanvallen en als die aanval niet lukt en niet geen oranje bril gelul over mij loslaten. Als een stapper een ding doet, dan is hij 99% van de keer, dan neelt hij die aanval. Als hij mislukt, dan ben je gewoon vaak meteen de bok. Hier het eerste initiële moment. Hij was er nog niet voorbij. Hij is er ook afgegaan, dus dat is ook een track limit. Wat is hier... Ja, hij zit er ver voor, maar... Norris was hem niet voorbij. En Norris heeft dus vuil opgepikt op zijn banden. Er staat een mevrouw in de pitbox bij Ferrari die denkt... Wat gebeurt er? Ik snap het niet. Waar gaat dit over?
1: What's happening? George Russell in gevecht met de Hulk.
0: Ja, moet je dan iemand die viervoudig wereldkampioen is... en die nog nooit gewonnen heeft op dit circuit... de sprint wint, pole positions pakt... Moet je hem die geven? Ja, Verstappen dus. Hij staat voor met 27%. Russell, die van achteraf komt, zegt... ik wil zesde worden en wellicht zevende gaat worden. Voorlopig ligt hij nog negende. Nee, achtste. Lossen haalt hij dan ook niet meer. Daar heeft hij ook geen tijd voor. 3 seconden. Maar goed. Of moeten we toch weer die jonge Kimi Antonelli weer een beetje steunen? Maar ja, die gaat wereldkampioen worden. Dat wordt het allermooiste wat er is. Wordt nog wel even belangrijk komende week, vrienden en vriendinnen van de sport... En dat is dat toch zo langzamerhand echt een besluit genomen moet worden... of we gewoon naar die wedstrijden gaan in het Midden-Oosten. Het weekend allemaal aanvallen.
1: De afsluiters van seizoen bedoel je?
0: Ja. En bij allemaal aanvallen in Saudi-Arabië op het vliegveld van Riyadh. Dat is natuurlijk niet zo heel tof. Ben gisteren nog even het internet opgedoken. Het blijkt dat de Amerikanen nu weer een extra vliegdichtschip die kant op gestuurd hebben... maar dat is niet te relateren aan de Grand Prix van Abu Dhabi. En ze hebben zelf genoeg afweer geschud om daar de boel te bewaken. Maar ja... Wil je daar dan zijn? Dat is de grote vraag. Het is allemaal met poen te maken. Als de organisatie het afzegt, dan moeten zij de FOM wat betalen. Als FOM het afzegt, moeten ze die organisatie geld betalen. Dus ja, dit zijn echte gezellige
1: dingen. Geldvraagstukken.
0: Ja, ze hebben natuurlijk altijd wel voor. Ja, het is natuurlijk wel een verschil of je na deze wedstrijd er nog 6 gaat hebben of nog maar 4. Want als je er hierna, als je er 2 gaat aflasten, Qatar en Abu Dhabi... Nou, dan komt er maar weer 1 voor terug, dan zou je er nog 5 hebben. 5 is 125 punten, dus ja, die Antonelli die moet ook lekker gaan zitten rekenen.
1: Turn 1 incident involving Hamilton, no further action.
0: Ja, hier staat hij. Hey, want ik zei, ja... Norris was er niet voorbij. Ik bleef even hangen. Maar Norris was er niet voorbij. Dus wat is... Ja, natuurlijk. Hij komt er met meer voorsprong uit. Maar dat was omdat Norris er ook afging. Moet je dan, omdat de man die jou niet inhaalt... en jij schiet eraf en je doet netjes wat je moet doen... omdat hij er ook afhaalt, weer terugzakken? Nee, dat vind ik onlogisch. Dus, wedstrijdleiding wat dat betreft goed opgelost, hoor.
1: Verstappen inmiddels 9,4 seconden weer uitgelopen op Leclerc.
0: Norris.
6: Is there any way to help out behind or not? I'm not going to catch the guys ahead now.
7: I'll get back to you.
0: Is there any way to help out from behind or not? Snap ik niet. Wat vraagt hij aan Piastri dan? Ja. Snap ik nog niet helemaal. Hij heeft een gat van 6 seconden. Met nog 6 rondjes te gaan. En hij staat op een medium band. En zijn rondetijd is 37-2. En die mannen voor hem rijden 36-4. Dus wat is... Of bedoelt hij any help from behind van misschien achteruit de pitbox?
1: Maar de motor?
0: Ja, maar dat mag niet.
1: Nee? Nee, maar daarom niet. Is dit een cryptische omschrijving?
0: Nee, maar het is verboden, Jack. En de FIA ziet alles. Dus dat kan niet.
1: Wat kan Piastri
5: doen? Track limits, track limits, track limits.
4: Wait, did I get one?
5: No, but you're pushing it.
0: Oké. Okay. Nou, wij dachten dat hij al straf zou krijgen. Ja, blijkt dus van niet.
1: Oké.
0: 50 van 62. Als Leclerc hem als tweede over de finish haalt, dan is hij al 3 keer tweede geworden hier zonder ooit te winnen.
1: Isaac Hadjar.
0: Ja,
1: met een glijende Gasly voor hem.
0: Ja.
1: Die is op weg naar dat puntje.
0: Ik zou het hem gunnen.
1: Ja, het zou heel, heel gaaf zijn.
0: Maar Gasly is geen appeltje. Hè?
1: Ja, maar zijn banden zijn slecht hoor.
0: Stappen gaat dus naar de vierde plek in het kampioenschap dit jaar. Hoogte heeft hij niet gestaan. En helemaal niet met zo'n dikke achterstand op die Russell. Dus dat is wel geweldig. Op die Hamilton. 10 punten achter Lewis Hamilton. Hier is ook hard, ja. Je moet het wel op de goede manier doen. Hier nog niet. Goede exit pakken. En dan Raffles Boulevard. Daar moet je het doen. Ah, oh, deze is ook goed. Gewoon een bocht eerder. Mag ook. Aan het einde van Republic Boulevard. Daar gaat Isaac Hadjar naar een welverdiende 9e/10e positie. En Doughty Gasly terug. Dan zal hij hier gebruik moeten maken van het feit dat hij veel betere banden heeft. Is dat zo? Ja, het valt nog wel mee. Het zijn maar 4 rondjes. Norris, Antonelli is 3 strikes for track limits. Ideally you would try and stay within 5 seconds of him. Dat is logisch. Hij zit op 7 seconden, dus moet hij 2 seconden dichtrijden. Voor het geval hij er nog een heeft en een 5 seconden straf krijgt. Dat is wat ze hem vertellen. Mooi. Mooi tactisch inzichtje. Hou ik wel van. Maar ja, ze zeggen ideally you would stay within 5 seconds. Maar ze zeggen niet, je moet er even 2,5 seconden goed maken in 3 rondjes tijd. Ga er maar aan staan. Het schijnt de laatste tijd voor die driver of the day. Max heeft er niks aan en vindt er niks van. Heel veel internationale stemmen te komen. Dus er zijn de internationale fans die in het verleden wel zo'n UPO, die verstappen met dit en dat, die hebben nu toch wel de waardering dat ze zien dat in een jaar waarin ze beginnen met niet de beste auto, hij boven komt drijven. En als hij, wat ik altijd geroepen heb, geef hem een halve auto, hij pakt hele punten, geef hem een hele auto en ze zien hem niet meer terug. Nou is het niet zo dat ze hem helemaal niet meer terugzien, maar dit is toch wel gewoon, ja, ik zeg, wat is dat? Hoe noem je dat? Strike? Nee, masterclass niet. Strike. Nou ja, whatever. Whatever.
1: Grand Slam bedoel jij?
0: Nee, de Grand Slam haalt hij. Hij heeft de snelste race onder niet. Dat had ik al eerder geroepen. Daar zou hij natuurlijk in de laatste ronde nog voor kunnen gaan. En dan is het hem dus wel, hè? Want hij heeft ook elke ronde aan de leiding gelegen. Heel even was Piastri daar, maar door die stop. Ah, Norris moet in de buurt van Antonelli blijven. En verliest alleen maar tijd ten opzichte van Antonelli. Was het op start-finish nog, wat is het daar? 6 en een beetje, nu is 7 en een beetje, nu is 8 en een beetje. Nou, Piastri Hamilton nog bedreigen. 2 ronden nog te gaan. En we hebben een vraag zwaaierd. Goed, hè? Geen titel erbij, geen idee. Doe het dan niet. TV-matig. Ja. Wij gaan natuurlijk allemaal weer nat. Als we hier Google Face Recognition op na laten zitten, dat jullie de wet van de privacy zijn.
1: Gewoon ja, maar we noemen haar gewoon ook flag.
0: Dat is. Hi, flag. Hi. Ja. Wel eerder gehad, hè? Flag ja. Waiver. Ja. Norris gaat het ook vragen.
6: We have a developing potential sensor issue, so just be careful under braking. Plenty of gap behind us to Oscar.
0: Oké, nou dat aansluiten gaat ook niet meer lukken. Dus eerst roepen ze, je moet binnen 5 seconden blijven. Nu zien ze een wellicht probleem, een optioneel probleem. Dus we hebben ruimte genoeg aan de achterkant. Maak je niet te druk.
1: Piastri gaat Hamilton oppakken.
0: Ja, dat zou kunnen, maar je kent ook Hamilton, de sluwe vos. Hè? Dat is net als Alonso, hè? Die kan dit laten gebeuren. Die weet, hier kan niks, hier kan niks. Sparen, sparen, niks deployen. tempo laten zakken. Dat doet hij ook wel een beetje met een 38,5.
7: Zeg ik dat goed?
0: Ja. Want Piastri kwam aanblazen met een 36,3. Dat is genoeg overspeed. Dan zou het hier meteen moeten gebeuren. En daar is Hamilton dan weer net slim voor, zie je. Hij weet ook dat het vanaf hier wat lastiger wordt. Volgende kans is uit bocht 5, maar dan is het wel inmiddels de laatste ronde. Maar het kan. Banden van Hamilton 41 ronden oud. Banden van Piastri 18 ronden oud.
6: Let's try how fast around off. No, keep going.
0: Oh, dat is wat hij er straks vroeg. Moet ik iets van behind doen? Ja, daar is hij, Oscar Piastri. Moet ik hem helpen? De 61ste en 62ste ronde moeten nog verreden worden. Maar ze vergeten even dat Verstappen al halverwege die 61ste ronde is. Dus het is voor hun nog wat langer. Carlos Sainz heeft dit ook ooit gedaan. En toen hij hem ging binnen, liet hij het hele veld naar zich toe vallen in de kont. Om in de hoop dat zijn teamgenoten nog wat zou kunnen. Was toen ook Charles Leclerc. Het is natuurlijk ook wel even terugbetalen dit van het foutje van Oscar of Lando Norris, dat hij van de week eraf tikte. Waarbij de wedstrijdleiding dus aangaf dat ze allebei fout zaten. Dat vond ik zo'n lul verhaal. Maar goed, dat hebben we wel vaak. Dat maakt niet uit. Worden wij ook wel eens van beticht. Ja. Maar ja, wij moeten het vullen en zij niet. Oeh, foutje Lewis Hamilton. Nu moet hij toeslaan. Oscar Piastri, nee. Hamilton positioneert zich slim. Ik zei al, het is een sluwen vos. Dan zagen we even een kaal halo-shotje. In vaktaal, de key werkte niet. En we zagen ook dat het een key is op superblack. Niet op groen.
1: Oh, zo.
0: Het is een wingendplate eraan.
1: Nou, dat scheelde helemaal niks, zeg.
0: Ja, maar heel te slim is hij aan het slingeren. En mag hij niet te veel doen. Daar komt dan toch die aanval. Hij zit weer aan de verkeerde kant. Ik denk wel dat er net iets naar beneden hangt op die wingendplate. Of is het gezichtsbedrog? Recht voor? Nou, is oké nog. Nu dan. Via de marbles. Ja, Oscar Piastri. En voor het eerst aan de goede kant. En oh, wat doet dit bij Lewis Hamilton pijn? Vorig weekend dacht hij van, dit wordt mijn weekend. Dit weekend dacht hij van, dit wordt mijn weekend. En het is het nog niet geworden. Verstappen dacht vorig weekend niet dat het zijn weekend zou worden. Dat werd het wel. Dit weekend had hij hier nog nooit gewonnen. En nu pakt hij hem gewoon. En dan komt hij gewoon zo dadelijk als de RB22 het toelaat. Want zo moet je zijn. Over de start- en finishlijn. Met het zwart-wit geblakt door een dame die Flag Waver heet. Leuke voornaam, geinige achternaam. Op 7 seconden voor Charles Leclerc. Ferrari, die dus met 2 auto's achter hem begonnen, riep: we gaan met 2 man die ene man aanvallen. En het is niet gelukt. Leclerc is gewoon op zijn tweede plek gebleven. Rijdt een goed weekend, rijdt een goede wedstrijd. Hamilton zakt uiteindelijk van 3 naar 6. Dat is weer pijnlijk zat. Maar daar, na 250 Grand Prix, wint hij eindelijk in Singapore. Een groot applaus en dik vuurwerk voor Max Verstappen. Die het gewoon voor elkaar bokst. En die daarmee gewoon zijn 73ste Grand Prix overwinning naar binnen haalt. Dan zitten we hier nog even te kijken naar wat Kimi Antonelli aan het doen is. Leclerc is al gefinished als tweede. Ja, Antonelli, de WK-leider, denkt prima, kom maar op allemaal. Ik vind het prima dat Verstappen hem wint. Want hij is degene die het vers bij mij vandaan staat van die jongens. En Lewis Hamilton en George Russell scoren allebei niet helemaal. Russell komt uiteindelijk op de 9e plek terecht. Knap van Hulkenberg gedaan. En Hadjar eigenlijk net zo knap als George Russell. Ja. Verstappen is wel blij met deze overwinning. Alle jaren er naartoe vaak tweede geworden. En dan, oh, het zit niet mee, het zit niet dit, het zit niet dat. En de update in Baku die meegekomen is. Man, wat is die auto daar goed van geworden. Komt-ie.
2: Yes, Max. Been a very long time in the making, that one. Pleased to see you've got it. Well done.
8: Well done, Max. It's a shame we can't hear you. But everyone is screaming at you to say, well done, you've completely dominated that one.
0: Ja, dat is bij andere teams toch ook weer reden voor heel veel stress.
1: Ja.
0: Omdat die Bottas het gewoon niet deed. Hij zei, oké, we kunnen je niet horen, maar iedereen roept gefeliciteerd en goed. Dan was de luchtkwaliteit al niet zo heel top in Singapore, maar er wordt nog een beetje bij gedaan. Vind ik ook altijd zo slim bij voetbalwedstrijden met een dicht dak, weet je. Om daar dan vuurwerk voor de wedstrijd af te steken en dat het allemaal lekker blijft hangen. Denk ik, ja, los van de geur. Als een wedstrijd niet beginnen, denk ik, jongen. Maar goed. Driver of the day ook weer. 30% van de stemmen. Ja, eerste geworden. En hij heeft die snelste race ronde ook laten varen. Dat snap ik ook wel. Uiteindelijk is het dus zo dat Verstappen de min 7,3 seconden voor Charles Leclerc. Derde Kimi Antonelli. Een Red Bull, een Ferrari en een Mercedes op het podium. Dat is voor de sport wel knapper in het eerste jaar van nieuwe reglementen. Hebben we Lando Norris op 4, Oscar Piastri op 5. Hamilton op 6. Lawson, goede wedstrijd gereden toch weer. 7. Leclerc.
6: Well done, Charles. Nicely driven race. It was a good race, but it was just not fast enough. I think good job for the strategy. I think it was a good call. At least we tried something different.
1: Ja, at least we tried something different. Helemaal mee eens met Charles Leclerc. We hebben wat anders gekozen. We zijn bij die safety car, bij die virtual safety car naar binnen gegaan.
0: At least we tried. Vind ik echt een goede tekst. Zeiden we in het begin ook al, hè?
1: Ja.
0: Antonelli is derde. Russell schade beperkend. Gaat jou met punten. Voor allebei goed.
4: Mate, that was difficult.
6: Yeah, it's a tough day out there, mate. Pace was good at the end.
4: But it's a point where we can move forward. So thank you, everyone.
6: Yeah, thank you, mate.
9: Kimi, well driven. Well done. Maybe we need to have a little cushion on the yacht to have you sit higher with the track limits, but it was very good.
0: Nou, Toto Wolff die. Ja, ik vind hem eigenlijk wel grappig. Moet een kussentje onder je stoel hebben. Dan zit je op het hoger, kan je de track limits beter zien. Ja, maar dat weten ze natuurlijk wel voor. Aan de andere kant, tussen Kimi Antonelli en Lando was het uiteindelijk 15 seconden. Dus ja, 5 seconden straf had hij wel kunnen hebben. Kun je toch zeggen hoor. Want jarenlang gezegd en gehoopt. En we kwamen daar naartoe. In het jaar dat hij ze op één naam allemaal won, won hij deze ook niet. En dan komt hij dit jaar hier naartoe. Met zeker aan het begin van het jaar niet de beste auto. Nou, sinds Baku gaat het allemaal goed. En ik heb dat gisteren al een keer geroepen, maar misschien weer niet gehoord. Er is iemand die zegt, ze schijten bij Mercedes in hun broek dat hij Verstappen weer aan het winnen is. Nou, wereldkampioen zie ik hem ook niet meer worden. Laat dat ook duidelijk zijn. Maar hij mag wel hier naar dit prachtige podium. Daar rolt de RB22 voor het grote scherm. En zo ziet dat er van bovenuit. Ja, ze weten wel hoe je de show van moet maken. Dit is wel de manier. Wat een grootse overwinning van Max Verstappen op die baan waar het hem nog nooit gelukt was. Maar hij zit volledig goed in zijn vel. Als je het interview dit weekend in de Telegraaf leest ook, dan zegt hij, ja, alles ten spijt en wat iedereen ook zegt. Als ik me hier prettig voel en ik weet dat we dit samen kunnen, waarom zou ik dan iets anders gaan doen? En toen gaf hij nog wel een redelijk gesneer naar Ferrari. Dan kan ik lekker daar naartoe gaan. En ja, het is leuk, maar dan word ik vijfde en zesde. En dat wil ik niet. En hier heb ik het gevoel dat we het kunnen. En ze bewijzen het weer. Hij heeft een hele moeilijke tijd gehad aan het begin van het jaar.
1: Nou, hij zat tegen stoppen aan.
0: Hè? Ja, maar goed, dat is
1: ook gefeliciteerd, Max.
0: Je hebt ook stoppen willen en stoppen kunnen. Hè? Want er komt natuurlijk ook genoeg geld binnen. Dat je denkt, nou, misschien moet ik even doorgaan. Maar hij is geweldig. Hij was vandaag,
1: over het hek.
0: Foutloos. En met kop en schouders. Ja, één ding hebben we niet gezien. Of er ergens nog die fout was of whatever. Ah, er was opkomen recht een stuk.
1: Ja, recht opkomen een stuk.
0: Ja, maar dat was niet. Dat was, twee seconden niet geloof ik.
1: Papa, Jos.
0: Paps erbij. Jonkies erbij. Stiefbroertjes, broertjes. Geweldig. Ja, deze is.
1: Deze is lekker hoor.
0: Als hij zwaar verdiend is, dan is deze het wel. En Lewis Hamilton heeft steun en toeverlaat nodig. Die heeft er de P in. Zie hem dat tegenwoordig. En ik weet dat hij super fit is, hè. Maar, en dit is een zware Grand Prix. Maar ik zie hem tegenwoordig toch wat vaker uitstappen dat hij stram lijkt. Ja, het is even. Het is wat het is. Charles Leclerc, geweldig gedaan. Hoogste topsnelheid was voor Lando Norris 316 km per uur. We reden hier natuurlijk nu met een maximum van dat de Electropower 240 km per uur zou mogen toevoegen. En vandaar dat het net als in Monaco een beetje naar beneden geschroefd is. Maar wat een heerlijke overwinning. En wat een mooie rij zit hier op dit moment. En dan zoek ik altijd even naar dat papiertje. Want dat heb ik dan weer niet helemaal voor me. Maar als je dan weer even terugdenkt naar voorgaande jaren. Dan wacht ons dus nog. USA. Dat is dan dus Circuit of the Americas. Wow, best een goed baantje voor hem. Mexico. Wow, best een goed baantje voor hem. Brazilië. Interlagos. Wow, die is ook best goed. Las Vegas. Weet ik niet. En dan Qatar en Abu Dhabi of Imola. We gaan het zien. Abu Dhabi is natuurlijk ook wel goed voor hem. Dus ja. Er zitten misschien nog wel een bergpuntjes in. Maar er staat natuurlijk ook een redelijke berg achter op onze vrolijke vriend Kimi Antonelli. Die het kampioenschap blijft met 340 punten. Russell 238. Hamilton 229. Verstappen nu vierde met 221 puntjes. De stop naar de mediums. De goede keus. Maar ja, deze die is tegenwoordig met AI doen ze die elke keer een shot van buiten naar binnen in de auto. Ik vind het goed als ze het maar voor na de wedstrijd laten. En dat niet midden in de wedstrijd gaan doen. Want dan weten ze niet meer.
1: Dat schiet je helemaal
0: Nee, maar je weet niet waar je mee zit. Nee. Want het komt natuurlijk uit de computer.
1: Kelly Piquet.
0: Die het vuurwerk in beeld brengt. Wat ik van haar kan waarderen. Zij zegt, als ik het paddock opkom als de vrouw van Max, dan ga ik me niet extreem kleden, want het moet niet om mij gaan.
1: Ja, is goed,
0: maar
1: hè?
0: Zij komt uit de racefamilie, hè?
1: Ja, schatje.
0: Dus die oude Piquet die zal ook wel geroepen hebben. Het plaatje met de MV wordt op de Louis Vuitton-kist genageld, die de beker gaat beschermen als hij mee naar huis gaat. Zo gaat dat. Jensen Button is de man die gaat praten met Kimi Antonelli, Charles Leclerc en Max Verstappen over de Singapore Airlines Singapore Grand Prix. En dan zijn we toch alweer bijna 2 uur onderweg. Maar goed, we zijn gefinished. We hebben niet die vlag die we niet wilden hebben gehad.
1: Die vlag die we niet willen noemen?
0: Nee, nu is het nog even wachten op de interviews van de mannen. En dan gaan we teruggeven naar de mannen in het Live Center. Ik denk dat Leon er nog is. Ik ga er erg zien zitten op de bank. Dus Leon doet nog mee. Mooi. Is er technisch iets niet goed dat Button er nog niet is? Want dat had natuurlijk wel al moeten kunnen gebeuren.
10: Kimmy, can we have a word with you first, please? Kimmy, it seemed like quite a quiet race for you. Until it wasn't. And then there was action everywhere. How was the race for you? Getting a podium, I think we're all quite surprised, but you pulled it out of the bag as you always do.
11: Yeah, I mean, it was a very tough race out there, but really happy with the podium at the end. I managed to take advantage of the fight of Lando and Lewis and to make the move on both and to bring home P3 is a great result for the team. And yeah, very happy with that.
10: I'm sure it's nice to stand on the podium, and I have to let you know this bit of information, but the next race in Austin, you could clinch the world championship. How does that feel?
11: Can I? Really? Well, let's not worry about that. Let's try to do the best weekend as possible and finish the job. Thank you. Well,
10: thanks, Kimmy.
0: Cool fashion.
10: Charles, it looked like you were going to give Max a run for his money at the start of the race there. Great start. The pace in the first stint looked pretty awesome as well. And then it sort of fell away a little bit.
12: Yeah, we were quite strong at the beginning of the race. Then we started degrading a little bit more in the first stint. But then we did a slightly different strategy to Max with a safety car. I believed in it until the very end, but I pushed a lot at the beginning of that last stint and then degraded a bit more than the others, but yeah, I gave it all and I don't regret anything. I don't think there was much more to do today apart from maybe a bit more aggressive at the start. That's the way it is.
10: You've spoken over the last couple of races that you guys have lost a little bit of pace to the front. Do you still feel like that after this race? Obviously, Max won the race, but you seem a lot closer and you're in front of Mercedes and McLaren.
12: Yeah, I still feel that way. However, it's true that we brought some small new parts to the car, which maybe helped us to do another step forward, but it's not enough. We'll push until the end, and we've still got to bring some new things to the car to be at the level. But I think today we had a good pace overall.
10: Nice work. Max, a masterclass. Your first ever, I can't believe I'm saying this, your first ever Singapore Grand Prix victory.
13: Yeah, it's taken a while, but I think this race was very good. I mean, yeah, we had pace when we needed to have it on the soft tire and on the medium, even though I think the medium tire for everyone was a bit more of a struggle, but it worked out. So, of course, very happy to win here.
10: Were you a little nervous before the start? It's not been the easiest for you, the starts over the last couple of races.
13: Yeah, well, you always try to do your best, and luckily it was just good enough.
10: Yeah, so the last couple of races we've seen you win on a fast-flowing track like Sebang, and then a stop-start sort of track here in Singapore. You guys are on the up. It seems to be working for you guys wherever you go.
13: I think the last few races have been really positive for us, and it's just great to see, and yeah, we have a lot of motivation in the team to try and deliver even more results. So it's a really good group of people. I really enjoy working with them, and yeah, hopefully we can have a bit more fun till the end of the year.
10: Congratulations.
13: Thank you.
0: Mooie woorden, goede woorden. Kimi Antonelli helemaal vernakkerd, hè? Met een cool vestje, wat er ook een beetje raar uitziet natuurlijk. Leclerc tevreden, Verstappen uitermate tevreden, Jack.
1: Ja, maar dat zegt hij ook terecht, toch? Van, het was just good enough. Vond ik zo mooi dat hij dat zei over de start met Leclerc. Precies goed genoeg.
0: Ja, nee, ja, nou, maar het mooie is dat hij dan iedereen zo zeer hoog in zijn concentratie. En als hij weet precies hoe dat daar dan moet, om dat kleine beetje dan eruit te peuren, waardoor hij weet, hij zit er slechter voor dan ik. Laat het maar gebeuren. Dat betekent dat de grote prijs van Singapore erop zit. Jack, dankjewel voor deze en voor nu. De teams en de jongens gaan een weekje terug naar Europa. En daarna is het allemaal weer in Amerika. Weer een tripleheader, dus weer veel Formule 1. Maar tot die tijd natuurlijk ontzettend veel sport. En zeker vanmiddag nog hier op GPR Sportradio.
1: Ja!

0: luistert naar Godenzone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Ina Klaassen, directeur van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen, is overleden. Ze was ernstig ziek en sinds mei niet meer werkzaam. Het museum laat in een verklaring weten dat Ina met haar bevlogenheid en daadkracht een betekenisvolle stempel op het museum en de stad Rotterdam heeft gedrukt. Sandra Kisters blijft voorlopig waarnemend directeur. Ina Klaassen is 57 jaar oud geworden. De Poolse inlichtingendienst heeft vanmiddag een spoedvergadering met de Poolse autoriteiten vanwege berichten over een mogelijke moordaanslag op de premier, de vicepremier en de minister van Defensie. Die informatie zou bij de politie zijn binnengekomen. Er zijn de afgelopen weken meerdere incidenten geweest in Polen, zoals mesaanvallen op scholen. Het campagneteam van de Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt het Amerikaanse bedrijf Meta van inmenging in de verkiezingen. Een aantal van zijn berichten op Facebook en Instagram zouden zijn geblokkeerd en het bereik ervan verminderd. Meta ontkent de beschuldiging. Lula maakt zich op voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen op 25 oktober. Nu hij bij de eerste ronde verrassend verloor van de rechtse kandidaat Bolsonaro, zoon van de vroegere president. Een busongeluk in Turkije heeft aan 11 mensen het leven gekost. Er zijn tenminste 27 mensen gewond. Het ongeval vond vanochtend plaats op de snelweg tussen Bursa en İzmir, in het westen van het land bij Akhisar. Door onbekende oorzaken raakte een touringcar een sleepwagen en kantelde. De bus was op weg naar de warmwaterbronnen van Denizli. Het weer, het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. In de avond opklaringen en vannacht hier en daar mist. Morgen droog en 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan twee files die meer dan 5 minuten vertraging opleveren. Is er eentje op de A28 Amersfoort-Utrecht bij Utrecht. Daar is het oponthoud 10 minuten. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens 35 minuten extra reistijd.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Op de Dam in Amsterdam is een pro-Palestijnse betoging gaande. Ongeveer 1000 demonstranten protesteren met een mars door de binnenstad tegen het Israëlische geweld in Gaza en de onderdrukking van de Palestijnse bevolking. De actievoerders eisen sancties tegen Israëlische bedrijven. De politie heeft een spandoek in beslag genomen en enkele demonstranten afgevoerd, meldt het ANP. Een containerschip uit Zuid-Korea is via de Noordelijke IJszee naar Europa gevaren en weer terug. Dat was tot voor kort zonder ijsbreker niet mogelijk. De route wordt steeds meer begaanbaar vanwege de klimaatverandering die het ijs doet smelten. Eerder dit jaar probeerden ook 3 Chinese schepen de nieuwe verbinding uit. Die is korter en minder gevoelig voor vijandelijke aanvallen dan de zuidelijke route door het Suezkanaal. Er zijn zorgen over de impact op het milieu en de natuur. Ina Klaassen, directeur van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen, is overleden. Ze was ernstig ziek en sinds mei niet meer werkzaam. Het museum laat in een verklaring weten dat Ina met haar bevlogenheid en daadkracht een betekenisvolle stempel op het museum en de stad Rotterdam heeft gedrukt. Sandra Kisters blijft voorlopig waarnemend directeur. Ina Klaassen is 57 jaar oud geworden. De Poolse inlichtingendienst heeft vanmiddag een spoedvergadering met de Poolse autoriteiten vanwege berichten over een mogelijke moordaanslag op de premier, de vicepremier en de minister van Defensie. Die informatie zou bij de politie zijn binnengekomen. Er zijn de afgelopen weken meerdere incidenten geweest in Polen, zoals mesaanvallen op scholen. Het weer, het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. In de avond opklaringen en vannacht hier en daar mist. Morgen droog en 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: zo'n jonge gasten beginnen en dan een eerste match vind ik altijd super. Ik heb er heel veel in een eerste match laten starten. En niet de minste, zou ik zeggen.
1: Dat is waar.
0: En dat is fantastisch. Je weet direct welk vlees je in de kuip hebt.
1: Ja, we gaan zien wat het geeft. Want de spelers die komen naar buiten daar op Anfield. We gaan kijken naar Liverpool tegen Manchester City met Filip Joos.
2: Een goede middagavond, beste voetballiefhebbers. 4:30 bijna in Engeland aan de boorden van de Mersey. Waar de spelers de legendarische tunnel uitlopen. This is Anfield. En we kijken naar de entree van Liverpool. En ja, plots de meest gehate ploeg van het Verenigd Koninkrijk. En minder en minder bewonderd, want dat waren ze ook. En dat kan samen. All of your stars are fading away. Alle sterren zijn aan het uitdoven. 115. Het waren er 114. Het zou zeer interessant zijn om eens te weten op welke aanklacht ze dan niet schuldig bevonden waren. Die ene uitzondering. Veel bananen in het vak van Manchester City bij die supporters. Zou dat willen zeggen dat ze het gevoel hebben dat de Premier League uit apen bestaat. Ik poneer maar iets. Geen idee. Maar daar ziet u ze in de verte. In de spie. In de schaduw. Aan de overzijde. Want daar zitten de fans van City samengetroept. En verdeel en heers natuurlijk. Is dat ook wel een beetje het geval. Voor City. Is het misschien, als je je ogen wil sluiten voor het verleden, ideaal om te doen alsof. En om nog een beetje meer als één man achter je team te staan. Mooi beeld. We hebben het even opgezocht. Dankzij Frank Boeks. Toen City in de jaren 80 en erger nog in de jaren 90, of zwaarder nog in de jaren 90. In de problemen zat fysiek. Dan waren er telkens opblaasbare bananen zodra zo'n promotie bewerkstelligde. Dus het was een soort geuzending. Het is mooi dat ze dat dan nu met z'n allen meenemen. Want het is ook een soort schuldbekentenis. Het is ook ergens zeggen, kijk, we zijn weer in de jaren 80, in de jaren 90. En wie weet zakken we wel. Het is veel mooier dan te denken of te zeggen dat de top van de Premier League de Bobo's apen zijn. Kijk, chapeau voor de fans van Manchester City. Want een stukje zelfrelativering is nooit weg.

clublied uitgestorven. City, ja, they walk alone. Maar of ze het erg vinden? Natuurlijk, als er straffen zullen komen, zeker in het verleden ook. Maar om deze middag op deze manier te worden verwelkomd en te moeten voetballen, dat valt te betwijfelen, want zelden supporters gezien die al voor de wedstrijd zo uitgelaten, zo enthousiast waren als die van Manchester City. Nu plaats voor het sportieve, plaats voor een voetbalwedstrijd tussen twee ploegen die het aanzicht van de Premier League hebben vormgegeven. De voorbije 9 jaar City 6 keer kampioen. De voorbije 9 jaar Liverpool 2 keer en 1 keer Arsenal dus. Koemans dus in de spits. De 21-jarige Welshman. 16 caps al voor Wales. Vorig jaar bij Hull City 3 doelpunten gemaakt. 1 goal in die 16 interlands. Allemaal niet de meest indrukwekkende cijfers. Nee. Moet het opnemen tegen dat toch wel uitgekookte duo Ruben Dias en Margey. Een impermeabele heeft hij aangetrokken. Dus geen slechte kledingkeuze. Gravenberg heerlijk weg bij Enzo Fernandez. Muñoz vraagt. Gravenberg kan blijven gaan. Nou, niemand die hem aanvalt. En daardoor de angel een beetje uit die aanval. Als daar Szoboszlai stond, ja, die had al op doel getrapt. Muñoz, goede dribbel. Muñoz probeert de buitenkant voet te trappen. Semenyo. En Araujo. Die de vlam in de pan gooit. Dit was vintage Ryan Gravenberg zoals hij speelde in het kampioenenjaar. Eerste keer dat hij echt serieus werd genomen. Niet bij Bayern, niet onder Klopp bij Liverpool. Wel dat eerste seizoen onder Slot. En toen fenomenaal vorig jaar. Zijn vormcurve serieus naar beneden gegaan. McAllister. Wat kan Florian Wirtz vandaag? Aan hem om te tonen dat hij ook in topwedstrijden kan presteren. Dat is hem nog niet gelukt.

En u moet zelf maar Shazam er even bijhouden als er gezongen wordt. Wie weet, kunnen ze dat intussen ook al. Pumas. Ja, houdt Enzo Fernandez goed af. Balletje binnendoor van Wirts, net te ver. Jammer, want de aanval was mooi. Kerk is nog aan het glijden. Liverpool zit in de wedstrijd. Donnarumma. En er is dan blijkbaar ook buitenspel gesignaleerd. Dat zal toch nipt geweest zijn. De scheidsrechter is Chris Kavanagh. Toch een teken dat de Premier League vertrouwen heeft in hem. Kerkes, een beetje een vreemde inworp. Koemas is geen kilospits, dat is vrij duidelijk. Geen bonk. Vraagt nu wel weer goed de bal. Kaats voor Gravenberg. Liverpool pakt de wedstrijd uitstekend aan. Ondanks die afwezing. Isak, de topschutter van de club met 4 goals. Gakpo sterk bezig. Van Dijk net te ver voor Araujo. En Szoboszlai. In de elf van Liverpool maar één speler die een doelpunt heeft gemaakt. Victor Munoz tegen Forrest. De overige goals allemaal van de afwezigen. Donnarumma. Liet zijn klasse nog eens bewonderen in het Stade de France. Toen Italië Frankrijk op 1-1 hield. Gay. Iedereen loopt weg. En zo had dat door en kwam dan wel weer de bal vragen. Elliot Anderson. Dat is serieus naast de bal getrapt. Van Jacquet. Fout gefloten net tevoren. Ja, Enzo die krijgt een dubbel fluitconcert. Want hij is speler van City, maar hij is ook Argentijn. Dan heb je helemaal de boter gegeten. Boter, melk, kaas en eieren. Liverpool onder Iraola hier nog geen thuiswedstrijd gewonnen. 2-2 tegen Forest. En 0-0 tegen Fulham. En beide teams eigenlijk een makkelijk programma. Alleen nog maar tegen ploegen uit het rechter rijtje gespeeld. Voor Liverpool komen er zware weken aan qua tegenstand. Barcola laat hem liggen voor Elliot Anderson. Van Dijk zette zich goed. Schrap en nu opnieuw Anderson. Fantastisch wedstrijdbegin van Gravenberg. McAllister gaat daarin mee. Daar op het middenveld. Ja, moet Liverpool de strijd zien te winnen. Maar doe het maar tegen die Clippers. Virgil van Dijk. Duel gewonnen van Haaland. Araujo. Sinds hij rechtsachter staat. En niet meer Frimpong. 3 keer de nul gehouden Liverpool. Wirtz. Een spurtbommetje. Victor Munoz. O'Reilly. Vrij zeker van zijn zaak. Munoz is wel al teruggekeerd. Speedy Gonzalez. Gay. En Koemans en de vrije trap. Voor Liverpool. Goed werk van de lijnrechter. Ja, dan moet je altijd zeggen. Oh, er is een kaart voor Araujo. Ergens buiten beeld, denk ik. Hens dus. En Araujo moet dan nog even een overdreven reactie gehad hebben. Hij is altijd al een risicopatiënt. Araujo.
De vrije trap in elk geval voor Liverpool. Een Argentijn die een Uruguayaan gaat zeggen, een beetje rustig. Fijn. Ja, Gueye claimt dan een overtreding, maar dan zou dat ook willen zeggen dat als hij dat in de 16 doet, dat kleine duwtje, dat dat dan penalty is. Ja, nee toch? Dus goed gefloten. Vrije trap Liverpool. Weerts achter de bal. Ver. Jacquet in de buurt. Gravenberg. En Kerkes even terug. Barcola is vrij. Moet hem krijgen. Duurt net iets te lang. Bradley Barcola. In die zeer laconieke stijl van hem. Van Dijk als targetman. En jammer. Eerste keer dat Koemans een controle mist. Liverpool zet City onder druk. Virgil van Dijk. Kijk, niet meteen terug naar achter gelopen ook. Hoog blijven staan. Nu het duel met Haaland. Barcola in de trapeze. Hier is Liverpool weer. Bradley Barcola. Geweldig wedstrijd begin van de thuisploeg. De eerste corner in de wedstrijd voor Liverpool. City wordt in deze openingsfase overlopen, naar de keel gegrepen. Cherki, even contact met Donnarumma. Van gooi mij de bal maar, dan leg ik het even stil. Wirtz is zijn veter aan het strikken. Vandaar even het oponthoud. En Van Dijk en Jacquet, dat zal wel in het Engels al zijn. Die communicatie. Wirtz. Oh, die veter is nog altijd los. Kapot getrapt of zo. Andere schoen. Het is een steunvoet, maar ja, als die los zit, ook niet fijn. Dan gaat hem gewoon even naar binnen proppen. Nou, zo kan je in principe niet blijven spelen. Zien wat daar straks mee gebeurt. Weerts met de corner. De eerste zone. Weggekoopt door Matheus Núñez. Ndiaye. Die zich veel sneller dan verwacht in het team heeft gevoetbald. Begon eigenlijk op United. De manier waarop hij daar inviel. De Bobo's. Scheik te bespuren. Guardiola zou naar de wedstrijd tegen PSG komen. Woensdag Champions League. City thuis. Tegen de tweevoudige winnaar. Koemans. Sterk. Overtreding Ruben Dias. En het spel op de wagen. Anderson van de bal geduwd. En ja, kijk. Dit krijg je dus ook. En Anfield smult ervan. Van Dijk is de slimste. Die wil al gaan voetballen. En Kavanagh. Ja. Kijk, hier hoeft u Shazam niet voor boven te halen. Cheats, roepen ze. Maar plots is alle beschaving weg. En dat is ook wel eens leuk als je zit toe te kijken. Er hangt een vibe in het stadion. Die 20 jaar geleden ook wel nog voelde. Misschien ook nog wel bij Millwall. En dat slaat over op de voetballers. En zolang ze elkaar niet echt naar het leven staan, ach. Back to the future. Kerkes. Maar een normale wedstrijd, nee. Zou dit nooit worden. Buitenspel, denk ik, van Koemans. Kleinrechter laat begaan. Ingooi. Voor de thuisploeg.
McAllister. Goeie bal. Gravenberg. Op de een of andere manier maakt hij van die mindere controle. Bijna een passeerbeweging. Semenyo. Maar voorlopig allemaal eilandjes bij Manchester City. Terwijl ze normaal gezien als een continent voetballen. Gravenberg. Wat heeft die gegeten? Wirtz. De voorzet laag. Ja, niet goed genoeg. Te weinig risico in die bal. O'Reilly. Ingooi Liverpool. Wel weer goed vastgezet. Ryan Gravenberg. Man van de eerste 13 minuten. Met zijn 7 mijlslaarzen. Ook nog eens Enzo Fernandez gepoord. En dan Wirtz. Net te makkelijk voor een verdediger om daarop in te grijpen. De man die ingooit. Kijkt tegen de zon. Dat is niet zo erg. De koppers dus niet. Araujo. Jacquet vraagt. Krijgt hem niet. Kerkes. Ja, die is bang van Barcola aan te spelen in de voet. Omdat hij al een paar... bal bezit. Dus Kerkes dacht, loop jij maar die. Ingooi weggegeven. Geen fout op Wirtz. Haaland. En Semenyo. Eerste keer Manchester City. O'Reilly is mee. Semenyo voorbij. Araujo en een goede voorzet. Haaland met de handen in het haar. En Ndiaye koos niet voor de tweede paal. Zakte een beetje in. Geen overtreding op Cherki. Wirtz kort. Te kort. O'Reilly. Munoz. Vliegt ook op elke bal. En zo handje naast de dij van geef me de bal maar. Matheus Núñez. En die hij. Maar oké, we hebben een openingskwartier achter de rug waarin Liverpool klopvoetbal heeft gespeeld. En niet de wat meer beredeneerde variant die Arne Slot er vorig seizoen probeerde in te krijgen. Stand 0-0 natuurlijk. En Ndiaye had hem kunnen meegeven aan Núñez. Enzo Fernandez tot bij Semenyo. Dan krijgt hij de bal tegen de hand. Ook dit is vreemd, want als je dit als verdediger doet in de 16, ga je er geen penalty voor tegengefloten krijgen. Er gelden soms andere wetten. Naar gelang de functie die je bekleedt en de positie waarop je je bevindt. En dat was niet de bedoeling. Bij de eerste spelregels. McAllister. Munoz. Heeft dus hands gemaakt volgens O'Reilly. En dan heeft de lijnrechter dat toch meegegeven aan de ref. Zonder daar wild voor te gaan vlaggen. O'Reilly dacht, ja dan neem ik nu ook mijn voordeel. Speel ik door. De bal moest even stil liggen. Mooie goal tegen Forest. De penalty geforceerd op Newcastle. Waarmee Liverpool in extremis nog 2-2 gelijk speelde op de openingsspeeldag. Dus toch al impact, Victor Munoz. Geboren in Barcelona, jeugd Real Madrid. En vorig jaar Osasuna. Donnarumma. De greep van Liverpool op de wedstrijd. Ietsje minder, maar daar is Gravenberg. Geen fout oordeelt Kavanagh.
schreef op de arm van Elliot Anderson. Want daar keek hij naar. Barcola. Voorlopig een beetje een Fred Kurpen. Jacquet. Araujo. En Munoz. Natuurlijk. Ah, simpel meegeven. Voor zij het komt. Net na de stuit verwerkt door Ruben Dias. Cherki goed zijn lichaam gezet. Ook dat geen overtreding. Dat is in de lijn van hoe hij deze wedstrijd al vloot. Kijk, dan gaat hij toch snel. Cherki. En zit Jacquet ertussen. Is de paas van Enzo Fernandez ook niet perfect. Eerste corner voor Manchester City. Goed laten doorgaan. Dan heeft die bal aan de voet toch die enorme snelheid. Raakt hij hem erg vaak. Knap van Cherki. Voor de kop. De eerste corner van de bezoekers. Met Enzo Fernandez. U hebt op uw speel... Op uw beeld alle spelers. Haaland. Duel met Jacquet. Die het dan toch nog net lastig genoeg maakt. Combinatie Anderson. Fernandez komt er niet uit. Wirtz naar Schaaf. Opgepikt door Koemas. McAllister. Barcola zoeken. En Ndiaye waakt. Barcola gebruikt zijn lichaam. Kerkes. Barcola vraagt opnieuw. Tackle van Núñez. Niet zonder gevaar, maar goede ingreep. Goed gevraagd ook van Bradley Barcola. Het is een wedstrijd van een zeer hoog tempo. En Ndiaye is hij kwijt. Núñez heeft veel bijgeleerd. Defensief. Goed getackled met dat been dat het dichtst bij de bal was. Wirtz. Tweede corner. Ook die richting de eerste zone. Donnarumma even lossen. Maar dan geen probleem. Meegeven met O'Reilly. Maar daar staat Gravenberg te wachten. Doet hij toch. O'Reilly moet wel terug. Gay. Anderson. O'Reilly. Semenyo. Vrij. Araujo. Dus wel degelijk. Onder bedreiging van een gele kaart. Vooractie in de eye. Controle toch niet goed genoeg. Wel gaaf hoe Liverpool deze wedstrijd aanpakt, ondanks de afwezigen. Alleen kan je niet blijven aan 200 per uur voetballen. En is City er niet rauwig om dat het tempo een beetje daalt. Cherki. Barcola. Laat zich niet dribbelen. Kerkes mee. Voorzet. Geen communicatie. En een doeltrap. Of Donnarumma riep wel en Gay vertrouwde het niet echt. Wirtz. Niet gebruikt daar. En dan leek het alsof het toch Enzo Fernandez was die bal als laatste raakte. Nu weer bij de bal. Uitstekend uitgedraaid. Met Munoz. Cherki. City begint beter te voetballen. De bal in eigen rangen te houden. Nico O'Reilly. Jacquet weg uit het centrum. Dus Van Dijk die de bal moet aanvallen. Semenyo. Ze wilden weer een vrije trap voor Hens. Halverwege een boeiende eerste helft. Staat het wel nog altijd 0-0.
zijn de kansen schaars, maar de opwinding allerminst.

Mateus Núñez, wrutend. Núñez. Bal van McAllister. O'Reilly is toch trager dan Victor Muñoz. Moeten we nu ook even laten gaan. Gravenberg.

ervan op aan dat Liverpool in de tweede helft die start wel nog eens zal proberen te herhalen. Geen connectie tussen Cherki en Haaland. Maresca wil dat Cherki een beetje druk gaat zetten. Zijn niveau echt opgekrikt. Florian Wirtz mag doorgaan. Nee, dan floot hij toch vrij laat. Maar ik denk dat het correct is. Tweede keer balverlies binnen de minuut. Voor het supertalent van bij Bayer Leverkusen. Heel erg veel leek er wel niet aan de hand. Enzo Fernandez, Anderson, Jacquet. Zat er goed tussen. Het is het eerste duel in de Premier League waarbij nog Klopp, nog Guardiola op de bank zit sinds maart 2015. Toen won Liverpool met 2-1. Rodgers tegen Pellegrini. Hier is Barcola. De coach is toe. Goals van Henderson, Dzeko en de winnende treffer van Coutinho. En het was de 200ste Premier League wedstrijd van Vincent Kompany. Nagehi. Moeilijke beslissingen voor de scheidsrechter. Hij leek geneigd om niet te fluiten. Deed dat dan uiteindelijk toch. Toen hij de opening zag die er voor Liverpool lag. Beetje contact, maar ook wel gretig gevallen. Omdat het balverlies nakend was. De spelers van City zijn zich een beetje aan het ergeren. Dat is een goed teken voor de thuisploeg. Overigens, van de laatste drie onderlinge duels in de competitie, twee gewonnen door de uitploeg. Terwijl dat slechts twee keer gebeurde in de 32 duels daarvoor. City verloor hier 18 keer in de Premier League. Nergens meer. Slikte 55 tegengoals. Ook daar slaagde geen enkel ander team in. Semenyo. Eindelijk is weg van zijn flank. Cherki. De snijpaas had een betere voor Kerkes gegeven in plaats van in zijn rug. Je kan moeilijk in een symbolische minuut 114 beginnen roepen, want ja, daar komen we niet aan. Dat geintje kan Anfield niet uithalen. Araujo, goed ingespeeld. Geen fout van Gueye.

Enzo Fernandez helemaal vrij. Krijgt hij er nu wat lijnen? O'Reilly. Gravenberg goed mee met Enzo Fernandez.

Bakayoki. Goed gelezen door Florian Wirtz. Rechts wil Munoz duiken. Bal binnendoor. Munoz. Oh, O'Reilly gokte daar wel. Er was even lucht aan het dekken. City nu. Diepgang Semenyo in de rug van Araujo. Ryan Cherki. Dat doet hij het liefst. Daar een beetje wandelen, bal aan de voet. En ondertussen kijken. Terwijl hij soms met de kop in de grond loopt. Of lijkt te lopen, want hij heeft alles gezien. Goeie bal van Diaz. Enzo Fernandez niet goed meegenomen. Ja, dan toch de vlag de lucht in. Maar laat hoor. Maar wel offside, duidelijk. Kans sowieso verkeken. Kerkes goed al even gekeken voor hij die bal kreeg. Barcola steekt zich weg. Komt wel goed terug. Wirtz. Voorlopig nog niet de lieveling van het publiek hier. Van Dijk. Even opzij gezet. Cherki links. Semenyo. Die heeft hij gezien. Moeilijk om meteen op die bal te komen. Haaland begrijpt niet helemaal waarom Cherki het niet uitspeelde voor hem. En het begon met Virgil van Dijk. Die dacht een DI te kunnen aftroeven. En daardoor lag alles open. Nu Gravenberg. Dit zijn de momenten waarop je Isaac nodig hebt natuurlijk. Barcola. Munoz. Een beetje trager, maar hier is hij. Die is even naar adem aan het happen. Wirtz blijft staan, wil deze paas trappen. Munoz voorzet, nee. Want corner. Nico O'Reilly. Met een reddende teen. Derde hoekschop Liverpool. Mooie aanval. Wirtz als relayeur. En Koemans stond klaar om binnen te lopen. De 1-2. Niet helemaal rondgemaakt dankzij Nico O'Reilly. Die wel afziet met Victor Munoz. Die zelf ook afziet. En denkt, ja, bij Osasuna ging het wat trager. Het is hem gegund. Even naar adem happen. Goeie corner. En een nieuwe. Haaland en McAllister. Niemand let op Koemans. Die gaat Donnarumma net te veel hinderen. Ja, Donnarumma was dus in geen velden of wegen nog te bekennen bij deze poging van McAllister. Maar kijk. Altijd een vraagteken. Mag dit of niet? Een beslissing genomen. Een overtreding. Dat is dus de standaard voor het vervolg. McAllister. Opnieuw de recuperatie van...

is hier te druistig. Dan krijg je dus nog scheenbeschermers in die sokjes. Op kousenvoeten. Semenyo. Lichaam erin gedraaid. En Araujo. Op zijn Araujo's. Ja, wel ook nog de fout mee. Dat leek me wat overdreven. Cherki. Ndiaye. 1 op 1 met Kerkes. Goeie dribbel. En nu? Voorzet. Haaland geparkeerd. Het is niet dat hij geen tijd had. Het duurde wel even eer Ndiaye iedereen voorbij was geslingerd. Goeie actie. Ben je stilaan geneigd te denken dat Erling Haaland toch niet 100% fit is? Cherki vraagt. Hier is hij, Cherki. Enzo Fernandez. En Alisson Becker. Ver hoor, dat hij hem gaat halen. En bijna klemvast. Even de voedselcontrole, dan weet je dat er een uithaal volgt. Zit hij nu met een bal tussen de palen? McAllister, O'Reilly. Gevaar Munoz ontzenuwd. Nog 10 minuten. Elliot Anderson. McAllister. Ndiaye. Dat hij de bal had en van hierboven leek dat ook zo. Was het een slimmigheidje van Virgil van Dijk? Niet te veel aan de hand. Tikt echt de bal weg. En van Dijk laat zijn been wat slepen. Ingooi City. Zijn 100ste Interland dus gespeeld. Met Oranje. City stuurt onder meer Jeremy Doku naar de zijlijn om op te warmen. Weert goed de ruimte gevonden. Nu Barcola die naar binnen liep. Gravenberg even inhouden. Behalve Cherki en Haaland, iedereen weer achter de bal bij City. Araujo, McAllister, vrij. De hardheid van die pas was inderdaad voor Kerkes. De richting was eerder voor Van Dijk. Die hem liet passeren. Munoz, goede eerste aanname. Gravenberg. En zo Fernandez. Kostbaar ook daar. Haaland steekt er dan toch nog zijn kop tegen. Nadat hij het duel eerder leek te hebben verloren. Cherki zocht Haaland tegen de hakken van Van Dijk. Anderson. Snoeihard maar op de bal. Cherki. Oei. Wiertse is blijven liggen. Krabbelt overeind. En Liverpool mag ingooien. Nou, Elliot Anderson.

0: een losse bal. Deze. Boink. Alles heeft hij mee, maar zeker ook de bal. En dan Cherki. In een zeldzaam moment. Wat te doen. Ruben Dias, lastig voor Ndiaye. En nu neus aan neus, McAllister. En Henderson. Enorme aanrader overigens. Mocht u nog een portie Engeland-Argentinië willen. De sportdocumentaire The Match. Nog te zien. Op het filmfestival van Gent. Een echt sublieme sportdoc. Over 1986. En Diego Armando Maradona. Semenyo. Szoboszlai. En Gakpo. Soberder. En Isak. Dan hebben ze alle drie gehad, de tenoren. Niet naast elkaar dus. Szoboszlai heeft liever ander gezelschap. Araujo. Ja, hij speelt Latijns. Met heel veel gebaren en af en toe misbaar. Maar dit was een duik. En daar moet hij toch mee opletten. Cherki, even een wat moeilijkere bal voor Ruben Dias. Wirts gaat erachteraan. Haaland. Oef. Was dit een overtreding? Araujo even aangeslagen. Intensiteit top in deze eerste helft. Kwaliteit bij momenten zeker aanwezig. Maar niet in de mate van de intensiteit. Kumas, die zijn we kwijt. In de wedstrijd, Semenyo. Ja, Rio en Gamboa mag je toch verwachten in die tweede helft. Donnarumma. Kappen. En gretige Munoz. Kumas moet dan even mee met O'Reilly. Die is... aan het knikkenbollen. Semenyo draait terug. O'Reilly in de favoriete City-positie gelopen. Nu buitenspel. Dus moest Semenyo terug. Had kunnen aangespeeld worden. Vraagt hem nu opnieuw. Semenyo. Daar is Elliot Anderson. De voorzet. Alisson Becker. Goeie ingreep. Even wegslaan. Zit hij dus wel wat meer balbezit op de helft van Liverpool dan in het openingskwartier. En daarom ook Ryan Gravenberg. Wat minder in de wedstrijd aan de bal. Het diens openingskwartier was subliem. Van Barcola. Kerkes had dus wat bal. Hier is Gravenberg. Rechts Munoz, links Wirts. Barcola. Met wat geluk. En dan toch balverlies. Klinkt raar voor iemand die van PSG komt. Maar het gaat een beetje te snel voor Bradley Barcola. Ndiaye. De niet perfecte voorzet. Wel een tweede hoekschop voor Manchester City. Kerkes trekt zijn plan. Bij hem lijkt gelukt wat bij Wirts nog altijd niet het geval is. Na één jaar aanpassen. Het niveau halen dat vereist is voor Liverpool. Cherki. Anderson. Nee. Spurtje Barcola, maar ook Cherki. En Núñez neemt geen risico onder het oog van zijn coach, die daar voor applaudisseert. Is er in gebreken gebleven. Antoine Semenyo. Nee, veel te hard. Ja, redenen genoeg om Doku vrij snel te brengen, toch? 1 minuut komt erbij. Virgil van Dijk. Goeie paas. Goed gemaskeerd. En hier is Kerkes. Koemans naar de eerste zone. Met deze voorzet ga je niks vangen. Ndiaye, balverlies. Van Dijk. Gravenberg. Opgepikt door Wirts. Goeie eerste aanname. Wirts. Geblokt door Gueye. Opflakkering van Liverpool. Enzo. Altijd onder de zon. Hier was dat eerder tijdverlies. Ndiaye. 10 seconden. Scorebord hier op Anfield. En we rusten met 0 tegen 0 na een zeer voortvarend begonnen wedstrijd. Kijk, meteen Stewarts het veld op. Echt zeer opvallend, dat zie je anders nooit. Ze gaan de middencirkel bewaken. Opvallend beeld dat we niet meteen te zien krijgen, want het worden close-ups. Caro, aan jullie, het is boeiend genoeg, net niet vloeiend genoeg.
1: Nee, inderdaad, Filip. Het is goed dat jij het daar even kan beschrijven wat er nog allemaal gebeurt. Want het is natuurlijk wel wat, hè? De eerste wedstrijd van City sinds we weten dat de club schuldig is bevonden aan al die aanklachten die er tegen hen waren. Er is veel boegroep geweest, dat wel. Goals nog niet gezien, ondanks een voortvarend begin van Liverpool. We gaan zo meteen meer praten over de eerste helft hier aan tafel met Wes en met Hein. Tot zo.
2: Maandag 12 oktober, live op PlaySports.

0: moet zeggen, soms zitten wij hier aan tafel nog even te praten en te wachten tot het weer de beurt aan ons is. Als die beelden voorbij komen, niet hè? Die kwalificatiebeelden van België om nog eens naar een groot toernooi te gaan. Met veel aandacht naar gekeken.
1: Jawel, ja, omdat ik die periode ook nog meemaakte net daarvoor toen Lukaku begonnen was met de nationale ploeg. En ik weet nog, mijn laatste interland was tegen Kroatië. De goals waren ook tegen Kroatië.
0: Absoluut.
1: En ik stond voorin en tijdens de rust kwam hij in en ik moest op 10 gaan spelen. En toen wist ik dat het gedaan ging zijn. Ja, dat is zo het moment dat ik dacht, oké, over en out. Dus, het heeft toch een paar jaar geduurd voordat het potentieel eruit is gekomen, maar dat was toen ook al heel duidelijk.
0: Ja, inderdaad. België kwalificeerde dus voor het WK van 2014. Weet iemand nog in welk stadion dat gebeurde?
1: Hier in Zagreb?
0: Ja.
1: Ik heb er gespeeld in het...
2: In welk stadion? Van Dynamo, Zagreb, nee?
1: Maximeer.
0: Zeg je nog?
1: Maximeerstadion.
0: Maximeer, ja.
1: Mijn beste stadion ooit was het Letna Stadion Praag. 2 keer gespeeld met nationale ploeg, gekwalificeerd voor het WK en gekwalificeerd met Genk voor de Champions League. Dus een beter stadion gaat er voor mij nooit zijn dan het Letna Stadion.
0: Dat is goed. Over je eigen carrière weet je nog heel veel. Maar je weet het, wij stellen hier soms ook wat vragen over de algemene voetbalgeschiedenis. Mm-hmm. Exact. 20 jaar geleden vandaag in datzelfde stadion is er ook een andere wedstrijd gespeeld. Ook een interland van Kroatië. En dat was tegen Engeland. Een wedstrijd die gewonnen werd door Kroatië met 2-0. Dit is de tweede goal.
1: Ja, die bal, ja, ik weet het. Dat is zo hard, hè.
0: Wie zijn hier de hoofdrolspelers? Nee.
1: Is dat Neville?
0: Ja.
1: Neville en Hart?
0: Niet Hart.
1: Ah,
0: goal.
1: Is niet Hart. Nee. Wie was het dan?
0: Robinson.
1: Ah, ja, Robinson.
0: Maar jij herkende het moment natuurlijk wel nog meteen.
1: Ja, omdat dat was een beetje mijn periode van het internationale voetbal. Dus ja, dan waren we wel up-to-date. Ja.
0: Ja. Van de week hebben ze ook tegen elkaar gespeeld, die twee ploegen. Hoeveel werd het toen?
1: 7.
2: 0-7.
0: 0-7, ja.
1: Dat is pijnlijk, hè.
0: Dat is pijnlijk, hè?
1: Ja, zeker op dat niveau. Dat is heel pijnlijk.
0: Ik heb nog één strafweetje. Welke speler was er bij die oudere beelden bij? En heeft nu ook gewoon meegespeeld?
1: Luka Modric.
0: Ja.
1: Ik heb er nog tegen geschoten, daarom dat ik dat weet.
0: 20 jaar. Verschil, ja, dat is eigenlijk, hij zit er nog altijd bij. Voetbal nog altijd bij Milan.
1: Ik moet zeggen, ik vind dat echt waanzinnig. Als ik dat tegenwoordig zie, hoeveel interland sommige jongens hebben. Er worden ook meer gespeeld natuurlijk.
0: Ja,
1: maar,
0: dat is waar.
1: Maar die jaartallen, als je er 10 jaar zelf hebt bijgezeten, vind ik dat al waanzinnig. En als je dat dan 15 of 20 jaar doet, ja, dat is eigenlijk ongelooflijk.
0: Ja, al die grote toernooien ook meegemaakt met Kroatië. Dus dat is fenomenaal. En ik vind het ook gewoon leuk om te zien dat hij nog altijd gewoon in Italië ook netjes aan het meedraaien is bij AC Milan.
2: Ja, inderdaad. Hè. Sommige gelukken slagen erin, andere wat minder. Hè. Dus... Er is nog één die op zijn 41ste nog altijd rondloopt met voetballen, maar die is deze week wat minder positief in de verf gekomen.
0: Ja, dat is waar. In Cristiano Ronaldo hebben we het dan over. Goed, City is natuurlijk de voorbije weken ook minder positief in de verf gekomen, met dus die aanklachten waarvan we weten dat ze inbreuken gedaan hebben tegen de financiële regels van de Premier League. En vandaag spelen ze dus op Anfield. Frank Boeks, die is daar voor ons. Supporter van Liverpool ook, natuurlijk, Frank. Maar ik vraag me toch af, hoe is het daar al geweest in die eerste helft, vind je, qua sfeer? Voel je dat echt, dat er toch een extra laagje bovenop hangt? Ik zie je alvast met een banaan in de hand.
3: Ja, ik moet zeggen, de City-supporters zijn best sportief. Het verhaal gaat hem sinds 1984, Sam Varadi. Ik ken hem niet, maar elke keer dat ze gingen degraderen en terug naar boven kwamen, terug promoveerden, they went bananas. En daarom is het een beetje de running gag dat de supporters dat hier mee hebben. Ik moet zeggen, alles verloopt sportief. Het is af en toe wel een keer you cheating bastards en dat soort dingen. Maar uiteindelijk vind ik dat het buiten het stadion en in het stadion allemaal best sportief verloopt. Maar je merkt wel dat dit dat hier een extra laag op ligt op deze wedstrijd.
0: Had je dat eigenlijk feller verwacht, Frank?
3: Ja, ik had het feller verwacht, want ik moet zeggen, ik had hier eigenlijk ook in mijn kostuum die ik meekreeg van Play Sports willen staan. Maar dat hebben ze mij toch afgeraden, omdat de politie toch blijkbaar op meer voorbereid was of verwacht had. Dus ik denk dat ik dat wijselijk thuis gelaten heb. Ik zou hier ook niet gaan staan met press charges aan de tribune van City. Maar ik moet zeggen, ze zijn hier wel redelijk sportief. Hè. Ze brengen de bananen mee, dus eigenlijk hebben ze al zich neergelegd bij het feit dat wij gaan degraderen. Maar we komen terug.
0: Oké, maar ik ben vooral ook blij dat jij veilig bent. En ik denk de mensen die thuis kijken ook.
3: Ja, ik moet zeggen, ze kittelen mij met bananen, maar ik denk dat je mezelf, ja, gaan jullie maar even in tweede klasse, maar go bananas when you come back.
0: Alright, merci Frank en amusement nog daar op Anfield, want dat is altijd een leuke trip om te maken. Vinden jullie dat je het ziet aan City, dat het misschien wat van slag is?
2: Goh, ze zijn niet geweldig. Het is geen masterclass zoals Filip Joos verwachtte voor de wedstrijd. Het kan nog worden in de tweede helft. Maar ik denk dat ze gewoon op een gretig Liverpool zijn gebotst. Hè. Dat zich van die heisen allemaal niks aantrekken. En die gewoon wil thuismatch winnen. En een beetje aansluiten bij de top. Dus we gaan moeten zien wat ze brengen in de tweede helft. Maar ik denk niet dat heel de gebeurtenis effect heeft op de jongens die op het veld staan.
0: Ja, maar het was inderdaad dus een heel gretig Liverpool. Dat viel op met Gravenberg als beste man van de eerste helft. Of toch zeker van het eerste deel van de eerste helft?
1: Ja, absoluut. Daar ben ik het volledig mee eens. En dat is ook iemand die in moeilijke omstandigheden kan aanspelen. En die altijd vooruit denkt. Dat vind ik wel heel... heel leuk aan middenvelders die af en toe eens hun man voorbij gaan en beslissingen of challengen en de tegenstander challengen en dan iets gaan doen. Maar Gravenberg, ja, we weten dat met zijn controles, maar het viel wel heel fel op dat hij altijd vooruit denkt en vooruit dacht in deze situaties. Alleen kwam er weinig van omdat de verzetting niet altijd optimaal was. Maar hier ook, je zou kunnen denken, ik kies een veilige manier en ik speel terug op mijn centraal verdedigers, draai toch open. Hier ook, maar dat is logisch. Hè. Je krijgt een bal teruggespeeld van je spits. Vooruitkijken, de derde man proberen al te spelen. Hier ook zo weer een situatie, up, vooruit. Hij heeft dat ook, hij kan dat ook. Dus hij doet dat heel goed, vind ik zelf. En dat is wel een meerwaarde in een zeer agressief Liverpool. Zonder bal, maar met bal. En hij is daar het toonbeeld van dat je toch altijd vooruit wilt. Ik denk dat, zoals Frank daar ook zegt, als de mensen beginnen schreeuwen, ik heb daar ook al redelijk wat gezeten. Ja, het is toch wel iets. Als je daar een bal aan de voet hebt en ze beginnen te roepen, dan krijg je automatisch het gevoel van ik moet vooruit. Het moet vooruit. Het kan niet anders.
0: Maar het gaat inderdaad wel vooruit. En daardoor is City toch vooral op verdedigen.
2: Ja, dat hebben ze veel moeten doen. Maar dat is ook vorige week eigenlijk moeten doen. Of vorige week. Ik mispreek mij voor de interlandbreak.
0: Ja,
2: Ja, het is al een tijdje geleden. Het viel mij toen op dat ze die wel vasthielden zo aan een defensieve lijn op de 16 meter. Hier zie je ze echt stoppen op het moment dat ze op die 16 meter komen. Wat eigenlijk wel kwetsbaar is, vind ik. Als je hem dan ertussen kan spelen van lopende man. Alleen staat hij buitenspel hier. En uw spits die mag buitenspel staan in die eerste fase. Ja, dan deed Sunderland het op die manier een paar keer voortreffelijk. Liverpool niet goed genoeg, zou ik zeggen. Terwijl als ze goed gekeken hadden naar die wedstrijd, dan hadden ze echt wel kunnen zien. Zo kunnen we ze echt wel pijn doen. Hier gaan we het weer zien. We gaan het duidelijker zien in de herhaling. Hier zien we de actie die gebeurt. Uiteindelijk wordt die voorzet. Daar staan ze weer te wachten op die 16 meter. Geen buitenspel deze keer. Als die bal voorkomt, is altijd doelpunt. Alleen wordt hij gelukkig nog net afgeblokt. Dan gaan we hier nog een fase krijgen waar je het nog eens gaat zien. Maar deze keer bij de speler die aan de bal, iedereen staat stil. Als je dan de juiste loopactie maakt en je steekt dat balletje ertussen door, dan kan je alleen voor de keeper komen. Hier schieten ze. Ik vond dat Sunderland daar heel goed op voorbereid was. En ik zie het bij Liverpool net wat minder. Dus dan denk ik, oké, is dit ter sprake gekomen of niet? Als het niet ter sprake gekomen, dan mis je wel wat, vind ik.
1: Lopende spelers uit de tweede lijn, supergevaarlijk bij dit soort situaties.
0: Ja, en lopen zonder bal is ook heel belangrijk. Hè? Want dat is iets waar een neutrale voetbalfan vaak, denk ik, niet naar kijkt. Die kijkt vooral naar wat er aan de bal gebeurt. Maar zonder bal is ook superbelangrijk.
1: Ja, ik zie het ook liever aan de bal. Hè? Want daar zie je pas het verschil met andere ploegen. Maar ik moet eerlijk toegeven, de eerste 15 minuten van de wedstrijd wat Liverpool deed, als ze niet aan de bal waren, is gewoon de tegenstander waar dan ook op het veld zo snel mogelijk onder druk zetten. Geen tijd en ruimte geven om te voetballen. En de duels winnen, tweede ballen winnen, dat deden ze heel goed. En ze hadden het gewoon heel moeilijk, City, om in situaties even de bal te houden. Hier ook werden meteen onder druk gezet. Wirtz die doorgaat, Becker moet, of Donnarumma beter moet die bal wegtrappen. Weer het duel winnen. Dus ik moet eerlijk toegeven dat ik had het ook niet verwacht dat Liverpool echt City zo onder druk zou kunnen zetten, zo makkelijk balrecuperaties kon hebben. En dat deden ze geweldig de eerste 15 minuten. Alleen één keer een individuele actie van Cherki, dan kom je erdoor. En dus als iemand, wat ik dat straks ook al zei bij Gravenberg, een keertje een bal recupereert en zelfs zijn tegenstander uitschakelt, ja, dan kan je verder. Dus het is niet altijd, oké, we spelen bal van man tot man, maar op een gegeven moment moet er wel iemand iets gaan doen. En dan, ja, dan kan je er eens van onderuit voetballen. En dat deed Cherky met de bal aan de voet.
0: Ja. Het is al de laatste wedstrijd van het weekend waar wij naar aan het kijken zijn. Morgen wordt er natuurlijk ook nog gespeeld. Maar dat betekent ook dat er op zaterdag ook al heel veel wedstrijden zijn afgewerkt. En we gaan eens kijken hoe die verlopen zijn. We gaan beginnen met leider Arsenal. Leider en kampioen natuurlijk van dit seizoen. Ze winnen door een knappe goal van Bruno Guimarães met 2-1 van Leeds. Had eigenlijk 3-1 moeten zijn. Maar Bukayo Saka die mist deze reuze kans nog op het einde. Je zou maar als captain in je fantasy hebben.
4: Wat te doen voor mensen die eventueel Bukayo Saka als kapitein van hun Fantasy Premier League team hebben. Ik noem maar iemand. Heel attack.
5: Ja, dat kan gebeuren natuurlijk. Soms moet je gokken in dat spel.
0: Ja, had ik ook gedaan, helaas. Tegen Bournemouth gaat het vlot voor Chelsea. Derde snelste keer ooit dat een Premier League ploeg op 2-0 komt.
6: Schot van Henderson. Heerlijke treffer. Rodgers. Ja. Ja, Rodgers scoort. Nog geen 3 minuten bezig en Chelsea staat 2-0 voor.
0: En Chelsea wint uiteindelijk met 5-1 dankzij nog een pareltje van Jordan Henderson. Cole Palmer die vergelijkt hem op Instagram al met deze man, met R9. Ook Maxime de Kuiper blijft vlot scoren en helpt zijn ploeg voorbij Sunderland.
7: Daar is misschien het doelpunt. Zeer zeker Maxime de Kuiper.
0: Als een vierde van het seizoen. Ouattara die bezorgt Ipswich de 3 punten met deze heerlijke uithaal. Zelfs topkeepers zijn hier kansloos.
4: Ik zeg vaker, zelfs Boeks had hij niet gehad.
8: Ja, die speelde niet.
0: De fans van Man United die halen uit naar Man City met spandoeken als 51 jaar geen trofee. Maar ook 51 jaar later is een kopstot geven natuurlijk nog altijd rood. En zo moet Tottenham met 10 verder. Man United komt uiteindelijk op voorsprong via een beumel. Maar in het slot loopt het nog mis.
9: Dan gaat die bal binnen. Dan gaat die binnen. Solanke.
0: En dat De Zerbi hongerig is naar punten, dat is duidelijk. Veel actie dus op zaterdag, maar wij hebben de hoofdbrok en de tweede helft moet er natuurlijk nog aankomen. Ook bij ons zijn er blijkbaar toch wel wat spandoeken uiteindelijk geweest. We hebben ze nog niet echt gezien daar op Anfield, maar ze zijn wel degelijk mee. Generation of supporters cheated. Ja. Er is van alles dat ze opschrijven natuurlijk. Dat ze hen beroofd hebben van titels. Dat zijn de supporters natuurlijk. Want United is bijvoorbeeld een ploeg die benadeeld is geweest. Liverpool ook. Als je zou kijken naar de tweede plek in de stand, dan had Liverpool eigenlijk ook een titel meer moeten hebben. Begrijpen de supporters?
1: Goh, ik kan dat begrijpen, maar ik vind dat dat voer is voor ludieke zaken.
0: En dat, het is het ideale voor supporters om te gebruiken tegen City. We hadden het er al over. Elk stadion waar zij nu nog naartoe gaan, zal er gezongen worden.
2: Ja, dat zal inderdaad het geval zijn. Dat is ook hetgeen wat ik het meest verwacht had. Hè. Spandoeken zie je al niet zo vaak in Engeland. Dus ja, hier zijn er wat kleintjes geweest. Maar ja, supporters gaan een plezier hebben daarin. Spelers gaan zich daar niet te veel van aantrekken, denk ik.
0: Gaan de supporters ook nog een plezier hebben aan deze tweede helft?
1: Ik hoop het, want veel kansen hebben we niet gezien.
0: Je verwacht meer van deze affiche.
1: Ja, maar goed, die houden elkaar ook in evenwicht. Hè, doordat Liverpool eigenlijk op die manier dat we het laten zien hebben spelen, heel fel in balverlies, duels winnen, geeft de tegenstander minder tijd. Dus je zou in principe denken, de City met Cherky, Semenyo en de jongens daarachter, die misschien net iets meer creativiteit hebben, niet aan de bal laten. Dat is eigenlijk een goed idee, maar ik ben benieuwd dat ze wel de vermoeidheid gaat toeslaan of dat het dan wel gaat lukken.
2: Het mag wel wat meer zijn van City. Hè? Allee, ja. Liverpool is omdat ze hun jongens ontbreken voorin, denk ik. Ze missen de kwaliteit om echt te scoren. Maar City mag toch wel wat meer brengen.
0: Ja, we gaan zien wat dat geeft in de tweede helft. We gaan opnieuw naar onze man op Anfield. Filip Joos.
10: Welkom terug op Anfield met de eerste lange bal van de tweede helft van... NDI. Opnieuw Cherky. Even weggevallen blijkbaar, de commentaarlijn, maar alles weer in orde. O'Reilly. Ingooi City. Er waren ook al mindere wedstrijden van Manchester City. De 1-0 thuis tegen Coventry. De eerste wedstrijd tegen Bournemouth, ternauwernood gewonnen. En de 5-3 tegen Sunderland. Ja, had Sunderland 9 grote kansen, City 3. Ze wonnen wel. Een beetje wat Chelsea gisteren overkwam. Maar dan nog veel meer, want Sunderland speelde fantastisch. Had natuurlijk ook Brian Brobbey. Die gewoon elke bal aannam. Dat is wel anders met Kumas vandaag. Een ander type. En niet die kwaliteit. Maar inderdaad, dan mag City meer brengen. Henderson. Een soort in replay neergegaan. En geel voor Gravenberg. Ging vol voor de bal, maar had hij niet. Met het linkerbeen. Misschien wel de reden waarom Henderson uiteindelijk neer. Jeremy Doku fix opgewarmd tijdens de rust. Met een levende pion, zeg maar. Een assistentcoach. Die hij een keer of 10 met de typische Doku-zwengel dribbelde. En Ayoub Bouadi ook aan de zijlijn nu. De enige twee die intens aan het opwarmen zijn nu. Nunez. Dat was een flater en hier de kans voor Kumas. Redding Donnarumma. Dat had de wedstrijd helemaal kunnen openbreken. Te centraal, maar wel een harde knal. Matheus Nunez bijna... Een goal op zijn kap. Zeer nonchalant die aanname. En dan ging het snel bij Liverpool. Luis Cumas bijna zijn eerste Premier League goal. Donnarumma was er een stukje hoofd bij. Gravenberg vrijgespeeld en goed door McAllister. Dan gaan ze weer lopen. De ruimte links bij Barcola. Het schot via Donnarumma bij Barcola. De magie van de kop is aan het werken. McAllister! Net naast. En Frank Boeks komt nu boven. Heeft die kansen niet gezien omdat hij, ik geef het even mee, een hamburger mee heeft. Hard hoor. En dan Gravenberg, dat was er ook niet naast. En dit was er dan wel naast. Net niet voldoende de curve erin. En Liverpool. Uitstekend dus begonnen. Donnarumma. En nu City. Geraken ze nog eens in de buurt van Alisson Becker. Met Cherki. Buitenspel. Sowieso was dit op het moment van de paas een voetje offside. McAllister. Lastig. Enzo Fernandez geeft hem te snel. Niemand die op hem hapte. En dus nog veel werk voor de boeg. Semenyo. De voorzet. Oh, bijna in die eye. Weggewerkt Kerkes. Wat scheelt het? Nog geen 5 minuten bezig in de tweede helft. En een klein wonder dat het nog 0-0 staat. O'Reilly. Corner City. Geen buitenspel. Goed werk van Antoine Semenyo. Ja, net te laat vertrokken dan, maar ja. Hij kwam wel. mindere corner van Enzo Fernandez. Al was het de bedoeling om Haaland zo diep te gaan zoeken. Uitgeblokt door de berensterke Gravenberg. Henderson, foutje van Barcola. Goed balvoordeel gegeven. Cherki. Semenyo. Meegeven, simpel. Enzo Fernandez, goed lang gewacht. Jacquet. Uitschuifbaar been. Liverpool. Sinds Wereldoorlog 2... slechts twee keer geen enkele van zijn eerste drie thuismatchen gewonnen in de competitie. In 1964 en in 2013. Komt daar een jaartal bij. Anderson. Fernandez. Nee. Wirt zit diep. Kerkes probeerde hem te bereiken. Dit is beter werk van Matheus Núñez. Henderson laat de fout maken. Lange bal naar Antoine Semenyo. Die toch afgevlacht wordt. Wat heeft hij aan zichzelf te wijten? Bal lag stil. Naar hoog bezoek. Gooi die Scheiks buiten en maak hem voorzitter. Heb je meteen een nieuw club, Lito. Kerkes. Van Dijk. McAllister. Goeie wedstrijd ook van hem. Barcola. Opnieuw Milos Kerkes. Araujo. Geen Bob de opbouwer, Araujo. Munoz. Gravenberg. Durfde nog niet te gooien met links. Araujo en bijna Koemers. Bal binnengebleven. Oh nee. Dan stond hij buiten spel weer. Is dat het signaal van de lijnrechter? En klopt dat dan? Ja, Wirts niet, maar Koemers wel. En daar duiken ze op. Ze hebben hun les geleerd van United City. Jacquet. Niet en mee, maar zal hier toch snel geliefd worden als hij dit niveau blijft halen. Jérémy Jacquet. Wat zag en mee er trouwens geweldig goed uit. Op zijn 84ste in het Stade France. Jacquet, de ingreep. Araujo. McAllister, Munoz, goed gevoetbald. Gravenberg voorbij. Anderson, Wirts, links wacht Barcola, Wirts zelf. En ver naast. Liverpool heeft City echt wel in zijn greep. Bradley Barcola overgeslagen. Gravenberg, Anderson zou eigenlijk geel mogen krijgen. Als je die bal dan op doeltrap tussen de palen en de keeper redt, zal niemand er iets over zeggen. Nu wel, en die Ndiaye eraf. Doku erop, Semenyo naar rechts. Doku op zijn positie. Heeft dus kunnen trainen, kunnen optrainen. de interlandbreak. Florian Wirtz, Gravenberg. Ja, ze missen Alexander Isak. En ook Gakpo zou op dit moment, als hij al niet gestart was, wel Barcola zijn komen vervangen. Doku, een eerste keer. Riley, de voorzet is niet goed genoeg. Oh, Nico Riley. Binnengehouden door Cherki, maar weggegeven aan Bradley Barcola. Kan hij zijn tegenaanval opzetten? Barcola. Nou, dan komt hij Haaland tegen. Is dat geen geel? Ook omdat Barcola meteen weer overeind springt. Moest O'Reilly daar meer mee doen. Goed balletje van Doku. We zitten aan de overzijde inmiddels met Munoz. Die niet voorbij diezelfde O'Reilly geraakt. Ingooi Liverpool. Anfield schreeuwt. Maar nog altijd niet voor een doelpunt. Munoz, goede aanname. Voorbij O'Reilly. De tik en de vrije trap. En geel voor O'Reilly. De eerste gele kaart voor City. Na het verdikt. En een terechte. Sfeer op alle banken. Met en zonder bananen. Veel davert. En Wirtz mag dat niet doen. Hij achter de bal. Twee mansmuurtje. Doku en Elliot Anderson. Voor de rest iedereen voor de neus van Gianluigi Donnarumma. Wirtz. Gueye goed teruggestapt. Doku maakt de overtreding. Vrije trap. Dus opnieuw voor Liverpool. Een soort korte corner.

Nog voor het uur. Florian Wirt. McAllister, de eerste zone. Núñez kon er net niet bij. Om te verdedigen.

0: Nederland.
1: Even flikken met het hoofd. Jeremy Dok, aangemoedigd door Maresca. Die nooit een wedstrijd verloor. Van Iraola. En hij heeft tegen geen coach zoveel wedstrijden gespeeld. Foutje van Wirtz blijkbaar. Daar is Cherki. Binnendoor de paas. En Semenyo. En nu komt Haaland. Nu komt Haaland. Nu komt Haaland. En hij legt er hem naast. Oh. Manchester City. De reuzenkans. Via het triumviraat. Via Cherki. Kerkes die even niet naar de bal kijkt. Slim van Semenyo. Uitstekend neergelegd. En hij kiest misschien wel de verkeerde kant. Door hem daar te willen leggen. Met zijn rechter ook. Geen zesde goal. Van Erling Haaland. Ziet papa. Uitgegleden over een banaan. Kans hoor, dit. En een grote. De grootste in de wedstrijd. Ruben Diaz. Semenyo. Goeie eerste aanname. Kerkes ziet plots af. Doku. Goed balletje. Net te hard. O'Reilly kwam ook niet uit met zijn passen. Tweede keer dat Jeremy Doku op die manier zijn ploegmakker bereikt. Gravenberg. Weg bij Enzo Fernandez. Dan doe ik het maar zelf, denkt Ryan Gravenberg. Ja, trappen, waarom niet? Donnarumma. En dus nog 0-0. Doku. Voorbij Araujo. Doku. Neergezaagd door Gravenberg. En dan willen ze een tweede gele kaart. En dan krijgen ze die ook. Geel Gravenberg. Rood Gravenberg. Doku. Meteen met de impact. En Araujo, ja, die mocht er ook geen pakken. Dat is de andere die al geel had. En Gravenberg moet eraf blijven daar. Zo ver van doel. Doe het niet. De beste speler van Liverpool. Uitgesloten. Ja, je moet niet gaan tellen van hoeveel mensen staan er nog. Hij krijgt geen rechtstreeks rood. Hij krijgt een tweede gele kaart. Voor het afbreken van een speler die aan een aanval begint. Daar ligt Araujo al. En dan ja, maakt hij deze fout. En Doku wil wel nog overeind. Maar het is een overtreding. Maar zeker te verdedigen, toch? Gooi eens een Jeremy Doku in je tank. City. Won de derby. Na een rode kaart voor Foden. Een eigen speler dus, met zijn tienen. En met die goal die niet had mogen tellen. Doku, wauw. En O'Reilly niet, maar wat een impact van Jeremy Doku. En dan moet hij telkens nog even terug ook om die positie over te nemen van O'Reilly. Kunnen ze het nu na de rode kaart voor Gravenberg als de tegenstander met zijn tienen speelt. Nioni komt.

0: En wat doet Manchester City? Kiezen ze voor controle of gaan ze vol? Of een tussenoplossing? Denken dat vanuit controle er af en toe wel iets zal gebeuren met deze man. Doku tegen McAllister. Haaland! 0-1. Erling Haaland scoort. En they go bananas. Maar Jeremy Doku doet de wedstrijd kantelen. Hij en hij alleen. En hij laat er geen twee liggen. Nee, hij laat er geen twee liggen. City op voorsprong op Anfield. Er hebben zich vele rechters over de zaak gebogen en zullen dat gaan doen. Maar er is maar één scherprechter. En die heeft nummer 9. Doku. Araujo dus ook al geel. Moet opletten. Wijken, wijken, wijken. Doku tegen McAllister. En dan ja, kan je het de verdedigers van Liverpool verwijten. Mijn zin is niet. Niet elke goal is iemand schuld. Van Dijk denkt misschien ook al een klein beetje van ik moet die tweede paal gaan afdekken als Doku trapt. En dan laat je Haaland een beetje los op het moment dat dat geoorloofd lijkt. Hij kan toch nog springen hoor. Roy Keane heeft zijn werk maar half afgemaakt. Ooit. Maresca. Is hij op weg naar 18 op 18. Als Liverpool vandaag niet wint, zijn het twee zegens in de laatste 10 Premier League wedstrijden. Doku blijft doen waarmee hij bezig is. Weert er dus af om Mioni te brengen, maar ja. Nu wordt het toch tijd om Rio Ngumoa in het team te gooien, zou je denken. Bij City O'Reilly vervangen door vergeleken met de wedstrijd. Die ze ja, zo spectaculair wonnen tegen Sunderland. Waarbij Sunderland dus zeker niet de mindere ploeg was. En meer doelgevaar creëren. Heerlijke match was dat. Doku. Toch weer naar binnen. Oh, Jeremy Doku. Hallo. 0-2. Voor wie het nog niet door had na de 0-1. Jeremy Doku. En oké, zijn WK was minder. En daar kennen we de redenen voor. Maar laten we hem alsjeblieft niet afschrijven. Want hij is voetbalpatrimonium ook. En vooral voor de Rode Duivels. Een land dat hem niet opstelt, moet wereldkampioen of Europees kampioen worden. En zover zijn we nog niet. Wat een goal. Je denkt hij gaat nu toch eens naar links en die achterlijn opzoeken. Nee. Weer de Doku-zwengel. En deze beweging heeft hij dus tijdens de rust een keer of 10 geoefend. Aanname. Araujo laat het al over het werk. Schitterend. Munoz, een bevoorrechte getuige. Over Alisson, meer dan ernaast.
1: En dan nee. Ik en ja, zou ik zeggen. Jacquet. Liverpool plots onder de voet gelopen. Daar geen buitenspel. Haaland moet er even op wachten. Meegeven met Doku. Dioni voor zich. Cherki. Ja, die hebben we ook nog niet gezien. Knallen via Jacquet. Ja, de winnaar is gekend toch. 0-2 met zijn tienen. Liverpool heeft het geprobeerd. Op de Liverpool manier. En dat was mooi. En in die eerste helft, zeker in de openingsfase, was het hartverwarmend. Hoe de afwezigen werden vergeten. Begin tweede helft. Sterke 5-6 minuten. Maar de Jeremy van de wedstrijd is een Belg en geen Fransman. Cherki gaat nog even proberen de Ryan van de match ook een speler van City te maken. En niet een Ryan van Liverpool. Al heeft hij een enorme rol gehad in deze match. In het zeer goede en in het jammerlijke. Doku, ja, dus nu wel even naar links. Araujo, die wil eraf. Die snapt echt niet wat er gebeurt. Die had Semenyo eigenlijk makkelijk onder de knoet. En krijgt nu plots een duivel voor zijn neus. Wat een repertorium. De passes richting O'Reilly. 3 op een rij. O'Reilly profiteerde er niet van. Gay kop terug. Bijna Gvardiol. Anderson. Naast, een beetje gekraakt. Dan een belangrijke rol in de 0-1. Nog afgeblokt, Haaland pikt op zijn manier op. Velt een vonnis en dan, ja, tweede keer, goede keer, Doku zelf. Munoz. Koemans nu op links. Barcola wat centraler. Frimpong en een Gumoa. Eerste nederlaag voor Anthony Raola als coach van Liverpool in de pijplijn. McAllister. Ze hebben een goal nodig. En wie weet lukt dat nog het makkelijkste van op corner. Donnarumma. Hoog en droog die bal. Een gele pilon. Enzo Fernandez. Cherki, Doku. Enzo Fernandez, opnieuw Jeremy Doku. Dat is hard, maar Cherki weet daar wel raad mee. Nou ja, Superbia in Proelio. Trots in de strijd en ook een beetje arrogantie inmiddels aan de bal. Geeft ze ongelijk. 0-2 voor op de grote rivaal van de voorbije 10 seizoenen. Als we dit erbij. Doku pikt dat balletje zelf op. Guardiol jaagt hem over de winkelhang. Binnen. En in gruzelmeten uiteengevallen. Frimpong heeft de snelheid om misschien Doku net iets meer in de problemen te brengen. En Anfield applaudisseert voor Luis Comas. Dat is mooi. Rio Ngamoa. Op links Barcola, de centrumspits. Nioni en McAllister moeten het middenveld zien te trekken. Tegen drie citizens beginnen maar aan. Anderson. Gay.

Núñez. Semenyo, die ook wel zal beseffen dat hij uit zijn pijp moet komen. Want dat die positie links niet automatisch de zijne is. Hij kon altijd zeggen, ja, ik scoor meer dan Doku. Niet zeker dat dat nog het geval is. Zo zie je. Een paar weken kunnen trainen. Dat lichaam op punt kunnen brengen. En natuurlijk is dat een luxe in het huidige voetbal. Ook dit is niet altijd dat speurduel aangaan. Zeker niet met Frimpong. Juiste moment af.

Semenyo. Dat was al de grote kans die Erling Haaland de nek ontvrong. Toen begaf de dijk het eigenlijk een eerste keer. De Van Dijk en zijn jongens. Anderson. En Doku. Met z'n tweeën, dus zegt Doku tegen Anderson, opschuiven jij. Cherki. Kappen, Cherki. Oei, 0-3. Wat een goal. Ryan Cherki. Heeft er lang mee gewacht. Maar wat is hier een genot om naar te kijken. Eens hij in die 16 of daar rond aan het zwerven is. En begint te wandelen. En dan al een doelpunt ziet. Dat de gewone sterveling nog niet eens begrijpt. Klopt zich op de borst. Klopt op het embleem. City 0-3 voor. Daar Doku, die tegen Anderson zegt meeschuiven, want ik wil aanvallen. Dan Cherki dit, Guardiol, schitterende actie ook. En dan het uitkappen van Jeremy Frimpong, ook niet de Jeremy van de wedstrijd. En binnenschuiven. Bloedmooie goal van een artiest. Een man die dat nummer 10... extra waarde geeft. Guardiol. Een linksbak. Centrale verdediger op de bank. Die dan dit doet ook. Oké, bij 0-2. Ja, die bananen die gaan we een heel jaar blijven zien. En zoals gezegd, het is eigenlijk gewoon een mooi symbool. Haaland eraf. In zijn plaats komt Alan. En ook Núñez naar de kant. Nee, Enzo Fernandez, excuus. Voor hem komt Bouadi. De riemen binnenhalen. 18 op 18. En er gaan veel stemmen op in Engeland die zeggen, ja, haal City meteen uit competitie. Maar als je dit ziet, waarom zouden we dat doen? En dat wil niet zeggen, straf ze niet. Dan ziet ze helemaal anders. Maar laat ze maar voetballen. En dan mag de straf wel naar van hand zijn, maar op het veld. Het kwaad is toch al geschied. Die voorbije jaren, en ja, dat is mee de reden waarom het nu zo'n phalanx nog altijd is. Dus helemaal onbegrijpelijk is het niet. En een beetje raar dat een team helemaal bovenaan staat. Maar het zwaard van Damocles toch bovenaan het cirkelen is. Absoluut. Er is geen voetbalfan die Cherki niet aan het werk wil zien. Of Doku, of Haaland. En dat is geen pleidooi voor straffeloosheid. Zeker niet. ...81 minuten aan het voetballen. 0-3. Op Anfield. Liverpool voor de wedstrijd min of meer gedecimeerd. En dat kan je echt niet permitteren. Absoluut geen grootse prestatie van de bezoekers in die eerste helft. Wedstrijd wat te veel ondergaan. Nou, misschien was het wel reculer pour mieux sauter. En springen, dat deden ze met Doku.

0: En dan hebben we toch die masterclass gekregen. Dankzij... Met Cherki. En de piepjonge Marokkaanse international. Voorlopig ook een bankzitter. En dat zal hij wel nog even blijven. Zoveel te vrezen. Bij Lille depaneerde hij af en toe op de rechtsachter ook, maar... Dat zien we hier niet meteen gebeuren. Maar voetbal je maar eens in dit middenveld. Het kloppend hart van dit team. Twee nieuwelingen. Elliot Anderson, Enzo Fernandez. Daar gaat Doku. Goeie bal van Gvardiol. Jacquet. Met de fout. En nog even een beetje vervelend doen. Maresca fluistert iets in het oor van Ryan Cherki. Zou die dan toch een beetje coachbaar zijn? Ene oor in, andere oor uit en zo moet het. Als je Cherki bent. Maar Maresca slim genoeg om hem in elk geval basisspeler te maken. Anfield gebruikt het cheatwoord. Take van Doku, heerlijk. Hier is hij weer. Liverpool. Ja, gewoon. Zonder enige vorm van organisatie nu. Volledig exposed aan wat City allemaal vermag. Van Nioni. Maar ja, dit krijg je dus. Dat dubbele gevoel. Door die aanklacht. Dat je naar iets aan het kijken bent wat misschien in de geest van de competitie niet op deze manier had mogen bestaan. En dat sterretje ga je altijd een beetje meenemen. Bouadi met de fout en de kaart. Overtreding op Munoz. Balverlies was het van Doku. Fout. Wel degelijk. De vrije trap. Voor Liverpool. Vorig jaar hier 1-2, die totaal gekke wedstrijd. De 1-0 van Szoboszlai op een weergaloze vrije trap. De 1-1 toen Bernardo Silva in de slotfase. Haaland 1-2 en dan die goal van Cherki van op eigen helft. Maar afgekeurd voor een tweede fout van Haaland. Nadat Szoboszlai eigenlijk de eerste maakte en die kreeg rood. Die fase herinnert u zich nog wel. Gomez en Chiesa. En dat is om de hoop te vergroten. En niet de hoop op een resultaat. Volgende match van Liverpool in de competitie. Na Brentford, thuis tegen Brighton, thuis Arsenal, naar Crystal Palace. Champions League, naar LASK, thuis Villarreal, naar Fenerbahce. Dat oogt makkelijker dan de Premier League wedstrijd. Alexis McAllister. Niet slecht geplaatst, maar Donnarumma niet in paniek en bleef dus staan. Semenyo. Tackle van Van Dijk. Was op de bal. Liverpool dus 9 op 18 met deze eerste nederlaag van het seizoen. City 18 op 18. Jacquet naar de kant. Gomez dus nog even. En Barcola voor Chiesa. Dat moet je natuurlijk er ook wel bij zeggen. Want van alle nieuwe aankopen van Liverpool, er geen enkele is die zich een City-status kan aanmeten binnen het eigen team. Ze zijn ook voor zeer veel geld gekomen. Barcola moet je zeker nog tijd geven, maar Wirtz. Zelfs Isak. Cherki. Een beetje van achter de hoek geschoten, zoals hij dat deed tegen de Rode Duivels. Boadi ver over en naast. Het is niet dat ze de metro moeten halen, want die heb je hier niet. Ook de kop loopt een beetje leeg. Fout McAllister. Slim dit. Geen onnodige frustratie. Geen kaarten. Gaan zoeken. Twee kantelpunten in de match. De rode kaart voor Ryan Gravenberg. En de entree van Jeremy Doku. Ze lagen vlak bij elkaar. Die moment. Eerst kwam Doku. Die leidde Gravenberg in bekoring. Terwijl die bekoorlijk voetbalde in de eerste helft. Het is meer een elftal waar individuen plots hun talent laten zien. City dan in de hoogdagen onder Guardiola. Maar laten we niet vergeten dat die wel toch een knauwtje hadden gekregen de voorbije twee seizoenen. Dus chapeau Maresca. Ze zijn boeiender om naar te kijken. We hebben iets minder grip op wedstrijden voorlopig. Daar zal hij wel nog aan werken. Maar de klasse flitsen. En de vrijheid die die jongens krijgen lijkt groter. Cherki. Fout van Dijk, kaart van Dijk. Daar had hij net iets te veel deugd van. Virgil wat te viriel. Bracht dat linkerbeen ook nog bij. Het is een groeiproces onder Iraola. Szoboszlai, de beste man van vorig seizoen, over een heel jaar bekeken, missen. Gakpo, die toch veel geeft. De training van McAllister inmiddels. En je goalgetter. Mis die maar. In een wedstrijd van dit kaliber. Dan kan je misschien een helft wegsteken. Boadi. Dat we er 50 minuten van maken. Het begin van de tweede periode was zeker niet te versmalen van Liverpool. Doku. En Cherki. Klinkt een beetje als Sheet. Want heel Anfield nog altijd aan het scanderen is. De laatste seconden van de wedstrijd tikken weg. Ze hebben een gemeenschappelijke vijand. Namelijk al de rest. Chiesa. Had zelfs geen poging om de bal te raken. Henderson. Plaats zelf. Had Cherki kunnen gebruiken. Die had hem er zeker doorheen geloodst. Einde van de wedstrijd is nabij. Cavanagh fluit drie keer. Heeft voor het eerst in zijn carrière een rode kaart gegeven aan een speler van een van beide teams. Hij had flink wat wedstrijden gefloten. Het is zijn 50ste match. Als we ze allemaal optellen. Haaland brak de match helemaal open. Maar eigenlijk deed hij dat. Een knipoog van Jeremy Doku. De man van de 0-2. Maar vooral de man van de beide kantelpunten. Zijn vervanging. En de tweede gele kaart van Gravenberg. Haaland, Doku, Cherki. En dat is een hard verdict voor Liverpool. Dat verloren heeft tegen een ploeg die in vorm zit. Liverpool 0, City 3. En de bananen gaan op en neer. En hopelijk en waarschijnlijk ook wel blijft het rustig. Heel even werd de lont aan het vuur gestoken tijdens de wedstrijd. Maar ook dat is voorbij en vergeten. Valt weinig af te dingen op de zege van City. Behalve dan ja, wat er vanaf nu altijd op kan afgedongen worden. Maar ook met die disclaimer gaan we toch vroeg of laat moeten stoppen tot het echte vonnis komt. 0-3. Caro, aan jou.
1: Dankjewel, Philippe.

luistert naar Gouden Zone FM. Het is 8 uur. Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

En als het vanavond wint van Juventus, dan staat het één puntje achter de koplopers Inter en Lazio. Ja, misschien wel, ja, als huwelijkscadeautje kaarten gekregen voor vanavond. En, nou ja, het moet gezegd, op papier is dit natuurlijk een hele mooie wedstrijd om bij te zijn. En zeker als je elkaar net het ja-woord hebt gegeven. Juventus staat twee puntjes achter Cagliari. 5 gespeeld en 10 punten. En voor de interlandperiode won het met 2-0 thuis van Atalanta. Met die goals van Conceição en Bremer. Een zaak voor de ploeg van Spalletti is om, ja, stabiel te worden. Constant te gaan presteren. Daar heeft het een beetje aan ontbroken tot nu toe. Gezien die gelijke spelen tegen Milan. Kan uiteraard. Gelijke spel tegen Milan en de nederlaag, moet je zeggen, tegen Sassuolo. Die ongetwijfeld hard is aangekomen. Die 3-2 nederlaag in die uitwedstrijd. Naar buiten het veld op. Gezien die goede prestaties en de status van de tegenstander. Het stadion, als het goed is, helemaal uitverkocht. Dat betekent ruim 16.000 toeschouwers hier van de partij. En ongetwijfeld wordt het voor Juventus een hele pittige kluif om hier de 3 punten veilig te gaan stellen. De enige ploeg die tot nu toe van Cagliari wist te winnen, dat was Inter. Daarnaast won Cagliari dus 4 maal. En ook 4 keer met het kleinst mogelijke verschil van 1 goal. Lecce, Atalanta, Parma en Udinese werden allemaal verslagen door de ploeg van Fisicane.

Ja, het zijn bloed- en bloedfanatieke fans die Cagliari heeft. 40 jaar is hij trouwens, Pisicane. De één na jongste coach in de Serie A. Tegen een coach, trainer-coach, die al wat langer meeloopt natuurlijk. Luciano Spalletti. Daar hebben we Maldini. De ploeg dan van Cagliari. Met Caprile, Zepedro, Mina, Rodriguez en Obert. Twee internationals, Romano en Maldini. En Massolin. Huurling van Inter met nummer 79. Hij maakt vanavond zijn debuut voor de ploeg van Pisacane. Die een aantal niet geheel fitte spelers op de bank heeft zitten. Met onder andere Daiola en Zola. Maar het elftal dat hier staat wijkt niet echt heel veel af van de ploeg die voor de interlandperiode won van Udinese met 1-0 in Udine met die goal van Maldini. Daar Jeremina, de Colombiaan. En Bremer, de Braziliaan. Juventus, zeker niet compleet. Nog altijd afwezig vanwege blessureleed. Yildiz, Thuram, Locatelli. Daarnaast ook Ekator, Boga, keeper Grabara en Alabekovic begint op de reservebank. Evenals Steun Koopmeiners. Ook Koopmeiners is een van de wissels. Vicario, Kalulu, Bremer, Lukumi en Celik. Douglas Luiz, Sar. Op het middenveld Constanzao McKennie, Nico González. En in de spits, hij scoorde nog niet dit seizoen in de competitie. Colomuani. Terug in de selectie trouwens, Cabal. En Cambiaso. Ja, je bent geneigd te zeggen, ga er maar goed voor zitten. Cagliari, daar is het vertrouwen sky high. Na die geweldige competitiestart. 4 overwinningen al uit 5 duels. En Juventus. Ja, moet misschien toch wel een beetje winnen. Om het gat niet al te groot te maken. Met de koplopers Inter en Lazio. En je zou kunnen stellen dat Juve vanavond, voorlopig althans, als je kijkt naar Europese voetbal, tegen een directe concurrent speelt. Lange bal van Conceição. Komt hier bij Nico González. Uiteindelijk terecht. En die mikt die bal precies tegen het hoofd van Mina. Nou, alle hulp wordt aangesproken door Caprile. Achter de bal staat Douglas Luiz. Kan niet worden verlengd bij de eerste paal. Wel een uithaal van Celik. En Sar. Nee, het is Kalulu terug naar Vicario. Hier opgehaald door Douglas Luiz. Bremer, Constanzao.

Opnieuw Constanzao. Opnieuw plichtmatig die bal terug ingeleverd bij Luis. Lokoumi. Sar. Ja, nog net aan binnengehouden. Sar, nog altijd. Nico González ingeleverd. Geen snelle uitbraak van Cagliari met Wings. Hij heeft niet zo heel veel moeite om die bal bij zich te houden in de kleine ruimte. Ja, Cagliari doet het met hele zuinige cijfers tot nu toe. 5 goals gemaakt in 5 duels. En als je kijkt naar het aantal tegendoelpunten, nou, dan mag je dat best indrukwekkend noemen. Slechts 2 goals kreeg de ploeg van Pisicane tegen. Eentje tegen Atalanta en eentje tegen Inter. Hier hebben we Maldini, Romano en uitverdedigd Celik. Die is de hart van Wings. Tweede jaar als hoofdcoach Pisicane. Het afgelopen seizoen geëindigd op plek 14. Doorgeschoven vanuit de Primavera. Adopo. De Pedro. Mina. Wings. Die verslikt zich daar. In Sar. Juve eruit. Sar. Colomuani. Sleept hem er langs. Maar ja, dan is het oprapen voor Caprile. Lekkere, levendige openingsfase. Ziet ook Spalletti. Die ook weinig schoten tegen krijgt met zijn ploeg. Luis. Kalulu. Ingeleverd bij Constanzao. Celik. Nico González was bij het afscheid van Messi. Hier hebben we Celik. Stuit op C. Pedro. Oh, dan staat hij helemaal vast. Als de paas komt van Massolin. McKennie. Colomuani. Kalulu. Constanzao. Sar. Kalulu. Wippertje naar Constanzao. Die ziet de bal weggekopt door Rodriguez. Nou, van achteruit komt Bremer mee. Ja, dan denk je aan een verre ingooi van McKennie. Het is ook slecht dat het niet goed op elkaar is afgestemd. Bremer gaat mee voor een verre ingooi. En dat gebeurt helemaal niet. Ja, nu staat hij weer hier achterin. McKennie. Goeie beweging. En een geweldige steekpaas op Constanzao. Nou, die perst er toch nog een voorzet uit, maar Colomuani staat daar achter Mina.
goed werk eraan voorafgaand van McKenny. Hier is Colomuani. Oh, die haalt hem heel snel om. Nico, dat is niet goed op Selik. Ook een aardige, een beetje een zaalvoetbalbeweging van Adopo. Trotse voorzitter, kan niet anders. Gaat goed met de club. Twee spelers stonden allebei in de basis kort geleden voor de Italiaanse ploeg tegen Turkije. Met Daniel Maldini en Romano. Romano maakte zijn debuut en gaf ook nog een assist. Luis. Nog net het gaatje gedicht. Colomuani op Concessão. De 16 binnen. Voorzet niet goed genoeg. Rodriguez kleunt erin, doet hij goed. Mendy glijdt uit. Selik. En Nico. Douglas Luiz draait zich vrij. Stuit op Jerimina. Romano anticipeert niet op het hakje van Maldini. Romano. Mendy. Ja, goed aan de bal gebleven. Maar Cagliari komt niet onder de druk vandaan. Doen ze goed bij Juve. Nou, Spalletti ziet zijn ploeg de wedstrijd in handen nemen. Lukumi. Sar. Kenny. Sar probeert het maar eens. Ja, dat maakt Caprile boos. Dat er geen speler was van Cagliari die het schot probeerde te verhinderen. En de man met ontbloot bovenlichaam komt daar goed weg. Nou, dat was die actie van een minuutje of vijf geleden. Sleept die bal te ver voor zich uit. Colomuani. Scoorde wel tegen NEC. Maar nog niet in de Serie A dit seizoen. Wings. Caprile, Wings, Mina. Bal gaat naar de thuisploeg.

Mendy gaat er achteraan. Zet Bremer onder druk. Nou, via Bremer en Douglas Luiz is het opgelost. McKennie.

Aanwijzingen van Spalletti. Douglas Luiz boos. Krijgt hem niet. Hier is Sar. Ja, die kan het middenveld nu even oversteken. Vizier gericht op Conceição. Nou, ja, ruimte en volgende schietkans. Levert ook weer een beetje onbegrip op bij Celik. En ook hij, net als Sar, zoekt het doel aan de hoge kant.

Kalulu zat bij de eerste selectie van Zidane. Kalulu. Luis. Veel vlieguren achter de rug met Brazilië. Helemaal naar Australië. Sar nog net. Ah, dat bezorgt de bal wel bij Nico González. Celik. Moeizaam weggekopt. Dan rustig uitverdedigd. Adopo. Mendy. Ah, redt zich er toch nog uit en krijgt hem gelijk terug van Zé Pedro. Dat was misschien niet helemaal goed. Moet daar echt ongelooflijk hard werken, Mendy. Om aan de bal te blijven. En zijn ploeg een beetje lucht te verschaffen. Ja, goede kaats, Mendy. Maldini, Adopo. Manzolin. Aubert. Mina. Wings. Vooruit, gebaar Spalletti. Reactie bij Constanzao. Ook Sar zit kort op zijn tegenstander. Nee, het is Kalulu. Wonderbal bij Romano. Celik. Kolomwani, nee, Kalulu. McKenny. Een goede achterwaartse kopbal van Maldini. En hij loopt zich vast. Romano. Die zijn debuut maakte voor Italië. Technisch vaardig. Middenvelder met inzicht. Die het harde werken ook niet schuwt. Hier hebben we Constanzao. Die kan weer gaan uithalen. Doet hij niet. Celik stuurt hem naar de tweede paal. Daar ver voorbij. Goed teruggelegd. En nee, geen doelpunt van González. Maar ja, die bal kwam, zo leek het, voor hem op een vervelende hoogte aanzeilen. Via McKenny. En dan ja, staat hij helemaal vast. Is het net alsof hij zijn vrouw ten huwelijk vraagt. Maar moet hij wel die bal in de goal zien te krijgen. En dat lukt dan net niet. Nou, zo zijn de betere momenten in het eerste kwartier voor de ploeg uit Turijn. Kenny. Sar, de huurling van Spurs. Nico González. Geen contact gemaakt. Geen goed contact met Celik. Die twee keer tegen Italië speelde kort geleden met Turkije. En twee keer verloor Celik. Met 3-1 en 4-1. En daarna, om Italiaanse sferen te blijven, de coach Montella ontslagen zag worden. Lukumi. Celik. Nou, weer dat gebaar van Celik dat hij die bal niet kwijt kan voorin. Ondertussen loopt McKenny zich vast. En gooit hij er een tackle uit. Bal gemist. Tegenstander geraakt. Er hoort een straf bij. Scheidsrechter Marcenaro. Tovert vrij rap die gele kaart tevoorschijn.
overtreding op Romano. Nou, de luchtmacht inmiddels voorin te vinden. Onder andere met Mina. Die loopt helemaal weg, staat achterin. Daar komt die bal niet, weggekopt Bremer. Twee Pedro, Winks. Zwakke bal van Winks. Kolomouani met zijn snelheid. Ja, ingeleverd en dan doorgetrokken die sprint. Zo, maar Cagliari heeft binnen no time, nou, een mannetje of 8 middels. 9 vlak voor het eigen strafschopgebied. Daar in positie. Lukumi. Conceição. Was misschien niet echt nodig, die beweging. Nico. Conceição. Kalulu. Voor de goal Kolomouani. Achterin is Celik. Nou, nu moet hij voor Caprile zijn, ja. Nou, hij kan hem voorin nergens snel kwijt. Haalt het tempo er even uit. Nou, Zé Pedro speelde verstoppertje. Stond achter zijn directe tegenstander. Cagliari komt er maar moeilijk uit tot nu toe. Robert, Mendy goed in één keer doorgespeeld op Maldini. Maldini in de kluts. Mendy, Maldini. En dit moet hem zijn. Het is het ook. 1-0 voor het tot nu toe verdedigende Cagliari. Vierde goal van dit seizoen. Hij scoort voor de vierde wedstrijd ook op rij. En maakt iedereen hier hartstikke blij in de kolkende... thuisbasis van Cagliari, Unipol Domus,

Ook nog trouwens op zijn verjaardag. Heeft misschien vandaag 25 kaarsjes uitgeblazen.

Die is aan de harde kant. Paas van achteruit van Lukumi. Die zit even nagenieten van die goal van Maldini. Rodriguez popt hem zo naar Sar. Conceição. Kalulu. Lukumi. Tussendoor, ja. Net aan ruimte. McKennie krijgt hem toch bij Douglas Luiz. Romano, die gooide zich daar in de baan van het schot. Sar, beweging bij Kalulu. Krijgt hij hem in de hoek. Kalulu, ja, hij staat klaar van Komar. Sar. Luiz. Lukumi meldt zich. In de voeten geschoven van Massolin. Nou, Dopo redt het niet. Uitstekend omgeschakeld. Lucelic. Gelijk weer de druk opvoeren wat Juve doet. Luiz. McKennie probeert die bal te ontvangen. Bremer, Lukumi. Nou, Juve staat voor een aardige uitdaging wel. Nogmaals, als je kijkt naar het aantal tegengoals wat Cagliari heeft gekregen tot nu toe. Slechts 2. Het moet er minimaal 2 maken om hier met de volle buit eventueel weg te kunnen gaan. Luiz. Conceição. Gaat graag naar het linkerbeen. Levert in bij Sar. Colomuani. McKennie. Nee, buiten bereik. Net aan van Conceição. Scheidsrechter volgt het ophalen van de bal. En zal vrij snel met de vingers in de lucht gaan staan. Nou, daar is het fluitsignaal al. Het aftellen begonnen. Zo Pedro. Alle tijd nu voor Lukumi. Celik. Is niet goed genoeg, die bal buitenkantje voet. Massolin. Wings. Adopo. Romano. Zo kan de thuisploeg een beetje opschuiven. Juve terug op eigen helft. Juve dat nog een oefenwedstrijd speelde op 2 oktober. En verloor van Cremonese. Mandy. Adopo.

Bremer doet niks. Adopo loopt zichzelf vast. Bremer kiest voor de diepte richting Conceição. Wings vindt Aubert. De man die het tempo daar waar het kan een beetje moet gaan bepalen, Wings. Dat zal van de kant van Cagliari. Nou, hij staat ook te gebaren. Uiteraard een laag tempo zijn. Geen lekkere bal van Bremer ondertussen. Lukumi. Kalulu. Douglas Luiz. Die draait daar handig weg bij Mina. En dan is er geen ruimte. Oeh, toch best een riskante sliding daar van Rodriguez. We vlogen bovenop met als één of twee andere ploeggenoten. En weer leidt een Juventus paas tot een doeltrap. Kijkt Luiz nog een beetje verwijtend richting de scheidsrechter. Van, ja, was dat dan niks? Want ja, dat hij denkt, nou, ik word hier best ondersteboven gekegeld. Dat valt wel te begrijpen. Oh, loopt nog even onnodig daar tegen Mina aan. Maldini. Ja, doet hij goed. Mendy. Schudt McKennie van zich af. Wordt niet onderuit geschoffeld door Kalulu. Conceição krijgt een vervelend tikje daar van Rodriguez. Nou, het leek misschien wel een gele kaart waard, deze overtreding. Blijft bij twee korte zinnen van scheidsrechter Marcenaro. Half op Aubert. Tegen de Slovaak. Herkansing, Conceição. Nou, niet veel beter. Gaat hij het, nee, geen derde keer proberen. In het midden Luiz. Meeschuiven van Lukumi. Conceição, McKennie, Luiz. Had even gekund. Sar knalt hem tegen Wings. Zoeken naar Colomuani. Loopt voor niks, maar een lastige positie om in te gooien voor Cagliari.
Sar. Voorlopig bij Juventus. Al een half uur ruim zijn tanden stuk op die Cagliari verdediging. Op dezelfde wijze won Cagliari van Atalanta met 2-1. Hugo Bergamo ook enorm veel balbezit. Enorm veel moeite met die verdedigende instelling van de ploeg van Sardinië. Wings nog net een puntertje. Bal valt goed voor Romano. Romano naar Mendy, maar die is op zichzelf aangewezen. Nu kan hij hem makkelijk afleggen op Maldini. Die vaak tot iets verrassends in staat is. Nu laat hij Wings uithalen en dat is geen ongevaarlijk schot. Waar Vicario blijkbaar nog aan zit. Want deze wedstrijd heeft ook wel een aardig Spurs-gehalte. Vicario, ex-Spurs, ziet het schot op zich afkomen. Van de man die daar is opgeleid natuurlijk. Harry Wings. Verder wordt Sar geleend van Spurs. Dan heeft Kolomouani daar ook een verleden. Corner van die kerstverse international. Romano. Aan de korte kant. Hij verdedigt Nico. Wings levert in en maakt zich gelijk weer aanspeelbaar. Nee. Lange bal van Caprile. Tot bij zijn collega Vicario. Hield viermaal de nul Vicario. In de eerste zes duels. Nou, dook een beetje ongelukkig misschien over die bal heen. Die inzet van Maldini. Nee, aanspeelpunt. Kolomouani is er niet. Hij zet daar wel iets te zwaar druk op Jeremina. Nou, door hem tegen de heup aan te lopen. Nogmaals, die 1-0. Maldini. De 16 binnen. Schietkans. Kluts. Echt geweldig gedaan door die spits, Mendy. Zo kalm gebleven, zo koelbloedig. Nou, misschien met een beetje mazzel ingeschoten door Maldini. Die inmiddels op 9 interlands staat. Luis. Nou. Opnieuw proberen. Juventus. Opnieuw een aanval opzetten. Die wordt nu vrij snel afgestopt door Romano. Die daar voorbij wordt gelopen door Sar. Beweging daaromheen van Kalulu. Nou, dat is wat je noemt een goed getimede sliding van Wings. Inmiddels ook al 30 jaar, boordevol ervaring. En speelde natuurlijk ook eerder al in Italië voor Sampdoria. Tien minuten nog te gaan in deze eerste helft. Nico vlak voor de keeper. Daarbij Sar. Ietsje verder weg. McKenny, Bremer. Dat is het hoofd van Mendy. Die lange spits van Cagliari. Oh, slim. Celik. De poort ging open bij Zé Pedro. Dan gaat hij nog een keer langs. Verlengd door McKenny. Ja, dan valt die bal daar buiten bereik van Conceição.
McKennie had hij hem kunnen of moeten laten gaan. Een effectieve actie van Celik. Nee, als McKennie niks had gedaan, had Mina die bal weg kunnen koppen. Daar komt Rodriguez. Een beetje wil voor Nico. Slim gedaan door Aubert. Die schiet die bal tegen Sar aan. Twee grappen en gerollen. Krijgt Mina te horen. 1,95 meter. Wat zal die wegen? Een kilootje of 90. En dan, dan moet je toch wel wat steviger op je benen kunnen blijven staan. Colomuani. Langs Maldini. Ja, maar dan staan er zoveel van Cagliari. Er is echt geen doorkomen aan. Als je ziet hoe ze de duels aangaan, die van Cagliari, kan je echt met recht spreken dat het een ongelofelijke vechtmachine is. De ploeg van Pisicane. Celik. Lukumi. Luis Conceição. De 16 uit. Een gelukje voor Kalulu. Luis, alle tijd. Weggekopt, Zé Pedro. Nou, misschien dat Spalletti langs de kant ook lichtelijk hoofdpijn aan het krijgen is. Maar ja, hoe in hemelsnaam komen we hier doorheen? Kunnen we wel kansen bij elkaar voetballen? Nico, hier is Kalulu. Nog net geraakt door Rodriguez. Niet lekker op het hoofd meegenomen via Celik. Ja, Juve moet, als het kan, het tempo hoog houden. Toch wel. En daarmee Cagliari vermoeien. Als daar de tank aan het leeg raken is, ja, dan ontstaat er wel misschien wat meer ruimte om aan kansen te komen. Ja, met vijf wisselmogelijkheden kan je ook je ploeg weer aardig verversen natuurlijk. Slim balletje van Nico. Ongelukkige actie van Colomuani. Ja, ik geef Colomuani vrijheid. Zij Spalletti. Kort geleden. Dat heeft hij nodig. Vanuit de spitspositie bewegen. Ja, heel veel ruimte vanavond is er niet om naar links uit te wijken of naar rechts. Keeper van Cagliari, Vicario, heeft hier niet heel lang gekiept. Oh, is dat Hens? Ja, dat is Hens.
Luis Conceição. Die bal moet precies goed zijn. Dat is hij ook. En dan ingrijpen van Caprile. Ja, dit zou een aanzetje kunnen zijn voor Juventus. Zo vlak voor de rust. Hier geen overtreding gemaakt. Uitbraak met Mendy. 19-jarige Senegalees. Die naar het schijnt scherp in de gaten wordt gehouden door Inter. Hetzelfde geldt voor die Romano. Maar goed, logisch dat een topclub in Italië de pareltjes scout van de andere teams. Colomboani, nu vanaf de zijkant. McKennie. Nico González. Als één iemand die bal makkelijk gevaarlijk op de goal kan krijgen, is hij het wel. Ja, het scheelt toch nog behoorlijk wat. Niet onaardig opgezet deze aanval. Wippertje van Conceição op Kalulu. Maar McKennie zit daar behoorlijk aan de ketting bij Mina. Bijna rust. Nog 2 minuten plus extra tijd. Maldini ten val gebracht. Weer een beetje adempauze voor de thuisploeg. Nou, zou Spalletti overwegen te gaan wisselen. Op de reservebank onder andere Woltemade. En ook... Oh, nou, daar hebben we hem al lopen. Ook Zegrova uit de Kosovo. Als je kijkt naar de spelers die aanvallend wat teweeg zouden kunnen brengen. Het is nog een beetje vroeg om Gatti in de spits te zetten. Gatti, de man van de belangrijke gelijkmaker dit seizoen tegen Milan. Çelik. Nog een keer Cagliari voor rust. Massolin. Maldini. Aubert op links. Cagliari eraf met een mannetje of 6. Maldini. Romano, Maldini. De twee Italiaanse internationals. En dan pakt Vicario die bal. Is niet over de achterlijn geweest, blijkbaar. Gaat er nog wat bij komen? Ja, 1 minuut. Nico. Uitstappen. Beetje lomp. Van Rodriguez. Overtreding van die 21-jarige Uruguayaan. Sinds kort international. Nou, doet dit niet heel slim. Hoe die hier instapt. Ja, terecht. Genoteerd voor geel. Dan komt er misschien nog één mogelijkheid voor Juve.
Nico González, ja, dat is de man die daar staat te vertellen hoe of wat. Lukumi natuurlijk mee. Kolomouani is er, McKennie. En op de vuisten van Caprile, Kalulu, Kolomouani, Celik. Nou, nog een voorzet, Kolomouani. En geen buitenspel van Sar, wel buitenspel van Sar. Daarmee zal deze eerste helft dan wel ten einde gaan komen. Men had misschien gehoopt nog een hoofd. Een Juventus hoofd te kunnen vinden. Nico González. Maar het is rust. Hier op Sardinië. Na de eerste helft waarin Juventus aan de bal is geweest. Bijna geen kansen heeft gecreëerd. Want wat staat Cagliari daar? Geweldig te verdedigen onder leiding van deze Yerry Mina. Die uitbraak van Maldini is dan goed geweest. Voor het verschil halverwege. Cagliari 1. Juventus dat vol aan de bak moet in de tweede helft. 0.

0: Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland.
1: En door Stiel.
2: En Ford.
3: Als ondernemer lopen werk en privé vaak in elkaar over. Ook financieel. Zo ben je druk met je eigen toekomst en met die van je bedrijf. Onze experts bieden financieel advies, zowel zakelijk als privé. Begin met vooruitkijken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Of je nu net instapt of al heel lang klant bent, Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug.
5: Zo krijg je Videoland cadeau.
4: Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen.
5: Hier kan ik wel aan wennen.
4: Krijg je korting op muziek- en theatershows bij jou in de buurt.
6: Hoe zit jij op een Ziggo?
7: Zo, wij zijn nog niet geboren, Jochie.
4: En met een VIP-upgrade is het net alsof je zelf op het podium staat. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Plan jouw gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé.
8: Meer dan een moment wanneer alles op zijn plek begint te vallen. De straten voelen zachter, de lucht voelt helderder. Je beweegt mee met het ritme. Niet er tegenin? Dat is Echo. Zelfverzekerd, nieuwsgierig, je eigen weg gaan. Dat is Echo. Je hoeft niet sneller te gaan. Je hoeft niet af te remmen. Walk your walk. Echo.
9: Tijd voor een nieuw matras? Bestel hem met een klik. Ontwaak op je best met tot 100 nachten proefslapen. Bestel nu op emmasleep.nl.
10: Soms voelen we ons schuldig. We kunnen maar zoveel doen. Dat is waarom steeds meer diereigenaren vertrouwen op Hills. Met wetenschappelijk bewezen voeding om meer liefde te geven dan je je kunt voorstellen. Omdat je ook gewoon maar een mens bent, is er Hills. Wetenschap geeft meer.
11: En we zitten in de blessuretijd. Het is nu of nooit.
12: Wij stoppen nooit.
11: Come on! Onverslaanbare kracht.
13: De doei-doei-dagen zijn er weer. Met korting op veel bestemmingen. Dus boek nu en zeg...
5: Doei doei!
14: Zo, jij vliegt er even lekker tussenuit.
13: Ja. Tickets vanaf €48 op transavia.com.
15: Ik krijg ze er niet uit.
16: Wat doe je toch allemaal?
15: En ik kom zelf ook niet omhoog. Help nou even.
16: Er zijn ook andere manieren om ze te pakken. Hier, neem een Red Bull en bedenk iets. En nu? Heb je het bedacht?
15: Ja, ik haal de bever erbij.
16: Zie je? Zo kan het ook.
17: Red Bull geeft je vleugels.
18: Huh? Romige Milka-chocolade komt samen met een crunchy Biscoff-koekje. Een onweerstaanbare combinatie. En ja, dat smaakt precies zoals je denkt. Milka en Biscoff. Onverwacht, onweerstaanbaar.
19: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras precies afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Kom naar de winkel en doe de Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
20: In de regio Valencia is het nog altijd fantastisch weer als we naar Elche tegen Celta de Vigo gaan kijken. Ik waarschuw u alvast, het is allemaal niet heel bijzonder wat we voorgeschoteld krijgen. Schot hier door het midden van middenvelder Vilar namens de thuisploeg. Voor de interlandperiode zo knap is te winnen van Espanyol met zijn tienen. Het inleveren daar bij Celta de Vigo leidt tot dit moment het scheppen van de bal op de lat. Van verdediger Ruben Sanchez. Een fout natuurlijk ook van Galan. Elche heeft al meer de bal in de eerste helft. zoekt, maar vindt niet echt. Hier misschien met buitenspeler Morente. Hij kan de bal niet echt bij zich houden. Dan gaan we naar de tweede helft. Het is een lekkere bal van Schust op Thomas Lemar. En dan gaat hij wel een stukje over. Fernandinho, die er al 5 maakte dit seizoen, had het niet vandaag. Drius komt er dan bij. Met nog een minuut of 20 te gaan. Moet het voorlopig doen met invalbeurten in de competitie, de oud-PSV'er. We hopen natuurlijk. Hier bijvoorbeeld. Ja, de overname. Maar ja, net niet de juiste richting. Kan verkeren. En dan vlak voor tijd. Opnieuw een moment voor hem. Even klaarleggen. Maar ook net naast mikken. Oi, oi, oi. Wat een kans voor Drius om hier de wedstrijd naar zich toe te trekken. Aan de andere kant 2 extra speelminuutjes slechts. Dat zegt alles over de wedstrijd. Komt er een goal mee? Ja, dat zegt ook dus iets. Nog wel kansen. Maar uiteindelijk geen goals. 0-0 tussen Elche en Celta de Vigo.
6: De mooiste locatie van heel Italië blijft het stadion Giuseppe Sinigaglia. Thuishaven van Cesc Fabregas in de strijd tegen het Roma van Gasperini. En het Roma van Gasperini krijgt de eerste grote kans via Dybala nadat Malen hem aannam. Vraagteken, maar in ieder geval precies bij zijn grote maat voorin afleverde. Eerste grote mogelijkheid dus voor Roma. Opnieuw is daar de Romeinse ploeg. Nu via Lorenzo Pellegrini eindelijk weer eens in de basis. Nou, zo lang blessure leed, raakt hij de buitenkant van de paal. Maar een schitterende aanval van Roma. Ook door Kone goed afgelegd. De Roon ook in de basis. Omdat Cristante geblesseerd is en in het doel bij Roma is daar Golini. Aan de andere kant Buté, die dringt Malen net te ver naar de buitenkant. Waardoor het te moeilijk wordt voor Daniel Malen om zijn 7e van dit seizoen te maken. Hij is gebrand. Natuurlijk met die blessure moest Oranje afzeggen en wil doorgaan. Dit is het moment dat heel erg veel ter discussie zou staan na afloop. En eigenlijk ook wel op het moment zelf. Wesley probeert hem niet te raken. Diaw voelt heel licht contact en gaat liggen. Beetje het gevalletje. Zoals van de week met Perisic en Cucurella. Fabregas is door het dolle heen. Maar krijgt alsnog de rode kaart voor Roma te zien. En die komt op naam van Daniel Malen. Die voor de bal gaat in het duel met Kaiki. Maar veel te hard en te onbesuisd. En dus de enkel vooral raakt van de Braziliaanse verdediger van Como. Hij zag het niet goed. We zagen het allemaal wat moeilijk. Maar het was uiteindelijk wel een terechte rode kaart. Met 10 tegen 11 moet dan natuurlijk Como gaan scoren. En probeert het iedere keer maar weer Nico Pas te vinden. Maar die vindt op zijn beurt Golini op zijn weg. Zoals de hele wedstrijd. Uitblinkende doelman aan de kant van Gasperini die een punt haalt. Eigenlijk een punt voor Roma bij Como. En de schade daardoor beperkt in de race met Inter.
21: Als ondernemer lopen werk en privé vaak in elkaar over. Ook financieel. Zo ben je druk met je eigen toekomst. En met die van je bedrijf. Onze experts bieden financieel advies, zowel zakelijk als privé. Begin met vooruitkijken. Voor ieder begin, ABN AMRO.

0: Prins, een deel van ons.
1: Plan jouw gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé.
2: Elk Emma-matras is zorgvuldig ontworpen voor 10 jaar slaapcomfort. Shop nu met kortingen tot 50% op emmasleep.nl.
3: De doei-doei-dagen zijn er weer, met korting op veel bestemmingen. Dus boek nu en zeg...
4: Doei doei!
5: Zo, jij vliegt er even lekker tussenuit.
3: Ja. Tickets vanaf €48 op transavia.com.
6: Bedankt voor je sollicitatie, maar je bent gewoon niet snel genoeg voor ons.
7: Oh ja? Niet snel genoeg?
6: Een aardige poging, maar wij zijn niet voor niks iedereen altijd een stap voor. Wij drinken ook Red Bull.
7: Oh, oké. Okay.
6: Red Bull geeft je vleugels.
8: Of je nu net instapt, of al heel lang klant bent... Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug.
9: Zo krijg je Videoland cadeau.
8: Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen?
9: Hier kan ik wel aan wennen.
8: Oh. Krijg je korting op muziek en theatershows bij jou in de buurt?
10: Hoe lang zit jij al bij Ziggo?
11: Toen was jij nog niet geboren, Jochie.
8: En met een VIP-upgrade is het net alsof je zelf op het podium staat. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: En we zitten in de blessuretijd. Het is nu of nooit.
13: Wij stoppen nooit.
12: Come on! Ongelofelijk! Nu voel je die kracht. Duracell. Onverslaanbare kracht.
14: Zelfs als je het probeert te negeren, stof is er altijd en blijft je irriteren. Haal het weg met Swiffer Duster. Swiffer neemt stof op in één beweging, zelfs op moeilijk bereikbare plekken. Het vangt stof op en houdt het vast als een krachtig magneet. Stof verdwijnt waar Swiffer verschijnt.
15: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras precies afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed, dat voelt zeker. Kom naar de winkel en doe de Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
16: Jij gebruikt energie op jouw manier.
15: Schat.
16: En met een dynamisch contract...
10: Ja, dus jij is nu goedkoop.
16: Weet je precies wanneer je stroom voordelig is? Logisch dat je nu verbruikt. Zelf geregeld, goed geregeld. Met Energie Direct.
17: Soms voelen we ons schuldig. We kunnen maar zoveel doen. Dat is waarom steeds meer diereigenaren vertrouwen op Hills. Met wetenschappelijk bewezen voeding om meer liefde te geven dan je je kunt voorstellen. Omdat je ook gewoon maar een mens bent, is er Hills. Wetenschap geeft meer.
18: Hey, we zijn hetzelfde, hè? Beach Brothers van de elementen. Juist, Beach Brothers delen, hè?
19: Fisherman's Friend. Strong stuff is good stuff.
20: Australië tegen Nieuw-Zeeland in het rugby-evenement de Bledisloe Cup. Zaterdag live op Ziggo Sport 1.
21: Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland.
22: En door Stihl.
23: En Ford.

Ja, de coach van Juventus heeft ingegrepen in de kleedkamer. Want hij brengt onder andere deze Zegrova en ook Alai Begovic. Conceição er onder andere van afgehaald. Zegrova, die met Kosovo scoorde tegen Oostenrijk. Wel verloor trouwens in die wedstrijd. Maar die zal best wel met een aardig gevoel zijn teruggekomen van die interlandverplichtingen. En ook de maker van de twee goals tegen Sassuolo in de vorige maand. Ja, hij zal zeggen, even opletten hoe het nu verder gaat bij Juve. Met hier rots in de branding. Jeremina, die wel even de aanvoerdersband heeft overgedragen aan Daiola. Die niet al te lang geleden is geopereerd aan zijn meniscus. En sneller dan verwacht weer terug is op het veld. Daiola. Nou, Cagliari, één wissel bij Juventus. Nieuwe vleugels. Met de Zegrova. En Alai Begovic, Conceição en Nico González zijn eruit gehaald. Ja, misschien heeft hij even flink met zijn vuist op tafel geslagen, Spalletti. Of met een deur gegooid. 71% balbezit voor Juve in de eerste helft. Nico González is er nog, excuus. Maar daar is vrij weinig mee gedaan met al dat balbezit. McKenny is eruit. Nou, de coach van Cagliari heeft blijkbaar geen risico genomen met Rodriguez. Die vlak voor rust een gele kaart kreeg. Hij heeft plaats moeten maken voor Daiola. Nou, voorlopig Cagliari. Virtueel op 15 punten. Eentje achter Inter en Lazio. Hier hebben we Nico González en de bal nog net weggetikt door Daiola. Gooit de bal in de hoek voor Kolo Muani. Ja, zo moet je hem bedienen. Kolo Muani, maar het is niet echt iemand met een geweldige actie in huis. En dan volgt het schot nog wel van Luis. En dat moet voor Caprile toch een lekkere bal zijn om te pakken. Andoppo. José Pedro. Mazzolin. De debutant. Mazzolin. Hier is Vicario. Mazzolin werd in februari van dit jaar door Inter ingelijfd van Modena. Daar heeft hij wel nog het seizoen afgemaakt. Alai Begovic met een eerste actie. Dat levert toch nog een corner op via Zepedro, de Portugees. Nou ja, Gatti. Woltemade. Cambiaso. Daar loopt ook Koopmeiners. Nou, Spalletti ziet Koopmeiners iemand voor het lage spelopbouw. Vindt hem een lage spelmaker. In relatie tot zijn rol kort geleden bij Oranje tegen Servië. Zegrova geeft aan. Daiola reageert.
Alai Begovic. Nico niet langs Mina. Nu wordt het lastig voor Mina. Nou, die gooit allebei zijn armen wijd en zijn benen. Alle tentakels worden uitgespreid. In de hoop dat hij die twee van Juve van zich af kan houden. Maar goed, door dat rechterbeen struikelt Nico González. Nou, bekijk even de situatie vanuit een ander perspectief nog even. Luis. En gooit hem dan voor de pot. Weggekopt Mandy. Sar. Kalulu. Zegrova speelde niet met Bosnië in de Nations League. Voorzet van Kalulu is net te kort voor Alai Begovic. Slim gedaan door Massolin. En weer dat ondankbare werk voor Mandy. Proberen daar in balbezit te komen en de rest laten aansluiten. Zegrova. Ingeleverd bij Maldini. Daiola. Daar is Mandy weer. Ja. Klein beetje de stoorzender voor Bremen. Wings. Goede beweging. En Maldini. Eerste serieuze uitbraak. Cagliari naar rust. Ja, probeerde misschien door de benen Maldini bij Sar. Oh. Komt daar goed weg, Sar. Ja, nou ja, niet goed doorgehaald door Mina. Is dat geen geel dan, zal hij zich afvragen. Kaart blijft in de zak van Marcenaro. Alai Begovic. Sar. Nico. Dat is goed. Zegrova. Goede loopactie ook van Kalulu. En Caprile. Wederom een inzet waar hij vrij gemakkelijk op kan reageren. Caprile. Bal zat natuurlijk niet goed in de hoek. Staat veel toe. Marcenaro. Hier is Kalulu. Voorzet eruit gehaald. Daiola. Romano gooit het lichaam ertussen. Op de bal was hij gefocust. Nico. Zegrova langs Daiola. En dan. Ja. Te ver doorgedacht door Colomuani. Die had hij zelf moeten pakken. Ondertussen aan Doppo. Oeh, ja, daar had Massolin de welbekende derde man moeten zijn. Die had hem mee willen krijgen van Mandy. Maar die Colomuani, dat overstapje, dat was één actie te veel eigenlijk. Valt wel goed in, zeker over. Kalulu. Nico, Zegrova. Sar. Colomuani. Nico. Colomuani, nee. Probeert die bal terug te halen. En weer even ademhalen voor de thuisploeg. Geldt niet voor de coach.
die dit nog maar net goed zag aflopen. De uithaal van Zegrova. Harde knal. Goede actie langs Daiola. En dan daarna wat onnodige overstapje van Kolo Muani.

Begovic. Celik, nee, niet te belopen. De eerste 10 minuten al gehad, naar rust. Nou, je ziet wel een iets hoger tempo bij Juve in de tweede helft. Maar nog altijd 1-0 achter. Vorig seizoen verloor Juve hier met 1-0. Het doelpunt werd gemaakt door Mazzitelli. Dat was een hele ongelukkige nederlaag voor de ploeg uit Turijn. Luis. Shekerova. Luis. Corner door toedoen van Romano. Dit keer een korte, snelle hoekschop. Kalulu. Verlengd door Adopo. Alai Bekovic. En levert in. Ja, levert in bij Caprile. Een voorzet kan ook te scherp zijn. Maldini kan daar aan profiteren. Vasthouden, beetje van Mendy bij Luis. Shekerova. Juventus probeert het tempo zo hoog mogelijk te houden. Zit klem, Colomuani. Ja. Het lag voor de hand om die bal door te hakken op Nico. Hij draaide de andere kant op, de spits. Van wie je je af moet vragen of hij nou de man is die Juventus aan de nodige goals gaat helpen. Het is geen aanvaller die er even een stuk of wat in schiet of kopt per seizoen. Hij had een soort met van uitschieter bij Frankfurt. 15 goals in één jaargang, 12 bij Nant. Hier is Adopo. Kan hem inleveren hier bij Massolin. Romano kruipt ernaast. Romano. Oh nee, dat is veel te ver weg voor Romano. Slappe kaats van Nico. Daiola. Cepedro. Massolin. Veel te gehaast. Zou die bal makkelijk kunnen aannemen. Bal gespeeld door Massolin. Maldini. Die gooit de turbo aan. Maldini drukt Bremer achteruit. Randje buitenspel van Maldini. En Maldini. Nee, redding. Ja. Het was buitenspel van Mendy. Iets te ver doorgelopen. Ja, maakt zich daar uiteraard zo breed mogelijk. Vicario. Een beetje laat wel voor deze... Jonge man of jonge dame.

Hasselin eruit. Zijn debuut zit erop. Vervangen door Alieu Fadera uit Gambia. Wordt geleend van Como. Daar gaat een middenvelder naar de kant. Geen schouderkloppie, maar een kontkloppie voor Nico González. En een extra aanvaller erbij. Dat wordt gewoon daar 1 tegen 1 achterin. Mina Daiola tegen Colomuani en Woltemade. Dan zou Cagliari die bal misschien wat gemakkelijker op het middenveld vast moeten kunnen houden. Maar goed, of het zo gaat uitpakken, dat is de vraag. Kalulu. Alai Bekovic. Sekrova. Ah, niet ongevaarlijk. Ja, vaak zie je dan een reactie bij de keeper van laat hem niet zo gemakkelijk schieten. Blijkbaar nog getoucheerd. Was niet goed te zien. Het is een blijvende hoekschop. Getrapt door Sekrova. Op de vuisten van Caprile. Sekrova. Los van Aubert. En ingeleverd bij Caprile. Nou, valt echt goed in. Heel gedreven. Komt vaak gevaar vandaan. José Pedro. Romano. Cagliari oefende nog gedurende de interlandperiode. Speelde met 1-1 gelijk tegen Rayo Vallecano. Daar gaat Mendy. Net is Fadera. Fadera op de hand van Icardio. En weer de vlag omhoog. Nou, dit scheelde misschien niet al te veel. Volgende wissel staat klaar van Spalletti. Zo te zien, geen koopmijners. Hier is Sekrova. Nu wel raak. Nee, weer niet. Maar hij komt dichter en dichterbij. Een koopmijner staat daar te discussiëren met Gatti.

Nu vier spelers gewisseld. Spalletti. Nog altijd 1-0. Tweede helft. 20 minuten onderweg. Juve verloor al. Heel vervelend, heel pijnlijk. Met 3-2 bij Sassuolo. Met de tegengoals. Laat in de wedstrijd. Na heel slap, onsamenhangend verdedigen. Hier is Woltemaden. Die zou kunnen uithalen. Nee, die gaat voor de combinatie met Colomuani. Woltemaden speelt als een extra middenvelder zo'n beetje. Maar kiest nu positie in de 16 meter. Nee, daar staat Sugawara. De Japanner met natuurlijk een verleden bij AZ. Goed verdedigd daar door Mina. Toch opgeraapt door Woltemaden. Cambiaso. Zegerova is daar waar de bal is. Luis. Sar. Kalulu. En hoekschop na contact van Romano. Klein beetje bonje daar op de achterlijn. Clean gedaan door Mina. Dat is het voordeel als je van die lange benen hebt. Zekerova trapt.

Cambiaso. Slordig Cambiaso leidt deze tegenstoot in met Maldini. Hij kan goed snelheid maken met die bal aan zijn voet. Maar is hier fysiek even niet opgewassen tegen Cambiaso. Die zo zijn eigen foutje weer goed maakt. Nog altijd houdt Cagliari stug. Echt ongelooflijk stug vol. Sar. Shekrova. Kalulu. Blijf aan de zijkant, gebaard. Spalletti naar Zekrova. Sar, en die bal ligt tegen zijn hand. Hij maakt hands. Nou, het leek een fair duel, gewonnen door Adoko. Sar maakt hands. Guevara speelde na zijn tijd bij AZ voor Southampton in de Premier League en het Championship en daarna voor Werder Bremen in de Bundesliga. En ook bij Enzola.

eerder bij Sassuolo en Pisa en Fiorentina en Spezia. Hier is Enzola. Die maakt vanavond zijn debuut voor Cagliari. Hier is Wings. Tekort van Cambiaso. Enzola. Er is hulp onderweg. Enzola. Die is nogal op zichzelf gefixeerd. Vergeet even wat er allemaal om hem heen gebeurt. Want ja, die had hem makkelijk aan de linkerkant misschien kunnen meeschuiven. Eigenlijk zo min mogelijk met die bal lopen tegen dit Cagliari. En die bal laten gaan. Tenzij je die bal aan de zijkant krijgt bij Sekerova. Maar bij Bekovic. Luis. Goed verdedigd. Vadera. Romano. Nee, die krijgt geen hulp van de scheidsrechter van Dira. Ja, als je al ruim 70 minuten tegen die muur staat op te boksen, dan denk je misschien ook bij jezelf, ja. Het heeft allemaal niet geholpen. Wat moeten we nou in hemelsnaam gaan doen? Misschien die bal gewoon een keer strak erin draaien. Indraaiende voorzet. Je hebt daar Woltemade lopen nu. Beetje het geluk misschien op gaan zoeken. Zeker over. Nou, nu dan misschien. Zo, daar komt die bal op het hoofd van Mina. En nu de druk erop. Cagliari niet laten ontsnappen en dat gebeurt ook niet. Ja, hij mist uiteraard de creativiteit van Yildiz. De power van Thuram. En het, ja... Denkwerk, de lijnen uitzetten van Locatelli. Romano, die weet dat die bal naar de andere kant moet. En Sugawara. En Zola. José Pedro. Een camouflagepaas van Mina. Beetje overdreven uitgevoerd. Even een soort van gallery play. Nou, er komt ook een einde aan. Het was misschien ook buiten spel voor José Pedro. Ja, nu moet hij dat hele stuk. Neem jij even over, zegt hij. Weer terug. Maar door het gelijke spel van Roma, eerder vandaag. 0-0 bij Como met die rode kaart voor Malen. Kan Cagliari bij winst naar de derde plaats gaan. Scheidsrechter telt af.
Nog 1 seconde. En uit de handen van C. Pedro. Van Dira. Ja, doet hij soepeltjes langs Zekrova. Wiltemade komt eraan. En dan speelt hij hem net op tijd af. Nou, weer een randje buitenspel. En Zola, sowieso geen overtreding van Lukumi. Nee, van Bremer. Ja, wat moet Wiltemade daarmee? Helemaal niks. Nagelbijten is van start gegaan. Met nog een kwartier op de klok. Ook na rust dwingt de ploeg van Spalletti heel weinig af. Nou, een dikke, vette hensbal van Enzola. Nou, tegen NEC was het anders voor Juve. Met de ruimte die het kreeg. Maar waar het gebruik van wist te maken. De ruimte is er vanavond amper tot niet. Olamuani. Wings. En een probeersel van Bremer. Tot besluit. Aankomende week speelt Spalletti in Spanje. In Vigo tegen Celta. Volgende duel in Europa. En ja, als we de horizon een beetje verleggen. 5 november is het natuurlijk de Koopmijners Derby. In Alkmaar AZ tegen Juventus. En volgende week speelt Juve trouwens thuis tegen een van de twee koplopers. Juve Lazio. Lazio dat vandaag won van Monza. Zekrova. In de beginfase van de tweede helft was het tempo duidelijk hoger dan nu. Dat leverde wat kansjes op voor Zekrova. Nou, die houdt zijn poot daar stijf aan Doppo. Wow, slechte aanname, Lukumi. Ja, nog balen. Cagliari kan opschuiven. Weer een beetje tijd winnen. Subawara heeft een boodschap voor Marcenaro. Iemand van Juventus. Ja, die voorkwam dat Subawara het spel snel kon voortzetten. Ja, dan zou je zeggen, Spalletti, als je wat wil nog. Zet Galti erbij voorin. Dan gaan die ballen erin pompen. Kalulu. Zekrova. Hier is Sar. Alai Begovic. Tegen Zé Pedro, de Portugees. Cambiaso tegen Subawara. Cagliari geeft geen krimp. De rechterkant is even niet bezet, want hier staat Zekrova.
Die gaat uithalen. Zekerova. Blijft het maar proberen in deze tweede helft. Maar zijn schoten zijn niet goed genoeg. Nog altijd maar twee goals tegen. Na bijna zes wedstrijden. Caprile. Ja, het is niet het mooiste voetbal van de Serie A. Het is wel een geweldige vechtmachine. Daar kan je ook wel eventueel een bepaalde waardering voor opbrengen. Sympathie. Want ja, je doet toch als klein clubje gewoon voorlopig mee. Bovenin de competitie. Ontwikkelen van spelers, inpassen van jonge spelers. Zo denkt men hier op Sardinië. Alai Begovic. En Kolo Muani. En daar is hij dan. Uit een voorzet komt Kolo Muani de gelijkmaker binnen. 10 minuten voor tijd. Eerste goal voor hem dit seizoen in de Serie A. Cambiaso brengt hem naar Alai Begovic. Even goed leggen. Met veel gevoel erin geschept. Aubert staat achter Kolo Muani. Ja, misschien had de keeper Caprile daar wel moeten komen. Die bal die landt zo'n beetje in zijn 5 meter gebied. Hij blijft staan. En na toch een soort met van uiterste krachtsinspanning kopt de Fransman die bal raak voor 1-1. Nou, dat belooft nog een hele interessante slotfase te worden van 13 minuten. 12, 13 minuten. Zeker over. Nou, Juve weet nu wat het recept is. Wat kan leiden tot succes. Bal naar de zijkant. Alai Begovic. Combinatie mislukt. Hey, wat doet Kolo Muani daar? Deelt hij een klap uit of een elleboog? Nee, het is wel een aansteller puur zang, die Jeremina. Zo, die pakt hij mooi uit de lucht. Adopo. Romano. Bal weggetikt door Bremer. Oef, Kolo Muani snel overeind. Hier is Woltemade. Geholpen door Kolo Muani. Langs Daiola. Ja, ja, die gaat er gewoon als een rugbier tegenaan, Daiola. Die gaat geel krijgen. Nou, zou die met zijn neus in die val op de schoen zijn gekomen van Kolo Muani. Nou, hij knalt met zijn kop tegen de grond. Hier gaat hij er een beetje gretig in. Maar wordt amper geraakt. Wel geel. En de laatste wissel bij Juventus is de entree van Teun Koopmeiners. Die kan er misschien nog een geniepige vrije trap uitpersen. Net als tegen Servië onlangs. Aubert eraf. Vervangen door Fazzini. Zo blijft de coach van Cagliari ook een beetje puzzelen. Koopmeiners gaat niet gelijk achter staan. Vrije trap gaat getrapt worden door Zekrova.
is net 1-1 geworden. Vekrova. Kalulu. Koopmeiners. Alain Bekovic en opnieuw Kolo Muani. Nee, Woltemade ook niet. Had zomaar de 1-2 kunnen zijn. Hij kan het niet geloven. Is gefrustreerd. Misschien een beetje boos op zichzelf. Dat hij hem hier niet kan binnenwerken. Menzola. Pedro, Wings. Cagliari begint in één keer te voetballen. Romano, oh, niet zuiver genoeg. Op Adopo, wel gelijk volle bak jagen. Char brengt rust. Colomuani. Geen controle bij Zegerova. Oh, goed mee teruggelopen, Colomuani. Koopmeiners. Die speelt met een driedimensionale bril, zei Spalletti. Kort geleden. Ziet alles. Hier is Sar. Alai Begovic. Cambiaso. Oh, die schiet verrassend zelf. Je zal maar rekenen op een voorzet als keeper zijnde. Een metertje naar links uitwijken. Cambiaso. Die is te hard. Ja, die is te ruim voor Bremen. Die bal moet er toch gewoon in van Kolo Muani. Dit zijn mogelijkheden zo vlak voor tijd. Kansen waarbij je ploeg aan de overwinning kan helpen. Die bal, ja, die moet er gewoon in. Goed verlengd. Kalulu. Zegerova. Makkelijk langs Fadera. Tegen Romano. Alai Begovic. Vindt Zegerova daar in de drukte. Zegerova loopt zich vast op Fazin. De Juve-fan hoeft zeker niet te wanhopen. Kan zomaar 1-2 worden. Cambiaso. Ja, goed werk. Colomuani, Alai Bekovic. Cambiaso. Hier is Woltemade. Koopmeiners. Ja, dat is een schitterende aanval, zeg. Als het geen buitenspel is van Colomuani. Maar dat is het wel. Goh, hij zit er echt aan te komen. Spalletti moet het ook voelen. Die 1-2 kan ieder moment vallen. Buitenspel. Nou. Ja, hij schiet hem er niet in. Dus het doet er niet toe. Maar het zou zomaar ook geen buitenspel kunnen zijn geweest. En weer maakt hij het niet af. Ja, je kan zeggen, hij tankt zelfvertrouwen vanwege die gelijkmaker. Aan de andere kant, ja. Laat hij ook wel weer wat liggen. Zini. Adopo. Er vandoor. Alai Bekovic op tijd ingeleverd. En voor de goal. Ja. Loopt Colomuani voor niks.
naar de beste kilometer vreter van vanavond. Romano. Gevolgd door de rechtsback van Juve, Kalulu. Koopmeiners gaat mee. Bremer. Zekerova. Hij probeert wat op te zetten met Woltemade. Dat mislukt. Caprile pakt zoveel mogelijk seconden. Als de extra tijd ingaat. 4 minuten. Hier is Sugawara. Die laat zich daar waarschijnlijk gewillig in de rug lopen door Sar. Nou, ze gaat er wel wat van de klok af. Ja, dat helpt allemaal niet bij Spalletti. Die 3 keer won tot nu toe. Verloor uit bij Sassuolo. En gelijk speelde tegen Milan. Vrije trap van Sugawara. Hier is Adopo en Romano. En nee, die raakt hij niet goed. Te veel op de buitenkant van de schoen. 1 minuut voorbij van die extra 4. Die peert die bal even de tribune in. En Zola. Juventusbal, halverwege de extra tijd. Malaj Begovic. Die bal moet daar weg van de lijn. Het is wel een halve minuut voordat Juve de middenlijn over kan steken. Kom maar, zegt Koopmeiners tegen Bremer. Maar ja, die laat het opbouwen liever aan een ander over. Aan Sar. Kalulu. Tempo is niet echt hoog. Meer bedachtzaam hoe Juve aanvalt. Ja, goed weggedraaid. Zekerova. Daar was Sugawara niet op ingesteld. Die trekt Zekerova niet weer naar het gras. Hier ook niks aan de hand. Je zou zeggen, sta op, Zekerova. Heeft helemaal geen nut om te blijven liggen. Koopmeiners. Nou, je hebt de Woltemade voor de goal. Kolomouani. Dan moeten er wel meer bij komen. Mina. Nogmaals die actie van Zekerova. Nee, die gaat veel te theatraal naar beneden. Nou, dan maar een verre ingooi. Het is bijna tijd. Kalulu, ja, die zegt ook... ga nou, maar toch een korte op Cambiaso. Die gooit hem wel voor de goal achterin. Kolomouani, Woltemade, Bremer. Nee, balletje valt niet goed voor Juventus. Dat de laatste seconde weg ziet tikken. Enorm overwicht gehad.
qua balbezitpercentage. Als het gaat om mogelijkheden. Maar toch blijft Spalletti steken op 1-1. Bij de verrassing van dit seizoen in de Serie A. Nou, die twee moeten toch eventjes van elkaar worden gescheiden. Spalletti en Pisicane. Blijkbaar is er wat voorgevallen tussen die twee. En is de coach van Juventus daar niet van gediend. Hij had uiteraard gehoopt op de bollen, op de volle buit vanavond. Maar het wordt slechts 1 puntje. Waardoor de achterstand oploopt naar 5 punten. Richting Inter en Lazio, de beide koplopers. Beide trainers krijgen blijkbaar nog rood. En Cagliari speelt voor het eerst gelijk dit seizoen. Na 4 overwinningen en 1 nederlaag. Gelijkspel hier thuis tegen Juventus. Waarmee Cagliari op 13 punten komt. Uit 6 duels het blijft op plek 4 achter Roma, Lazio en Inter. Maar het heeft vanavond wederom laten zien dat het ongelooflijk lastig voetbal is. Tegen de ploeg van Pisicane. Daar kwam Juventus ook achter. En zo krijgt deze wedstrijd ook nog een beetje een vervelend staartje. Met de confrontatie langs de lijn tussen de beide coaches. Die allebei dus nog rood hebben gekregen van scheidsrechter Marcenaro.

0: U bent weer op Jan Breidel, waar we bijna klaar zijn voor de start van Seckler tegen Anderlecht. En Seckler speelt vandaag in speciale shirts. U ziet hier het logo Me To You, samen sterk. Dat is naar jaarlijkse gewoonte dat Seckler in het kader van die actie toch een wedstrijd echt wel als nagedachtenis, kunnen we zeggen, van de overleden doelman Miguel van Damme. Dat is intussen al van maart 2022. Al 4,5 jaar inderdaad dat de brave man is gestorven aan de gevolgen van leukemie. En in de strijd tegen bloedkanker doet Seckler elk jaar nog die actie Me To You. En dat is dus vandaag. En wie weet brengt het de vereniging wel geluk. Dat zal nodig zijn tegen Anderlecht, dat dus aan een marathon van wedstrijden begint, met die Europese wedstrijden uiteraard, met de bekerwedstrijd ook volgende week op Beerschot. Dat is toch ook een linkersoep, want daar zullen ze ook wel staan wachten op Anderlecht natuurlijk. Europees best een aantal punten gaan halen na de nederlaag in de wedstrijd tegen Lyon. Dus belangrijke weken voor Anderlecht, dat toch probeert om in de buurt te blijven van Union, Club Brugge, Gent en Charleroi staan daar natuurlijk ook nog. Een duizendtal supporters van Anderlecht meegekomen. Die van Seckler zijn met een goede 4000. De hoofdtribune zit goed gevuld. En die hopen op een goede wedstrijd op een uitstekende grasmat. Moet ik zeggen, sowieso hebben vele voetbalvelden deugd gehad van de regen van de afgelopen dagen of week. Seckler wacht dus nog op zijn eerste 3 punten. Ze hebben dus wel 3 keer gelijk gespeeld. Maar op een bepaald moment moet je inderdaad eens een wedstrijd winnen. Of je blijft daar onderin hangen. En Anderlecht, ja, dat vertrouwen inderdaad heeft dat het weinig of geen doelpunten pakt. Nu al 4 competitiewedstrijden. Dus geen enkele. En dat geeft natuurlijk stabiliteit. En dan moet je inderdaad er maar eentje maken. En ze hebben redelijk wat volk eigenlijk voorin. En de rond die een goal kunnen maken. En op de bank zitten er ook nog die een goal kunnen maken. Zoals je al zei, Gilles, vooral aanvallend is er flink wat weelden voor Vito Bruno.
1: Dat klopt. En die jongens die raken meer en meer ingeburgerd. Die uiteindelijk maar laat in die, augustusmaand nog erbij gekomen zijn. Dus dat heeft tijd nodig. Nu hebben ze die paar weken gehad om nog wat extra zich aan te passen aan de omstandigheden. Aan de manier van werken, van trainen. En toch kijk ik wel vandaag ook een beetje toch naar Barry. Hè? Want het is toch wel iets aparts, vind ik, voor een centraal verdediger in zo'n ploeg te komen te staan. En dan meteen te moeten presteren voor zorgen dat die clean sheets worden doorgetrokken. Want wees maar zeker dat ze daar bij Anderlecht op zullen gehamerd hebben. Dat ze dat proberen verder te zetten, die lijn. En op die manier natuurlijk ook wel de resultaten lopend of draaiende te houden. Dus kijken wat het geeft in dat duo achteraan tussen Petro en Barry.
0: Hij is wel niet meer piepjong.
1: Nee,
0: hij is 20. En hij is de zoon, voor wie het niet weet,
1: Boubacar.
0: Van Barry Boubacar Kopa natuurlijk. De flegmatieke, spectaculaire, uitstekende doelman van Beveren en Lokeren natuurlijk. Barry is een zoon. Kais Barry is eigenlijk opgegroeid bij Lokeren. En hier nog eens de beide opstellingen.
1: Ja, we hebben
0: met
1: het dus
0: heel veel wijzigingen.
1: Ja, bij Seckler vooral die wijzigingen. 7 namelijk met die laatste wedstrijd die ze verloren van Charleroi. En bij Anderlecht 1 wisseltje maar. En dat is inderdaad dus Barry die in de ploeg komt. Voor de rest dezelfde andere 10 namen van de overwinning tegen Zultewagen. Dus benieuwd wat het wordt, want Seckler heeft inderdaad die punten nodig. Moet daaruit geraken en een overwinning tegen Anderlecht kan alleen maar het vertrouwen een boost geven. Op die manier zorgen dat ze daar effectief wel uit die gevarenzone komen. En Anderlecht van zijn kant zal willen gewoon die lijn doortrekken. Maar je weet wat het is, Peter, na zo'n lange break, want het is nu een extreem lange break geweest van Interlands, is het toch altijd een beetje afwachten wat het geeft bij beide ploegen.
0: De beide aanvoerders staan er. Colin Kosemans voor Anderlecht, maar de spokesman, de man die praat met de scheidsrechter op het veld, is dan Marco Canna. En Hannes van der Brugge, goed dat hij terug is natuurlijk. Het boekbeeld van Seckler, hij zit hier intussen 5 jaar. 184 wedstrijden op de teller. Ze hebben hem natuurlijk nodig gemist. Hij is inderdaad het verlengstuk van de trainer. En hij is, en dat mogen we gewoon zeggen, ja, er zullen er een paar zijn die in de buurt komen, maar hij is echt een van de allerslimste, intelligentste mensen in ons voetbal op de velden. Dat is echt een hele slimme, beleerde keer. En hij zal blij zijn dat ik het gezegd heb van de Hannes. Brent Stasis, daarentegen, die is ook niet verkeerd. Die zit in de VAR en hij is verantwoordelijk voor alle mogelijke dubieuze of twijfelsituaties. Ik hoor onder meer van te lopen in de half spaces dat daar mogelijkheden zouden kunnen zijn. Dan zullen we zien of die mensen aan de buitenkant toch naar binnen ook zullen komen en daar terechtkomen. Met name Mané en Herman. Dus een aantal jongens die ook voor ons nog onbekend zijn en die wij een beetje zullen moeten ontdekken. Cercle is er flink wat verloop geweest. En ja, het is ook niet onverwacht dat een trainer, zeker als hij een aantal jongens wat intensiever heeft kunnen bekijken tijdens de afgelopen trainingsweken, om dan ook enkele jongens de kans te geven. En dat heeft deze Lars Vries gedaan. Je moet dus wat veranderen op al momenten.
1: Ja, maar 7 is wel extreem veel. Hè? Want je moet natuurlijk ook zorgen dat er bepaalde automatismen in die ploeg blijven. Want ja, dat haal je er toch een beetje uit. Nu goed, je hebt ook 3 weken gehad om met de meeste jongens te kunnen blijven trainen daarop. En op bepaalde zaken ook een nieuw systeem. Dus zien of wat hij er gedaan heeft op training, of dat er ook effectief vandaag ook op de wedstrijd uitkomt.
0: En een eerste lange bal van Gaëtan Koeken. In de richting van Akin Sola. Die vinden we hier in elk geval al aan de linkerkant. Herman zien we aan de rechterkant. En inderdaad, Mané in de buurt van Engoura. Dus dat hebben we voorlopig redelijk goed neergezet. Herman. En dat zal niet goed eruit komen. En Van der Brugge raakt hem niet goed. Engoura. Die stond dan buitenspel. Hannes van der Brugge teleurgesteld dat hij die bal niet goed raakte, maar die kreeg de bal daar wel voor zijn voeten.
1: Ja, het gebeurde vooral na dit paasje van Koosmans dat verkeerd was richting Augustinsson, waar Cercle uiteindelijk te weinig profijt uithaalt. Deze trap niet goed. En dan ook buitenspel sowieso, maar inderdaad, Van der Brugge had daar de mogelijkheid om veel beter mee te doen.
0: En inderdaad, toch wellicht met zijn 4 achterin. We zien Manier daar rechtsachter. Kaku doe je even door.
1: Daar
0: en die stond ook buitenspel. Martin Winkler, de Duitser, die zich erover verbaast. 2 goals tegen Zultewagen. Hij staat eigenlijk op eigen helft, toch?
1: Ja, het lijkt er al sinds
0: is het, als je.
1: Maar kijk vooral naar de positie van de lijnrechter. Die stond niet optimaal, of die stond niet echt.
0: En dat is wat hij nu aangeeft ook. Ik sta nog met de voeten op de eigen helft. En dan gaat het toch niet over of je er al met een deel van je borst eventueel over bent. Goed, hier is Mané. Overtreding van Van der Brugge op Sika. Mané, dat is dus iemand die debuteert. Zoals Herman, de Duitser met het ook Afrikaanse roots. Die staat aan de overkant. Die heeft wel sinds februari, sinds zijn komst, een aantal wedstrijden gespeeld vorig seizoen nog, maar dit seizoen nog geen minuut. Een ander is Luc Leroux, die mee op het middenveld staat met Hannes van der Brugge, Zuid-Afrikaan. Dit is Bay. In de opbouw met z'n drieën, met Kama erachterin. En zowel Mamar als Augustinsson behoorlijk hoog breed. Dit is Koutsoupias. Die heeft best al een goede indruk gemaakt in die eerste 3 wedstrijden dat hij erbij was. En vooral toen hij er niet bij was tegen Lyon, was het een pak minder. Daar is hij niet speelgerechtigd. Dit is ook al een interceptie en een overtreding.
1: Opvallend wel in de beginfase bij Anderlecht in de opbouw. Kana en Koutsoupias die heel laag terug diep inzakken, waardoor de 2 centrale verdedigers, Barry en Petro, een beetje uitwijken aan de flanken, ervoor zorgen dat Augustinsson en Mamar daardoor veel meer diepte in het spel kunnen leggen.
0: Hier is Kana. En Koutsoupias. Mamar is ook licht twijfelachtig. Voor Ambros. Via Kondo terug bij Koeken. Maar ook geen beste uittrap. Ambros zocht naar Winkler. Sola. Dat is weer geveld. Goed, Soepias. Kaart voor Steven Goura. Daar is Lars Vries het helemaal niet mee eens.
1: Ja, hij gaat te veel in het duel. Of hij is te laat voor dat duel. Ik zal het zo zeggen, Steven Goura. of hij echt intentie heeft om de bal te spelen, zullen we nog eens moeten terugzien. Maar je zag duidelijk dat Koutsoupias hem niet verwachtte. En dan pas op het laatste moment...
0: Het is met de schouder ook, hè. Dat is toch wel gevaarlijk. Dus...
1: Geen kwaad intenties lijkt het in eerste instantie toch bij Goura. Maar toch maar opletten met dat soort situaties.
0: Wel een terechte gele kaart.
1: Koutsoupias die het niet meteen gezien had dat hij terugkwam.
0: Hij staat gelukkig weer. De jonge Griek. Nu aan jong, 25. Iedereen opgeschoven. Iedereen terug bij Sek. En iedereen voor de bal bij Anderlecht. Dit is Lucas Ambros. Met zijn land actief tegen Spanje. Dat is dan de variant. Maar dat heeft geen zin meer natuurlijk. Als er iemand zo is meegevolgd, dan haal je er geen winst uit. Koutsoupias. Bentayeb. Niet gemakkelijk. Eindert door Alles van der Brugge. De Marokkaan die ook zijn debuut heeft gemaakt voor zijn land.
1: Moeilijk inspeelbal. Hè. Dit was niet wat de bedoeling was, denk ik. Deze opzet van de vrije schop. Maar goed, daarna die inspeelbal is toch wel redelijk hard was richting Bentayeb.
0: Dit vond Fries dan weer een overtreding. Veel misbaar. Barry in de houtgreep. Een beetje bij Ngoura. En nu is het Ngoura die hem even vast heeft. Konaté op Kondo. In afwezigheid van Van der Brugge was hij de aanvoerder, Geoffrey Kondo. Het is een goede aanname van Mané, onder druk. Prima gedaan. Herman. Naar binnen, het kon ook naar buiten en deze bal is niet goed.
1: Nee, maar goed balletje daar tussen de lijnen gegeven. Hè, om die twee centrale mensen bal ligt meteen uit te schakelen.
0: Kais Barry. Je voet aan de grond krijgen natuurlijk in het begin van zo'n wedstrijd als debutant. Augustinsson. Het is te veel tijd nodig. Ingooien is wel veranderd. Petro. Die het dus even zonder zijn maatje Biancone moet doen.
1: Maar goede loopactie van de mama. Niet gezien.
0: Even ophukken. Maar. Kana.
1: Oeh, dit is ook.
0: Dit had ook een gele kaart kunnen zijn.
1: Dit is ook op het randje, want volledig verrast Manier door die goede beweging van Sikam.
0: Echt wel pakken.
1: Goede schijnbeweging. En dan gewoon. Voor de man gaan. Ja, natuurlijk. Omdat je verrast bent, omdat je natuurlijk beseft, hij is er voorbij. Je zou er effectief een gele kaart moeten boeten voor geven.
0: Eigenlijk wel, toch? De flank voor je open liggen voor een stuk. Hij was echt te laat. Was uitgespeeld. Gary Manier. Een van de jongens die wel eens gewoon blijven staan. Net als Koeken, Kondo en Konaté. Alle wedstrijden gestart tot nu toe. Ambros, dat is te ver. Barry probeerde nog wel, maar afgehouden door Vali Konaté.
1: Ja, als je dan kijkt naar Barry in vergelijking met Biancone en Petro, lijkt het toch wel een karuurtje minder te zijn, een maatje minder te zijn. Zal nog een beetje moeten aan die aan dat lichaam moeten werken. Lijkt het eerder te moeten hebben van het flegmatieke tippen.
0: Dit had een. Dit was een beetje verdacht. Die arm was een beetje van zijn lichaam. Samenspel. Goed Soepias. Balverlies. Gevaarlijk daar hoor. En Goura. Die durft ook gewoon zelf of geeft hem mee.
1: Slecht meegegeven. Maar wat een verschrikkelijke fout van Kutsoupias daar. Mag hij nooit doen.
0: Daar door het centrum de dribbel aangaan. Richting de tegenstander. Goed van Kondo, van der Brugge. Maar nee, die voelt zich wel goed. Goed aan de bal. En goed in die zone achter Steven Goura voorlopig. Daar gaat wat van uit. Van die Abdouli. Of Abdoulier. Mané, Gambia. Kaku en Kondo. Op zich goed ingespeeld, maar Mané verwachtte hem niet meer, denk ik. Kana. Even onder druk gebracht en dan al een verkeerde bal van Marco Kana.
1: Ja, terwijl Barry echt gemakkelijker aanspeelbaar was.
0: Konaté en Goura. Sterke jongen hoor. Scoorde ook op Charleroi. Zit dan in 2 goals. Probleem daar. En nu Mané 1-0 voor Sechelen. Anderlecht geeft het weg. Het is de derde keer eigenlijk dat ze zichzelf in de problemen brengen.
1: Ja, vooral die twee centrale verdedigers daar, middenvelders daar met de Kutsoupias en Kana. Eerst Kutsoupias, daar werd er nog die fout rechter getrokken, maar deze keer met die inspeelpaas van Kana die volledig verkeerd was richting Kutsoupias, straft het strafsterkel het genadeloos af. En zo schiet hij jezelf inderdaad heel zwaar in de voet, anderlecht zijn.
0: Waarschijnlijk Sechelen op voorsprong na 11 minuten. Nog eens kijken.
1: Leven! Leven! Je zou denken, die twee jongens hebben toch al intussen redelijk wat wedstrijden samen gevoetbald. Kennen elkaar beter en beter. En toch loopt het op die manier fout. Het is een kwestie van concentratie, focus. En je zou dan denken, ook het is niet de eerste keer in deze wedstrijd dat hij al op die manier voor het balverlies geleden. Maar toch blijven ze het op deze manier doen en balverlies leiden. En deze keer inderdaad. Hè. Geen twijfel bij Cirkel om het af te maken.
0: Speelde in Zweden tot vorig seizoen. Mjällby maakte daar wel wat goals. En nu dus in zijn eerste wedstrijd voor Cirkel. Als debutant zat ook meteen goed in de wedstrijd. Hè, in die zone onder Goura. En maakte het eigenlijk heel rustig af. Neemt het cadeautje in ontvangst.
1: En terwijl we al 2 keer de aftrap moeten hernemen wegens te snel vertrokken bij Anderlecht richting de helft van Cirkel.
0: Nu mag het. Dus die 5e clean sheet voor het eerst in 15 jaar,
1: die mogen ze vergeten.
0: Die is geschrapt. Maar vooral, de wedstrijd wordt een stuk moeilijker voor Anderlecht nu.
1: Gelukkig is het nog het begin van de wedstrijd. Wat zijn we? 12 minuten ver, 13 minuten ver. Ja. En hebben ze nog veel tijd om dit goed te maken. En het is te hopen dat degenen die daar toch al een paar keer niet echt lekker in de wedstrijd zaten of gefocust waren, dat die dus nu wel wakker geschoten zijn.
0: Petro.
1: Nou, mama, al voor de 3e keer goed iedere keer die buitenkant gehouden. Snelheid gemaakt, maar niet gezien. En alweer dat simpele balverlies. Veel te simpel.
0: Van der Brugge die al een keer of 3-4 de bal recupereert. Het spel goed leest. Soepias komt wel graag en veel in de bal. Kondo en daar weer die Mané. Die is goed begonnen hoor aan deze partij. 22 is hij. Dit is wel een goede inspeelbal en dit is goed gevoetbald. Net iets te ver uiteindelijk van Konaté.
1: Paris leest het spel wel iedere keer vrij goed.

0: als Anderlecht tegengoals kreeg, is het de voorbije wedstrijden bijna altijd fout gegaan.
1: Goed opgelost in moeilijke omstandigheden.
0: Ja. Emmanuel Kaku. In Beveren. Ook op achterstand gekomen en het niet rechtgezet. 1-0. Opinion 3-0 natuurlijk. En tegen Lyon. 0-2 nog wel ietsje teruggedaan, maar dan ook verloren. Op achterstand komen is
1: blijkbaar niet goed voor Anderlecht. Dan heb je een probleem.
0: Nee. Zien hoe ze dat vandaag oplossen. Dit is goed van Barry. Dit is iets minder. Indribbelen. Deed hij goed. Pas. Dat is niet op maat. Petro. Heeft tijd. Daar is het applaus voor de gewezen doelman van Serbië.
1: Ook hier weer het onnodige indribbelen van Mamar met het balverlies tot gevolg.
0: Serbië kan niet meteen helemaal profiteren, alhoewel er komt nog een voorzet. Augustinsson haalt het dan wel. Magnier is feller op de bal. Miguel van Damme wordt nooit vergeten. Samen sterk tegen Leukemie. En we zien ook applaus op de tribune van Michael Verschuur. Voorzitter van Anderlecht aanwezig uiteraard. Cercle doet daar het centrum goed dicht.
1: Ja, ze staan veel compacter op, in deze.

0: is die bal wel over de lijn. Het duurde even. 18 minuten bezig. Voorlopig nog geen reactie van Anderlecht. En ook dit is weer net iets te moeilijk. Goed gedaan. Mamatunde Akinsole. Akinsola. Tunde, kortweg, op zijn shirt. Van de Brugge. Hij doet dat wel keurig. Met iemand in zijn rug. Goed gedaan.
1: Ja, als je dat vergelijkt bij Serbië in de opbouw. Veel zuiverder in de passing.
0: Dit is een uitstekende aanval van Serbië. Via Mané zijn we bij N'Goura. Afwachten van wie de steun komt. Ja, dat is een onhaalbare bal natuurlijk. Maar de opbouw was erg mooi. Prima.
1: Ze zijn veel zuiverder in het inspelen van hun ploegmaat.
0: Hier moest hij wel een beetje achteraan. Steve N'Goura. En dan een beetje een wilde trap als voorzet. Maar ze staan goed. En ze komen er goed uit.
1: Ja, Anderlecht moet gewoon ook het tempo opkrikken. Er moet veel meer beweging komen daar op dat middenveld. Dus voor zorgen dat die lijntjes uit elkaar worden getrokken bij Serbië. Want nu is het net iets te makkelijk voor hen om Anderlecht op te vangen.
0: Ja, Sikan, Winkeler, Bentayeb zijn nog nauwelijks aan de bal geweest. Sikan nu. Dit lost Kaku goed op en ik denk dat hij dan misschien ongelukkig de voet van Sikan even op zijn hand krijgt of zo. Maar hij staat wel recht.
1: Hij is wel in de rug gelopen sowieso.
0: Sikan die scoorde voor Oekraïne. Een aantal van de spelers van Anderlecht hebben het ook wel goed gedaan tijdens de interlandbreek. Ook Svetkovic. Trof raak.
1: En nu moet het snel naar voren gaan. Veel sneller, ja.
0: Sikan. Augustinsson. Hier komt Anderlecht nu. Maar voorlopig enkel Bentayeb in de 16. Nu is Sikan ook op komst. Maar. En Ambros heeft het onbreed gehouden. Koutsoubias. Overtreding begaan.
1: Maar goed gelezen van Akinsola.
0: Goed gedaan.
1: Had geanticipeerd op die beweging van Mamar. En was er voor gaan staan. En dan het armpje van Mamar.
0: Nee, voorlopig blijft de reactie van Anderlecht uit. Klein duwtje van N'Goura, maar mooie controle wel. Dan.
1: Ja, dat is correct. Er is inderdaad een fout wel op N'Goura. Dat wel, maar in eerste instantie duwt hij ook Kana weg. Dus dat had de scheids ook al mogen bestraffen in eerste instantie op Kana.
0: Zo kon hij dat duel niet aangaan. Maar het voordeel dus voor
1: Sector.
0: Dus Kevin van Damme. Die nog maar voor de achtste keer een wedstrijd van Anderlecht leidt. Ze konden maar drie keer winnen. De zeven voorgaan. Karim Agné achter de bal. Iedereen uit de 16. Daar is ruimte om een bal in te laten vallen. Daar bijvoorbeeld. Prima. Kana haalt het, maar dan... Appel voor Hens.
1: Ja, zij beweren dat hij de bal met de arm raakt. De vraag is of Kana de armen Kaku langs het lichaam had.
0: Ja, Kaku is wel heel erg overtuigd.
1: Kana kijkt een beetje beangstigd naar de scheids. Want...
0: Dat is een groot verschil natuurlijk of de handen daar waren of niet. We gaan nog eens kijken. Het is Barry die het duel wint.
1: Oeh, arm is niet langs het lichaam, Peter. Arm is in de lucht zelf. Ja, boven.
0: Is omhoog, hè? Boven. Is boven het hoofd zelfs even. Dat is een afweerbeweging. Daar moet je mee uitkijken.
1: Ja. Als er naar gekeken wordt.
0: Het zou kunnen dat hij hier geraakt wordt. Dat kunnen we moeilijk zien. Maar als hij iets van arm of

0: Velbo graag is prijs.
1: En de manier waarop Canna ook keek, omdat ze gingen klagen, was voor mij al een teken dat hij voelde dat er nattigheid was. En toch wordt die niet gegeven.
0: Ja, dus dan heeft het te maken dat hij toch eerst op de, of op,
1: zijn op, de zijkant.
0: Op de zijkant is geweest en dat er geen extra beweging is geweest. Goed.
1: En ze komen toch goed weg.
0: Dat denk ik ook. Manier nu met de corner en de kopbal van Engoura. Dat is toch ook weer net iets te veel vrijheid voor de spits. Maar geen probleem uiteindelijk wel voor Colin Kozemans. Winkler. Ruimte voor Ambros. Maar dat is niet helemaal goed.
1: Nee.
0: Want nu moet Augustinsson terug.
1: Ja, en de snelheid is er weer uit. En de organisatie is er weer bij cirkelen.
0: Zoals de overtreding op Ilias Koutsoubias.
1: Bruno die probeert wel bij te sturen op de kant. Hij staat daar regelmatig recht. Maar het is niet dat er veel verandering is in het spel op dit moment. Wel echt in vergelijking met de beginfase.
0: Kaku. En dan weg via Konaté. Dat is een lastige bal voor Herman.
1: Ja, kijk, misverstand tussen de spits en de flankverdediger.
0: Een goede opstelling van Barry hier.
1: Maar dat typeert een beetje op dit moment de fase waarin Anderlecht zit.
0: Met het balbezit hebben ze weinig uitgericht. Petro die daar in Goura.
1: Dus geeft hier het duel wel kunnen winnen. Gelukkig te centraal. En Kozemans die hem vrij makkelijk pakt. Maar hij wint toch het duel daar in de 16.
0: Sneller kantelen nu. Ali Mama. Canna. Nu kan het opnieuw naar links. Augustinsson. Maar bij Cercle iedereen terug in de organisatie. Koutsoubias, Bentayeb aangelopen.
1: En ja, nee, hij wordt aan zijn shirt getrokken, maar misschien gaat hij net iets te makkelijk liggen. Je zag het duidelijk in het beeld op het moment dat de paas vertrok, dat hij werd vastgehouden aan het shirt. Kijk hier. Maar ik heb het gevoel dat hij misschien net
0: iets over
1: te makkelijk...
0: Petro, goed vooruit. Goed neergelegd van Engoura. Hier, ai. Dit is jammer, dat haalt hij niet meer, denk ik.
1: Nee.
0: Hij is net over de lijn geweest. Hij mist hier zijn controle. Akinsola. De bal was misschien net iets hard van de Brugge, maar dan nog. Hij had hem kunnen controleren. Toende. Zien we onder meer Adriano Bertaccini. Goed een jaar geleden debuteerde hij hier in deze wedstrijd op Cercle Brugge.
1: Er zit nog te weinig scoren, in de wedstrijd. Hè? Peter bij Anderlecht, Ambros nog niet gezien. Winkler nog te weinig gezien. Sikan Lamper aan de bal geweest. Bentayeb niet. Koutsoubias en Canna die te weinig impact hebben en te snel balverlies leiden, foutjes maken.
0: Engoura, trappen maar. Te braaf. Het geborstelde, gebrosseerde balletje. Geen probleem voor Colin Kozemans. Beetje ruimte nu voor Augustinsson. Maar ik denk dat hij weer terug gaat. Canna. Nou, laat het over aan Barry. Zuiver. Het kost allemaal weer tijd. En dan is het vanuit stilstand. 28 minuten ver al bijna. En Anderlecht heeft richting Gaëtan Koeken nog helemaal niks gedaan.
1: Nee.
0: Dus is die voorsprong voor Cercle ook helemaal verdiend. Plantea. Met een georiënteerde borstcontrole. Maar. Ambros. Kana. Ambros. Soepias vraagt, maar Ambros gaat zelf gaan trappen nu natuurlijk. Tegen Van der Brug. Ook niet toevallig. En Goura. En Petro moet daar afblijven. Ai, die tweede baltoets is niet goed genoeg.
1: En die geeft de kans aan Petro
2: om te tackelen. Ja.
1: Als hij een klein beetje meer aan de buitenkant met de bal gaat, is Petro kansloos. Gaat hij er niet meer aan gaan komen. En is Barry ook wellicht net iets te ver. Maar die controle komt terug naar binnen. En dat zorgt ervoor dat Petro kan tackelen.
0: Hij wist dat hij er moest afblijven in eerste instantie. Want anders bestond het risico natuurlijk dat hij zou mogen gaan douchen. Kevin Van Damme heeft trouwens in die 7 wedstrijden 2 keer rood moeten geven aan iemand van Anderlecht.
1: Kozemans die het als doelman moet doen, die bal gaan sturen richting Mamar. Hier trouwens nog eens de versnelling na het balverlies. En Petro, ja.
0: Het is die tik met links een beetje naar binnen die hem de tas omdoet. En Goura heeft ook gezien dat de NBA terug is deze maand bij de zoon Van der Brugge met een tackle. Maar veel volk van Cercle en even weg, even lucht, ontluchten. Zoals u dat straks, als het koudere weer eraan komt, met verwarmingstoestellen moet doen. Winkler even vastgegrepen. Maar helemaal vrij hier. Ja, het duurt te lang.
1: Ja, het gaat over 2 stations, dan is het te laat.
0: Althans, Petro kan dat. In principe. Zo'n diagonale geven. Houdt het kort en veilig. Barry. Bij Cercle kwijten ze zich allemaal prima van hun taak. En Goura. Ah, weggegleden denk ik.
1: Ja, iets te veel hooi op zijn vorm ook. Te traag. En je ziet dat Cercle meer en meer loert op die omschakelingsmomenten.
0: Ja, ze slagen er ook in om uit de druk van Anderlecht weg te blijven. Want ze komen er toch wel uit. En Anderlecht is de nummer 1 in zaken hoog op het veld een bal recupereren. Na 7 speeldagen. Zo blijkt uit de data. Twee van de ploegen die in de top 3 staan van het hoogst te staan met de aanvallende en met de verdedigende lijn. Jawel, Cercle Brugge. Soepias nu iets vaker de man tussen de 2 centrale verdedigers. misschien niet op, hè?
1: Nee, het duurt te lang. Het gaat te traag. Er zit geen tempo in het spel. Ze maken het cirkel gewoon te makkelijk om zo te verdedigen.
0: Toundé. Mané. Toundé. En de tackle van Barry is veilig en zuiver. Maar wel een corner, de eerste. Nee, de tweede. Er is er aan de overkant eentje.
1: Maar Servië speelt het slim, hè, want ze zorgen ervoor dat alles goed dicht staat. Op het gepaste moment zetten ze dan die druk. Anderlecht leidt dan veel te snel en veel te hoog op het veld balverlies. Waardoor ze bij die omschakeling heel dicht staan bij de goal.
0: En Servië speelt snel.
1: En Servië speelt net iets sneller, ja. In die omschakelingsmomenten dan.
0: Niet te veel nadenken, aannemen, spelen. En de hoekschop nu met Charles Herman. Dat is te laag. Maar daar staat Leroux. Luke Leroux, de Zuid-Afrikaan, is teleurgesteld in zichzelf.
1: Stuiten van op de borst en dan moet hij in de drop trappen.
0: Slaag er niet in om hem laag te houden. Niet inderdaad een beetje diepgang, want een loopactie zonder diepgang, of beter een loopactie waar wat diepgang mee gepaard gaat, hebben we ook maar zelden gezien. Maar nu ook kon de paas dan niet aan. Ambrose probeerde het tenminste eens even. Ja, ze hebben bij Cerkelen niet eens moeite achterin om Anderlecht af te houden.
1: Omdat er ook al geen bal hebben, Anderlecht geen druk zetten op Cerkelen, op die achterste linie. Ze laten ze gewoon rustig uitvoetballen. Ik weet niet of het de bedoeling is van deze man om dat te doen, maar je staat wel 1-0 achter. Je speelt een draak van een partij tot nog toe. Je creëert geen enkele kans. Ja, begin dan met een beetje druk zetten naar voren.
0: Dit is druk zetten naar voren, bijvoorbeeld van Konaté. Zij wel, bij Cercle bijten ze. Zonder dat ze daarom echte overtredingen maken. Er zijn wel twee ploegen die ook in de top 3 staan van het aantal overtredingen. Alleen Antwerpen maakt er nog meer dan Anderlecht. En Cercle is de nummer 3. Dus ze zetten hun voet wel. 9 minuten nog tot de rust. Nog altijd geen enkele doelpoging van de kant van Anderlecht. Niet in de buurt van een doelpoging zelfs. Mama. Supporters laten zich wel horen. Zoals wel vaker ligt het zeker niet aan hen. Als het niet goed is. Augustinsson krijgt nu tijd voor een voorzet. Maar trapt hij dan niet. Koutsepias doet het wel. Maar daar staat Kaku. En dan komt Keita Koeken die even de bal lost.
1: Augustinsson had die mogen trappen. Hoefde hij niet naar Koutsepias te gaan om nog eens te wachten. Ze schatten meteen voor. Er waren 4 mensen in de 16 die hem eventueel hadden kunnen aannemen of iets mee doen.
0: Donderdag is er een nieuwe aflevering van Stats Don't Lie.
1: En tegelijkertijd zie je ook, Peter, als ze nu eventjes wordt druk gezet, dan zie je dat ze daar achteraan toch wel wat moeite hebben, voetballend.
0: Nou, dit was niet rustig of niet helemaal comfortabel van Keto. Je ziet zo dat die van Cercelen feller zijn. Ambrose, Anderlecht moet terug. Bentayeb. Winkler raakt eens voorbij Kaku, dat lijkt zo. Maar de voorzet is
1: niet goed genoeg.
0: Helemaal niet tot bij Sikan. En hier lijken ze bij Cercle nog redelijk onderuit te komen. Wel een ingooi voor Anderlecht. Een goede trap. Ambros gaat misschien naar zijn linker, wellicht zelfs. En dan niet tot bij Sikan. Maar Sikan nee, met zijn eigen trap.
1: Dit leek ook al het begin van een goed degelijke aanval. Sikan had inderdaad.
0: Misschien wel kunnen.
1: Ja, dat wel. Maar ik bedoel, de manier waarop ze zijn daar tot aan de 16 van Cercle geraakt.
0: En zichzelf wat ruimte verschaften.
1: Ja, dat was al net iets beter te noemen.
0: En Taya. Niet naar Sikan, wel naar Ambros. Kaku op de goede plek. Koetsoepjas. Nog eens Lucas Ambros.
1: Ik heb wel het gevoel, ondanks het feit dat Anderlecht niet goed, niet goed is op dit moment, als ze erin slagen om een klein beetje meer initiatief en lef en
0: tempo.
1: Kwaliteit, tempo erin te brengen, dat ze niet al te veel moeite zullen hebben om over Cercle te gaan.
0: Augustinsson afleggen, Sikan is eigenlijk iets te laat. Hij geloofde er nog niet meteen in. Hij reageerde iets te laat op het doorlopen van Augustinsson en anticiperen op die manier ook te laat om de eventuele aflegger. Maar Anderlecht houdt Cercle nu wel ook even onder de knoet. Op 5 minuten van de rust. Sterk hoor, van Konaté. Kondo. Zeer goed. Ruimte voor Toundé. En deze bal is...
1: Ze spelen ook met een geluk hoor. Want er liggen echt wel op die fases mogelijkheden voor Cercle.
0: Dit was te doorzichtig. Daar zat te weinig venijn op. Die pass van Akinsola. Dus makkelijk te lezen voor Colin Kozemans. Het is een hele lange. Koeken laat het voor wat het is.
1: Maar wel alweer de doelman die het ziet. Dat deze man, Mamar, die ruimte daar helpt op de flank. Eerst lateraal loopt en dan diepte zoekt.

0: uitgeleid van Barry hier. De laatste 3 minuten al van de eerste helft. Nog altijd die voorsprong voor Cercle, die er al na 11 minuten stond. Een goede goal. Mané. Het verlies van Koutsoupias. Iets te veel tijd nodig. Voordeel gegeven door Van Damme. Leroux.
1: Vitor Brunnen zal eens goed de levieten moeten lezen tijdens de rust. Het zal nodig zijn om Anderlecht wakker te schudden en ervoor te zorgen dat er veel meer tempo kwaliteit komt in die tweede helft.
0: Attempts on target 3 van Cercle. En er is zelfs geen enkele geweest van Anderlecht. Ook niet off target. Twijfelde. Publiek vond het ook. Kielen. Ambroos gaat trappen. Nee. Goed verdedigd. Van Konaté. Nog eens combineren. Ja, het had wat kunnen worden. Het is in elk geval een corner.
1: Het moet natuurlijk snel gaan. Hè. Voor Sikan ook met die bal die je krijgt. In met de rug naar het doel. En je zou misschien denken Sikan zijn dat hij dan... alert genoeg is om te beseffen dat hij daar tijd heeft om zelf te kunnen trappen. In plaats van die 1-2 nog te willen maken.
0: Een corner dus voor Anderlecht. En daarvoor is Ali Mamar naar de overkant getrokken. Dit moet Cercle nog even over de tijd zien te krijgen. Ambroos. Winkler. Koeken.
1: Het is wat hij hoort te doen, ja.
0: Het is hier goed komen ploeken. De slotminuut loopt. En heel veel zal er niet bij komen. Even wat. Akinsola. Mané. Beetje verdwenen uit de wedstrijd. Ietsje discreter.
2: We krijgen minstens 2 minuten toegevoegde tijd.
0: U heeft dat ook gehoord. 2 minuten dus. Minstens. Worden er nog aan deze eerste helft gebreid. Dit is de eerste verkeerde bal van Geoffrey Kondo. Die doorgaans heel zuiver inspeelt. En dat ook wel deed tot nu. Dat is helemaal niet nodig natuurlijk. Dat iemand van de staf van Anderlecht die bal op het veld gooit. Want nu kost het hem zelf extra tijd. Dat er een steward van Cercle daar ook nog wat moet gaan vertellen is ook niet nodig. Die werd dan even... met de hand weggewuifd door Vitor Bruno. Het gebeurt een beetje buiten uw beeld en buiten mogelijk uw interesse onder. Mama, dat is een goede aanname. Dat is aangetikt dan door Akinsola. Anderlecht heeft nog 1 minuut. Als ze in deze eerste helft nog plots wat willen doen. Doe maar lang. Vooruit.
1: Ja. En stuurt de centrale verdedigers naar voren. Het is toch de laatste minuut of de laatste mogelijkheid.
0: Bruno heeft het intussen een beetje aan de stok met de vierde man. Hij heeft het toch vooral aan de stok met zijn spelers. Of ik zou zeggen, probeer het met hen maar even op te lossen zometeen. Of spaar je energie om hen even de levieten te lezen. Niet?
1: Ja. hier trouwens nog eens die afgeblokte trap van Bentayeb.
0: Zou dat dan tellen als doelpoging, Gilles? Zelfs tussen de paal?
1: Ja, denk het wel, ja.
0: Nee, dan is het veel en veel te weinig van de kant van Anderlecht. Dat bij een achterstand dus de rust ingaat. Een verdiende voorsprong voor Sekler. 1-0, een doelpunt van deze Antouli. Mané, die goed aan de wedstrijd begon. En Sekler dat in de beginfase het nog even naliet. Maar dan toch profiteerde van ja, slordigheid, nonchalance.
1: Ja. Focus, concentratie, al wat je maar wil.
0: Bij Anderlecht achterin. Ja. Een gebrek daaraan vooral. En daardoor ook toesloeg. En zo staan ze dus met 1-0 voor, die van Sekler. We hadden heel even Marco Canna verwacht. Maar het is uiteindelijk Ludwig Augustinsson. Maar eerst denk ik Geoffrey Kondo, die beneden staat bij Jelle De Bie. We gaan luisteren naar de verdediger van Sek.
3: Geoffrey Kondo, qu'est-ce que vous avez mangé pendant la trêve? Parce que c'était presque un mi-temps parfait.
4: De l'équipe, oui. Oui, bien sûr. On a beaucoup travaillé. Nouveau système, on essaie d'appliquer les consignes du coach, on essaie de respecter le plan. Et je pense que le résultat de cette première mi-temps, il n'est pas volé. On le mérite.
3: Es-tu surpris par le niveau d'Anderlecht aujourd'hui?
4: Honnêtement, on les a analysés. On s'attendait à un gros match. Le match n'est pas facile. Il ne faut pas se relâcher parce qu'en deuxième mi-temps, je pense qu'ils vont hausser le niveau encore et ce sera à nous de répondre présent.
3: Est-ce qu'il y a encore des choses que tu dois améliorer au deuxième mi-temps?
4: Oui, bien sûr. À la fin, j'ai perdu un ballon personnellement. Donc je dois faire mieux sur ça. Et collectivement, je pense qu'on peut encore mieux communiquer pour résoudre plein de situations.
3: Merci Geoffrey Kondo. En we gaan door met Ludwig Augustinsson. On continue with Ludwig Augustinsson. Ludwig, what did you make of the first half of Anderlecht?
5: No, we don't play good. In the beginning of the game, we're not there. We lose easy passes. We give them chances. I was way too low, way too low. We need to play so much better in the second half.
3: Yeah, make it more specific maybe. What do you need to do better?
5: No, we lose easy passes that we didn't lose the whole season. And yeah, we need to be better with the ball, control the game. You know, when we give them counters, we let them play a little bit, then we struggle. And we need to be more sharp in the last third. We have some balls, we have some half chances. We need to be sharper all over the pitch.
3: How did you see the goal of Sekler? What went wrong there?
5: No, I think we lost the ball in the build-up phase. I think we lost the ball too easy. But we still have 45 minutes to change the game.
3: Thank you, Ludwig.
5: Thank you very much.
0: Nee, het was niet goed. Wij leken niet klaar. We hebben veel te veel ballen weggegeven. We hebben onwaarschijnlijk veel balverlies geleden. Zomaar weggegeven. In de opbouwfase ook in veel meer dan in die wedstrijden tot nu toe. We zijn daardoor nooit eigenlijk in controle geweest. En we moeten ook over het hele veld veel scherper zijn. Al dus Ludwig Augustinsson. En wat Geoffrey Kondo betreft. Ja, die vond dat ze hard gewerkt hebben inderdaad tijdens de break in het nieuwe systeem. Dat het goed gaat, dat ze verdiend voorstaan, dat ze zeker niet gestolen is. En dat ze nog wel moeilijk zal worden in de tweede helft. Hij heeft zelf eenmaal balverlies geleden, zei hij. Inderdaad, dat klopt. En de communicatie mag ook nog een beetje beter onderling zijn. Maar voor het is natuurlijk tevredenheid aan de kant van Sekler. Na deze goede eerste helft van de vereniging die afgesloten is met een 1-0 voorsprong. Tegen Anderlecht. En we zijn zo meteen terug. U bent weer in het Jan Breydelstadion. En we kijken naar mensen van Sekkel die nog even wat knabbelen. Naar een dreigende wolk, maar dat is in de verte. Dus niet echt dreigend trouwens. Nog een beetje uitleg voor de aanvallende mensen. Het kwartet is een beetje aangepast, want Winkeler en Bentayeb zijn er nog maar twee nieuwe mensen. Door deze Vitor Bruno gebracht. Meteen ingrijpen. Het zijn Oliver Antman en Mihailo Svetkovic. Zij komen in de plaats van Lucas Ambros en Danilo Sikan. Ja, die zaten ook niet echt prettig in de wedstrijd. Maar ja, wie wel?
1: Ja, je had er eventueel nog vijf of zes anderen kunnen wisselen.
0: Bij Cercelen dezelfde elf. Lars Vries zal uiteraard tevreden zijn over zijn spelers en hoe zij het plan hebben uitgevoerd. Aan mentaliteit, intensiteit en ook kwaliteit aan de bal heeft het bij Cercelen niet ontbroken. Rens Stasis zal even gekeken hebben naar die fase met de bal tegen het lichaam van Marco Canna. Maar uiteindelijk te weinig, blijkbaar, om de bal daarvoor op de stip te leggen. Maar Anderlecht kwam wel goed weg in die fase. Goed, klaar voor de tweede helft. En Anderlecht moet een totaal ander gezicht geven. Ja, dat is het nu vooral, hè. Kijken of ze een vuist kunnen maken. Daar begint het, hè. Met een vuist maken. Een omschakeling van Sekkel. Meteen Mané die wegsnelt van Petrenko. Akinsola. Hoe was scherp.
1: Maar goed, weer het eerste momentje in de wedstrijd. Of in de tweede helft is voor Cercelen. Na dat balverlies van Canna. Of dat duel dat hij verloor. En uiteindelijk is deze hoek veel te scherp om te scoren.
0: Eerste bal richting Svetkovic. Niet goed. Herman. En hij heeft simpel uitgespeeld door Manier. Herman. Stevige jongen. Inspelen op Ngoura. Die houdt Barry toch wel weer aan de klap. En haalt er een corner.
1: Ze hebben er de nodige moeite mee met Steven Ngoura.
0: Corner met Gary Manier. Dat is een goeie. Ja, en Mama was er onderdoor. Aan de overkant in de zon. Van die Konaté. Winkler. En dan verder weg. Leroux. Herman. Kijk. Dat ging sowieso moeilijk worden voor Gary Manier. Stond al ongeveer op de lijn. De zijlijn dus. Koosmans op het ook, zoals in de eerste helft, met een slechte uittrap. Veel ruimte voor Toundé. De voorzet kon beter.
1: Ja, maar weer die goede felle start, zoals in de eerste helft van Cercelen, met die druk naar voren op die achterste linie bij Anderlecht.
0: En de weifelende start van Anderlecht.
1: Ja,

0: Leo Petro. Ilias Koutsoupias. Antman moet gaan lopen. Ze moet nog via Svetkovic gaan. Neergelegd door Kaku. Maarten Winkler. Dat is een goede voorzet. Daar staat Kondo. Moeilijk voor Kana om die bal te drukken.
1: Een goede versnelling van op de flank van Winkler. Hier kwam hij gewoon verkeerd uit met zijn pas en zijn lichaam, waardoor hij te dicht bij de bal stond en de bal te hoog moest gaan halen.
0: Van der Brugge predikt rust. Van Goudwaarde, Hannes van der Brugge. En dat toont hij ook meteen in zijn eerste wedstrijd, die vanaf het begin weer leidt als aanvoerder van Cercle. Minuten is er nog niks veranderd eigenlijk. Bentayeb komt laag de bal vragen. Nou, ze blijven dat ook gewoon goed doen. En Cercle. En dan maar weer eens lang. Colin Kozemans.
1: Ja, dat is zo moeilijk voor wie er ook mag staan. In dit geval Svetkovic.
0: Die gaat er wel altijd voor, maar het is natuurlijk niet van de grootste. Bentayeb. Net wat geluk er doorheen. En ook nog tot bij Winkler. En nu de goede voorzet misschien voor Svetkovic. Uiteraard Svetkovic. Manier ligt er nog altijd. Daar komen ze goed weg. Winkler die dan trapt. En Kondo die bal nog half raakt. En ja, is er met Karim Manier.
1: Ja, ze claimen daar een fout, maar uiteindelijk is er heel weinig aan de hand. Want hij speelt gewoon zuiver de bal. Daarna is er het contact. Daar kan hij weinig aan doen. Bentayeb, dit was goed. Die voorzet eventjes twijfelen bij Svetkovic. Moeilijk onder controle. En dan hebben ze geluk dat die bal niet afwijkt in eigen doel, maar omhoog schiet over het doel.
0: En ligt er nog. Karim Manier.
1: Maar je kan wel zeggen het gevaarlijkste tot nog toe in de 16 van Cercle voor Anderlecht.
0: Ze zijn daar ook al Erik Núñez kwijt. De man die voor de goede assist zorgde voor Dante van Zijre op Charleroi. De Braziliaan. Hamstring blessure opgelopen in die wedstrijd van 3 weken geleden. Hij komt met moeite recht. In de zon daar aan de overkant. Winkler. Antman. Mamar. Winkler. Is er langs? Maar het is een makkelijk vangballetje.
1: Hij werd daar nog aangetrapt in het moment dat hij voorzit. En hij blijft daar liggen op de schouder. Dit was dan ook weer niet nodig. Passeert zijn man en dan het duel. Dan komt hij gewoon verkeerd neer op de schouder. Oh.
0: hele lange uitleg van de vierde man, Anthony Letellier, bij Lars Vries. Trekken elkaar daar een beetje neer, Kondo en Svetkovic. Anderlecht heeft op verplaatsing op KV Mechelen wel gewonnen. Niet wat gelukkig misschien toch die 0-1 daar. Maar in Beveren en in Union ging het dus fout. En voorlopig gaat het ook grondig fout in hun vierde uitwedstrijd. Nee, heeft zich even bezeerd dan. Zo lijkt het. Maar kijken of Cerkel het ook gaat kunnen blijven belopen. Want Anderlecht gaat proberen het tempo naarmate de wedstrijd verder nog een klein beetje te verhogen. Vanavond Real Madrid tegen Villarreal. Vroeger op de avond Barcelona tegen Getafe. Uiteraard te zien bij ons. Naar de Klassico over twee weken. En Goura. Een wijkende Petro. Veel paars en wit. Te veel paars en wit.
1: Hij in de buurt. Ja. Een foutje, maar hij loopt zich wel vast.
0: En het gaat niet meer met Mané. Die heeft zich echt bezeerd. Die kon niet meer draaien. Er moet snel iemand anders komen om in te vallen bij Cercle. Ruimte voor Koutsoupias. Maar dan krijgt die bal niet tussen de palen.
1: Dat is niet goed genoeg.
0: Een lease probleem bij Abdoulaye. Mané, de man van de goal.
1: Nou, bijna aan de hand. Loopt zich vast. Ook al claimt hij een fout.
0: Brugge is echt de maïzena van deze ploeg. Het bindmiddel. En de jonge Viggo Martens wordt onder meer naar de bank geroepen. Dante van Zijre ook. Dat zijn twee frisse Vlaamse jongens om erin te brengen. De elf starters hebben het uitstekend gedaan tot nu. Maar Mané, jammer, die heeft daar een verkeerde beweging gedaan aan de overkant. De man van de goal die zo goed aan de wedstrijd was begonnen. Kijk, van de Brugge. Onder druk, maar wel zuiver. Oeps. Foutje daar van Emmanuel Kaku. Dus nog redelijk sportief met het teruggeven van de bal. Winkler.
1: God, zo'n moeilijke bal van Koutsoupias. Dat is onmogelijk voor Bentayeb.
0: Herinner je de acteur Henry Winkler, Gilles?
1: Ja.
0: The Falls uit Happy Days.
1: Ja.
0: Moet ik even aan denken, Winkler. Goed, hier komen de wissels bij, Cercle. Tenminste. We gaan nog even spelen. Koeken met een lange bal. Goura claimde weer een overtreding, maar krijgt ze niet. Kana. We kruipen richting het uur. En als u dacht dat Anderlecht al een fatsoenlijk offensief op touw is aan het zetten, dan moet u maar eens opnieuw denken. Want dat is niet het geval.
1: Hier zo'n hopeloze bal, dan word je natuurlijk niet gelukkiger van. Ja, een verrassing beter in de maak bij Anderlecht.
2: Ja, ja.
1: Stoikens, Mario Stoikens die er mag inkomen. Hoe lang is dat geleden?
2: Ik zal eens kijken. Mané onder applaus en ook Herman voor hen. Viggo Martens en Dante van Zij.
1: Ja, vooral deze Mané heeft een goede indruk nagelaten in zijn eerste wedstrijd met die goal, maar ook met de frivoliteit en de goede acties die hij bracht.
2: Kan al eruit dus.
1: Ja, dat even goed Koetsoep Gassuna zijn hoor, op die positie. Kijken of Stoikens iets beter kan brengen.
2: Een goede Stoikens brengt altijd wat bij.
1: Ja, maar ja, hoe lang heb je niet meer gevoetbald?
2: Zijn eerste minuut in elk geval. 18 april. 21 minuten tegen KV Mechelen, Gilles. Daar heb je je antwoord. 18 april, dat is een heel half jaar
1: lang
2: geleden.
1: Dat is heel lang.
2: Petro nog net, want Ngoura zou klaar geweest zijn om de bal in doel te buffelen. Dat is heel lang, inderdaad. En eigenlijk was hij op weg naar de uitgang. Zo leek het toch. Leek geen toekomst meer te hebben in paars en wit. Maar zo zie je maar. Het kan allemaal veranderen. En dit is een kans. Hij heeft een half uur
1: maar
2: ruim
1: dan moet het
2: om iets
1: vooruit
2: te tonen.
1: Ja, dan moet het vooruit. Dit was goed in de omstandigheden waarin ze daaruit kwamen. Alleen gaat die bal dan weer achteruit. En is er die organisatie bij Serpen.
2: Wilde Koetsoupias ook hoger duwen. Ah, netjes gedaan. En hier is een kans. Viggo Martens. Gaat hij zelf? Ja, nee. Ingreep van Barry. Maar als hij bij zijn tweede boltoets in de ruimte speelt voor Dante van Zij, gaat hij 1 op 1.
1: Net iets te veel oog voor eigen succes in die fase. En dat geeft de kans aan Barry om bij die aanname, die het net iets te ver van de voet was, in te grijpen weer.
2: Maar wel een goede ingreep natuurlijk. Een nodige ingreep van Kais Kana. Kais Barry natuurlijk. Ja. Dit had iets kunnen opleveren voor Cercle. Maar goed. Ben Tayeb laat ook een bal weer schieten. Ja, niet de eerste keer.
1: Nee, maar zit ook niet in de bestaan.
2: Niet in de wedstrijd. Nee. Oeh, deze kan Petro maar beter niet laten schieten. En dit. Ja, en Ngoura wil weer een penalty of wil weer een overtreding. Maar Kevin van Damme laat het gebeuren.
1: In eerste instantie, bij dat duel, was er wel dat vasthouden van Petro. Maar ik denk in tweede instantie dat er te weinig is om een strafgevoel te fluiten. Hier laat hij zich veel te makkelijk aftroeven. Petro houdt hem vast. En dan gaat hij volgens mij net iets te makkelijk gaan liggen.
2: Op het moment dat Petro hem eigenlijk losgelaten had.
1: Ja, en op het moment dat hij eigenlijk zichzelf vrij speelt.
2: Vrij draait.
1: En kan misschien wel trappen.
2: Ofwel afleggen of trappen. Ja. Nee. Ook Brent Stasis in Tubeke ziet er geen graat in. Hier en daar een vragende blik vanuit het publiek in onze richting.
1: Ze gaan je in principe meer en meer krijgen voor Cercle.
2: Ik wilde net zeggen.
1: Met Martens en met Van Zijr en met daarnet nu ook Ngoura. Die daar
2: en met
1: die
2: de
1: ook
2: risico's die Anderlecht toch gaat moeten.
1: Ja, ze gaan moeten.
2: Want heb je dat gevoel nog wat je daar straks had?
1: Ja, veel minder.
2: Het gevoel is niet gevoed. Nee. Intussen. Door de feiten op het veld. Soepjas doet het ook allemaal aan een te laag tempo.
1: Kijk, de tweede bal moet dan veel sneller gerecupereerd worden.
2: Van Zijr.
0: goed mee. Daar is Tunde Akinsola. Een beetje dol, maar dan ook iets te veel. En de bal voorzit achter de goal. Ah, de mensen hier op Jan Breidel. Die zijn gekomen voor deze zaterdagnamiddagwedstrijd. Toch altijd een van de hoogtepunten ook voor de vereniging. De komst van Anderlecht. Voelen dat het er recht in zit vandaag. Hier komt nu wel een tegenstoot van Anderlecht. Met wat ruimte. En gaat het net iets sneller. Maar deze voorzet van Antman. Ook zonder kijken. Oei. Eerste missertje van de hele wedstrijd van Hannes van der Brugge. Koutsoupias. Maar die lijkt een beetje te spelen met zijn handen in zijn zak. Winkler. Te zijn er verdediging. Heeft wel natuurlijk meteen een geweldige punt gehad in het begin van de wedstrijd.
1: Goeie interceptie van Martens.
0: Amai. 19 is hij. Van Zij. Lopen maar. Tunde. Akinsola. Hij moet alleen. Hij moet solo. De hoek is scherp. En hij loopt er mee over de achterlijn.
1: Ja.
0: Te veel gevraagd.
1: Ik denk dat het beste er ook vanaf is. Dat zag geen manier waarop hij daar proberen nog te versnellen. Althans, Koura die de ziel uit zijn lijf loopt om erbij te komen. Maar dan helemaal vergeten wordt door Akinsola.
0: Petro. Loopactie is er van Svetkovic, maar Kaku. Goeie wedstrijd ook. Ja, en Ngoura. Ze zetten hem niet zomaar van de bal, Gilles. Hij blijft heel stijf op zijn voeten.
1: Als je ziet, hij is iedere keer wel een aanspeelpunt voor zijn ploegmaat. Houdt de bal goed bij. Petro heeft er alle moeite van de wereld mee al van in het begin van de wedstrijd.
0: We gaan ook Adriano Bertaccini terugkrijgen.
1: Nou, we zitten er ook uit nu bij Tacchini.
3: Bij Anderlecht wordt het nummer 6 Ludwig Augustinsson vervangen door...
1: Winkler die dan een rijtje achteruit wordt getrokken op de positie van Augustinsson en Bertaccini naar voren geschoven.
0: Een kwartier heeft hij gespeeld. De laatste keer 3 minuten in Beveren. En dat is ook 2 maanden geleden, Gilles.
1: Ja, maar hij is wel het type, denk ik, dan dat niet zoveel nodig heeft om... om dan toch op een of andere manier een impact te hebben of gevaarlijk te zijn. In tegenstelling tot Stroekes denk ik dat Stroekes veel meer matchritme nodig heeft.
0: Viel hierin op 3 augustus vorig jaar. En scoorde al vrij snel. In zijn allereerste wedstrijd voor Paars en Wit. Is er weer een nieuwe versie van de podcast Ongefilterd. Overtreding gegeven op Hannes van der Brugge.
1: Oké, hij kan hem geraakt hebben, maar hij tikt de bal aan.
0: Eerst aan.
1: Ja. En raakt dan daarna in dat duel wellicht van der Brugge. Maar kijk, hij verlengt de bal. En dan komt van der Brugge op een of andere manier in contact met hem. Dus deze vind ik minder terecht.
0: Dat was een randgevoel. Maar intussen 3/4 wedstrijd voorbij. Gilles, we moeten dat doen met die afzwaaier van Koutsoupias.
1: Ja, dat is echt
0: qua Anderlecht.
1: Echt dramatisch.
0: Behalve dat balletje van Ben Tayeb daar in de eerste helft net voor de rust. Wat afweken in een hoge boog tot bij Gaëtan Koeken dwarrelde.
1: Zag je die paas van Koutsoupias? Een bal in de lucht op 10 meter.
0: Bijna een Ngoura. Hebben, ik weet niet hoe het met jouw gevoel is, maar hier meer het gevoel dat de 2-0 misschien wel eerder of misschien wel dichterbij is.
1: Ja, ze zijn vaker in de 16 sowieso dan die van Anderlecht. Alleen spelen ze gewoon niet altijd even goed uit.
0: Bertaccini. Het gaat net goed. Kaku, Kondo en Konaté. Kinsola. Ingooien voor Serpen. Niet vergeten dat Cercle op de slotspeeldag is gaan winnen op Anderlecht. Dat was ook een vervelende toen. Anderlecht moest nog even schrikken of nog even angstig bang afwachten. Of het zou nog de top 6 mislopen. Maar helemaal aan het eind van de reguliere competitie. Cercle won met 2-3 in het Lottopark. Hier werd het vorig seizoen dus 0-2. Daar wordt gevochten op een bal tussen de kleine mannen aan de overkant. Over wie die nu ging mogen teruggooien. Ook nog nieuw bloed opkomst aan de kant van Cercle. In de vorm van Lucas Mondelet. Die gaat voor Akinsola komen, denk ik. En nog iemand. Ouattara. Akinsola doet even alsof hij het niet gezien heeft. Maar hij weet niet. 10 seconden. Of anders mag zijn vervanger een minuut aan de kant blijven. En het is Hans van der Brugge die ook zijn beste moment heeft gehad. Of dat maar goed gaat. Ja. Kijk, te laat. Je moet wachten. Jij moet 1 minuut wachten.
4: Ja, dat is...
0: What are you doing, zegt Lars Vries. Je zal nu maar een tegengoal krijgen.
1: De trainer die in alle staten is,

0: zou die dan nog met zijn snelheid. En Koura, ja, die ziet ook door zijn beste kracht heen. Als je ziet, heeft wel veel gewerkt. Ja. Veel gedaan. Zeer nuttig geweest. Snel ingooi van Winkler. Stroeitjes. Marmaren. 71 minuten ver. Hoe zit het Anderlecht? Antman. Ook nog niks kunnen doen. Svetkovic maakt er nog wat van.
1: Opletten.
0: Te makkelijk, nee.
1: Ik denk dat het correct beoordeeld is door de scheidsrechter. Maar het was toch gevaarlijk wat... Wie was het? Kaku daar deed?
0: Ja, Kaku inderdaad. Dan mag die er nu eindelijk in. Vraagt, dat zijn bijna 2 minuten, zegt Vries. Misschien waren ze hem vergeten. Wat er aan erin? Cerkelen weer met 11. Ah ja, tuurlijk. Het is niet voor Ngoura, maar er is al iemand uit voor hem. Maar dat is nog een aanvaller. Dus ze staan met... Van Zijn, Ngoura, Ouattara en ook Viggo Martens. Nog altijd 4 offensieve mensen. En Vries gelooft erin omdat hij die tweede
1: ja, omdat
0: er ervan
1: uitgaat dat er even ruimte gaat komen voor de jongens in die omschakelingsmomenten.
0: En dat ze die moment
1: en dat ze dat één moment moeten van benutten.
0: Helemaal waar.
1: Ja, het zijn 3 frisse jongens. Hè, met Van Zijn, met Martens en met Ouattara nu. Dan heb je alleen Ngoura die er nog vanaf het begin bij stond.
0: Er wordt gekeken. In Dubeek, het zal toch niet?
1: Dat lijkt me toch geen overtreding te zijn. Als het gaat tenminste om die fase met Kaku. En, of gaat het om iets anders? Nee, het gaat wel degelijk om die fase gaan hier. Tja. Ja, hij raakt geen bal, Peter. Het gaat... Oef. Ik moet mijn mening al een klein beetje bekijken. Maar toch niet.
0: Raak.
1: Dan is het...
0: Hij moet toch wel een beetje de bal gaan, want anders kan hij niet zo weggaan.
1: In eerste instantie op de live beelden vond ik van niet. Maar als ik dan die, zeker die laatste herhaling zag, dan was ik toch al aan het twijfelen.
0: Maar net als het geval van Cerkel is het misschien toch allemaal net niet. En een speler maar. Mondele. Daar is Dante van Zij. Barry erachteraan. Mondele. In de jeugd van Club Brugge gezeten, die Mondele. Ngoura blijft nuttig. Martens, contract verlengd. Stevig. Van Winkler. Ja, eigen jonger. Viggo Martens. En vol een keuze van de club. Om hem hier langer te houden. En als hij echt een ontwikkeling maakt. Zal het toch lastig zijn om hem hier te houden. Want dan moet hij hoger op. Hij is 19. Viggo Martens. Deels opgeleid bij Agent. Dante van Zij heeft ook nog een verleden bij Agent natuurlijk. De voorzet, daar is Ngoura. Net op tijd.
1: Oh, wel
0: Petro
1: wel
0: in het duel. Ik denk dat hij deels onder de voet misschien trapt van Petro in.
1: Ja, zo'n voorzet waar... hij komt er bijna net voor, zal ik zeggen. Ngoura. Terwijl Petro die bal wil wegwerken. Dat is contact...
0: voor Cerkelen. Magné is er ook nog. Die gaat naar de overkant. Op een goed kwartier van het einde. Dat is heel lang onderweg. En dan gehinderd door zijn eigen ploegmaat. Wat daar had hij in de rug zit van Ngoura. Deze bal van Kozemans is toch ook weer niet goed. Dan moet je hem toch ergens in de ruimte trappen waar een ploegman naartoe kan lopen.
1: Het is gewoon een dramatische namiddag geweest veranderd.
0: Over de hele lijn.
1: Ja.
0: Laatste thuiszege van Cerkel tegen Anderlecht was eind juli.

0: 2022, toen Anderlecht ook uit vakantie kwam, om het zo te zeggen. 1-0 toe. Ook Askehard maakt zich nog klaar. Ze gaan met alleen nog aanvallers spelen. Maar ja, dan ligt er op het middenveld en in die rug.
1: Stefkovic die Rits veel aan de arm ging trekken van Ouattara. Maar ze leiden weer balverlies bij Anderlecht.
0: Ja, Petro is het ook niet vandaag. En Goura! Oh, goede redding van Colin Kozemans. Dit was een goede uithaal van Steven Goura. Mondelee! Oef, hoofd tegen hoofd.
2: Ja.
0: Gary Manier. Hij het achterhoofd. Svetkovic het voorhoofd. Ze staan alweer allebei. Maar een goed laaggehouden trap van Steven Goura toch wel.
1: En in de hoek ook, hè. Waardoor Kozemans zich echt moest gaan rekken met die arm.
0: Het was rekken en strekken hier.
1: Goed lichaam gebruikt. En dan vers de hoek gezocht.
0: En goed naar buiten geduwd.
1: Ja.
0: Uitstekend van Colin Kozemans. Het is een goede trap. En Koutsoupias op kruistekens erachteraan.
1: Nou, die had er wat mij betreft gewoon al veel langer uitgewonnen. Een dramatische wedstrijd.
0: Ik ook. Asgard dus. Mooie voetballer. Maar ja, aan mooie voetballers alleen hebben ze niks hier deze namiddag. Winkler, dat doet hij nog wel goed. Goed ingespeeld, Kaku. Leroux. Redelijk onzichtbaar, maar wel nuttig daar centraal. Moet het nu wel zonder zijn aanvoerder en verlengstuk van de trainer redden.
1: Ja, maar op zijn positie is dat geen schande om onzichtbaar of niet.
0: Nee,
1: echt,
0: tegendeel. Ja, Goura gaat wel te snel neer. Ook hier doet het net iets te vaak. Maar hij blijft aanspeelpunt. En dus vervelend voor de tegenstander. Dat Lars Vries ook nog Chris Kouassi klaarhoudt. Misschien toch nog ook zijn spits naar de kant halen en een frisse man zetten. Viggo Martens. Goed hoor.
1: Ja, maar goed. De paas van Snoeikens was ook dramatisch richting Mama.
0: Inderdaad, Chris Kouassi. Klein foutje daar. De wissel. En Goura. En je kan maar beter niet langer dan 10 seconden daarover doen. Dat gaat lukken. Applaus terecht voor Steven Goura. Ja, is een hele wedstrijd lang, bijna 80 minuten. Ik zal niet zeggen een geesel, maar in elk geval een grote zorg geweest voor de verdediging van Anderlecht.
1: Ze hebben er weinig vat op gehad. Vaak zijn duels gewoon
0: een goede kapstok geweest voor zijn ploegmaat. Goede ingreep van Barry. Die jongen kan je op zich weinig verwijten. Bentayeb, nu misschien. Blijft lopen met de bal, gaat zelf trappen dan. Het duurt te lang en dan dit.
1: En dan een verkeerde keuze, maar
0: Winkler net niet helemaal over de bal, over de lijn.
1: Nee, nee,
0: Winkler
1: haalt er nog een
0: Lars Vries, dat kan jij niet zien vandaag. Maar de VAR kan daar inderdaad nog op terugkomen, mocht dat zo zijn. Daar heeft Hans van der Brugge dan weer gelijk. Hè. Die is niet helemaal
1: nee, nee,
0: over de lijn.
1: Zeker niet over. Hè.
0: Zeker niet. De corner. Oeh, Koeken er half onderdoor. Troeikens. Toch maar een voet er tegenzet. Kondo. Een nieuwe corner dus. Even druk. Vanwege Anderlecht.
1: Ja, bij Cerkel natuurlijk. Maar beseffen ze ook dat ze geen foutje meer mogen maken daarachteraan.
0: Winkler. Lang onderweg die bal. Veel te lang onderweg. Nou, daar is Kouassian. Daar is Ouattara. En kijk eens, hier komt Martens in de tweede zone. Dat heeft Ouattara niet gezien. Ai. Konaté. Konaté. Redding van Kozemans nodig. En Ouattara, dat is niet al te gelukkig.
1: Die was wel nodig, die redding van Kozemans ook. Al was het in zijn korte hoek en was het scherp. Maar dat was wel nodig, die redding.
0: Vanwege Cercle nog altijd af en toe een poging op doel of doelgevaar. Dat is aan de kant van Anderlecht niet het geval. Maar dit is wel een bal die telt als doelpoging. Tussen de palen zelfs. Koepballetje van deze Adriano Bertaccini.
1: Moest hem net iets te ver achteruit gaan halen. Waardoor te weinig kracht kon opgezet worden. Ik was hier op zo'n stevige beer natuurlijk.
0: Cercle op goed 10 minuten van een eerste overwinning dit seizoen. En wat voor een. Die tellen toch altijd net ietsje meer door tegen Anderlecht. Hier halen ze niks uit. Kozemans wil snel trappen, maar zelfs dat lukt niet best. Is teleurgesteld in zichzelf. Goeie inspeelbal van die Konaté. Martens, goede invalbeurt ook weer van de jongeman. Daar raakt hij niet tussen.
1: Dit was ook niet nodig voor Van Kozemans. Weinig mogelijkheden daarom Bentayeb te gaan vinden.
0: Het is een ingooi. Voor Cercle. No. Petro. Oef, toch zijn we breed. Zet het nog recht, Kaku en ingooi. Maar Petro eigenlijk geen enkele goede type bal ook vandaag.
1: Maar bij deze paas staan ze gewoon met z'n twee te kijken. Zowel Winkler als Bertaccini. Wie gaat de bal pakken? Ga jij hem, Beem? Ga jij hem? En dan was Kaku degene die kon profiteren.
0: Opnieuw Petro. Stroeikens. Asgard. Maar zijn offensieve runs zijn er vandaag ook helemaal niet uitgekomen. Antman. Ook niks betekent bij zijn invalbeurt. Hij heeft toch een volledige helft gekregen. Tilo Asgard. Waait er eentje in de box. Bentayeb. 85 minuten zijn voorbij. Maar Bentayeb. Asgard, Mamar, Petro, helemaal vrij. Bentayeb, 1-1 als het geen buitenspel is. Hoe kan die daar helemaal vrij staan?
1: Helemaal vergeten aan de tweede paal en daar valt die voorzet.
0: En dan scoort hij opnieuw. Tafik, Bentayeb.
1: Echt alle tijd van de wereld. En dat is ook gevaarlijk vaak, want dan heb je te veel tijd om na te denken. Om te, ja, waar ga je de bal wegleggen? Maar als een coole afwerker doet hij het perfect. Hier gaan we nog eens zien of het buitenspel of niet. Hè. Vertrekt daar uit die tweede lijn. En staat absoluut geen buitenspel. Maar wordt daar gewoon helemaal vergeten. Niemand die op oppakt. Er zitten natuurlijk wel een aantal spelers van Anderlecht in die 16. Dus iedereen probeert zijn mannetje op te pakken. En dan komen ze er eentje tekort voor Bentayeb.
0: Dit is een domper. En het is gewoon een goal. Er werd nog even gekeken naar iets. Gewoon een goal hoor.
1: 1-1.
0: En Sekkelen geeft het weg, moet je eigenlijk zeggen.
1: Ja.
0: Want Anderlecht was het niet eens aan het zoeken. Kwam niet eens in de buurt. En lijkt hier te gaan ontsnappen aan een zeer pijnlijke nederlaag. Een smadelijke. En ook eentje die Sekkelen eigenlijk wel verdiende. Of een overwinning in dat geval dan. En nu moet het nog uitkijken. Want Anderlecht kan natuurlijk ook nog uit het niets meer halen. Een gelijkmaker komt ook uit het niets. Wel het derde doelpunt van Tawfik Bentayeb. Die ook in zijn vorige wedstrijden scoorde.
1: Ja, wat dat betreft kan je hem weinig verwijten natuurlijk. Hè?
0: Nee, hij stond er. Krijgt één kans. Ja. En die zit er.
1: Zit helemaal niet in de wedstrijd. Maar op het moment dat het moet gebeuren, staat hij er toe om een bal binnen te leggen. Of binnen te koppen in dit geval.
0: Martens. Oef. In de rug gelopen even door Adriano Bertaccini. Ja, ze zijn hier allemaal stil geworden rondom ons. Want het zat er echt wel in, die eerste overwinning.
1: Ja, het zit er nog altijd in, hè?
0: Het zit er nog in, het kan nog, maar het is toch een domper.
1: Ja.
0: Als je 86 minuten 1-0 voorstaat
1: en
0: eigenlijk niks weg, helemaal niks weggeeft. En de tegenstander niet echt aanstalten maakt. Om het je nog heel moeilijk te maken in de slotfase. Manier. Nee. Het is vooral Manier in plaats van Manier. Nee. Dit doet hij net goed.
1: Ja, hard genoeg.

0: is nog maar het 8e doelpunt van Anderlecht in deze competitie. En dat is een kaart natuurlijk voor Barry. Niet, moet die misschien wel pakken.
1: En daaraan zie je dat hij nog moet leren, zeker als verdediger. En qua ja, lichaamsbouw, kijk eens hier, het verschil tussen Kouassi, de manier waarop hij zijn lichaam gebruikt en weg van een tegenstander draait, druk legt op deze man, die niks anders kan dan hem vast te houden ten koste van een gele kaart.
0: De bal van Kondo. Ouattara is er nu wel doorheen. Ouattara wil... waarom wil je zelf? Van Zijer ook boos.
1: Ja.
0: Je moet die bal altijd opzij leggen. Een zeer matige invalbeurt kunnen we zeggen van Diabou Kader. Ouattara had veel meer moeten doen met die bal.
1: Te veel met oogkleppen.
0: En kijk eens, nu is er nog een moeilijke moment mogelijk voor Cercle. De voorzet hier is Bertaccini. Oh. Hij ernaast. En
1: oh, wat een redding van Koeken.
0: Koeken in de weg.
1: Wat een redding. Wat een geweldige redding. En dan kan je stellen ook wat een missen van Bentayeb. Dan gaat er daar een paar in de front. Deze vooral. Oh, fantastisch. Hij trapt hem gewoon te centraal. Want is... Koeken staat gewoon in de weg. Gebruikt goed zijn lichaam. Staat met zijn armen breed.
0: Zo zie je maar wat een raar spelletje het is. Winkelen. Mondelez. En dan Bertaccini in één tijd. Maar je kan een hele wedstrijd de mindere ploeg zijn en zomaar winnen. Ja. Alleen in voetbal kan dat.
1: Goh, wat een mogelijkheid voor Bentayeb. En dat voor een killer.
0: En nog een kaart. Want Anderlecht wil echt de ontsnappingspogingen van Cercle fnuiken en afbreken. Ook Oliver Antman pakt daardoor nog een geel karton. Denk na, zegt Lars Vries. Dat heeft hij nu al 100 keer getoond. Oef. Overtreding van Svetkovic op Mondelez. In de extra tijd intussen. Nog 4 minuten te gaan. Ja. Goed gedaan. Dat is te zacht. Te zacht van Mondelez. Ze zoeken het ook een beetje zelf. Ze roepen het over zichzelf af.
1: Het is dat Antman zich daar doorloopt.
0: Martens doet dat wel goed.
1: Van Zijer is net iets te hard.
0: Maar die is nog altijd boos op Ouattara. Die bal altijd had opzij moeten leggen. En bijna in de tegenstoot was het dus. Zo waren nog 1-2. Nu lijkt het 4e gelijkspel te zullen worden voor Cercle. 1-8 wedstrijden. En dan komt Anderlecht daar goed mee weg. Tenzij! Wat misschien kunnen trappen.
1: Ja, nee, dat was te scherp. Maar ik denk dat hij gewoon beter moet kijken waar zijn ploegmaat staat. Dat hij niet echt overzicht heeft.
0: Barry moet uitkijken dat hij niet aan de verkeerde kant van Zijer belandt. Maar doet dat eigenlijk wel goed, Kais Barry.
1: Past dat goed op.
0: Konaté, goed. Maar die bal is minder goed. Of zelfs niet goed. Nog 2 minuten. Een paar pirouettes van Stroetjes en dan nog een goede bal. Voor Antman. De voorzet is er. Bertaccini.
1: Ja, het is gebeurd.
0: Onwaarschijnlijk. Adriano Bertaccini in minuut 93. Net hij. Die ook die wedstrijd hier toeskomt. Maar die ook tegen
1: Lanvier. Hij heeft veel minder wedstrijdritme nodig om iets te doen. En dan kan je achteraf nu wel stellen, het is misschien wat naïef om blijven voor die 2-1 te gaan bij Cercle. Maar ze hebben de kansen wel gehad. En Anderlecht heeft gewoon op een dief nu ervoor gezorgd dat ze toch erin zijn blijven geloven. En dat ze dan op die manier dan aan een tweede kans zijn gekomen nu met Bertaccini.
0: Het is zelfs niet op een diefje, het is op een hele dief. Het is op een hele dieve bende.
1: Perfecte voorzet, deze keer wel van Antman aan de tweede paal.
0: Maar ook goed daar, ingekopt hoor.
1: Ook daar staat hij helemaal alleen. Nou, staan Manier er te weinig.
0: Manier is rustig aan het
1: teruglopen. Ja, staan er te weinig sterke verdedigers. De linies lagen te ver open tussen verdedigend en aanvallend.
0: Net hij, Adriano Bertaccini. Opgestaan uit de doden, moet je bijna zeggen. Stroeikens aan het begin van die aanval. En veel mensen van Cercle diep teleurgesteld. Trekken naar huis, hebben het gehad. En daar zijn de poppen spreekwoordelijk aan het dansen.
1: Svetkovic, betrokken partij.
0: Cercle toch. Hoe is het mogelijk?
1: Ja, wat doe je jezelf aan?
0: Dan blijf je beneden hangen natuurlijk. Dan ga je nog lang dit seizoen beneden hangen. Als je zo'n wedstrijd hebt gespeeld en je houdt er helemaal niks aan over. Dat is zuurder dan een niet rijpe Granny Smith appel.
1: Nee, dan Bruno Bertaccini brengen, Antman brengen, Stroeikens brengen.
0: En die doen dat dan. Maar zo'n draak van een wedstrijd spelen, Gilles.
1: Ja.
0: En dan wel winnen.
1: Ja.
0: Dat is...
1: Dat kan alleen maar in voetbal inderdaad, zoiets.
0: Maar die tellen dubbel. Een stunt van Cercle zou dubbel hebben geteld. Als je wint tegen Anderlecht, ook al zijn het maar 3 punten. Maar vanuit het niets en in een hele slechte wedstrijd terugkomen om dan te winnen. Wie spreekt daar straks nog over als je 3 punten mee naar huis neemt? Netjes in de tas stopt. 1-2. En het einde is dichtbij natuurlijk. 40 seconden al over de tijd. Er is natuurlijk gescoord. En dan kan alleen nog deze aanval. Gary Manier, een corner. Dat kan nog net.
1: Ja,
0: denk ik. Die komt nog. En Koeken moet dan mee, maar... Wat een domper, wat een teleurstelling aan de kant van Cercle. Tenzij ze hier toch nog iets uithalen, maar dat zal Anderlecht toch niet laten gebeuren. Manier, het is geen slechte corner.
1: Het is
0: Koeken die komt.
1: En niet verkeerd.
0: Nee, opdoen. Maar geen probleem voor Colin Kosemans. En dan gaat Kevin van Damme nu afluiten. En dan is de keiharde vaststelling voor Cercle dat het helemaal niks wint. Helemaal niks heeft. Zelfs geen punt. Een hele wedstrijd eigenlijk de betere ploeg is geweest. Veel meer momenten heeft gehad. En alle verdiensten had om hier met een eerste overwinning weg te komen. Nee, Anderlecht ontsnapt door het allerkleinste gaatje. Met goals.
1: Denk maar eens terug aan die fase van Ouattara. Die hem eigenlijk moet breedleggen. Er zijn een aantal momenten geweest waar Cercle toch het verschil had kunnen maken. En de gok van Fries met die aanvallen en nog een aanvaller is dan toch verkeerd uitgedraaid. Tegenover die van Bruno wel.
0: Met allemaal offensieve mannen ook. Is dan wel goed uitgepakt. En is het eerste competitiedoelpunt van Adriano Bertaccini. Hij maakte zijn allereerste voor Anderlecht hier vorig jaar in een veel makkelijkere overwinning. En vandaag zorgt hij in de blessuretijd voor een onverhoopte 3 punten. Want zelfs dat ene punt was al onverhoopt. Anderlecht wint met 1-2 tegen Cercle. Je moet het gezien hebben om het te geloven. Overdrijven we nu, Gilles?
1: Nee, dat klopt. Minuut 86, minuut 93, 94. Na echt helemaal niks getoond hebben. Amper aan de goal gekomen. Laat staan een kans gecreëerd. Pas op, er is nog die reuze kans geweest van Bentayeb ook nog.
0: Dat is waar.
1: Maar goed, dat was helemaal ook op het einde ook. Maar hier zijn ze onwaarschijnlijk goed weggekomen, die van Anderlecht. Het zal wel heel, heel hard aankomen bij de spelers van Cercle. Want ze kunnen zich eigenlijk heel weinig verwijten. Het enige wat je misschien kan zeggen dat ze bij die omschakelmomenten te weinig eruit gepuurd hebben. Dat daar toch wel meer mogelijkheden in zaten dan hetgeen ze eruit gehaald hebben.
0: Op de app kan u blijven kijken en de interviews volgen op de, laten we maar zeggen, normale televisielinie. Gaan we er nu uit en kan u de volgende wedstrijd meenemen. Tot zo.

denkt hij nog aan het begin. Zo vogelvrij, nog geen gezin. Vol goede moed, steeds vroeg op pad. In zijn truck die hij aanbad.

We hebben het voor elkaar. Guillermo, Tropical Danny en Walter Cruz. Op één nummertje.